Sadilek met een goede corner. Kubiak bijna nog opgeraapt. Maar de tweede bal is voor Ivanovic. Die al een mogelijke bocht rond Kubiak begon. De Oostenrijkse Kroaat is snel, maar dat leek me mission impossible.

Skoras. De bal van Ivanovic kwam van heel erg hoog. Hij loste dat goed op. Hoeveel minuten tellen we erbij? Eentje. Afgekeurde goal, Varcek, misschien daarom. Sanjan, nee. Moet voetballen toch beter op Champions League niveau. Recife was er even kleurenblind. Zima, terug tot bij Markovic. Halve minuut nog te gaan. Ze gaan de doelpunten opsparen voor deel 2, heb ik het gevoel. Tenzij hier nog iets uit de lucht komt vallen. Sturmer is een taaie klant bij momenten. Ganyu komt nu als winnaar wel uit dat lijf-aan-lijf gevecht. Hij is snel en tegelijkertijd ook groot en sterk. Daniel Sturm. Ganyu met een klein beetje spelbederf. Maar we gaan denk ik rusten. Of mag deze inworp nog vertrekken? Kubiak gaat hem in de 16 meter pompen. Laatste bal van de eerste helft. Wat levert die op? Een standaard situatie dus. Met de Pool Kubiak. Oscar Kubiak. Die stapt echt wel serieus in het veld. Maar de scheidsrechter liet betijen. Sadilek, ze krijgen hem niet weg. En dan afgeblokt. De doelpoging van Ayoassi. Dan leek me dit handspel. En dan zit de eerste helft erop. Zonder doelpunten. We hebben er geen gekregen hier in de Eden Arena in Praag. Op punten is Slavia Praag misschien het sterkste van de twee teams. Zij konden al dreigen na een minuut voetballen. We hebben een kans of 5 bij elkaar gesprokkeld. Zagen ook een doelpunt afgekeurd worden. Voor Ayoassi wegens Hens terecht trouwens. En dan daarna pas Lans die tot een paar kansjes kwam. Maar de Tsjechen, die waren toch sterker. Dat is me zeker opgevallen in deze eerste helft. Welkom opnieuw in de Eden Arena. Er is iemand zich aan het klaarstomen. En die iemand luistert naar de naam Mikuláš Konečný. Die komt er zo meteen dus in de tweede helft bij de Tsjechen. Die goed voor de dag kwamen, moet ik zeggen. Konečný is een verdediger. Je kan hem centraal uitspelen ofwel op de rechtsachter. Jeugdproduct dat vorig jaar geleend werd aan Pardubice. Hij maakt zo meteen zijn Champions League debuut. Ze gaan niet van spits wisselen. En ook niet van vleugelspitsen. Sturm en Chitil en Ayoassi komen al in beeld. Hij was misschien wel de gevaarlijkste samen met Ayoassi en Recife, Daniel Sturm, de Sloveen. Markovic, de doelman van Slavia Praag. Maar anderhalve redding uit zijn handschoenen moeten schudden. Eentje op een kopbal van Hoedel en eentje op een doelpoging die aangeraakt werd van Tovin, waar hij in vertraagde weergave naar de bal ging met zijn rechterarm. Is het Vlček, is het Chalupek die in de kleedkamer is gebleven? Of Zima, die op een bepaald moment wel een tikje incasseerde van Sima? Als we in die richting kijken, het antwoord volgt spoedig natuurlijk. Nog geen spoor van de Fransen. Die zitten nog geblokkeerd in de kleedkamer. Hier zijn ze. Die van Lens 0-0 dus. Zouden beide teams daar vrede mee nemen met een gelijkspel als start aan de league face. Konečný dus
in de plaats van Zima, die door die tik niet meer aan de tweede helft kan starten. Er is het Tsjechen spelen op de volgende speeldag in Azerbeidzjan tegen Sabah. Die op dit moment spelen tegen Man United. Dan komen er nog Fenerbahce, Arsenal, Villarreal, Bayern München, Porto en Aston Villa op hun pad. Bij de Fransen is er een duel thuis tegen Sporting Club de Portugal op 13 oktober. De speeldag erna op Jan Breidel bij Club Brugge. Thuis tegen het sterke Como. Dan is er nog Leipzig op verplaatsing. Thuis tegen Beuden. Een match tegen Man City en een match tegen Liverpool om af te sluiten. Dus voor Lens wordt het moeilijk. 1-22-27 zijn. Geen wissels bij Le Lensois. Duvfout Ivanovic weg van de bal. Bij Konechny. Die daar een welkom in de Champions League moment meemaakt. Oh nee, het was op Vlček. Die heeft wel al de ervaring. Thomas Vlček komt vergekegeld door deze Ivanovic. Markovic. Kubiak, de bal. De verkeerde voeten. Antonio misschien wel een fout gemaakt. Sima wordt foutief tegengehouden door Konechny. En dan het schot van Thauvin dat overgaat op buitenspel van Florian Thauvin. Maar die Konechny, die jonge invaller, nam daar wel het nodige risico in dat 1-1 duel met Sima. Nicolas Konechny. Voorwaarts. En dan was het inderdaad buitenspel van Thauvin. Maar was het misschien ook wel een overtreding op Sima. Dan begon het eigenlijk misschien wel met een fout van Kylian Antonio. Die daar dat eerste duel iets te mannelijk aanging. Potential red card check, jawel. Die Konechny staat letterlijk 1 minuut 40 op het veld. Zijn Champions League debuut. Hij kwam erin. Aan het begin van de tweede helft om de geblesseerde Sima te vervangen. En zijn eerste duel is er eentje tegen Sima. Die kegelt hij omver. En Sima had misschien wel vrije baan richting doel. Denying an obvious goal scoring opportunity. Dan werd er wel het voordeel gegeven. Thauvin trapte richting doel. Vanuit een buitenspelpositie. Maar dan keren ze wel terug naar het duel daarvoor. Tussen Konechny en Sima. Ja, dan maakt dat voordeel niet uit. Omdat er offside mee gemoeid was, was er ook geen advantage. Maar wat beslist de Griekse scheidsrechter? Hij heeft het lot van de jonge Konechny in handen. En weer een wedstrijd waarin Lens figureert, waarin een rode kaart gaat vallen. Dat is de derde keer dit seizoen. En Sima bij zijn eerste duel met die nieuwe jongen van 20 jaar jong slaagt hierin zich er voorbij te wurmen en moet hij aan de rem. En duurt dat debuut van Konechny op dit kampioenenbal als er rood volgt. Maar een dikke minuut. Ja, dat gaat het kabaal enorm worden hoor, als dat rood getrokken wordt door de Griekse scheidsrechter. Ze raken daar verstrengeld. En dan is er nog even de heupzwaai van Konechny. En wat beslist de heer Fotias? Hij grijpt naar de achterzak. Ai, ai, Konechny. Dat is een horrordebuut op dit Europese podium. 20 jaar jong. Dit moet echt een dreun van je welste zijn. Hij kwam er dus in om de geblesseerde Sima af te lossen bij het begin van de tweede helft. En zijn allereerste wedstrijd op het allerhoogste Europese toneel heeft, ja, misschien 80 seconden geduurd.
En dus Slavia Praag valt met een mannetje minder. En Lens moet proberen van die meerderheidssituatie te profiteren. In 4 van de 5 matchen die het dit seizoen dus speelde, viel al een rode kaart. Dat lijkt dus een terugkerend thema in wedstrijden van Les Saint-Or. Florian Thauvin achter de bal. Zijn collega-kapitein is de muurligger. We hebben een linkspot op deze eerste speeldag. Al een vrije trap zien scoren bij Barcelona. Een man die ja, bijna dubbel zo oud is. Thauvin kan dat ook en doet het bijna. Achterloos. Zonder aanloop vanuit stand. Even het zandschupje. Alsof hij een put voor de kindjes wou graven aan zee. Scheelde bitter weinig. De eerste echte kans van de tweede helft is dus eentje op vrije trap voor Lens. Dat dus 11 tegen 10 voetbalt. Dieptepas van Issife richting Chitil. Het is Sturm. Sturm scoren bijna, jawel. Daniel Sturm. Ze reageren op de best mogelijke manier op die rode kaart. De Sloveen van Slavia zorgt voor de voorsprong voor de Tsjechen. Een donderslag bij heldere hemel voor Lens. Waar die verdedigers, waaronder Antonio en Ganiou, laten toch te veel toe, hoor. En Sturm, die wurmde zich los en werkte dat met zijn linker fantastisch af. Hij wordt diep gestuurd te slaan, zoals in de eerste helft ook al zo vaak. Heel wat stationen over. Verticaliteit zit in het DNA van de club. En Sturm, die ontdoet zich van zijn rechtstreekse belager Ganiou. En dan laat hij zijn linker eens spreken. Het was Antonio die het duel verloor. Ganiou kan hem niet wegkoppen. Een risser geklopt. Geen enkel verhaal tegen deze fantastische vlam van aan de rand van de rechthoek van Daniel Sturm. Dus ondanks dat horrorscenario, ondanks die snelle rode kaart voor Konechny, de debutant. Nou, wat is het? 4 minuten geleden. Is het wel Slavia, de thuisploeg, dat op voorsprong klimt. En op basis van die goede eerste helft is dat geen voorsprong die je gestolen mag noemen. Dus we gaan nog de volle pomp moeten geven. Er zal veel verdedigd moeten worden in ja, de 40 minuten die er nog op de klok staan. Maar één keer kunnen winnen op dit niveau in hun geschiedenis. Krijgt Steaua Bucharest een opvolger in Lens, Thauvin. Antonio, gevaarlijke voorzet. En dan was daar Oedel en in tweede instantie ook nog Ganiou. Beide konden niet bij de bal. Nog eens het doelpunt van Sturm. Antonio volgt hem. Is diagonaal mee overgestoken, maar Sturm gewoon te sterk en te vaardig. Die bal perfect naast een verbouwereerde Risser afgeleverd. Een ex-speler van Chelsea dat net naast de Champions League greep deze jaargang. Heeft in eigen land ook bij Domžale en Maribor gezeten. Maar werd overgenomen van Sigma Olomouc afgelopen zomer.
Naya Ossi. Sadilek. Viktor Novak. De Pool. Goed inspelen. Naya Ossi. Oh, fantastisch. En dan ja, vergeet Sturm zelf af te drukken. Listig steekpasje op een zeer drukke plek van het veld in de rechthoek van Naya Ossi. Die daar toch het juiste gaatje vond. En Lens, angstig hoor. Slavia voetbal met veel lef. Oedol met de voorzet. Daar is Toffin, bijna de gelijkmaker. Assistentie verleend aan de doelman door Vilcek. Markovic dolgelukkig natuurlijk met die tussenkomst van zijn verdediger. Nieuwe kans Toffin. Tweede keer dat hij dreigt in de tweede helft. Deze had gepast. Het staat er niet echt om bekend de kopbalspecialist te zijn. Florian Toffin. Dit was goed uitgevoerd. Wel een hoekschop natuurlijk. Hoekschop nummer 4. Voor Lens. Toffin bereikt geen ploeggenoot. Skuras. Geleden door de Pool. En dat levert hem hoongelach op. In een Poolse onderrondje met Kubiak. Top overleg met zijn assistent Dino Topmoller. Ze zijn elkaar één keer tegengekomen al in hun carrières. Vorig seizoen wist Frankfurt te winnen van Slavia Praag in de league phase. Dat was voor de jaarwisseling, want in januari werd Topmoller ontslagen.

tof aan. Nog even een zetje gekregen. Van Chitil. Rossi, Sife. Daar brengt hij zichzelf in de problemen. Opgeraapt door Ivanovic. Tovin wil hem. Tovin kreeg hem niet. Wel Skoras. Uiteindelijk toch de aanvoerder. Alle ballen naar hem. En dat doet er vaak iets goeds mee. Zoals deze voorzet. Weggehaald. Bedoeld voor Sima. Opgeraapt door Aydara. Slavia nu echt in een loopgraafhouding. Bulatovic. Ivanovic en opnieuw de Montenegrijn. Michal Skoras. Voorzet weggekopt.

Storm. Sensationeel sterk vandaag. Echt heel even dat hij nog met een Rabona ging uitpakken. Recuperatie Antonio. Galupek op karakter. Maar af en toe moet je wel oppassen om er niet te wild voorbij te vliegen. Deze bal is goed voor Tovin. Prachtig doodgelegd onder die linkerschoen. Tovin buitenom. Dan drie kansen krijgt hij. De bal nog altijd niet buiten. Sima kan niet richting doel besluiten met het hoofdbal. Toch achter geweest. Mogen we nog eens genieten van die controle van Florian Tovin. Het is misschien wel een scenario, een situatie op het scorebord. En als je de manschappen telt die schreeuwt om het inbrengen van Thorgan Hazard. Zou diezelfde rol van Tovin willen oppakken. Heb je dan niet te veel van dat soort type voetballer. Zou ook wel de bedenking kunnen zijn die Tuipmuller maakt. Maar je moet wel iets proberen. Ze kijken de nederlaag nu echt in de ogen. Ondanks die meerderheidssituatie. Sifé, daar is Chitil. Achteruitlopend, maar de ingreep van Antonio was goed. En goed getimed. Aizara. Ivanovic, opgewipt. Dan komt die Novak op zijn weg tegen. Ze willen het gewoon net iets meer bij de Tsjechen. Novak weer. Ayaosi. Geen overtreding van Oedel. En Lens heeft ook een probleem op verplaatsing in Europa. Wist de jongste 16 Europese uitduels niet te winnen. De laatste zege was een 4-2 tegen en nu moet ik oppassen dat ik het juist uitspreek. Grotslin, Diskobolia, Grodzisk, Wielkopolski. De Poolse ploeg was in de eerste ronde van de UEFA Cup in 2005. Tova, nog een half uur op de klok. Haidara. Kulatovic. Voorzet is goed weggekopt. En daar was nog Sanyon. Die heeft echt moeite met zijn techniek. En wanneer offert Topmuller bijvoorbeeld een van zijn verdedigers op om voor meer aanvallende prowessen te zorgen? Voilà, drie wissels. Tegelijkertijd Odson Edouard. We zien wel geen Hazard, jammer genoeg. En ook de jonge Misloop. Die erin gegooid wordt voor onze landgenoot. Dat is toch een statement. En met nummer 2 is het Ruben Aguilar. Deze jonge man. Mesion, Suarez, Misloop is er 16. En als hij dus weet te scoren, is Ansu Fati het record kwijt van jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de Champions League. Odson Edouard gaat gewoon in de spits spelen. Kwam dus in de plek van Ivanovic. De eerste keer Edouard. Misloop. Misloop, de voorzet, weggekopt en dan willen ze bij de Tsjechen. Een overtreding tegen de Fransen. Ayaosi wordt vastgehouden door Ganyu. Geel vindt de scheidsrechter voldoende. Het publiek wil een andere kleur zien. Maar het gebeurde nog op de eigen helft. En er was nog wel een speler mee terug. Dus dan kan je niet meteen aan een dogso-situatie denken. Maar wel een groot risico genomen door Ganyu. Die de eerste speler met geel is, maar we kregen dus al een speler met rood. En de vorm van Konechny. Dat is echt een heel cynische, bewuste fout van Ganyu bij de Fluxe spits. Ah ja, Os. Ganyu heeft nu een hoekschop toegestaan. Hoekschop nummer 5 voor Slavia Praag.
aan wilskracht geen gebrek. Het is een karakterploeg dat heeft de coach Terpišovský hier heel erg ingesleept. Ook Skoras en Sanjan naar de kant trouwens. Michal Sadilek met de hoekschop, de inswinger. Nog een half uur op de klok. Weggekopt Ganiou. Kubiak weer het pakken. Antonio haalt weg, maar de tweede bal is heel erg vaak voor een Tsjech. Ayahossi, mooi met het hakje tot bij Isife. De voorzet van de vleugelverdediger. En dit is misschien het moment voor Chitil werd tegengehouden. Uiteindelijk was er nog Novak aan de tweede paal. Die vindt vlotjes de weg naar het doel voor zijn nieuwe werkgever. Maar werd niet gevonden. Misloop. Tovin, nu is op links. De voorzet is uitstekend. Daar was een compleet alleen gelaten Otson Edouard. Die nog een beetje moet warm lopen. Hij heeft vorig seizoen 12 keer gescoord. Scoorde ook in de bekerfinale voor Lens. Ooit in Schotland topschutter geweest. 2 keer zelfs. Zijn beste output was 7 jaar geleden bij Celtic. Toen hij in 1 seizoen 22 keer scoorde. Het zou een beetje de tweede uitrusting kunnen zijn van Celtic Glasgow. Waar Lens in rondloopt. Tovin. Wereldwaard. Misloop meegeven met Aguilar. Lage voorzet, de voetveeg van Markovic. De druk wordt echt opgevoerd. De theepot is nog net niet aan het fluiten. Misloop. Nou, achterloos. Oeh, Bulatovic. Even dolle met de tegenstrever afgeblokt door Novak. Zo heeft ook Lens een 5e corner. Deze Misloop heeft technisch vermogen. Dat heeft Bulatovic ook. Een 16-jarige die een 19-jarige bereikt. Misloop 1 minuutje ingevallen tegen Strasbourg. Zo zijn debuut gekregen 2 speeldagen geleden. En 4e jongste debutant geworden in de geschiedenis van Lens. Wel de jongste deze eeuw. Er is een hoofdblessure bij een verdediger van Slavia. En dus moet er verzorging komen. Moet het medische personeel het veld op. Novak die staat snel weer recht. En gaat hij dan naar de kant moeten. Er zijn geen dokters, nog fysio's het veld opgestuurd. En anders vallen ze met z'n 9e voor een minuut. Hier het schot van Antonio. Weggekopt door Novak. Die dan neerzijgt. Maar ik denk dat het wel meevalt. Ja, moet toch naar de zijkant. Hij snapt het niet. Als je zo wordt aangetrapt, vind ik ook dat dat een excuus zou moeten zijn. Maar dus door die nieuwe regelgeving moet Slavia even met 9 tegen 11 verder. En het balbezit is voor Lens op de Slavia-helft. Met Mezion, Misloop. Tovin! Wildschot van Florian Tovin. Zo zijn er al 20, 25 seconden weggetikt. Zelfs met 2 spelers extra is dit het enige wat Lens in elkaar steekt. Iets meer rust waren aangewezen.

Daar gaan naar de buitenkant. De versnelling van Sima. Tackle op de bal. Van die uitstekende... Die Sife die op veel posities zijn streng trekt. Nu mag je er weer tussen. Na 60 seconden op de strafbank, Novak. Omdat hij dus een bal wegkopte en wat hoofdpijn voelde. In bepaalde gevallen is die nieuwe regel belachelijk. De hoekschop van Tovin, weggekopt. Aguilar, nou meteen proberen, maar het zijn voorlopig pogingen die raken naar wanhoop. Terwijl ze nog tijd zat hebben, je moet gewoon even de koppen bij elkaar steken. Voetbal er doorheen raken. Of zich er doorheen laten loodsen door een ingeving van een Tovin. Latovic werd vastgehouden. Misloop. Steekt zich niet weg bij zijn Champions League debuut. Tweede wedstrijd nog maar bij de grote jongens. Hij gaat zo'n twintigtal minuten langer meedoen dan bij zijn eerste invalbeurt. Mezian Misloop. Toch. Je ziet wel vrij snel dat het een raspaardje is. Okay, de vader is de assistent bij de reserveploeg, maar dat heeft er niks mee te maken. Geen favoritisme. Was het Hens? Ook geen hoekschop. Bulatovic in spanningen leveren. Uiteindelijk enkel een doeltrap op voor Slavia Praag. Tegen het been en dan tegen de arm van Bulatovic door... Middenvelder uit Montenegro. Lans op weg naar een derde opeenvolgende nederlaag. Nadat het seizoen zo goed gestart was voor Dino Topmuller. Topmuller die ook een woordje Frans al kan, omdat hij in Luxemburg werkte. Ze hebben de trofee de champion gewonnen tegen PSG. Dat was het absolute hoogtepunt. En dan nog een verder zetting tegen Auxerre. Maar Auxerre is een zwakke ploeg toch dit seizoen. En dan twee keer uitgegleden tegen Strasbourg en Lorient. En nu lijken ze datzelfde te gaan doen tegen Slavia Praag. Die toch al een kwartier met een mannetje minder staan. Zeg maar ondertussen al 20 minuten. Mezian Misloop. Weg bij Novak. Durft hij te trappen? Waarom niet? Misloop. Hij heeft een afspraak met de annalen van de Champions League. Ze krijgen de bal moeilijk weg achterin bij Slavia. De voorzet bereikt uiteindelijk toch Aguilar. Inspelen. Latovic en dan Markovic die hem moet lossen, maar snel weer bij de bal raakt. Gebrek aan overleg, dat is het grote probleem. Terpišovski wil nog een wissel doorvoeren. Is in gesprek met zijn assistenten. Chitin. Uitblinker Sturm. Ayaossi afgeblokt. Oef, bal gespeeld, maar Ayaossi ook nog wel onderuit gekegeld. De Griek vond het geen overtreding. Misloop. Tovin. Lens probeert collectief over te steken. Heeft toch wel redelijk veel volk ook voor de bal nu. Maar genoeg manschappen achterin bij de Tsjechen. Schot wijkt af, gaat in hoekschop. Schot van Bulatovic. We zitten aan hoekschop nummer 6. Ayaossi moet niet veel protesteren. Dan nam Aydara daar wel een beetje risico. Een hekse ketel in Praag.
12e man speelt zeker zijn rol. Maar het wordt nog zwoegen hoor, voor die drie punten. Hoekschop nummer 6 landt in de schoenen van Mesloep. Meegeven met Aguilar, de invallers. En dan wat waar, dit moet hem toch zijn, dit kan je niet meer missen. Het is Sima die scoort de gelijkmaker tegen zijn ex-ploeg. De ploeg waar hij doorbrak. Speelde een onzichtbare eerste helft. Was helemaal niet op de afspraak. En nu krijgt hij die bal ineens voor de voeten te liggen. En hebben we een 1 tegen 1 op het scorebord. En de tijd zat nog voor Lens om met de drie punten terug te keren naar het noorden van Frankrijk. Ze hebben natuurlijk een mannetje meer. Dat gaat zeker nog zijn rol opeisen in het verdere verloop van deze tweede helft. Aguilar en dan het schot van Odwaar. En dan is het Pekvogel. Chaloupek die hem net niet goed genoeg kan keren. En dan weet Sima na toch een seconde of twee pas die bal liggen. Maar werkt hij het wel zuiver af. Abdallah Sima. Dat is nog geen echte verlossing, nog geen echte bevrijding. Maar ze slagen er wel in te scoren zonder dat ze heel veel kansen hebben afgedwongen. Slavia zelfs met een mannetje minder. Meer schwung, meer dadendrang. En als je naar het gehele plaatje kijkt, is dat toch hetgene

ook Cardile. Dus alle wissels op bij Les Saints et Or. Een heel ervaren aanvaller in de vorm van Sotoca. Florian Sotoca is er 35, achtste seizoen bij Lens. En de doelpuntenmaker, de maker van de gelijkmaker, is naar de kant gehaald. En Junior Cadile, de huurling van Servet, is er 23. Hij maakt ook zijn Champions League debuut. Werd opgeleid bij Rennes, maar deed daar niet mee op het Europese toneel. En een man die ooit trainde en scoorde aan de Gaverbeek. Een reus van 1,99 meter. Thomas Chory komt er ook nog in. En ook David Jurasek. Laten we hopen dat de nieuwe invallers het beter doen dan de allereerste. Konechny, die na anderhalve minuut rood kreeg. Kubiak naar de kant voor Jurasek. En Chytil. Logische wissel, spits voor spits. Thomas Chory. Zit bijna het Engelse woord chore in de achternaam. Hij heeft maar één chore, één opdracht. En dat is op zoek gaan naar die 2 tegen 1. Als targetman. Het eerste luchtduel wint hij. Met sprekend gemak. Cadil achteruit. Udol. En dan Risser met een halve Foske. Slavia Praag gaat toch hand in hand met het woord Grinta. Dat is de verdienste van Terpišovský. Weggekopt Sotoca. Misverstand tussen Ifise en Sturm.

Misloop. Aguilar is op komst op de rechterkant. Hij trekt naar het centrum. Misloop afgeven voor Tovin. Tovin! Net te veel kracht meegegeven. Nog eens een doelpoging van de captain. Een derde keer dat hij dat doet in deze tweede helft. Eerst via vrije trap, daarna met de kop. Deze ging het minste dicht bij de goal. Al scheelde het op deze herhaling, zien we dat toch niet te veel. Over het doel van Markovic. Nog 12 minuten te gaan. Balbezit bijna 60% voor Lens. Maar dat percentage natuurlijk ook wel gestegen omwille van die meerderheidssituatie. Sorry. Overname door de Fransen. Tovin vastgehouden, niet gefloten voor een overtreding. Tovin woest. Maar het balbezit snel hersteld door Aguilar. Misloop. Oedol. Bulatovic wordt niet aangevallen. Bulatovic durft dan niet te trappen. Aguilar, stevig daar. Otson Edouard recupereert mee. Aguilar, Misloop. Ziet zijn voorzet tegengehouden worden. Aguilar zit er bijna tussen. Overtreding was dit toch op Novak, maar niet gefloten. Het is hard tegen onzacht bij momenten. Sturm kreeg hem er niet doorheen. En nu moeten ze oppassen bij de Tsjechische defensie. Want ze laten wat ruimte, wat gaten. Odwaard, mooie schijnbeweging. Odwaard tot bij Tovin. Afgeblokt door Isife. Udo, de voorzet. En dan nog aangeraakt.

Sotoka. Bal niet binnen te houden door Mesloop. Er staan nog twee Florians op het veld. Bij Lens. Sotoka en Tovin, de ervaren rotte met dezelfde voornaam. Afgelegd door Chori. Buitenkant schoen, niet evident. Via Aguilar de ingooi voor de Tsjechen, die kunnen opschuiven. 10 minuten nog, nu zal het toch vooral de doelstelling zijn om het gelijkspel vast te houden. Ook daar kan Chori nog een hoofdrol in spelen natuurlijk. Als aanspeelpunt, als man die de bal voorin moet bijhouden. Door Victoria Pilsen, 1 seizoen uitgeleend aan Zultewaregem. Scoorde in 2 Vlasico's tegen de VK. Kadil komt de rechthoek binnen. Hier is Tovin, die al een paar keer heeft getrapt. Nu laat hij het over aan Kadil. Die viseerde met een plaatsbal de verste hoek. Nog aangeraakt ergens. Dus een nieuwe corner voor Lens.

graafschap met Bulatovic, de Montenegrijn. Dan het hof van Oedel, maar weer niks speciaals toch? Niks nieuws onder de zon. We hadden toch meer verwacht van het team van Topmüller. De Tsjechen wel nog wissels over.

Diakité komt in de plaats van Novak. En ook Schrans, de Slovaak, staat klaar om in te vallen, maar dat laat nog even op zich wachten, heb ik de indruk. Sorry. Jurasek haalt hem weg. Overtreding, denk ik, maar we voetballen verder. Balverdeel voor de Franse Tovin. Diep gestuurd door Odoir, maar op pure sprintsnelheid toch afgetroefd. En dan is er gefloten. En keren ze terug naar de fase met Caniou, die aan het hoofd is geraakt. Er is niet gefloten voor een overtreding. Dus eigenlijk zou die dan ook zo meteen even 60 seconden van het veld moeten als hij opgelapt wordt. Ze hebben geen wissels meer over. Bij een hoofdblessure zou dat wel nog mogen natuurlijk. Oh, jongens. En dan zag je dat? Nadat hij eerst hard tegen het canvas smakte, raakte zijn hoofd ook nog eens de eigen knie. Dus een dubbele uppercut voor Caniou. Mocht het een cartoon zijn, zou je nu van die fladderende, fluitende blauwe vogeltjes in een cirkel boven zijn hoofd zien rondvliegen. De Sive naar de kant voor Schrans. Goeie wedstrijd gespeeld. Bijna nog gescoord van op 50 meter in de eerste helft. Deze Slovaak, Ivan Schrans, is er 32. Ooit topschutter op een Europees kampioenschap. Op het EK 2 jaar geleden 3 keer gescoord. Dat was dus met Harry Kane, Musiala, Dani Olmo, Georges Mikautadze en Cody Gakpo, gedeeld topschutter van dat Europese kampioenschap. En dus Lens ook even met zijn tienen. Eigenlijk 2 keer toch al in deze tweede helft gezien waar de nieuwe regel de kortkomingen vertoont. Ja, ja, het zal allemaal wel kloppen dat het qua spelbederf geminderd is en dat het allemaal wat vlotter lijkt te gaan. Voorzet van Kadil vindt geen ploeggenoot. Sorry. Diakité net niet snel genoeg. Sotoka goed verlengen voor Kadil, maar die kan hem niet binnenhouden. Dingooi voor Slavia Praag nog. 5 minuten moet het zien te overleven. Oké, er zal wel nog 5 minuten bijgeteld worden, vermoed ik. Als je de hele tweede helft met zijn tienen staat, is een punt tegen de vice-kampioen van Frankrijk zeker niet slecht. Ook al snakken ze naar die tweede overwinning ooit op dit Europese niveau. Dat is van Edouard niet voorbij Vulcek. Die verstuurt hem dan maar naar de eerdere doelpuntenmaker. Overname Diakité. Had misschien wat meer oog voor de ploeggenoten mogen hebben. En daar gaat ja, de man die aan de zijkant stond en die bijna nog scoort. Hij mocht erin van de vierde scheidsrechter Ganiou. Maar op een plek waar niemand oog voor hem had. Dat is een beetje smerig, denk ik. De supporters van Slavia Praag. En een rode kaart is dat voor Terpišovski. Een van zijn assistenten. Die wordt naar de tribunes gestuurd. Het is Velček. Het is Stanislav Velček. De oud spits van Anderlecht. Even zijn boekje te buiten gegaan. Over de rode. En hij mag de tribunes gaan opzoeken. Hij is nu de verantwoordelijke voor de transfers. Bij Slavia Praag. En vond dit niet kunnen. En ik... Ja, volg hem wel een beetje. Want bizar. De hoekschop die erop volgt. En dan gaat het schot via de deviatie naast. Maar kennelijk niet aangeraakt door een Tsjechische speler. Het schot van Bulatovic. Gewoon gekraakt. Dus geen corner aan de Fransen toegekend. Hier de fase waar de vierde scheidsrechter toelating geeft aan Ganiou om weer het veld op te komen. Ja, dat zie je ook wel in het ijshockey. Dit is ijshockey, shorthanded. Dan zit je in die penaltybox en dan mag je zelf bepalen natuurlijk als de tijd om is dat je erin komt.
En dat kan dan wel eens meevallen dat de puck in de aanvallende zone ligt. Maar in het voetbal hebben we dit nog niet gezien. Nu moet de vierde scheidsrechter oppassen met dergelijke dingen te doen. Want anders gaat dat een staartje krijgen. Krijg je veel protest. Ik denk dat er al coaches dit hebben gezien, opgeschreven. Hebben hem toch een extra uitleg, verklaring gaan vragen bij het IFAB. Want dit is wel een precedent natuurlijk. Maar goed, het heeft uiteindelijk geen doelpunt voor Lens opgeleverd. Slavia Praag kan ook nog met de 3 punten gaan lopen. Michal Sadilek achter de bal. En dan krijgen ze moeilijk weg. Risser helemaal naast de bal. Een flipperkastfase. Storm. Jawel, zijn tweede. 2-1 voor de Tsjechen. En ze verdienen het hoor. Ze hebben zoveel grinta getoond. Ze hebben geknokt. Ja, alsof dit een finale betrof. Ze lijken op weg naar een stuntzege. Hun tweede nog maar op dit kampioenenbal in hun bestaan. Met 10 waren ze gevallen. Na een minuutje voetballen in de tweede helft. En Storm, Daniel Storm, die ook de eerste treffer van Slavia voor zijn rekening nam, lijkt zich te ontpoppen tot de absolute held, tot de matchwinnaar. Een vlam van je welste. En Storm und Drang hebben we gezien van Slavia Praag al heel de avond. En dat wordt beloond. Tupmuller en Lens, die moeten vooral voor de spiegel gaan staan. Derde opeenvolgende wedstrijd waarbij ze op weg zijn naar een verliespartij. Een verliezend resultaat omdat ze gewoon te weinig goesting hebben getoond. Slappe kost was het van de vice-kampioen van de Liga. En Slavia Praag, ja, met hun weerbaarheid hebben gewoon het mentale spelletje met overtuiging gewonnen. Terpišovský houdt het niet meer. Daniel Storm in zijn eerste seizoen bij de landskampioen van Tsjechië. Ja, heeft hij 2 keer weten te scoren. Maar we moeten altijd met 2 woorden spreken, want je weet maar nooit dat ook de Fransen een 2e keer kunnen prikken. Nou, Risser ging ook niet helemaal vooruit door die bal compleet te missen in de lucht. De doelman van Lens. Lage voorzet, weggetikt door Vulček. Boedel. Daniu. Mesloep. Was dat een schot, was dat een voorzet? Moeilijk uit te maken.

0: Misloop, de voorzet is niet onaardig. En daar is de 2-2. Het is de kapitein die het doet. Florian Thauvin zorgt in de toegevoegde tijd toch nog voor een anticlimax voor de thuisaanhang. Markovic toch een tweede keer geklopt. Goeie voorzet van de 16-jarige. De man die nog maar een minuut had gespeeld met de grote jongens, Misloop, mocht er nu 20 spelen. En heeft een voet in een doelpunt. Mission Misloop, goede bal met links. En dan zijn ze Thauvin toch vergeten te dekken. En die mag dan koppen van aan de stip. Dat al is goed geknikt in deze tweede helft. Toen bracht Markovic redding, maar deze moet hij toch binnen laten vliegen. De aanvoerder geeft het voorbeeld. En dus, ja, toch wat sombere geluiden nu in de Eden Arena. Supporters van Slavia dachten dat ze een overwinning te pakken hadden. Wie weet, komt hij er toch nog. Maar het schot van Ayaossi tegengehouden. Ze moeten wel zichzelf niet voorbij lopen. Af en toe wat rust in de tent, want Lens staat nog altijd met een mannetje mee. In een wedstrijd waar toch een paar discutabele fases zijn geweest. Kadil met de voorzet. Bedoeld voor Edouard, die komt er niet bij. Chori levert in. Aguilar krijgt een cadeautje. En hij straft het af. 2-3, een comeback. Ja, de Fransen verdienen dit. Hoegedam niet, maar Slavia Praag geeft nog een zegen weg in de toegevoegde tijd. Slik twee doelpunten. En deze kwam in pure geschenkverpakking. Thomas Chori, de spits, die wil aan aanvallen beginnen. Maar hij legt hem lateraal zonder te kijken en zomaar in de voeten van Ruben Aguilar. En de rechtsachter straft ijzig koud af. Ja, uiteraard baalt deze Chori, de oud-spits van Zultuarium, met een fikse blunder. Hij heeft niet gezien dat Aguilar op de loer lag. Hij rooft die bal. En bij zijn tweede baltoets in die fase legt hij hem geweldig weg in de linker beneden ook. Maar je hebt toch te doen met de Tsjechen. Zij waren het die er echt een wedstrijd van wilden maken. En Lens kwam mak voor de dag. Gaven echt een luie indruk. Maar ze zijn op het laatste nippertje wel in staat om de drie punten te pakken. Een rollercoaster slotfase toch. Niet gefloten voor een overtreding, uiteindelijk wel. De Griekse scheidsrechter heeft het toch ook helemaal niet in handen vanavond, Fotias. Er gaat nog veel stof tot napraten zijn. De rode kaart voor Konechny, omdat hij eigenlijk tot stand kwam nadat er eerst voordeel gegeven was. En dan ook, ja, de vierde scheidsrechter, die de man die aan de zijkant stond erin liet komen wanneer hij vrije baan had richting het doel. Ook dat was een gekke kronkel van de arbitrage. Een vrije trap in de laatste seconde. Slavia verdient zeker dit duel af te sluiten met een puntendeling. Sturm twee keer gescoord, maar hij is dan toch niet de absolute protagonist. Hij kan wel nog voor een hat-trick gaan. De Sloveen. Iemand waar we voor vandaag niet te veel over gehoord hadden. Maar als hij dit ook nog flikt, ja, dan zal heel Europa zijn naam toch kennen. Het publiek, de 12e man, gelooft er nog in. In een draw. Daniel Sturm. Hij heeft het laatste woord. Kapitein Sadilek hoopt en hoopt dat er nog een 3-3 in zit. Wat kan de Sloveen? Over de muur! Oh, bijna hoor. Bijna als een hat-trick. Een ontdekking toch, Daniel Sturm. En Risser zat er niet aan met de handschoenen. En dan is het voorbij of krijgt Slavia nog een corner. Is de muur er tegenaan geweest. Ja, het is Florian Sotoka die zijn doelman hielp. En dus is dit de ultieme kans op een 3-3. Hoekschop nummer 6. 6 minuten in de toegevoegde tijd. De doelman is mee, Markovic. Die valt post voor de neus van zijn collega. Sturm. En dan volgt er nu misschien een nieuwe hoekschop. Moet wel een corner zijn, toch? Nee. Of toch wel. We wachten op een beslissing van de lijnrechter. Een verkeerd toegekende corner kan de VAR nog wel terugroepen. Sturm met de 7e hoekschop in de 7e minuut van de toegevoegde tijd. Laag weer. Ze krijgen hem moeilijk weg. Diakité. Bal moet natuurlijk voorwaarts. Markovic uit het doel. Ze blijven in balbezit. Was dit Hens van Aguilar? Hij fluit af. Hij fluit de wedstrijd af. De Griekse scheidsrechter Fotias. Maar ze kunnen wel nog door het bekijken van de videobeelden beoordelen dat er een penalty moet komen voor Slavia Praag. Wegens Hens. Wat een apotheose. Een finale om u tegen te zeggen, maar het zit erop. En dus geen strafschopovertreding, geen handspel. Geen ultieme kans van op 11 meter voor de Tsjechen die onderuit gaan. Die verliezen met 2-3. Deze Sturm heeft geen adem meer over. Hij scoorde 2 keer, leek op weg naar het matchwinnaarschap. Maar dan was er nog een blunder van die andere aanvaller. Van Thomas Chori. Die koud werd afgestraft door Aguilar. Hij is uiteindelijk degene die zich tot matchwinnaar heeft gekroond. Maar in de toegevoegde tijd dus nog 2 doelpunten weggegeven. En zo verliest Slavia en wint Lens op speeldag 1.
1: Deze wedstrijd werd u aangeboden door Follow Scores, officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Slavia verloor vorig seizoen maar 1 van hun 30 liever competitiematchen. Maar Europa is een andere zaak. En Lens weet dus voor het eerst sinds 2005 nog eens een Europese uitwedstrijd te winnen. Toen van Grodzin Discobodia, geweldige naam van een Poolse ploeg. En nu dus tegen Slavia Praag. En dus geen derde opeenvolgende nederlaag voor de manschappen van Dino Tuttmuller. Ze hebben er hard voor geknokt, de Tsjechen. Maar blijven achter, verweest en zonder punten. Uiteindelijk als een dief in de nacht vertrekken die van Lens naar huis met de 3-punter. Ik dank jullie voor alle aandacht en tot in oktober, tot de volgende speeldag er is.

0: Het rode gedeelte van Manchester kan opnieuw genieten van de Champions League. De Champions League is terug op Old Trafford. Ze hebben het 2 jaar moeten missen. Vorig seizoen was er zelfs geen Europees voetbal te beleven hier. Maar Man United is terug dankzij deze Bruno Fernandes in zijn geweldige seizoen. Speler van het jaar geworden. Record. Aantal assists. Het record van Thierry Henry en Kevin De Bruyne verbroken. En niet alleen Bruno Fernandes natuurlijk. Er is ook Michael Carrick die Man United overnam toen het 7e stond in januari. En de club uiteindelijk naar de 3e plaats bracht. En Man United opnieuw bracht waar het thuis hoort in de top van Engeland. En nu is het hopen dat het de club in de Champions League ook beter vergaat dan bij hun laatste avontuur in de Champions League. Toen nog in de klassieke groepsfase formule. Toen eindigden ze in een groep met Bayern, Kopenhagen en Galatasaray als 4e. En laatste was het al afgelopen in december. Man United gaat dus voor het eerst ook proeven van de nieuwe formule van de ligafase bij de 3e aflevering.
1: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Heineken, officiële partner van de UEFA Champions League.
0: De tegenstander van Man United, ja, die heeft een absoluut sprookje meegemaakt de afgelopen jaren. De afgelopen zomer. Het is een club die pas bestaat sinds 2017. Opgericht door een lokale zakenman in een voorstadje van de hoofdstad van Azerbeidzjan, Baku. Een stadje dat Mazazir heet, waar 19.000 mensen wonen. En in 2026 heeft het zijn eerste titel mogen vieren, zijn tweede beker al. En dat allemaal omwille van een coach die er vorig seizoen neerstreek. Een Litouwer van ondertussen 49. Voor wie het voetbalavontuur eigenlijk begon hier in Manchester. Want bij het begin van de eeuw als jonge twintiger trok hij van Litouwen naar Engeland om een vage droom om iets in het voetbal te kunnen doen, om trainer te worden, waar te maken. En zijn eerste job in het voetbal was er een bij de Manchester United Soccer Schools. Ja, kampen die de club organiseert om jongeren met voetbal in contact te brengen. En, zo mogelijk ook gewoon aan de club te linken. Sabah is de allereerste club die de Champions League haalt nadat het begon in de allereerste voorronde. Het heeft dus 4 voorrondes moeten overleven om hier vandaag te staan. En dat is toch wel heel erg straf. Dus het is een absoluut sprookje voor jongens die wellicht in hun stoutste dromen niet hadden verwacht om hier op 10 september op Old Trafford te staan. En er komen nog fantastische reizen aan. Sabah gaat ook voetballen tegen Slavia Praag, tegen Dortmund. Het sluit zijn Europese campagne af in Londen tegen Arsenal. Dat is toch ook schitterend. En het krijgt ook Barcelona op bezoek bijvoorbeeld. Hier is hij, Valdas Dambrauskas. Een belezen man. Fervent lezer. Ja, toen hij de vraag kreeg wat als je ofwel voetbal ofwel lezen zou moeten opgeven. Ja, dan twijfelde hij. En zei ik vrees dat het voetbal zou kunnen worden. Maar hij staat een aantal mooie principes voor. Elke voetballer is ook een mens. En dat menselijke aspect vind ik ongelooflijk belangrijk. Er circuleren ook filmpjes op sociale media. Dat hij zijn spelers toespreekt in de kleedkamer. Terwijl de kinderen van de spelers er ook rondlopen. Plezier, dat is alles in het voetbal. 4-3 is altijd te verkiezen boven 0-0. Dus het is een andere aanpak. En Azerbeidzjan heeft die in elk geval gewerkt. Twee Belgen aan de aftrap bij Man United. Of wat had u gedacht? Senne Lammens tussen de palen uiteraard. En Yuri Tielemans op het middenveld. Verder heeft Michael Carrick wel wat gesleuteld. En zo krijgen we een eerste basisplaats voor Joro en voor Mazraoui. Achterin gaat Dorgu links spelen. Niet als linksbuiten, maar als linksachter. En krijgt ook Cesco zijn eerste minuten vanaf de aftrap. Hij die normaal zo'n beetje het breekijzer is op het einde van wedstrijden. En dat ook met succes heeft gedaan. Afgelopen weekend nog met een goal tegen Everton. Wat hij dacht dat de winning goal zou zijn. Twee minuten voor het einde van de officiële speeltijd. Maar uiteindelijk slikte United nog een gelijkmaker in de 96e minuut. Willy Delajoux is de Franse scheidsrechter voor dit duel. En dit is het elftal van Saba. Een bondallegaartje, een Kazakse doelman. Een Zuid-Afrikaan centraal achterin, een Poolse links achter. Je hebt Kroaten, je hebt een Jamaikaan, een Nigeriaan, een Oezbeek, een Serviër, een Fransman en een Duitser die voor Rwanda voetbalt. Diep in de spits, Joey Lance Mikkels. Ja, houd die man in de gaten. Heeft al 8 goals gemaakt dit seizoen, waarvan 4 in de kwalificatiewedstrijden. Die 8 die ze hebben gespeeld. En vorig seizoen was hij goed voor 28 treffers voor Saba. Alle competities bij elkaar opgeteld. En ook hier op de derde dag van deze eerste speeldag krijgen we een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal. Ze hebben nog nooit tegen elkaar gespeeld, uiteraard. Man United begint aan zijn 26e campagne in de Champions League. Geen enkele Engelse club doet beter. De eerste in 3 jaar dus. Bij hun vorige Europese campagne in de Europa League 2 seizoenen geleden haalde Man United de finale. En wat kunnen deze mannen hebben? Zichzelf en iedereen al verbaasd. Door ook in die laatste voorronde Hapoel Beersheva te kloppen. De goal die de verlenging inleidde. Nou, die viel pas in de toegevoegde tijd in de 94e minuut. In die extra tijd ging Saba over Hapoel Beersheva richting de ligafase van de Champions League. En daar zijn we vertrokken. De lange bal van Lammens. Het is geen Champions League debuut voor Lammens. Speelde in die Antwerp-campagne 3 jaar geleden 1 wedstrijd. Dat was in en tegen Porto. 2-0 verlies voor Antwerp. De andere wedstrijden stond Jean Buté tussen de palen. Buté die ook Champions League speelt met Como vanavond. Maar ook bij Man United toch wel wat debutanten op dit toernooi. Dat geldt niet voor Tielemans uiteraard. Die speelde al Champions League met Anderlecht toen hij 16 was. Maar Mbeumo, die hier voor het eerst diep gaat, speelt zijn eerste minuten in dit toernooi. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor Dorgu. Ja. En dat kunnen we ook zeggen van deze Lenny Yoro. Een Franse centrale verdediger. Vandaag dus naast Lisandro Martinez. Geen Harry Maguire. Zoals in de afgelopen wedstrijden. En geen plankenkoorts bij Saba. Dat de bal snel probeert te laten rondgaan. Michael Carrick won de Champions League als speler van Man United in 2008 tegen Chelsea. Trapte één van de strafschoppen in de penaltyreeks. Trapte hem ook binnen. En ook voor hem is het geen debuut als coach in de Champions League. In 21 was hij ook 3 wedstrijden lang interimaris. En bij die 3 wedstrijden zat er ook eentje in de Champions League. Dat was een overwinning toen bij Villarreal. Op dat moment gecoacht door Unai Emery. En je ziet, Saba speelt kort op de man. Menu en co. krijgen heel weinig tijd aan de bal. Jarenlang in Engeland doorgebracht. 3-4 verschillende jobs in het voetbal. En uiteindelijk trok hij terug naar Litouwen. Omdat hij wist van ja, hier in Engeland zal ik nooit een professionele kans krijgen in het voetbal. En dat gebeurde in zijn thuisland dan uiteindelijk wel. En na veel omzwervingen heeft hij al in heel wat landen bij heel wat clubs gecoacht. Zij daar is lang gebleven. Uiteindelijk in Azerbeidzjan beland. Slordig van Cesco. En makkelijk onderschept door Rakhmon Aliyev. Dat is de Oezbeek met de moeilijke naam. Die centraal op het middenveld speelt met het nummer 7. Net goed. Pokatilov. En uiteindelijk toch balbezit voor Man United. Stas Pokatilov, Kazakse doelman. Van 33. Mazraoui. Veel Champions League gespeeld. Met Ajax onder andere. Die fameuze campagne van 2019. Nou, laten we niet vergeten dat hij ook bij Bayern heeft gevoetbald. Dit is de delegatie vanuit Azerbeidzjan. Ik neem aan ook veel Azeri die uit andere Europese landen naar hier zijn afgezakt. Wat kan Saba aan de bal? Overtreding van Cesco. Vindt in elk geval deze De La Joux. Shots. Dat is de Poolse linksachter. Pokatilov. En Dasdamariov. Dat is centrale verdediger. De enige speler van Azerbeidzjan, uit Azerbeidzjan in dit elftal. En dit is McCarthy. Midden McCarthy, Zuid-Afrikaan. De diepe spits. Joylands Mikkels. Saba in de aanval. Een appel voor handspel. Nee, zegt de scheidsrechter. Maar een corner wordt het wel. Oh, opdrijven van Caim Paris. Ja, nee, via het been tegen een arm die perfect tegen de romp plakt. Nooit een strafschop. We zijn benieuwd naar hoe Dorgu het er verdedigend van afbrengt. De eerste corner in de wedstrijd is voor de Azeris. Wat doen ze ermee? Weggekopt Dorgu. En daar kan United eens uitbreken met Mazraoui. En een Bummel. Cesco is mee. En Fernandes was nog onderweg. Cunha was er ook. En nu misschien de tegenstoot van Saba. Alleen Mikkels is mee met Paris. Paris. Beetje te veel als een kip zonder kop. Tielemans. Joro. En Martinez. Dorgu. Het neemt zijn tijd aan de bal. Meno en dan kan Leni Joro inschuiven. Mazraoui. Dat kan. Links en rechts. Als het moet. Tielemans. Meno, Fernandes. En Mazraoui kiest voor Cunha. Die twijfelt niet, maar de hoek misschien iets te scherp. Om echt te kunnen hopen op een goede afloop. Anderzijds, je wil ook die doelman wel een keer testen natuurlijk. Zien wat die waard is. Deze bal mag er eigenlijk nooit in. Mateus Cunha vandaag op een flank. Omdat Benjamin Cesco speelt. De eerste corner voor Man United. Een Bummel. Martinez. En dan weggezet door Mikkels. Dorgu. Ja, dat zit toch wel makkelijk de bal afsnoepen door Paris. Cunha. Doe ook wat te veel achterstand. Ik moet zeggen, ze hebben toch vertrouwen aan de bal bij Saba. Dus rustig uitvoetballen. Oké, de druk van Man United na balverlies is niet bepaald verstikkend. Tielemans. Menu. En dan is hier Mazraoui. Cesco vraagt Mazraoui met links dan maar. Het centrum werd goed afgesloten. Cesco reed het open, dat centrum, met die loopactie. Dan had het iets sneller moeten gaan. Mazraoui nog eens proberen en afzwaaien. En zo zijn dit de eerste versnellingen van Man United in de wedstrijd. Rustig opbouw van achteruit en dan in de buurt van de 16 toch proberen met snelle korte combinaties in de 16 te geraken. Saba is drie wedstrijden ver in de competitie in Azerbeidzjan. Won die alle drie zonder tegendoelpunt. 5-0 afgelopen weekend tegen Zira. Start van Man United in de Premier League. Net wat minder. Een 4-9. En opvallend. Nog geen enkele keer de nul gehouden. Meer zelfs. In elke wedstrijd al 2 goals geïncasseerd. Het openingsspeeldag tegen Poromov en de Zul ging het met 2-0 de boot in. Ryan en Bummel. Weer voorbij die tweede paal. Fernandes. En dan komt er nog een hoekschop bij. Natuurlijk vooral deze Šeško zoeken met zijn 1,95. Aanvallende fout. Op deze Aidan McCarthy. Weggeplukt bij de Kaizer Chiefs, excuseer, in Zuid-Afrika. De ruimte nu voor Saba. Zadatka, de rechtsachter. Een dubbele dekking. Zadatka nog. Uiteindelijk goed opgelost door Martinez. Hakim Zadatka. Algerijnse Fransman. Lammes. Joro. Voor Mazraoui. En Martinez. Dorgu. Nou, leek zijn man kwijt. Hij gaat dan toch liggen. Tielemans. Dat valt mee. Kreeg rugdekking van Menu. Combinatie met de Mummel. Mooie schijnbeweging. Dan ligt het open daar op links. Terecht applaus van Tielemans. Voor Tielemans. Cunha. Controle niet perfect. En dan was Tielemans de bedoeling. En dat kwam er ook niet uit. Menu. Schitterend gedaan. En zo kan United nog een keer. Fernandes. Tielemans. Dorgu. En een Bummel. Mazraoui in de buurt. Martinez. En opnieuw Dorgu. Handspel. Van de Deen.

mooi tikje van Bruno Fernandes. Misschien niet hard genoeg voor Cunha. Simic. Nou, dat is ook geen slechte. De Servier. Die overkwam van Sivasspor. Vorig seizoen werd hij al geleend door Saba. Die zijn we nu definitief overgenomen. Maar Saba betaalt 5 à 600.000 euro voor de spelers die het nu heeft aangetrokken de afgelopen maanden. En het zijn heel andere bedragen dan degene die in de Premier League gangbaar zijn ondertussen. En Man United heeft zich dan nog flink ingehouden. Het heeft maar 173 miljoen uitgegeven. Heeft vooral geïnvesteerd in een nieuw middenveld. Tielemans, die weg kon voor een vastgelegde som, 41 miljoen, was de goedkoopste van de drie. André Santos van Chelsea kostte 56 miljoen. En Carlos Baleba, de laatste, die kostte 76 miljoen. Om een los te weken van bij Brighton. Met Tielemans stond het bedrag, dat had ik misschien nog niet gezegd, op 41 miljoen euro. Ruim een kwartier ver. En Saba blijft makkelijk overeind vooralsnog. Kijk, dit foutje goed opgelost door McCarthy. En hier is de Zuid-Afrikaan al opnieuw. Timotheus Puschats. Ook hij nieuw. Goed, voor het seizoen was hij er ook op huurbasis van Holstein Kiel. En dat viel ook zodanig goed mee dat hij is overgekomen met een transfer. En mogen we dit opschrijven als een doelpoging of is het een voorzet van Zadatka? Of was het... Nee, het was rechtsbuiten. Excuseer. Het was Kahin Paris.

Maar Man United ontwikkelt niet bepaald een verschroeiend tempo. Ja, dan moet zeker het spel maken door deze tegenstander. Dat verwacht je natuurlijk. Maar United blijft de ploeg die op zijn best is bij het omschakelen. Dat was vroeger al zo in de gloriedagen. Het is helemaal niet veranderd. Goed naar de buitenkant. Dorgu. Fernandes niet bereikbaar. Dit is gevaarlijk. Cesco. Alleen Buma voor de goal. Ja, dan nog bijna bereikt ook Dorgu. En dan Bruno Fernandes. Tielemans kon zich even moeien. Al te veel tussen de voeten gespeeld. Een Bummo. En Dorgu. Fernandes. En uiteindelijk verwerkt door Lepinica. De Kroatische centrale middenvelder.

Saba Krönt. Dan voorlopig heeft Pokatilov nog niet zo heel veel moeten doen. De lange bal richting de diepe spits, richting Joy Lance Mikkels. De man met de geblondeerde haren. Geboren en getogen in Duitsland. Opgeleid bij Mönchengladbach. Maar dit jaar, in maart, zijn debuut gemaakt voor het Rwandese nationale elftal. En hij is er 32 vandaag. En opvallend daaraan is dat hij dat debuut maakte samen met zijn twee broers. Hij heeft een tweelingbroer die Joy Late heet. Die in Malta voetbalt. En nog een broer die Leroy heet. Die bij Mannheim in de Duitse derde klasse speelt. En met hun drieën waren ze dus daar voor een wedstrijd van Rwanda tegen Granada. Leroy Michels scoorde in die wedstrijd. En de ene tweelingbroer verving in de 75e minuut de andere. Een prachtig verhaal eigenlijk. Menu. Bruno en Tielemans. Ja, mooie paas. Mazraoui moest nog wel doordraaien. Misschien net iets te weinig snelheid op de bal. Bruno Fernandes. Zoals hij ze graag heeft. Dorgu. Ja, dan drie spelers op een zakdoek. Niemand die die ruimte opzocht waar de bal uiteindelijk viel. En het is niet dat Saba ook heel enthousiast countert. Het is ook met overleg dat zij proberen aan te vallen vanuit het balbezit. Paris. Het hoofd van Martinez en Bummel. Kan die bal niet meteen kwijt. En wordt goed vastgezet. Twee goals al dit seizoen. En Bummel tegen Ipswich en tegen Everton afgelopen weekend. Nou, Bruno Fernandes is de topschutter. Die maakte een hat-trick tegen Ipswich. Was ook nog goed voor een assist voor de vijfde goal. Het doelpunt van een Bummel. Tielemans. Over de top. Bruno Fernandes. Cesco is voor de goal. Uitstekende terugkeer van Dajdamirov. Maar eigenlijk moet je hier net iets dwingender zijn. Die bal, die moet gewoon in de goal. Ah, hij legt hem niet perfect terug.

en zich flink bezeerd heeft blijkbaar. Ik denk dat het Simic is. Ja, het doorzwaaiende been van Cunha. Heeft hij tegen het been gekregen of in het kruis? Ja, het tweede denk ik. Maar daar krijg je dus ook geen verzorging meer voor tegenwoordig. Pugac. Mazraoui laat voor Mikkels. Dat was niet de bedoeling en die wilde dan door de benen bij Menu. Een goed druk zetten vanwege United. En de paas in de loop van Bummo is van Tielemans en Bummo. Te centraal getrapt. Maar dit was de beste kans tot nog toe voor Man United. In de wedstrijd, opening van Yuri Tielemans. Goede loopactie van een Bummo. Maar vooralsnog houdt Saba dat centrum goed gesloten. Het kan vervelend zijn voor een doelman. Als die bal centraal komt en je ziet niks. Prachtige paas van Tielemans. Ja, dan zie je niet veel komen. Dan heeft hij eigenlijk geluk dat die bal recht op hem afkomt. Stas Pokatilov. Hier gaat het fout. Maar verder prima gedaan. Eén doelpoging dus voor de bezoekers. Lammers werkloos tot nog toe. De bal in de ruimte. Fernandes. We leggen hem niet perfect klaar. Het is goed langs de lijn gespeeld. En kijk eens, ruimte voor Caïn Paris. En dan speelt hij gewoon slecht in. En dan lanceert hij eigenlijk een nieuwe tegenaanval van Man United. Bruno Fernandes. Dorgu. Daar is Cunha. Daar is de 1-0 voor Man United. Nou, Saba heeft dit aan zichzelf te wijten. Balverlies in de opbouw en dan ligt het helemaal open. En dat wordt afgestraft door Man United. Mateus Cunha opent de score. Hier de slechte paas. Ja, dan speelt een Bummo meteen vooruit. Bruno Fernandes in de loop van Dorgu. Ah, en in één tijd is een heerlijke voorzet. En dan staan ze niet helemaal goed, zijn ze achterin aan het teruglopen. En dan is dat mooi de voet geopend door Cunha. Dan raakt de bal misschien niet 100% perfect. Maar kijk, via de grond extra lastig. En zo scoort Cunha in zijn debuutwedstrijd in de Champions League voor Man United. Speelde ook al op kampioenenbal met Rasenballsport Leipzig. En met Atletico. Maar scoren, dat was er nog niet bij. Nu dus wel. En het moeilijkste lijkt al gedaan voor Man United. Voor een geduldig Man United. Dat dan toch weer scoort op een omschakelmoment. Van Menu. Cunha, Dorgu. Meer linksbuiten toch dan linksachter. Mazraoui ook heel aanvallend, maar dat weten we.

Pencica. Nwachukwu, de man met de nummer 8 uit Nigeria, goed meegegeven aan Pukacz. Mikkels, kon er niet veel mee aandoen, aanvangen, maar de bal in de ploeg houden, dat is al veel. De Pinchica. En gaat nog eens trappen ook. Een goed verdedigend werk van Joeri Tielemans. Acuña, niet perfect aangespeeld door Fernandes. Ruimte voor Paris. Dorgu moet terug, komt te laat. En Mikkels, afgetroefd door Tielemans. Ja, daar was ook Saba. Nou, foutje bij Man United. Goed opgelost door Tielemans. Die toch vrij snel zijn plaats vindt op dat middenveld. Herinner u toen hij naar Aston Villa ging een paar jaar geleden. En dan duurde het heel lang eer hij basisplaatsen kreeg van Unai Emery. Tot in november in de Premier League duurde het. Hij moest zich de principes van Emery eigen maken. Ik denk dat wat dat betreft Michael Carrick het iets minder lastig maakt. En Tielemans blijft ook hier bij Man United een perfecte schakel tussen verdediging en aanval. Verdedigd. Met ook aanval in Dorgu. Ah, had hij meer mee kunnen doen. Had ook meer tijd dan hij nam. Maar je ziet het. Het wordt moeilijker en moeilijk voor Saba. Om het allemaal nog te belopen. Om Man United af te houden. Door Katilov. En McCarthy. Goed opgelost. Pukacz. Zoekt Mikkels, vindt hem nog ook. Nwachukwu. Er is steun onderweg. Ja, dit is wel doorzichtig. Maar wel opgepikt door Lepinchica. Paris. Ja, had kunnen trappen. Wacht misschien net iets te lang. Maar Saba speelt mee. Dat is heel duidelijk. Kain Paris heeft deze hoekschop afgedwongen. Maar toch weer een doelpoging vanwege Saba. Het is de tweede corner voor de Azeri in deze wedstrijd. Pukacz. En daar is Lammers. Dan zie je hem ook een keer. Nog geen clean sheet dit seizoen in die drie wedstrijden. Telkens twee keer geklopt. En er is ook al wat kritiek gekomen. Op het gebrek aan verdedigende stabiliteit. Al bij al is er niet zo heel veel veranderd. Zeker achterin niet bij Man United. Met, door het vertrek van Casemiro. Zoals gezegd, vooral op het middenveld investeringen heeft gedaan. Menu. Tielemans weer goed naar de buitenkant. Dorgu. Sesko. Moest improviseren. Bal kwam achter hem. Had op iets beters gehoopt. Maar je moet het als spits stellen met wat men jou biedt. En dit is ook aardig gedaan door de Sloveen. Maar er komen veel ballen van op die flank. Zeker van op die linkerflank. Van Patrick Dorgu. En dit was de prima verdedigende actie van Joeri Tielemans. Om Joylijn Mikkels van een doelpoging te houden. Hey,
Acuña. Menu. Weer is Dorgu vrij. Nieuwe flankverandering. Menu tot bij Bummel. Een mooi aangenomen met links. En dan misverstandje met Tielemans. Meteen dat jagen. Pugats. Mikkels. Prima opgelost. Thijs Damirov. Voor Zedatka. En Kain Paris. Pinzika. En McCarthy. Pinzika. Het is Simic. Veliko Simic.

Nou, Mikkels komt nu van de zijkant. Dat was een mooie détente. Bruno Fernandes, bal kwijt. En hier zit wat in voor Saba. Paris. Vergat even de bal. Hier is Mikkels met de kans op 1-1. En die had hij altijd moeten maken. Joylands Mikkels. Jonge jongen. Dus zo dichtbij bij een goal in de Champions League. Bij je debuut op je 32 als Rwandese international. De eerste Rwandees ooit in de Champions League trouwens. Hij wilde Lammers verrassen aan die paal. Maar Lammers was waar hij moest zijn. Maar wat een kans voor Saba. Wat een kans voor deze Joylands Mikkels. Dan was hij al opnieuw. Met een goede kaats. En dan trapt Benzica die bal plomp verloren. En Bemo was niet makkelijk. Prima opgelost. Tielemans. Altijd met de blik naar voren. Nou, de regisseur heeft hem nu ook in het vizier. Mikkels. Tielemans. Bobby Menu. Dorgu. Het applaus voor Marcus Rashford. Die begint aan de opwarming. De verloren zoon. Ah, hij heeft wel Champions League gespeeld. De jongste jaren. Met Aston Villa. Met Barcelona natuurlijk. Ze hebben hem wel opnieuw in de armen gesloten hier. Raheem Paris. Dash Damirov. En McCarthy. Puchats. Dash Damirov. En dat is de man met de moeilijke naam. Rakhmonaliev. Moet ik altijd even kijken. Uit Oezbekistan. Dat is te ver voor Nwachukwu. Die de jongste minuut centraal in de spits loopt. Met Mikkels op de buitenkant. Nog eens het doelpunt. De organisatie even niet wat ze moet zijn. En Dorgu legt hem wel mooi klaar, moet ik zeggen. Mazraoui. Een Bumo. Je weet wat hij gaat doen. Naar links komen. Maar kijk eens. Een rolletje klaargelegd voor Bruno Fernandes. Heel mooie bal om op te trappen. En dat kan beter. Dat weet de aanvoerder ook. Mikkels met Mazraoui. Puchats. Opnieuw Mikkels. En Bemo verdedigt goed. De Pinzica. Oh, mooi gedaan. Mikkels. En dan. Hier is Simic. Probeert snelheid te maken. Mazraoui.
En Juro. Altijd is hij aan het scannen, Yuri Tielemans. Het eigen aan de middenvelder, Menu doet precies hetzelfde de hele tijd. Dat kan je ook zeggen van Cunha en van Fernandes. Hier is Fernandes tussen de linies. Dorgu, niemand voor doel. En dan gaat Dorgu zelf wat proberen en zo dwingt hij een corner af. Ja, heel veel opties had hij niet. Bruno Fernandes. Mateus Cunha. Ja, Martinez en Bummo hadden geen afspraken gemaakt op voorhand. Bal van Joro Tielemans. En Dorgu in beweging. Dat is ook deze Mateus Cunha. De infiltratie weer van Tielemans. En de goal van Bruno Fernandes. Schitterend uitgespeeld. Wat een loopactie. Wat een assist van Yuri Tielemans. Het is 2-0 net voor de rust. Wat wil je nog meer? Saba begon heel stevig, heel kort op de man. Maar ze kunnen het niet meer belopen. Als Man United versnelt, dan moet Saba passen. Veel mensen in beweging. Daar gaat Tielemans. Hopla. Bijna blind. Tijd om te draaien. Hij heeft niet gezien wie er was hoor. Ging ervan uit dat daar iemand ging opduiken. En wie anders dan Bruno Fernandes. Zijn vierde goal al in 4 wedstrijden dit seizoen. En de eerste assist voor Tielemans bij Man United. En hij speelt op dat middenveld alsof hij er al jaren rondloopt. Tielemans. Dat is natuurlijk ook de ervaring die je hebt als je 29 bent en als je eigenlijk al meedraait van je 16. Poegas. Is even de bal kwijt. Nou, daar is Tielemans. Met een stevige tackle. Had de bal, maar ook de man. Man United speelt verder. Een Bummel. De infiltratie weer. Mateus Cunha, de voorzet aan de eerste paal. Bijna was het 3-0. Bruno Fernandes ook daarop. Heerlijk gespeeld. En Poegaerts, die staat alweer recht. Rakhmon Aliyev. En Mazraoui en Bummel. Ja, het is geen overrompeling door Man United geweest van in het begin, maar we zijn duidelijk de betere. Šeško voor 3. Ja, heel subtiel is het allemaal niet, maar het is wel efficiënt. 3-0. En plots gaat het heel erg snel. Ze hebben hun tijd genomen, die van Man United, om te kijken wat de tegenstander waard is om die langzaamaan toch te slopen. En achter de bal te doen hollen. En om dan nu welke versnelling toe te slaan. Heerlijk hoor van Bruno Fernandes. En ook dit tikje. Perfect in de loop van Šeško. Ja, doelman kan er nog niet bij.
En hij heeft veel ruimte nodig, de Sloveen. Mooi ook dat hij over die doelman springt, dat hij er niet tegenaan loopt. Hij wilde gewoon graag scoren. Het is zijn tweede goal van het seizoen, zijn tweede ook in twee wedstrijden. Blij dat hij eens mag starten, dat gebeurt niet zo heel erg vaak. En ook blij met de doelpunt uiteraard. De race is gelopen. Nog voor de rust. Bruno. Tielemans. Daar is het laatste fluitsignaal. Het duurde even voor Man United op toerental kwam. Maar eens het gerodeerd was, nam het snelste maat van dit Sabah dat lange tijd goed meevoetbalde met Mikkels. Een grote kans had om gelijk te komen op dat moment. Maar in plaats van 1-1 werd het 2-0 en ook nog 3-0. We kunnen de drie punten al opschrijven. En dan is het vooral te hopen dat Man United straks in de tweede helft op dat elan doorgaat en zin heeft om verder te spelen. Tenzij de Litouwse coach van Sabah nog wat in zijn mars heeft natuurlijk. Maar dat zien we dan straks wel. Graag tot over een klein kwartier voor de tweede helft.

Dit is Mason Mount. Klaar om aan de tweede helft te beginnen. En dan ga ik samen met u ontdekken wie in de kleedkamer is gebleven. Zou dat dan Juri Tielemans kunnen zijn? Inderdaad. Laten we hopen dat er dan niks mis is met Tielemans. En dat dit gewoon een halve applauswissel is. Tielemans, goede eerste helft gespeeld. Al alles gespeeld. Dit seizoen. En tijd voor wat rust. Want niet vergeten. Er komt een veel belangrijker wedstrijd aan dit weekend. De derby van Manchester hier op Old Trafford. Dat was vorig seizoen de debuutmatch van Michael Carrick als interimaris nadat Amorim was ontslagen. Ja, en die won hij. Dan had hij meteen heel veel krediet. Ook een wissel bij Saba. Orfeh Mbina begint aan de tweede helft voor Nwachukwu. Die we eigenlijk heel weinig hebben gezien. En die de laatste kwartier van de eerste helft in de spits ging postvatten. Wel, dan gaan ze dus nu een echte spits zetten met Orfeh Mbina. De 25-jarige Gabonees die de overstap maakte vanuit Maribor in Slovenië deze zomer. En Mount krijgt dus de voorkeur vandaag op een André Santos. En op andere centrale middenvelders. En hij loopt hier natuurlijk ondertussen al een paar jaren rond. Ik zou het niet te fijn hebben gevonden dat de club met Tielemans, met Santos, met Baleba, nieuwe centrale middenvelders binnenhaalde. Baleba is trouwens nog geblesseerd. Dus komt niet in aanmerking vandaag. Aandringen van Mazraoui en van een Bummo. Overtreding op Mikkels. Lenny Joro. Derde seizoen ondertussen al voor de jonge Fransman van Lille. Goed druk zetten van Matheus Cunha, maar hij heeft een overtreding gemaakt. Vin de la Jo. McCarthy en Pugats. Dat was Mason Mount die druk ging zetten. Nou, hij blijft altijd heel erg stoïcijns. Michael Carrick, 45 ondertussen. 464 wedstrijden voor de Man United. 5 keer de Premier League gewonnen. En zoals gezegd, 1 keer de Champions League. Dat was de voorlopig laatste keer voor de club. Na 68, 99, ook 2008. 1-0, mooi gespeeld. Cunha. Voorbij Dorgu. Goed gedaan. En ook verticaal hier door Menu, maar goed doorzien door Lepincia. Of Lepincica moet ik zeggen. Mikkels. Rakhmonaliev. En Simic. Mikkels draait IJsselnaal weg van Joro.
speelt wel met flair. En met lef. En dat geldt eigenlijk voor heel Saba. En dat is mooi om te zien. Heel ook volgens de principes van de coach. Laat gewoon iets zien. Je bent er om de mensen te entertainen. Een hele wedstrijd verdedigen. En dan nog verliezen. Daar heeft niemand iets aan. De spelers niet, het publiek niet. Mooi door het midden. Šeško. En dan toch Puchacs. Mikkels. Doordekken van Lisandro Martinez. Nee, het was Mount. Excuus. Bruno Fernandes. In principe is Mount de doublure voor hem. Maar hij is Mr. Man United natuurlijk. Goed vooruit verdedigd door Dajdamirov. En Bina. Van de bal gezet door Lisandro Martinez. En dan meteen toch dat diep spelen. Waarvoor Saba nog altijd heel goed oplet. Ze hebben er al wel een aantal uitgehaald. Een goed positiespel en door aan weg te blijven.

goede bal van Pokatilov. Mikkels. Wijkende Mazraoui. Simic. Zedatka. En Paris. Simic, goede voorzet. Uitstekend verdedigd door Martinez. Door Gou. Mooie manier om een corner te vermijden. Lipinjika met de lange inworp. Zedatka. Opnieuw Lipinjika. Bruno Fernandes krijgt de vrije trap mee. Nou, hij sprong niet mee. Paris, en daarom is Fernandes zo boos. ...22 assists vorig seizoen in de Premier League. Of 21 liever. Lammers. Cesco de Natuja, die kan je beter laten koppen. Om het zelf te proberen, denkt een bummel. Simic. Er komt wat meer ballen vragen dan in de eerste helft. Wat anoniem meevoetbalde wat hoger op het veld. Zirkzee is naar de opwarmingszone gestuurd. Mount draait zich in de problemen. Daar gaat Sawa op de tegenaanval. Simic. Het duurt zijn tijd. Goed afstoppingswerk door Mazraoui. Mikkels. Lipinjika. En dan is daar de man met de moeilijke naam. Rakhmonaliev. Bougarts. United wordt uit de tent gelokt en nu is er wel wat ruimte. En dan doet Sabah er niks mee. Kijk, dit is ook weer terugdraaien. Paris. Lipinjika. McCarthy. Simic. Rakhmonaliev. Sabah mag de bal geduldig rondspelen. Hij kan nu misschien eens wat proberen. Rakhmonaliev. Lipinjika. United krijgt de bal niet afgepakt. Mikkels. Ja, Pukac was mee. En dat spelen ze dan heel slecht uit met hun tweetjes. Joshua Zirkzee, krijgen we hem vandaag te zien. Stond op vertrekken. Maar is gebleven. En Michael Kerk is er blij mee, naar verluid.
We gaan veel wedstrijden spelen dit seizoen. Ik heb iedereen nodig. Ja, dit Man United heeft niet zo'n heel uitgebreide kern. Toch zeker niet als je het vergelijkt met de toppers. Arsenal, Man City, Liverpool. Mijn Dorgo is opnieuw mee. En je voelt dan alles dat Man United het niet meer hoeft. Dat ze op halve spaarstand aan het voetballen zijn. Ja, die derby is belangrijk. Als je die ook verliest, dan begin je met 4 op 12. Dat is niet echt bemoedigend. En een paar dagen later is er al de eerste ronde van de League Cup. Ook hier op Old Trafford tegen Brighton. Herinner u, vorig seizoen ging het in de eerste ronde van die League Cup al fout tegen datzelfde Brighton. City of United was ook uitgeschakeld in de eerste ronde van de FA Cup. Tenminste de eerste ronde waarin de Premier League clubs meededen. De derde ronde is dat. En toen ging het fout tegen Brighton. In de League Cup was het nog pijnlijker. Dan gingen ze eruit na een hele lange penaltyreeks tegen Grimsby Town. Augustus al. Goed. Dat mag dus niet meer gebeuren. Maar dat is al iets te ver vooruitkijken. Ja. Dorgo is weer mee. Wat kunnen we doen om er een nieuw elan te krijgen? Lijkt Carrick zich af te vragen. Want dit is controle. Natuurlijk bij 3-0 mag dat. Nou, mooi geprobeerd. Buitenkant voet. Door Dasdamirov. Saba komt er ook met moeite uit. Mooi 1-2 is dit met Menu. En Cunha. Cesco. Mount, Mazraoui en Mbeumo. Mbeumo. Mazraoui. Dan heb je de diepgang bij Mount. Menu. Oh, weer die verticale bal. Mbeumo. Die gaat toch weer naar zijn linker uiteraard. Menu en Dorgu. Alles door het midden. Mateus Cunha. Mooie trap naar de hoek, maar in die hoek lag Stas Pokalitov. Pokatilov. De bal wijkt nog een beetje af. Op de voet van Rahman Dasdamirov.

dit is een aardige bal. En de overtreding van Dorgu gaat hem geel kosten. Nou, schitterende paas. Dorgu zat aan de verkeerde kant. Het is Lipinjika die hem trapt. En goed gelopen ook door Caïn Paris, de Jamaicaan. De eerste gele kaart in de wedstrijd is voor deze Patrick Dorgu. Zinnikzee en Alexei Isaev klaar om in te vallen. Daar gaat Caïn Paris voor Alexei Isaev. Isaev is een centrale middenvelder. Dus even kijken wie er dan naar de buitenkant gaat. Of komt hij daar te spelen. En Zirkzee moet nog even wachten. Timoteus Puchacz ging voor de dichtstbijzijnde winkelhaak. En vindt hem dan net niet. Twee wissels. André Santos krijgen we ook. Benjamin Sesko, auteur van de derde goal, maakt naar de kant. Dan krijgen we een heel ander type diepe spits met Zirkzee. En dus André Santos, de Braziliaanse nieuwkomer van bij Chelsea. Voor 56 miljoen de overstap gemaakt. Ja, 3 jaar geleden ging Chelsea hem halen bij Vasco da Gama. Het verhuurden hem een aantal keer. Vorig seizoen was zijn eerste echte in dienst van Chelsea. Santos voor Bruno Fernandes, die toch weer gaat blijven staan. En zich hier wel heeft bezeerd. Ja, hem kunnen ze niet echt missen. Joro. Mazraoui. Martinez. Zirkzee. Zo kennen we hem. De kaatsende spits. En dan toch goed diep gelopen. Dan gaat hij van heel ver zijn kans. Met die bal eigenlijk beter naar de buitenkant gespeeld. Nog richting een Bumo. Joshua Zirkzee. Er was sprake van Everton. Er was sprake van een terugkeer naar Italië. Bologna en zo. Maar uiteindelijk is hij gewoon gebleven. En is hij aan zijn derde seizoen begonnen hier op Old Trafford. '25 is hij ondertussen. En
Hij heeft nog niet veel minuten gemaakt in de Champions League. Twee korte invalbeurten voor Bayern München. Dat was nog voor hij naar Anderlecht kwam. En de eerste gele kaart voor een Azeri. Is er eentje voor een Kroaat. Zoveel misbaar altijd, Bruno Fernandes. Het is een winnaar. Wie anders dan Bruno Fernandes gaat deze vrije trap voor zijn rekening nemen. En toch is hij hier nog aan het overleggen met Mount. Kort. Hier is Sirikse. Laat de bal botsen, doet het dan met een hakje. En dan gaat hij er toch nog in. En dan is het 4-0 via Alessandro Martinez. Na een half mislukt ingestudeerd nummertje. En dan is het vooral heel jammer voor Sirikse dat die hakbal er niet in gaat. Ook al zijn ze heel blij voor Martinez. Ja, en hij blijft onbewogen. Uiterlijk dan toch. Man United op weg naar zijn eerste zege in de Champions League in 3 jaar. Ja, het is wat knullig, hè, hoe Sabat deze goal slikt. En dat hakje zorgt voor heel veel chaos achterin. Ja, en Zirkzee heeft het zelfs niet gezien. Die dacht, oh, dat levert helemaal niks op, dat hakje. Draagt zich weg. En ziet dan niet dat ze die bal niet onder controle krijgen. En dat Lisandro Martinez uiteindelijk gewoon op de goede plaats staat. Om af te werken. Ja, lullig. Dat weet hij ook. Eerste Europese doelpunt ooit voor Lisandro Martinez in zijn 60ste Europese match. Vandaar de blijdschap. Mikkels gaat. Bogac ook. Nou, dat is nog een aardige bal. Prima verdedigd door Rioro. En weer die heerlijke controle van Bummel. Martinez. Cunha. Dorgu. Goeie match gespeeld. Verdedigend. Niet of nauwelijks in de problemen gekomen. Aanvallend. Zijn steen bijgedragen. Assist voor de eerste goal. Dit is een overtreding van Martinez. Erin zometeen bij Man United. Rakhmon Aliyev naar de kant voor Kai Bulayev. Een middenvelder voor een middenvelder. Een Russische Azeri erin voor Uzbek.
Harry Maes voor een bummel. En ook Lacey erin. Ja, het is tijd voor de jongeren. De mannen met de hoge rugnummers. Harry Maes 19. En linksachter. Gaat hij daar ook spelen? Lacey is 19. En rechtsbuiten, daar ziet hij hem staan bij Pugacs. Met het nummer 31. Mbina. Pugacs. En Isaev. Die goed aandringt. Dat doet ook Mazraoui. Lacey. Risicootje genomen daar door Jolo. Goed opgelost door André Santos. Zuriksee, schitterend gedaan. Nog een nummertje. En dan maakt hij het zichzelf natuurlijk moeilijk door uit te wijken. Weg van het doel. Nou, valt wel op bij zijn invalbeurt. Dat kan je zeggen. Eerste cornerpas in de tweede helft. Eerste is ook voor Man United na de rust. Het zegt iets over het verschil in aanvalslust ten opzichte van de eerste helft. Mateus Cunha. Nog eens teruggebracht. Joro verlengt. Niemand aan de tweede paal. Niemand van Man United bedoel ik dan. Nou, goed opgelost. Door Lacey, of een mes moet ik zeggen.

Nog twee nieuwkomers. Rivaldo Almeida is er eentje. En Keros is de andere. Twee Brazilianen erin. Dat zijn de laatste wissels van Valdas Dambrauskas in deze wedstrijd.

Andrés Santos en Martínez. Overtreding op Sirikse. André Santos voor Matheus Cunha. Een mes. Goeie bal van André Santos. Mooi in de loop van Bruno Fernandes. Een mes. Hoopte om het in één tijd te doen. Lukte niet. Cunha. Goeie bal. Bruno Fernandes. Krijgt de vrije trap tegen. Kan zijn ontgoocheling moeilijk verbergen.

Nu mag Saba de bal rondspelen. Mikkels en Mbina. Gestuurd door Mazraoui. Zirkzee niet lopen voor Fernandes. Nizaev. Bouchac. Omes verdedigt goed. Aan de binnenkant. Zirkzee. Bal klaargelegd. Ongewild door Dajdamirov. Die het foutje dan zelf goed maakt. Die valt door Almeida. Kai Bulaev. Bouchac. Zocht Mikkels. Te kort die bal van Lacy, maar goed opgelost door Mazraoui. Die weer in de problemen wordt gebracht door die jonge ploegmaat. Mikkels neemt de bal niet perfect mee. Gaat dan duwen in de rug bij Mazraoui, die heel goed de binnenkant afdekt. En wat last heeft van krampen. Ja, ook Saba zal leergeld betalen. Bij zijn debuut in de Champions League. Maar het heeft... toch een kwartwedstrijd aardig meegedaan vandaag.

te ontvangen. Queiroz. Niet opgelost door Hermes. En door Cunha. Maar die had alles mee. Bal en ook de enkel, denk ik, van de tegenstander. Mateus Cunha. Bruno Fernandes. Hermes. Zirikzee. Verlegt het spel bij Lacy. Training op Shay Lacy. Ja. Het was wel degelijk over de bal. Ah, en doorzwaaiend been. Ah, en ook over de bal. Mateus Cunha komt ermee weg. Voorlopig althans. Het spel heeft nog niet stilgelegen, dus... De VAR kan hier nog naar kijken en alles nog ingrijpen als het wil. Het thuispubliek is blij, is tevreden met de première van dit Man United in de Champions League voor het eerst in 3 jaar. Jaar geleden begon United in de groepsfase met een 0-6. Uit nederlaag in München bij Bayern en een thuisnederlaag tegen Galatasaray. Dit is natuurlijk geen strafschop. En het won toen 1 wedstrijd van de 6. Dat was thuis tegen Kopenhagen. Mager beestje dus toen. Dat toen aan de Champions League campagne begon, is eigenlijk half Bruno Fernandes al in Martinez over. Ja, Dalot. Die zit op de bank. De wedstrijd is gespeeld. Dat is eigenlijk al de hele tweede helft duidelijk. Ook voor deze man is dat duidelijk. Ambitieus is dit Saba nog in de laatste 7 minuten plus toegevoegde tijd. Hoe graag wil het die nul wegvegen, die eerste goal in de echte Champions League maken. Zirikzee, mooie controle. Prima weggedraaid ook. Bruno Fernandes. Een mes. Mount, Santos, Zirikzee, mooi tussen de lijnen, vrij weer, Mount, Cunha net niet gevonden, ja, technisch is het bij de Azeri ook meer dan behoorlijk, moet ik zeggen. Ze hebben getoond dat ze kunnen voetballen. Dat zeer zeker. Tegen een tegenstander die natuurlijk ook geen geweldige druk ontwikkelt of tempo maakt. Oh, mooi van Mikkels. En dan probeert hij de bal in de loop van Binat te leggen. Goed gelezen door Joro.

geroezemoes hier op Old Trafford. Veel mensen hebben genoeg gezien. De wedstrijd is gespeeld. En kabbelt naar zijn einde. United speelt al een hele tweede helft met de handrem op. Het hoeft niet meer. En Saba heeft in de eerste helft al heel veel energie verbruikt. Dat wil nog wel, maar kan niet meer. Zirikzee die probeert ons nog wel wat te entertainen. Met nummertjes en ook met af en toe eens een goede inspanning. Mooie bal. Mikkels, beste man bij Saba. Hij ging er nog vol voor. Maar hij kruist een schot net te veel. Joy Lance Mikkels. Flamboyante spits. En zat Lammers er nog bij met de vingertop? Ik denk net niet. Hier gaan we het beter kunnen beoordelen. Nee, hij zat er nog vrij ver vanaf. Hoefde ook niet tussen beiden te komen. Harry Maguire. Hem zal Carrick nodig hebben dit weekend in de Manchester Derby. Neem ik aan. Harry Maas. André Santos. Dat was Mount. Daar gaat Saba nog een keer. De terugkeer van Matheus Cunha. En Bina loopt. Joro loopt goed mee. Maar een heel geconcentreerde Lenny Joro. Niet vergeten. Deze is nog altijd maar 20. En geen steek laten vallen. Oké, tegen een bescheiden tegenstander. Ruimte hier voor Bruno Fernandes. Lees. André Santos. Een inschuivende Martinez. En een Maas. Een verleiding van Almeida.

Nog eens proberen om die bal voor doel te krijgen. Duurt het te lang allemaal. Queiroz. Ze hebben inderdaad alles gewonnen. Maar het is alweer een tijd geleden. 18 jaar, de laatste Champions League. Laatste titel ook al 13 jaar geleden. Mooi van Pugac. Mikkels, die wil ook nog. Kijk eens, wordt omsingeld door 3 Mancunians. Die is nog een kans. Martinez voor de zekerheid. De bal zou niet tussen de palen zijn geweest. Het schot was van invaller Kaibulaev.

0: Laatste officiële minuut. De kantelbal van Lipinjika. Pugac. En Isaiev klaar om de bal te krijgen. Hier is hij. Nikkels. Mbina. Nee. Die kwam eigenlijk niet te vaak in het stuk voor. Invaller in de spits. Hier is Mount. Misverstandje. Met Shea Lacy. Aardige bal. Mikkels. Van hem kan je nog wel wat verwachten. Mikkels, de voorzet is goed. En de kopbal van Mbina is niet goed genoeg. Orfe Mbina, de kans voor Sabah in de tweede helft. Om de eerste goal in de Champions League te maken voor de club. Het is een heerlijke voorzet van Mikkels. Misschien net te hoog. Oh, hij moet gewoon beter doen, Mbina. Hij kopt hem net te hoog. Net te centraal ook. En dan gaat die bal tegen de lat. Beste kans voor de bezoekers na de rust. Al was Lammers in de buurt. Kai Bulaev. Mikkels. Nog een keer proberen. Isaiev. Lipinjika. Kai Bulaev. Almeida. Kai Bulaev. Queiroz. United achter de bal met z'n allen. En Sabah mag rondspelen in de allerlaatste minuut van de partij. Isaiev. Pugac gaat nog een keer. Goeie bal in de ruimte. Goed opgelost. Weggeveegd door Lenny Joro. Terecht applaus voor de jonge Fransman. Dit moet zowat het laatste wapenfeit worden van deze wedstrijd. De inworp van Lipinjika. Pugac. Trap met rechts. Kai Bulaev. En dit wordt een plukker voor Lammers. Nee, die blijft er vanaf zelfs. En dat zal het zijn geweest. De droom is werkelijkheid geworden voor Valdas Dambrauskas. Een debuut in de Champions League. Even een babbel met Michael Carrick. Maar de verhoudingen, ja, die zijn gewoon gerespecteerd. 4-0 in de cijfers. Dit Man United was zoals verwacht een paar klassen te sterk voor de debutant uit Azerbeidzjan. Onder de puls van alweer Bruno Fernandes. Rekende Man United nog voor de rust af met de Sabah. Stond 3-0 halverwege.
1: Deze wedstrijd werd u aangeboden door Follow Scores, officiële partner van de UEFA Champions League.
0: En natuurlijk wordt er aan het ruilen van truitjes gedacht. En deze Mikkels van Sabah, toch de man om het meest in de gaten te houden. En een goed begin voor Man United. Maar we hadden eigenlijk niks anders verwacht tegen deze tegenstander. De volgende wedstrijden worden andere koek tegen Atletico. En tegen Como, twee uitwedstrijden ook voor de Mancunians. Maar eerst dus de derby dit weekend. En dan woensdag ook goed acteren in de eerste ronde van de League Cup tegen Brighton. Voilà, nog veel plezier met de Multilaat. Dan kunt u alle doelpunten van andere wedstrijden zien. En graag tot in oktober voor de tweede speeldag.

0: Een goede avond, beste voetballiefhebbers. Welkom bij de beelden uit Istanbul. Het geweldige stadion van Fenerbahçe. Bekend als Suruklu Saracoglu Çobani Stadium. Omwille van sponsorredenen ook intussen op wat, naar ik vermoed, de linkeroever is van de Bosporus. In het Aziatische deel van de stad. Welkom bij Fenerbahçe tegen AS Roma. En al meteen even zeggen, Romelu Lukaku zit opnieuw in de bank. Vedat Muriqi is nog altijd de aanvalsleider van de thuisploeg. Die afgelopen weekend met 1-2 thuis verloor van Beşiktaş. Van Leandro Trossa. Die met een geweldige paas de gelijkmaker inluidde. Skriniar had Fenerbahçe op 1-0 gezet. Dat nog wel. Maar dus geen perfecte start voor de thuisploeg in de eigen competitie. Allerminst zelfs. Wedstrijd 1 verloren bij Gençlerbirliği. Wedstrijd 4. Dus de nederlaag thuis tegen Beşiktaş. Een van de grote rivalen.
1: Wordt u aangeboden door Heineken, officiële partner van de UEFA Champions League.

Reborn Under the Stars once again. Want ook in Turkije spreken ze Engels. En de scheidsrechter is Jesus Gil Manzano uit Spanje. Gelauwerd, gelouterd. De VAR heeft de enigszins onheilspellende naam César Sottogrado. Als je dat als een beetje koeter Italiaans zou bekijken, betekent dat eigenlijk César onder nul. Maar laten we daar maar niet van uitgaan. Dit zou AS Roma schrik moeten inboezemen. Maar de ploeg is geweldig aan het draaien onder Giampiero Gasperini. De coach die van Atalanta Bergamo een machine maakte die ook in Europa alom gerespecteerd en gevreesd werd. U weet het, in de Europa League finale. De enige ploeg die erin slaagde, het Leverkusen van Xabi Alonso. 2 seizoenen geleden. Inmiddels 3 een nederlaag toe te brengen. En Gasperini heeft zijn team op scherp gekregen. Na een matige oefencampagne zijn ze uitstekend aan het seizoen begonnen in Italië. Met Miles Villar, die zo meteen aan zijn 137e wedstrijd begint voor de Romeinen.

luisteren naar de hymne. En drinken natuurlijk. Hydrateren, belangrijk. Zeker als monsters in de buurt zijn.

0: U herkent Archie Brown op de linksachter. Met het nummer 3 bij Fenerbahce, ex-AA Gent, waar hij als een speer begon. En nadien, als we in die metafoor blijven, toch net iets te snel neerviel. Maar mooi om hem op dit niveau bezig te zien. Toch ook dankzij de Buffalo's behaald. Lijnrechters luisteren naar de namen Diego Barbero en Guadalupe Porras Ayuso. En even de ploegen nog met dus Ederson in doel, Brown, Ake, Skriniar en Mulder. Drie defensieve middenvelders, opvallend. Ismaël Juksek, Elmas en Kante en Arthur Koglu, Muriki en natuurlijk Mason Greenwood. Dat zijn de spitsen met Lukaku als bankzitter. Ook Semedo als wat bekendere namen. Die voorlopig nog niet zullen spelen.
1: I will remind you, okay? The protocol of the captain. You are the representative of the team and you only talk to me, okay? Keep the control of the team, okay?
0: You only talk to me. Grammaticaal klopt dat niet helemaal natuurlijk. Want dat zou betekenen dat ze alleen met de scheidsrechter mogen praten. Nee, zij alleen mogen met de scheidsrechter praten. Maar oké, je moet het voetbalreglement kennen. En het Engels, dat komt erbij. En die mannen begrijpen het ook zo wel. Svilar in doel in een 3-4-1-2 opstelling met Ndika. Hermoso links, Mancini rechts. Cristante en Kone zijn de middenvelders. Rens en Wesley spelen op de flank. Zorgen voor het loopwerk. En Dybala en Malen spelen voorin met Matthias Soule in hun rug. Dybala die natuurlijk de vrijheid heeft om overal te gaan lopen. Soule past zich dan wel aan. En Malen, nou, die mag ook zijn zin. Dat heeft hij wel verdiend. Een minuut stilte. Voor Nepal en de Nepalezen.

Dat was een uiterste korte 60 seconden. Daar zag u even de spie van het stadion waar zo'n 700 supporters van Roma een ticket voor hebben bemachtigd. En Daniel Malen is natuurlijk aartsveld nummer 1 hier. Gezien zijn uitstekende score in het shirt van Roma. Kwam in januari 23 wedstrijden, scoorde daarop 20 keer, gaf 3 assists. Manu Koné is gebleven. Arsenal probeerde om hem los te weken. Dat zegt iets. Na een goed WK. En we gaan eraan beginnen met Greenwood meteen helemaal tegen de zijlijn. Maar ze gaan wat rustiger opbouwen via Yüksel Ismail. En Ederson, die natuurlijk een bal kan trappen. De sfeer, ja, dat hoort u, die is zinderend. De vrije trap met Hermoso. Hij scoorde tegen Atalanta. Rens met balverlies. En een eerste keer Arthur Koglu. Met een N'Golo Kanté die we dus, ja, vaker dat werk zullen zien doen. Een beetje hoger gaan voetballen. Elmas. En Ismail Juksek, ook zij mogen dat natuurlijk doen. Via Svilar Hermoso. Roma stond tot minuut 89 0-1 achter tegen Atalanta. Speelde een geweldige wedstrijd, maar de bal wilde er niet in. En dan, ja, het delirium. Nog 2 goals voor een oververdiende zege. In wat, ja, misschien wel de beste wedstrijd was. In een decennium. Zonder overdrijven. Van Roma dan. Zij voor het eerst sinds 8 jaar weer in de Champions League. Voor Fenerbahce. Ja, zijn de cijfers eigenlijk nog ongenadiger. Voor het eerst in 18 seizoenen er weer bij. En in die 18 jaar zijn ze 9 keer uitgeschakeld in de knock-out play-off fase. Zeer opvallend. 9 keer de poorten naar de Champions League niet opengebeukt. Dybala. Hermoso. Wesley helemaal links. Kanté tegen Kone. Dat is toch een beetje oud tegen Jong Frankrijk. En Roma dat niet bang is om de bal te hebben. Deze bal is te ver voor Rens. Een van de 2 nieuwelingen. Op zijn positie speelde Lully. Piepjonge Romein die Gasperini er heeft bijgehaald. En Soulé. Terwijl we even Dirk uitzien. Assistent van Kartal. En Soulé is de vervanger van Rodrigo Mora. Die op de bank zit. De jonge Portugees overgenomen van Porto. Roma probeerde heel erg lang om Mason Greenwood aan te werven. Maar uiteindelijk koos hij dus voor de Turkse competitie. Voor meer centen ook. Malen. Probeerde daar even tussen te zitten. Mulder. Die heeft 4 jaar bij Sassuolo gevoetbald. Dus ja, kent het Italiaanse voetbal goed. En Skriniar, ja, uiteraard. Ex-Samp, ex-Inter. Al is zijn voornaam dan Milan. Bij PSG. Eigenlijk zo goed als mislukt.

kone. En Sule. Kan de mooiste dingen afwisselen met af en toe vreemd en simpel balverlies. Maar hij de winnende goal tegen Atalanta. En de assist voor Hermoso. Dus een fantastische invalbeurt achter de rug. Brian Cristante, die aan zijn 9e seizoen begonnen is. En nog onder Gasperini bij Atalanta voetbal. De recuperatie Kanté, maar Roma met een klavertje 4 meteen rond de Fransman. En dus de balrecuperatie ook. Kone. Mancini. Bal niet over de zijlijn. Volgende wedstrijd van Roma is thuis tegen Real Madrid. Fenerbahce trekt naar Birmingham, naar Aston Villa. De wedstrijd Roma-Real is al lang uitverkocht. Brown. Ismail uitdraaien. En Skriniar. Voet op de bal. Nathan Ake is zijn partner centraal achterin. Muriqi krijgt de fout tegen zich gefloten. Vorig jaar scoorde alleen Mbappé meer goals in La Liga dan Muriqi bij Mallorca. Bij een ploeg die degradeerde. Dat is de concurrent voor Lukaku. En dus geen sukkelaar. Ook hij is al 32. Cristante. Sule. Laat hem wegglippen. Maar profiteer daar van de aandacht van de defensie van Fenerbahce voor Daniel Malen. Elk seizoen krijgt hij kritiek. Cristante, want heeft hij ook wel eens een reeks wedstrijden waarin hij slecht presteert. Maar elke coach zet hem nagenoeg altijd in de basis. Daar zat hij tussen. Brown, goed voor zijn man gekomen. Mancini, half achter Koglu uitgekleed. Nu ja, half, een kwart. Maar wel een duidelijke fout. Mulder. Ndika. Muriqi claimt Hens. Scheids gaat er niet op in. Doen ze nog zelden. Veel fluiten in het begin van een wedstrijd. Wesley. Dat haalt hij niet. Een brommer op links. Miste het WK. Met een blessure in de voorbereiding. Opgewonden standje, pakte twee keer rood vorig seizoen bij Roma. En niet de allerbeste voeten, maar voortdurend onderweg. In elk geval geen Turkse stormloop. Fenerbahce schakelde Gornik Zabrze uit Polen. Sturm Graz uit Oostenrijk en dan Lyon uit. En deed dat laatste in Frankrijk met een opstootje op het einde, waardoor Guendouzi, de toch wel sterke Franse middenvelder, 4 wedstrijden schorsingen aan de broek kreeg.
eigen schuld dikke bult. Ex Lazio speler. Hij had deze wedstrijd natuurlijk erg graag gespeeld. Al was hij dan elke seconde een risicopatiënt op rood geweest. Hij is erin geslaagd om zelfs Dybala woedend te krijgen in het verleden. En dat is toch echt een van de zachtste karakters in het topvoetbal. Je zou zelfs kunnen zeggen een beetje te zacht. Mancini. Uiteraard maakt hij de fout. En claimt hij daarna zijn onschuld. Een overtreding was het wel degelijk. Ja, nu kan hij rustig terug. Ederson. Muriqi komt zich telkens moeien. Maar slaagt er voorlopig niet in om die ballen door te koppen. Kaatsen is goed van Elmas. Mulder. Dat was dan wel Hens. Leek me. Ja, de Romeinen hadden dat ook gezien. Eerste keer Mason Greenwood op Hermoso af. Greenwood naar die linker. Die oh zo goed is. En Svilar. Op de poging. En een goeie van Bartók Elmas. Eerste doelpoging dus van Fenerbahçe. Dat de bal aan Roma moet laten.

Maar Greenwood is natuurlijk een kwaaie klant voor Hermansen. Opgepikt Wesley. Moeilijk, maar Soule kwam er nog bijna uit. Ake, alert. Kante, Muriqi, meegeven Arthur Koglu. Goede counter van Fenerbahçe. Brown komt, Arthur Koglu zelf, Svilar, die wegduwt. Tweede keer Fenerbahçe in één minuut voetballen. En dus twee waarschuwingsschoten voor AS Roma. Rens in volle spurt mee terug. Maar te laat om de boel echt af te sluiten. Gil Manzano wil daar geen overtreding fluiten. Mooie tegenprik was het van de thuisploeg. En een bewijs dat ook Roma op een hoog toerental zal moeten spelen. Mert Mulder. Fout van Ndika. Op Muriqi. Zat aan de verkeerde kant. En hier Arthur Koglu, die vorig jaar Fenerbahçe in zijn laatste wedstrijd voor Benfica uit de Champions League hield. Ex-trainer van Fenerbahçe, Mourinho, met Benfica dus liet doorstoten en dan de transfer maakt. Dus eigenlijk voetbalde hij met zijn doelpunt zichzelf uit de hoogste Europese competitie. Wesley had wat bal, maar schoof ook door, leek me. Laten we eens kijken. Ja, ja. Stevig, toch? Wild en niet al te gecoördineerd inkomen. En dat is de reden dat je dan op die manier op een enkel belandt. Ederson. Geweldige trap. Greenwood. Even op de andere flank verzeild. Greenwood goed verdedigd. Mancini. Svilar, opletten. Want Arthur Koglu uiteraard uit op een penalty dan. Hoe zou je zelf zijn? Fenerbahçe heeft de eerste 10 minuten van de wedstrijd volledig omgedraaid nu. Met doelgevaar. Sterk in de omschakeling. Kijk, Gasperini. We willen een hoger tempo. Gelijk heeft hij. Dybala voor Wesley. Voorzet komt bijna malen. Bal niet over de achterlijn. Druk op Arthur Koglu. Ndika. En Muriqi. Ik denk dat hij eerder al zwaardere fouten heeft gemaakt dan dit. Laten we eens kijken. Nou, het duwt hem wel met twee handen in de rug. Dan was het afhouden. Maar initieel klopt het fluitsignaal wel. Wesley is rechtsvoetig. Oké. Half ernaast. Maar niet voldoende om Malen echt in schietpositie te brengen.

Dat is voorlopig de foto van de wedstrijd. Het balbezit in het voordeel van de bezoekers. Maar de kansen en de doelpogingen zijn voor de thuisploeg. Beetje een slappe ingooi van Mason Greenwood. Daar wordt hij ook niet voor betaald. Hij is Mr. Dreiging. Kante. Mulder. Hermoso. Ja, maakte echt wel de beweging met de arm. Hij is er dus in geslaagd zijn ploeg in de Champions League te krijgen. Maar zal toch niet te veel meer mogen verliezen in de competitie. Of de grond wordt heet onder zijn voeten. Soule. Wesley. Soule vraagt Wesley. Daar is de Argentijn. Met de Skriniar voor zich. Er zit een kilo of 15 minstens verschil op. Wesley. Malen. Goed van Mulder. Kante. We zien Kone niet meer. Hier is hij. En Malen. Op de loer. En dan struikelt half over de bal. Voorlopig zeker nog niet in stelling gebracht. Greenwood. Klasse heeft hij. Kante. Goede flankwissel met links. Archie Brown begon pas te kijken op het moment dat hij aan de bal kwam. Ruim laat. Nog eens Skriniar. Dat speelde hem parten bij PSG, het uitvoetballen. Matig.

68 is hier inmiddels. Hij was gehaat toen hij als tegenstander in Rome kwam. Voetbal is nu nog veel geliefder dan hij toen werd uitgespuwd. Muriqi, Kanté. Dat is de enige wat erop zat. Handig geprobeerd. Aktor Koglu was al diep gespeurd. Manu Koné. Cristante, minuut 20. Wesley. Soule. En dan gaat hij naar de allereerste fout. Dan valt iets voor te zeggen. Niet hier. Hier is hij al achter de rug. Het ging om deze overtreding op Wesley. Waardoor Soule geen 1-2 kon spelen. En daarom mag je wel wat in de tijd teruggaan. Mattia Soule achter de bal. Ze hebben hem proberen slijten. Deze zomer. Koné. Openen. Is goed. Dybala met rechts zal het moeten. De redding van Ederson. De eerste kans. AS Roma. Hij kon niet naar zijn linker kappen om hem aan de tweede paal binnen te draaien. Overigens geen Europese sponsor Roma. Vandaar Together for Nepal. Ik moet zelfs even corrigeren. Beetje uitwijken naar rechts door. De manier waarop hij die bal meenam. En Ndika. Hoe lang duurt het voor hij een eerste kaart krijgt als de ref gaat beginnen optellen? Het is zijn vierde ambtstermijn. Al was hier niet veel aan de hand. Van coach Ismail Kartal bij Fenerbahçe. Kanté, terugkeer van Mancini, die nog hoog stond. Want dat doet hij vaak. Soule, Wesley. Dat wordt moeilijk. Skriniar. En dan een trucje van de voor bij Hermoso. Publiek niet tevreden. Greenwood ging diep. En dan willen de mensen dat die bal ook naar voren gaat.

Finner won zijn laatste drie thuiswedstrijden tegen Italiaanse ploegen. Laatste keer, 13 jaar geleden. 2-0 tegen Lazio Roma in de kwartfinale van de Europa League. Met het tweede doelpunt van de man die nu op de bank zit, Dirk Kuyt. Greenwood steekt over. En denkt dan dat hij rechtsvoetig is.

0: Hermoso.
1: Op pad gezet door Miles Villa. Dybala laat zich wat uitzakken. Rens staat hoog. Rens, die in de geweldige inhaalrace van Roma vorig jaar een hoofdrol speelde. Op Parma 2-1 achter. Hij viel een kwartier in, een goal en een assist. Het werd nog 2-3. En Milan vergooide het. En Roma profiteerde daarvan. Maar onverdiend was het absoluut niet, gezien het geleverde spel. Onder Gasp. Kanté. Fout. Kone op Elmas. Deze. Bartók Elmas. Toch even de voornaam memoriseren ook. Niet de moeilijkste redding. Van Ederson. Niet de beste voet van Dybala ook. Soule. Hij recupereert die bal. Doet dat goed. Nu. Mancini. En Paolo Dybala. Veel mensen voor de bal bij Roma. Countermogelijkheid. Fenerbahçe. Kijk, Kanté lopen. Ismail heeft dat gezien. Hermoso. Sterk. Wesley. Allebei exact evenveel passes. Succesvol afgeleverd. Fenerbahçe, dus Aston Villa, Slavia Praag, Liverpool, Shakhtar, LASK, Villarreal en Atletico Madrid. Roma, Real, Slovan Bratislava, Manchester United, PSG, Sporting Lissabon, AEK, Lille. Dat is net iets zwaarder. En de net iets mag daar eigenlijk weg. Wesley, goede bal. Komballetje, Mancini. Tussen Ake en Browning. Ederson. Wiens relances ooit wereldvermaard waren. Dit is minder.

Soule. Actie was al ingezet door Rens. Goed naar binnen gekomen. Het is Dybala. Het was hem ook. Dit is Soule. En Daniel Malen. Altijd doelgericht. Maar dus gewisseld. Bij een achterstand. Spurte maar. Een dika tegen Muriqi. Maar die komt voorlopig niet in het stuk voor. En is geen snelheidsduivel. Dat was heel erg duidelijk. Een Albanese Kosovaar.

Goede interceptie. Muriki. Even als target spits. En Brown. Laatste tegengoal. In die Europese kwalificatie. Kwam van de voet van Malik Fofana. Zijn laatste goal voor Lyon. Voor hij dus naar Sunderland trok. Malen met Wesley. Die de spurt inzet. Malen is voorbij Skriniar. Wesley is mee. Dybala aan de tweede paal. Malen dacht nog wat tijd nodig te hebben. Goed werk van Ismaël Yüksel. En Ndika. Nou, dit is dan fout 4. Het zijn telkens eenzelfde soort duels. Nou, hij beklaagt zich. Maar veel refs zullen daar toch voor fluiten. Dit was goed van Daniel Malen. Hij kijkt. Er is eigenlijk nog niemand aan wie hij de bal kwijt kan. Tenzij dan een heel klein tikje richting Wesley. Maar Dybala niet de beste bijsluiter. Wel een medicijn voor je ploeg. Soms, als hij fit is. Hermoso. Wesley. Sule. Eerste corner van de wedstrijd is voor AS Roma. Nou, hij zit in bloedvorm, Sule. Ook Dybala. Een hele zomer hard gewerkt. Nou ja, de VAR heeft gezien dat het geen hoekschop was. Dat is toch vrij twijfelachtig op dit beeld. Ook de spelers van Fenerbahçe leken er vrede mee te hebben. Riskant van Ederson. Ismaël houdt het daar goed dicht. Rens. Dat mag technisch net iets beter. Molina, de Argentijn. Is inmiddels ook bij Roma beland van Atletico. Speelde een dramatisch WK. En viel zeer arrogant in tegen Atalanta met heel veel armgezwaai. Alsof hij de grote voetballer is, dat is hij allerminst. En dat zal bij Gasperini ook niet pakken. Kone. Nou, even wachten, dacht Gil Manzano. Hij brengt kwaliteit. Maar nu Kone. Via Dybala zitten we bij Sule. Hier weer Dybala. Sule, misverstand met Malen. Die weer eens diep ging. Ndika, nu zelf aan de trui getrokken. Ja. Het is een beetje het leidmotief van deze eerste helft.

Geeft hem toch, Mancini geeft hem voor. Maar doet dat te laag. Ndika in de tweede zone. En daar is nu wel de eerste hoekschop. Ja, goed uitgespeeld. En een bijna grote kans. Mancini kon hem niet echt liften. Tot aan die tweede paal. Kort, weer de Argentijnen. Dybala ver meegenomen, te ver. Ismaël. Kanté, ingeleverd bij Kone. Cristante. En Skriniar. Goeie pas. Counteren. Achter Koglu hier helemaal rechts. Kanté. Tweede zone Muriki. Kanté. Eerst gaan stilstaan. Zelden een goed idee. Greenwood. Had die Kanté eigenlijk wel nodig. Voorzet van Brown. Niet voorbij Rens. Mason Greenwood met zijn versnelling. Had hij net zo goed zelf die flank helemaal kunnen afdraven. 11 minuten nog. In wat niet de beste wedstrijd van de Champions League is, maar het is wel interessant. Nee, dat is laat gaan liggen. Wesley en Muriki. Niet voldoende in elk geval voor de VAR om in te grijpen. Kijk, dat is duidelijk. De bal was eigenlijk ook al voorbij toen hij ging vallen. Bovendien stond hij waarschijnlijk ook nog net buitenspel.

is een zeer opmerkelijk verschil in aantal kilometers. Bijna te groot om te geloven. Heeft er ook mee te maken dat Roma op een andere manier voetbalt. Maar een dikke 6 kilometer verschil na 35 minuten. Dat is echt wel bijna spectaculair. Cristante. Dybala. Sule. Goed van Cristante. Even versneld. Daniel Malen. Opnieuw de aanvoerder. Dan toch opgepikt door Dybala. Malen. Sule. Goed stoorwerk van Greenwood. Daar gaat Mason Greenwood. Op links te vinden. En Turkoglu overgestoken naar de rechterflank meer. Mulder.

goed ingespeeld. Moriki aanbieden. Greenwood. Brown ging al. Mancini eeuwig protesterend.

0: ook vaak
1: een gebruiker van net te grove middelen.
0: Oké.
1: Ja, de drie voorin bij Roma lopen echt wel door elkaar.

Is vlugger, al vlugger dan Skriniar. Hier zet hij goed zijn lichaam. Daniel Malen, openen. Cristante, toch het schot en de goal. De goal van Brian Cristante. Ederson geklopt. Prachtig schot. 0-1 Roma, assist Malen, die er toch een paar aan de praat hield. Eerst al voorbij, Skriniar glipte niet voor het eerst. Dan terugkeerde en aan een omzwerving begon. Miles Villar tikt even de lat aan in bijgeloof. En hij tikte niks aan. Goed gekruist schot. Hier begint het. Malen en zijn snelheid. Het mag ook van Mulder. Die houdt hij af. Dan neemt hij Kanté mee op wandel. En dan denk je, ja, hij gaat echt wel te schuin. Cristante, het moment is voorbij. Maar het schot is ronduit fenomenaal. De trouwste Romeinse soldaat haalt de hamer boven. 0-1 AS Roma. Dat dus enkel na een tiental minuten even in de verlegenheid werd gebracht door Mason Greenwood vooral. En voor het overige, ja, de wedstrijd toch wel in handen heeft. Zonder veel gevaar te creëren. Maar wel vaak vertoevend op de helft van Fenerbahçe. Goed voor ons, want op deze manier groeit de kans dat we Romelu Lukaku meer aan het werk zullen zien. Tegen zijn ex-ploeg Wesley. Hermoso. Malen, vlag blijft beneden. Ah, Dybala zocht een zeer moeilijk te verkrijgen 1-2. Maar mag dat daar wel proberen. Ook omdat Roma niet echt wakker moet liggen van de counters van Fenerbahçe. Daar leek het even wel op in het begin van de partij. Dat is inmiddels toch al een hele poos geleden. De beste ploeg staat op voorsprong. De meest lichtvoetigen ook. Soule. Altijd in beweging. Daar de spurt van Rens. Divine Rens. Meegeven. Met Dybala. Had hem kunnen afspelen. Koos voor de dribbel. Ja, je kan veel willen, maar als de tegenstander gewoon beter voetbalt, is dat niet zo simpel. De voorzet en Wesley. Een gat in de lucht. Kone meelopen. Maar dat wordt moeilijk. Maar Greenwood kan het ook niet op zijn eentje. Nou, fysiek is Roma ook gewoon sterker geworden onder Gasperini. Dat was het probleem heel vaak bij de vorige coaches. Jongens die er de kantjes een beetje van afliepen op training. Vaak een pijntje hadden. Daar heeft Gasperini allemaal komaf meegemaakt. En zijn ploeg oogt pimpelfris. Om niet altijd okselfris te moeten gebruiken. Malen. Goeie tik. Daar is Soule weer. Waar ze heel veel last mee hebben met zijn positie. Malen laat zich ook inzakken. Dan komt Dybala wel. Malen zelf. Aangetikt. Net na de dribbel. Vandaar ook wel het mindere schot. Maar ja, hij is oh zo vrij in zijn hoofd. Hij mag alles van Gasperini, van zijn ploegmakkers. Die fenomenale start. Daar zit Vincenzo Montella. Spits onder Capello bij de laatste titel van Roma. In 2001.
vaak bankzitter voor Batistuta. Uiteraard zou je bijna zeggen, maar scoorde vaak veel. Was af en toe woest op Capello, dat hij te weinig speeltijd kreeg. Een zeer technische, mooie aanvaller. En nu dus bondscoach van Turkije. En dat is hij gebleven na het WK-debakkelen. Dan sta je toch ergens sterk in je schoen. Of heb je een geweldige manager? Hij zal wel willen dat zijn jongens het goed doen. Zijn Turkse internationals. Maar diep in zijn hart. Dan is hij voor AS Roma toch? Greenwood. Maar mocht hij dat zeggen, ja, dan zou hij pas echt ontslagen worden. Minuut 45 gaan we in.

Greenwood. Ja, met dat conservatieve middenveld ga je Roma toch niet uit elkaar spelen. Kanté, die al een paar jaar in de woestijn voetbalde, die daar nu plots bijna op de 10 moet spelen. Dat werkt gewoon niet. Dat hadden we Kartal toch ook wel al voor de wedstrijd kunnen vertellen. Dat dat een beetje te behoudend was. Om Roma in bijna optimaal forma pijn te kunnen doen. Geen seconde krijgen we erbij. Fenerbahce 0, AS Roma 1. Een knal van Cristante. Na een eerste helft die Roma domineerde. En Muriqi gaat even klagen. Zegt dat hij voortdurend onder de grond wordt gestopt in dat duel met Ndicka. Het is dan ook zo ongeveer het enige waarin ze recht van klagen hebben. Of mogen menen hebben. Roma verdient 0-1 voor in Istanbul. En niet in de hel van Istanbul. Want ja, bij dit soort wedstrijdverloop valt de temperatuur daar wel mee. Tot over een klein kwartiertje.

Welkom terug bij de beelden uit Istanbul. Miloš Vilar rekt zich nog even uit in een gebedje. En kijken wat de tweede helft brengt. Hoe Fenerbahçe een oplossing vindt. Voor het dominante voetbal van AS Roma. 5 keer op een rij werden ze tweede in de Turkse competitie. Muriqi, dat was mooi gespeeld. Brown schuift mee. Deze pas lijkt dan helemaal nergens op. Van Elmas. Dybala. Cristante lijkt wakker te schrikken. Mag niet op zijn lauweren gaan rusten. Hij zeker niet. Niet de meest begaafde. Maar wel een man waar je geweldig op kan rekenen. Mancini. Bij hem gaat het licht wel eens vaker uit. Misverstand met Rensch. Maar kijk, Paulo Dybala. Zo waren ook stoorzender. Rensch met de fout op Archie Brown. En een gele kaart. Dat lijkt me toch een zwaar verdict. Even kijken. Nah. Het was wel stevig en een beetje over de bal natuurlijk. Maar het is een kaart die je in Rome niet krijgt. Als je thuis speelt. Skriniar. Kan Fenerbahçe een paar aanvallen in elkaar steken. Muriqi probeert dat in elk geval. Is goed gespeeld. Dybala laat Brown gaan. Mancini schuift er naartoe. Ismail. Zijn nu weer diep samen met Archie Brown. Mason Greenwood probeert het aan de praat te krijgen. Prachtige bal en de stift. Schitterende goal. Geen buitenspel. 1-1. Archie Brown na de actie van wie anders dan Greenwood. Maar hij maakt het prins heerlijk af. Hij heeft iets te zeggen tegen het publiek. Ja, geel van Rensch op Brown. En dan loopt hij daar centraal. En weet Roma zich daar dus geen raad mee. Met die positiewissel. Want je ziet dat hij kwam aangelopen. Hè? Hij stond erop. Greenwood, Mancini die uitstapt. Alles openlegt. En dit is een heerlijk lepeltje. Prachtig afgewerkt. Schitterende goal. Fenerbahçe 1, Roma 1. En dus begint de wedstrijd opnieuw. De kwaliteit van Greenwood. Kartal en Kuit, de K2. Een ex-Buffalo. Subtiel. Soule. Mulder moet terug. Plots enorm veel ruimte daar toch.

Dybala, Kone, via Mancini e Ndicka. Souley nu diep. Paas is alleen niet goed genoeg. En Ake van het gevaar wel onderkend. Allebei hebben ze een uitwedstrijd in de competitie. Fenerbahçe naar Gaziantepspor. Roma naar Torino. Daarna thuis tegen Inter. En dan naar Como. Geel ook voor Archie Brown. Voor het betokkelen van de enkels van Dybala. Rens en Brown. Muriqi. Tikje is goed. Aktür Koglu. Weer Archie Brown. Greenwood niet in de startblokken. Brown yellow dus. De spelers van Roma verder uit elkaar. Ploeg meer uitgerekt. Langer Kanté met de versnelling. Muriqi. Rechts Kanté. Oh, hij had hem ook links kunnen geven. Maar het is fantastisch gespeeld. Muriqi. Op Svilar. Die dan toch nog even gaat zweven. Grote kans, Fenerbahçe. Dat, ja, geweldig aan die tweede helft begon. Wijkende Romeinen. Ndicka. Die dan samen met Mancini plots toch voor de man in balbezit gaat. En Miles Svilar heeft niet alleen handen, maar ook voeten. En had hij nodig. Muriqi nog iets te recht op de bal. Om er echt veel mee te kunnen aanvangen. Pizzilli komt voor Kone. Voor een Roma dat plots water maakt. Aan het lekken is. Moet een beetje vermoeden. Alsof Kone toch, ja, geblesseerd is. Minuut 52. Het is een raar moment om al te wisselen. Pizzilli. Hij, geboren in Rome. Gedebuteerd onder Claudio Ranieri. Zelfs eerder nog onder Mourinho, maar onder Ranieri. Tot volle wasdom gekomen. Cristante. Rens gaat nog door. Maar de bedoeling was eigenlijk Dybala. Maar Roma moet dringend opnieuw ook in balverlies meer gaan doen. Ederson. Ndicka. Kijk nu Souley weer. Ismail laat gaan. Aktür Koglu. Rens houdt de binnenkant wel. Dus gaat hij buitenop. Hermoso, Souley. Moeilijk daar. En Svilar. Roma plots onder druk. Zo simpel als in die eerste helft loopt het allang niet meer in de tweede. Dan heeft hij natuurlijk ook echt wel nog wat mensen op de bank. Kartal. Met Nene Dorgeles. Met uiteraard Romelu Lukaku. Mancini. Oké, Castro kan invallen bij AS Roma. Cristante voor Souley. Naar die linker. En dat mag. Net iets te makkelijk van Brown. Voorzet komt beter.

Inter Milan kreeg voetballers. Wat zei ik? Gaf voetballers. In Bernabeu. Ik moet wel zeggen, bij momenten indrukwekkend. Maar oké, verloor wel. En straks speelt Como tegen Leipzig. Renske. Soule. Renske. Mancini. Renske kreeg een tikje. Cristante, zonder kijken. Dan gaat ook Soule liggen. Dat lijkt vrij ernstig. Oké, dit was een fout. Het is Soule die is neergegaan en die richting zijn rechterknie wijst. Ai, ai. Krijgen we Rodrigo Mora. Nog eens de goal. Mancini die alles open ligt. Door daaruit te stappen. Oké, het is Greenwood. Die aan de bal is. Wesley zag er ook niet helemaal perfect uit in de achtervolging. Het doelpunt zelf was volmaakt. Even iets hartigs. Nog geen beeld gezien van wat er exact aan de hand is.

Hij loopt toch alweer. Via Ismail Skriniar. Kanté even mee in de bal, maar dan toch snel diep. Het is een soort computer. N'Golo Kanté. Ik kan er veel aan vragen. Oh, oh, oh. De botsing. Svilar had de bal. En Gil Manzano moet nu wel even gaan kijken. Maar weer Archie Brown. Die centraal naar echt gevaarlijk kwam opduiken. Daar gaat hij. Goed gevraagd. Goed gelopen. En Milis Svilar. Gelukkig niet aan het hoofd geraakt. Anders dan de botsing Bouwman van Bommel. Zo kan je dat dus oplossen. Niet 100% vol doorgaan. Muriqi spreekt een hartig woordje Italiaans. Dat is een passage bij Lazio Roma waar hij voor 20 miljoen werd binnengehaald en ja, gewoon zijn job niet deed, namelijk scoren. Nadien bleek dat het geen gekke transfer was. 23 goals dus in La Liga vorig jaar, ja. Dan weet je de goal staan. Rens, buitenspel. Vlag beneden voor die balen. Hier is hij na het goede tikje van Rens. Malen opgesloten. Soule er weer bij. Hermoso, Wesley. Eindelijk nog eens iets wat op een echte aanval lijkt bij Roma. Kopballetje, Soule. Geen gevaar. Voor Ederson. Tijdens de rust in slaapgewicht, zo lijkt het wel. Ah, is Roma. Ndika goed in de rug van Muriqi. Wanneer krijgen we Lukaku? Goeie paas dit. Soule kan zich net niet herstellen na die net iets te moeizame controle. Ederson. Zomaar weg en niet ver weg. Dybala. Rens. Cristante. Hermoso. Alle Turken achterin, behalve Muriqi. Roma mag gooien. Daniel Malen. Terug tot bij Wesley. Dybala. Oeh, hij leek even te willen gaan fluiten. Er leek een momentje waarop hij het fluitje naar de mond bracht. Ja, dat is wat ook Cristante gaat vragen. En nu geeft hij eigenlijk aan, ja, ik wilde eerder fluiten voor een Schwalbe. Zou kunnen. Laten we eens kijken. Dybala. Wordt aan de trui getrokken. Dat wel. Oké, de lat voor het fluiten van strafschoppen ligt hoog. We krijgen de eerste wissel. Levent Merkan komt bij Fenerbahçe voor Elmas. ...25 is hij. Daar. Een duw van Greenwood. En zijn het. Wesley even weggezet.

simpel doorgekopt, Aktürkoğlu. En dan sterke Greenwood. Een wegvliegende... Een iets te makkelijk wegvliegende Wesley.

Is in principe een linksachter. Merken. Speelde nog voor Schalke. Maar toch vooral voor het tweede elftal daar. Brown. Geen grote naam in elk geval. Levent Merken. Die in het strijdperk is gegooid. Dybala op zoek naar wat ruimte. Rensch moet dan heel hard gaan lopen. Oké, Brown. Mancini vergeet de bal. Muriqi doet wel zijn best hoor. Ze hebben er hun werk mee. Weet natuurlijk dat de concurrentie groot is, maar dat geldt toch ook andersom. En samen in het elftal, Muriqi en Lukaku. En dat zal wel niet te vaak gebeuren. Toch zeker al niet van bij de aftrap. Balverlies Dybala, die het moeilijk krijgt. Daar is Merka. Dynamische actie. Vorig jaar Fenerbahce oud. Net voor de knock-outfase echt begint. In die voorronde van de knock-outfase. We kijken eerst naar Aktür Koglu. En Svila. 2-4 over twee wedstrijden tegen Nottingham Forest. Roma 4-5 tegen Bologna. Een hemelse wedstrijd van Roma en Bologna. Bologna waar Domenico Tedesco, ex-coach van de Rode Duivels, ex-coach ook van Fenerbahce, inmiddels aan het werk is en niet goed begonnen is. Balerdi leek me klaar te staan bij Gasperini. Rens Mancini, goed 1-2'tje. Soule, Mancini al boos. Soule ook, weet je. Wat brengt het op dat ik hem daar er doorheen lood. Daniel Malen moet meer aan de bal komen. Hij wordt zeer nadrukkelijk in de gaten gehouden natuurlijk. Soule. Zeer mooie voetballer. Dybala. Soule. Weg bij Kante. Rensch. Beetje aan zijn lot overgelaten. Nu komt Soule wel in de bal. Tikken is goed. Malen. Daar is hij. Eigenlijk voor het eerst. In stelling gebracht. Goeie aanval. Lang uitgesponnen. En Soule. Met toch een klasse flits. Malen. Niet slecht afgewerkt hoor. Bal meegenomen, gekruist. Niet zomaar een schotje, nee. Echt de bedoeling om Ederson hoog te verschalken. Net te veel risico dan ook in die trap. Pizzilli. Rensch. Roma heeft zich hersteld. Van een zeer matig openingskwartier in de tweede helft. Paulo Dybala. Kappen. Oh, aangetikt. En nu geeft hij hem wel. Ja, penalty voor Roma op Dybala. Met de kap naar de rechter. En dan het uitgestoken Turkse been. Hoe is het mogelijk dat je er daar intrapt? Wat ging hij doen? Scoren met rechts? Nooit. Wie begaat de fout? Aktür Koglu, is het er binnen? Nee, het is er buiten. Hij gaat hem er buiten leggen. Kijk. Het is er niet binnen. En dat is het geluk voor Fenerbahce. Dybala voelt natuurlijk meteen dat been. Gaat erover. Vlotjes.
Daar staat zijn voet op het eind op de lijn. Het is er buiten. Akhtar Koglu gaat dan nog een beetje van zijn oren maken en krijgt de gele kaart. En een vrije trap. Nu, dat kan Dybala ook. Het is zijn 54ste Champions League wedstrijd. Zijn eerste voor AS Roma. In de 53 bij Juve scoorde hij 18 keer. Dus een keertje aan de trui getrokken in de 16. Te weinig voor een penalty. Een keer over het been. Net voldoende, maar net erbuiten. De vraag is, wat vangt hij hiermee aan? Iedereen weg. Omdat toch iedereen weet dat Dybala deze bal trapt. Krijgt hij hem over de muur in de korte hoek. Kiest hij toch voor de tweede paal. Dat wordt moeilijk met de man die daar gaat staan. Uit voor Malen. En afgeblokt. Idee was goed. Veel oplossingen waren er niet. De wedstrijd wel weer gekanteld nu. Na een goed begin in die tweede helft. En toch ook wel terecht de gelijkmaker na die kansen voor Fenerbahçe. Wesley voor het eerst zover. Wesley. En nu wachten, zegt Gil Manzano. Even de VAR laten beslissen. Hij geeft de doeltrap, lijkt me. Hij wil de aanvoerder. Die staan bij hem. Geen fout, geen penalty. Wesley. Ook dat is er niet binnen. Kanté, hij raakt hem wel degelijk. Maar het is er buiten. En dus ja, kan de VAR ook niet ingrijpen. Het zou interessant geweest zijn om te zien wat ze hadden gedaan. Mocht het er wel zijn ingeweest in de 16. Pizzilli met de goede actie. En nu met de fout. En meteen de excuses.

bleef je opzettelijk wel even hangen. En dan Ismail. Muriqi naar de kant. En dan weten we wie hem vervangt. Ex-Roma-speler Romelu Lukaku. Aktür Koglu. Zijn wedstrijd zit er ook op. In zijn plaats Kavechi. Die ooit toch voor KV Mechelen zou moeten voetballen. Dat ene jaar Roma. 3 seizoenen geleden. 13 goals, 3 assists. In de Serie A. Het was altijd een soort ersatsoplossing na zijn problemen bij Inter. Greenwood. Cavici is mee. Lukaku geeft hem breed. Oh, Rens met de fout. En geen goal. Divine Rens was gewoon niet naar de bal aan het kijken. Onwaarschijnlijk. En Cavici die niet scoort op die bal breed van Lukaku. Een beetje vanuit zijn blinde hoek. Hier is hij weer. De man die dus net miste. Lukaku. Dat is toch een ander paar mouwen voor Ndika. Durven we te denken. Kante. Lukaku, ze zoeken hem wel. Nu was het Mancini die alleen maar met zijn man bezig was. En dan geen penalty, maar de fout op Mancini. Het publiek zag dat even anders. Meteen impact voor en van Romelu Lukaku. Dit moment. Greenwood, Lukaku die toont waar hij de paas wil. En dan, hij steekt wel nog zijn voet uit de range. Dat dan weer wel. Maar eerst was het een enorme defensieve blunder. Je mag nooit je ogen van de bal houden. Molina en Mora komen voor Rens. Of blijft hij wel staan? Het is Mancini die eruit gaat. Rens. Leek me toch ook te zullen worden gewisseld. Oké, Mora voor Sule. Dat is logisch en duidelijk.

Molina met de 20 op rechts. Balerdi met de 26 in de plaats van Mancini. Renners. En is hij naar de overzijde verhuisd. Nee, daar staat Wesley toch nog steeds, lijkt me. Molina. Balerdi. Goeie invalbeurt tegen Atalanta. En Molina. Mag van geluk spreken daar. Dat Brown die bal tegen de hand kreeg.

Arthur Koglu, ja, die heeft heel gekregen. Toen hij eigenlijk geluk had. Omdat die overtreding net buiten het strafschopgebied gebeurde, ging IDRF daar niet meteen vriendelijk om bejegenen. Dybala. Schot zonder kracht. De dribbel was mooi. Cavecci. En de fout. Van Balerdi. Hij stond in de basis. Cavecci, Lukaku en Ndika. Bizili. Normaal die de vooractie maakt, niet zo begrepen.

Indica. Ja, als je ze allemaal gaat optellen, het zijn allemaal soortgelijke duels. Eerst met Muriqi, nu met Lukaku. Dan kom je toch aan een fout of 5-6. Volgens het oordeel van de ref. Maar zo zeker is hij er ook telkens niet van, want dan zou hij wel eens een keertje geel geven. Dan is het alleen maar voor de opsomming. Roma Real dus en Roma Slovan Bratislava. Ooit speelden ze al tegen elkaar. Dat was de wedstrijd waarin Luis Enrique Totti op de bank zette en prompt uitgeschakeld werd in de voorronde van de Europa League. Het was geen goed begin van Luis Enrique. Hij heeft het nadien wel met verve goed gemaakt. En was geliefd ook bij de spelers. Mooi werk van Ismail. Greenwood. Brown. Bijna balverlies. Molina maakte dat eigenlijk ongedaan. Mora aan de trui getrokken, maar is gewoon een prachtige voetballer, de Portugees. Technisch zeer, zeer sterk.

Malen. Controle niet goed en daardoor ook het balverlies. Lukaku is mee. Greenwood, ook hij, met een zwakke controle. En Malen die voelde dat hij de schuld zou krijgen. En terecht van dat doelpunt en dus mee kwam helpen. Mooi. Mora. Pizzilli. Die met de handrem opspeelt. Nog altijd dat grote verschil. Maar procentueel minder groot dan na een half uur in aantal gelopen kilometers. Of er heeft er eentje zijn GPS niet aanstaan bij Roma. Mora. Die bal is lang onderweg. Te lang. Cavecci. Maar Molina. Balerdi. Opnieuw Molina. Cristante. Rodrigo Mora. Malen blijft staan. Wesley. Voorzet. Tweede paal. Weggehaald. Brown. Malen. In de dribbel. Maar komt niet tot een schot. Prangende slotfase. Dubbeltje op zijn kant. Goed werk, Archie Brown. Wel mooi gelegd door Wesley. En die ballen zal daar altijd in de rug zitten en nooit, of bijna nooit, voor zijn man komen. Dat zit nu eenmaal niet in zijn repertoire. Kanté. Die kan wel nog. Greenwood. Tikje binnendoor. Dat scoort van Wesley. En dus Villar. Mulder zette goed door. Dan krijgen we de eerste corner in de wedstrijd voor de thuisploeg. Alert van Miles Villar. Greenwood. Kiest hij voor zijn rechter? Ja, dus. Bal is over de achterlijn geweest.

als zij moest verkopen.

Ndika. Lukaku ging meteen diep. Greenwood voor Romelu Lukaku. Breed tikken had gekund. Balerdi roept hem een halt toe. Goed naar binnen geknepen. Toch al meteen de verstandhouding tussen Greenwood en Lukaku. Kavici mag wel boos zijn. Had hem eigenlijk moeten krijgen. Maar hij heeft nog geen goal. En al meer minuten gespeeld nu dan bij Napoli vorig seizoen. Ismaili, de derde gele kaart bij Fenerbahçe. Hij had de steunvoet van Dybala mee. Kavici. Brengt toch kwaliteit. Brown.

Gaat AS Roma dit seizoen voor het eerst niet winnen na een zege tegen Fiorentina. Dat inmiddels zijn coach Grosso al ontsloeg. De maker van de beslissende penalty in de WK-finale 2006. 4-0, 0-4 op Lecce. 2-1 tegen Atalanta. Nu 1-1 in Istanbul. Niet te versmaden, dat puntje. Cristante doet zijn benen dicht, maar toch Ismail. En de fout van Cristante aan de kaart voor Cristante. Het begon allemaal met die matige pas van hem.

0: En dan de achtervolging. En dan was Ismail ook wel blij. Want die kon worden aangetikt.
1: Die gaat erin. Nee. Brown. Tweede zone. Bal valt op de lat. Niet voorbij. Skriniar.
0: En dan is er buitenspel geconstateerd. En was Fenerbahçe erg dicht bij de 2-1. En zo zie je maar. Je maakt een fout. Om de boel op te houden. En bijna komt Boontje om zijn loontje. Want uit die vrije trap. IJzona 2-1. Een Nederlander eruit. Een Nederlander erin. Maarten de Roon. Ereburger van Bergamo. Maar ook ereburger van Gasplant. En daar heeft hij voor gekozen. Zijn coach.

Balerdi mee in de actie. Molina. Dybala. Kunststukje. Wel erg goed nieuws dat hij die opeenvolging van wedstrijden aan kan. Zeer opvallend. Een botsing. Maar we voetballen. Nou, het was Alderoen. Molina houdt niet binnen dus. Ook een overtreding geconstateerd. Nathan Ake. Brown stond ook buiten spel. Keek ook al niet meer naar de bal. En dat was de reden van het vlagsignaal. Het is de 361ste wedstrijd van Maarten de Roon onder Gianpiero Gasperini.

De eerste keer was in 2017 tegen AS Roma. Met Atalanta dus. Pisili. Niet tevreden met het gebrek aan initiatief voor zijn neus. Die Bala moet hij beter doen. Deze paasbal is wel binnengebleven. Molina. Ismail zat er weer tussen. Pisili. Scoort makkelijk. En voor het eerst dat hij echt diep durft te gaan. En misschien wel de consignes aan zijn laars lapt. Voorzet. Niet scherp genoeg. Molina. Goeie bal. Dybala. Tweede zone. En bijna. De kopbal. Van Hermoso. Bij Gasperini nooit verbaasd zijn als er een verdediger in de 16 van de

dat hoort je ook in het Turks. Cristante net voor de rust, Brown net erna. Voor een typisch billig gelijkspel. Al had Fenerbahce meer kansen, Roma meer balbezit, meer terreinwinst. Nou, de kansen geven in principe de doorslag. Mora. Nou ja, forceert een corner. Ik denk niet dat de VAR deze zal herroepen. Hij mag hem zelf trappen. Een inswinger dus.

0: komt hij. Lukaku haalt weg. Molina. Rechts wacht Dybala. Centraal Cristante, niet te bereiken. Pizzili. Mora. Even dacht ik dat hij ertussen ging. Nou, maar dit is ook mooi dribbelwerk. Lukaku. Romelu Lukaku. Geraakt niet in de turbo. De Roon. 2 minuten nog. Molina. Dybala. Aangetikt door Archie Brown. Roma op zoek naar meer. De ploeg die het dichtst bij meer was via die bal op de lat. De jongens uit Istanbul. Molina die niet gaat lopen. Cavecci. Kante. Lukaku niet. Balerdi ontwijkt met meer geluk dan wijsheid de tackle. Goed van Molina. Balerdi. Probeerde nog een hoekschop te forceren. Laatste minuut van de partij. Dybala zit met krampen. Of hij staat met krampen. Molina, Lukaku mee in de eigen 16. Ndika. En dan Ederson. Voor een wedstrijd die zo goed als zeker op een gelijkspel zal eindigen. Tenzij N'Golo Kanté daar nog anders over beslist. In de laatste halve minuut. Mulder. Ake er dus dichtbij. Dan is het voorbij. Fenerbahce 1, Roma 1. En dan hebben ze elk een puntje. De Turken na 18 jaar weer in de competitie. De Romeinen na 8. En al bij al is dat resultaat correct. De omhelzing tussen de aanvoerder en Romelu Lukaku. Ex-ploegmakkers. Ploegen veranderen snel, maar Cristante niet. Lukaku iets meer van ploeg wel.
1: Deze wedstrijd werd u aangeboden door Follow Scores. Officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Beide ploegen mogen dus op zoek naar een driepunter in de volgende wedstrijd op speeldag 2. Gasperini

Met Lukaku aan het praten. Duidelijk. Een leuk onderrondje. Misschien zegt hij wel, onder mij had je moeten spelen in Italië. Ik ben een coach die spitsen valoriseert. Kijk maar naar Malen. Stop met die Conte. Daar is Lukaku intussen ook al achter. Fenerbahce trekt naar Birmingham, naar Aston Villa. Roma krijgt Real Madrid over de vloer. Een sinecure hoort er dus niet voor beide teams om die drie punten te pakken. Bedankt voor het kijken. Graag tot een volgende keer.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat file tussen Spijkenisse en de afrit Brielle 8 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat wel file tussen Berkel en Rode Rijs en Bergse Hoek, 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Het eenzijdige busongeluk gebeurde gistermiddag laat nabij Soest in Oost-Zwitserland. Aan boord waren 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. De oorzaak is nog onduidelijk. De Zwitserse president heeft zijn medeleven betuigd. Drie activisten die in Hongkong jaarlijks een herdenking hielden voor het Tiananmen-protest uit 1989 moeten jarenlang de cel in. Ze kregen straffen opgelegd van 5 tot 7 jaar. Hongkong en Macau waren jarenlang de enige plaatsen op Chinees grondgebied waar openbare herdenkingen werden toegestaan ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 4 juni 1989. China stuurde toen troepen en tanks naar het plein van de Hemelse Vrede in Beijing om politieke hervormingen neer te slaan. 5 jaar geleden verbood China met een opgelegde veiligheidswet alle openbare herdenkingen in het voor de rest onafhankelijke Hongkong. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat file tussen Gratum en Sint-Joost 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Berkel en Rode Rijs en Bergse Hoek 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daar is maar 1 rijstrook open.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Rozer!
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.

0: welkom. Een nieuwe aflevering van Vandaag in Zeist met jong bloed. Vandaag ook bij ons in de studio. En dan heb ik het natuurlijk niet over Johan Derksen. Die is net iets ouder, maar Frank van Leeuwen bijvoorbeeld, René van der Gijp en Sherry Sterk, ja. De nieuwe lichting. Mama, kijken we niet zeker? Toch?
1: Nee, mijn moeder zit zeker niet te kijken, nee. Die moet ook op de kinderen passen, die heeft het druk. Dus die zit niet klaar.
0: Nou, hartstikke goed dat je er bent. Hoe gaat het met je carrière eigenlijk? Ik lees allemaal mensen die erg enthousiast over je zijn.
1: Nou, ik lees het ook, ja. Het gaat goed, ik heb het naar mijn zin bij Ziggo Sport. Ik vind het gezellig om hier eens te zitten. Dus het gaat hartstikke goed.
0: Ja, Johan was ook enthousiast over je laatst. Alleen had hij niet helemaal door of jij het was of niet.
1: Nou, maar daar heb ik om gelachen. Ik kreeg de tip van iemand die zei, ja, Johan Derksen heeft het over je in Groeten uit Gollo. Dus ik de podcast aanzetten na minuut 15. Ik dacht, nou komt hij. Johan, wat vind je van Sherry Sterk? En zijn eerste woorden waren, ja, ik was heel erg onder de indruk van het meisje. Dus ik dacht, die heb ik overleefd. En toen kwam Johan met, ja, maar ze kwam bij ons om over de boek te vertellen. Toen dacht ik, ik had geen boek geschreven. En vervolgens zei je, maar ze staat onder contract bij RTL, dus ze kan niet zo vaak komen. Dus ik heb me net even opnieuw voorgesteld aan Johan, nu weet hij wie.
0: Ja, maar wie zou dat kunnen zijn geweest dan met dat boek in
2: RTL?
0: Ik
2: weet niet, maar kijk, oom Johan is af en toe een beetje de weg kwijt. Ja. En dan haalt hij mensen door elkaar.
0: Ja.
2: Want ik heb jou af en toe ook Humberto genoemd.
0: Ja, dat zou je zeker moeten doen in deze.
1: Lijken ook op elkaar, ja.
0: Ja, wij lijken ontzettend op elkaar.
2: Ja, maar ik vind wel, als je ouder wordt, zo. Kijk, ik hoor net in de wandelgangen dat zij twee kinderen heeft. Ik vind het echt een jong meisje. En die heeft gewoon al een moeder van een paar kinderen. Hè? Dus ja. ze zijn helemaal niet zo oud.
0: Ze is in de 30 is al. Ze is al in de 30.
1: 35.
2: Ja, nou ja, goed. Ik had je geschat op 22.
1: Oh, echt waar? Ja. Nou, ik steek hem in mijn
2: Maar ik heb er blijkbaar niet meer zoveel verstand van, Wilfred.
0: Nee, dat moet het dan haast al zijn, ja.
2: Kijk, ik hoor net dat hij pas 31 is. Die komt net kijken en die wil nou al eigen talkshow hebben.
0: Ja, heeft hij
2: altijd in zijn hoofd. Eerst uren maken, hè?
3: Ochtenddienst noem jij dat altijd, toch?
2: Dan moet je heel erg geil van jezelf zijn als je om 6 uur daar gaat zitten.
3: Ja, ik weet joh. De gasten dan.
2: Want
3: hè?
2: Als ik moet pissen, dan kijk ik altijd even.
3: Ja? Ja. Dat vind ik lief.
0: Nee, maar jij bent er eerder, neem ik aan nog.
3: Ik ben er, in de studio ben ik 4:15, zoiets.
2: Oh. En hoe laat sta je dan op?
3: 4:30 meestal nu, ongeveer. Maar ik heb tijden gehad, ja, dat waren echt helse tijden. Toen had ik nog dat tabletje voor dat grote scherm in de oude studio. Toen ging de wekker om 3:00 s'nachts. Toen zat ik om 3:05 ziels alleen onder een dekentje op de bank krantjes te tikken. Dus op zich, de ochtenddienst, daar heb jij wel een punt.
2: Maar kijk, aan de andere kant, als je jong bent, je moet investeren.
3: Zeker.
2: En als je het dan goed doet, dan krijg je zo'n avondshow. Hè? Ja. Dat is bij jou al gebeurd.
0: Bijna al bezig.
2: Dus je hebt het niet voor niks gedaan.
3: En ook over mij was je enthousiast, al was de tweede keer wel Mark of Bart of zo. Dus, dus ik herken wat Shelly zegt.
4: Maar je moet ook wel een beetje een soort, dat vond ik ook wel, dat zei jij wel eens tegen mij, dat ik dan hier wegreed om 10:45. Dan zag ik Mart Smeets daar naar binnen lopen. Die ging dan s'nachts basketbalwedstrijden doen.
2: Ja.
4: Dat keek helemaal niemand aan.
2: Nee, dat vond Mart geen probleem.
4: Nee, maar dat is heel
0: maar dat is een liefhebber natuurlijk. Dat is de liefhebber in Mart natuurlijk ook.
4: Zeker.
2: Ja. En Mart had hij niet voor een voetbalwedstrijd gedaan.
4: Nee.
0: Mart had niks met voetbal eigenlijk.
2: Nee. Wielrennen en basketbal.
0: Ja,
2: en hij was zelf ook een goede basketballer, hè?
0: Ja, maar heeft Nederlands team zelfs?
2: Nou, hij heeft wel in de Eredivisie gespeeld.
0: Ja, nou ja, dat is wel bijzonder. Hey, meningenmachine, dat ben je niet. Dus je gaat niet al pittige uitspraken doen.
3: Je hebt de Telegraaf ook gelezen.
0: Ja, diepgaand interview weer natuurlijk.
3: Ik stond op de NPO seizoenspresentatie met een bitterballetje van belastinggeld. En toen ben ik even door de Telegraaf flink de gaas genomen. En ik kwam nu toevallig, zul je net zien, dat komt dan online op de dag dat ik naar VI ga.
0: Ja.
3: Dat ik dan ook weer dingen over jullie heb gezegd en zo. Maar wel positief, toch?
0: Nou, jij was positief. Mensen vragen zich ook af, hoe vaak ga je Johan gebruiken in je overwinningsspeech als je wel het talent van het jaar wordt. Want je zag het behoorlijk diep in, hoor.
4: Ben je nog?
3: Ik ben nog met 7. En er zijn 3 plekken.
4: Gaan er nu nog 4 af?
3: Nee, je kunt nog tot dinsdagochtend stemmen of zo. En dan zijn we bij de top 3. Dus dan
4: zijn
3: niks,
4: het de 3. Dan weet je of je erbij zit.
3: Jij hebt er ooit bij gezeten, toch? Bij die 3.
4: Talent?
3: Ja.
4: Ja, toen was ik al 50, denk ik.
3: Ja, ja. Nou ja.
0: Won Jan Kooijmans van toen.
3: Ja. Dat weet ik nog. Dat hebben jullie hier live meegekeken.
0: Rauwe Heertje staat, die noemde hem steeds Jan Kooijmans. Dat was zo goed. Was een heel slechte Jan Kooijmans, maar dat is alweer heel lang geleden.
3: We hebben jullie toch ook live op commentaar nog even gevraagd. Ja. Maar goed, ik zit in een categorie nu met allerlei influencers met 1 miljoen volgers en zo. Dus
0: zit je nu.
3: Ik denk, Wilfred, jullie weten hoe je moet winnen. Help.
4: Eerste keer Scheveningen, tweede keer Scheveningen. Wonnen wij die televisiering, denk ik.
0: Volgens mij wel, ja. 2011 hebben we gewonnen en in volgend jaar natuurlijk.
2: We wonnen hem, dat zal ik nooit vergeten. We wonnen hem de eerste keer toen de directeur van RTL wilde stoppen met ons.
4: Ja, Mies Bouwman.
2: Ja.
4: Vond ik ook leuk toen. Ja, maar die was niet de directeur, maar die kan.
5: Nee, oké.
4: Die reikte toen de prijs uit.
1: Maar
4: ja,
1: het zou wel terecht zijn als Frank hem wint, hoor. Want Frank is, vind ik, echt een onwijs talent. Ik vind dat je WNL echt heel goed doet. Dus jongens, ik vind ook dat we een beetje
2: nu stoppen. Ik word nerveus, hoor.
4: Ja, zou ik niet zeggen.
2: Nou, wat lief.
4: Sam Verhooyen doet het ook hartstikke goed, moet ik er even bij zeggen. Maar jij twijfelt wel over het haar, hoorde ik van Frank. Toch, of niet?
1: Ja, ik had vanochtend met mijn vriendinnen koffie aan het drinken. En een van mijn vriendinnen vroeg zich af of jouw haar echt was.
3: Ja? Wil je er een keer aan zitten?
1: Nee, dat doen we.
4: Jij dacht dat de bruid
5: was. Leuk.
4: Wat is dit weer?
5: Mijn vrouw zei vanmiddag tegen mij, wie zit er aan tafel vanavond? Maar ik zie hem natuurlijk niet veel op tv. Nee. Dus ik wist zijn naam niet. Dus ik zei, die gozer met dat vele haar. Oh, Frank.
3: Ja, nee,
5: dat is ook lekker dan.
3: Ja. Maar vind jij ordinaire prom? Want jij vindt het allemaal flauwekul. En jij zat vorig jaar bij ons in de ochtend van, en je zei gewoon, hup, als je kans maakt om iets
4: luister,
3: te winnen, ordinaire promotie.
4: Als je iets kan winnen, moet je all the way gaan, vind ik.
3: En
4: all the way.
3: Maar gewoon ook schaamteloos zelf.
4: Schaamteloos
3: oproepen.
4: Heeft Thomas van Groningen ook gedaan. Ook gewonnen daardoor vorig jaar. Schaamteloos moet je
2: zijn.
4: Jawel,
2: maar wij hebben dat ooit gedaan. Ik heb ooit gezegd, ik wil die kutprijs niet. En dat stemmen ze op. Maar nu doet iedereen het. En nu wordt het een beetje melig, want nu zijn ze echt commercials aan het maken voor zichzelf om die televisiering te krijgen. Kijk, en ik ga niet bedelen om de televisiering, want zo mooi is die niet, hè?
5: Is nog steeds. Dat woeste grond, dat heb ik nog nooit gekeken. Kijkt er wel naar.
2: Nou ja,
5: die zijn nu toch weer genomineerd?
2: Die doen het hartstikke goed. Dat is zo'n filmmeneer met die zanger uit Twente. Ja. En dat is echt een leuke serie, plattelandserie. Hij speelt op een boerderij en ze spreken ook dialect. Tina zou daar precies tussen passen, want die spreekt dat dialect.
4: Ja, ze pakt even dialect tussen.
5: Maar die zit nu toch weer bij?
4: Ja, die zit er weer bij.
3: Ja, top 7 ook volgens mij. Ja. Ja.
4: Waarom zit die Freek Vonk er nooit bij? Die Freek Vonk levert ook mooie dingen af, toch?
5: Ja, ik bedoel, alleen maar mooie dingen levert.
4: Ja, het is toch gek eigenlijk dat hij er niet bij zit?
2: Heel gek.
4: Ja, bij de jeugd is hij ook razend populair. Of zou hij misschien voor die kinderen dan iets moeten winnen of zo? Want Freek had nu weer een slang te pakken.
2: Ja, ik kan naar Freek niet
6: moly,
2: kijken.
6: Moly, jongens. Rustig. Rustig, schatje. Kijk dit. Dit is een van de bijzonderste, schuwste en meest geheimzinnige slangen van heel Kenia. Dit is namelijk de enige echte Meru Tree Snake. Oftewel de Trasops Schmitty. En kijk dan naar hem. Wat een slang. Holy moly. Check die gitzwarte kleur. Dit is niet normaal. Ik heb deze nog nooit gezien. En dan die grote ogen op zijn kop. Daarom kan je zien dat dit echt een dagactieve jager is.
5: Daar heeft die Eva Jinek dus 2 jaar naar zitten koekeloeren. Ja. Die Freek Vonk, die de hele dag met slangen door het huis liep. En met die grote, hoe heet die grote?
4: Varaan had hij ook nog.
5: Ja, die had hij ook nog.
2: Maar ik vind, kijk, ik zou zo'n slang niet durven oppakken. Hè? Ik weet niet of deze erg giftig is, maar die gozer wordt nog een keer...
4: Die heel gevaarlijk is.
2: Die wordt nog eens een keer gebeten dat...
4: Hij is al eens gebeurd. Hij is al door een haai gebeten, begreep ik. En dat is al eens vaker gepakt.
1: Van de week het laatste had hij een heel leuk filmpje gepost. Je hebt zijn cameraman Ivo en Bange Bassie, die geluidsman. Daar was hij laatst mee met een slang bezig in de Amazone ergens. En zei hij tegen die geluidsman, joh, pak jij deze slang even aan. Dat was ook, ik moet je even opzoeken eigenlijk. Heel grappig. Want
4: had je
1: van
4: tevoren moeten zeggen dit eigenlijk? Hadden we hem bij de hand gehad. Nu gaat hij
3: had altijd de geweldige Lucky TV is toch ook over. Ja. Maar het klinkt ook al een beetje als Lucky TV als je het zo hoort eigenlijk.
4: Je kan er bijna niet overheen, toch?
3: Dat denk ik.
4: Bijna een parodie.
5: Nee. Ja.
4: Wat? Nee.
5: Nee. Ik zeg niet nee. Ik zeg.
3: Wat is dit?
4: Nee, dit is er ook eentje.
6: Kijk dan naar hem. Wat een slang. Holy moly. Dit is niet normaal. Wauw. Wat een slang. Prachtig.
2: Maar zou Freek die slang ook zo in zijn hand nemen?
3: Ah, Johan.
5: Nee, ik zat eigenlijk toen Lucky TV de naam viel. Die heeft toch ook wel echt geweldige dingen gemaakt.
4: Ja, hij heeft dat bij ons nog
2: Behalve bij ons.
4: Ja, hij had er eentje goed, die was oké. Maar het was
5: je
4: wel
5: ook goede dingen gemaakt.
4: Fantastische dingen.
5: No.
4: Maar vooral met Willem-Alexander ook. Hè? Dat was altijd het beste.
2: Ja, met de mevrouw van de BBB.
3: Ja, ja dat kabinet allemaal bijeen komt die dag. Dat hij al die typetjes doet, die is ook goed. Ja.
4: Ja, die was echt inderdaad heel goed. Nou ja, goed. Dit is alweer voorbij. Gaat allemaal niet. Hey, Dick gaat door. Dickie gaat door. Wat vinden we daarvan?
2: Ik weet niet of dit verstandig is.
4: Nee?
2: Want het is een wonder wat hij daar gedaan heeft. Maar een wonder gebeurt niet 2 keer.
4: Oh.
2: Dat is niet mogelijk.
5: Hij heeft het nadeel volgens mij, Johan. Hij speelt nu 4 wedstrijden.
4: Maar de meeste van die bij goede clubs zitten, die gaan niet komen.
2: Nee, die krijgen ook geen vrij.
4: Die krijgen geen vrij om 2 weken daar naartoe te gaan natuurlijk. Nee. Dan heb je nog 2 reisdagen. Dus ben je 20 dagen ben je bij je club weg.
2: Kijk, en als je op zo'n eiland verliest, dan is de roem ook snel voorbij. Hè? Ja.
3: Maar zit daar achter de schermen dan, zit daar die spelersgroep achter die dan de hele tijd aan hem aan het trekken?
4: Nee, ik hoor een mannetje. Dat, ja. Die is wel degene die het hartstikke trekt aan.
7: Ja, die betaalt ook alles. Dus ja.
2: Ja, hij kan ook zo nog maar directeur van Hull City worden, hoor.
4: Ja.
7: Maar goed, dat heeft hij wel goed geregeld met Hull City. Dat doen het best wel leuk allemaal. Het is toch knap, of niet? Hey, die vrienden van jou van Extinction Rebellion worden veroordeeld, hè? Daar ben je blij mee.
2: Nou ja, het is de hoogste tijd, hè? Want als je de wet overtreedt in Nederland, dan word je geacht dus voor de rechter te verschijnen. Maar Extinction Rebellion dacht dat ze boven de rechtspraak stonden. En die gingen te passen de onpas op de snelweg zitten. Maar nu hebben ze de auto's, hebben ze de snelweg geblokkeerd. En eindelijk... Dat komt omdat de boeren met de tractoren de weg op gingen. Toen dachten ze, ja, dan moeten we die Extinction Rebellion ook aanpakken. Alleen het probleem is, daar zitten heel veel mensen met juridische kennis. Dus die gaan dadelijk procederen. Die gaan naar de rechter en hoger beroep en zo. Maar ik vind het wel goed, want die hadden al 45 keer op de snelweg gezeten... en nog steeds geen strafblad. Nee. Maar dan solliciteer je naar een strafblad. En nu hebben ze gezegd, 120 uur werken en 2 weken voorwaardelijk. Prima.
7: Ja, dat vind je een goede ontwikkeling, dit?
2: Nou ja, dat vind ik, dat verdienen ze. Want ze terroriseren dit land. Want een afscheidingsgroep die staat nou te schreeuwen in de Tweede Kamer, weet je wel. Dan moet dat weer ontruimd worden.
7: Ja.
2: En dan zegt zo'n haaienbaai met zo'n arrogante kop van... we komen wel terug, hoor.
3: Wat vind je van die gezichtsbedekkende kledingdiscussie?
2: Nou ja, dat gelul. Mensen die met gezichtsbedekkende kleding naar buiten gaan... naar het voetballen of gaan protesteren... Ja. Die doen dat omdat ze dus zich willen misdragen. Die willen vechten, die willen met politieagenten op de vuist. En die moet je er gewoon uitpakken. Als er een demonstratie is, dan moet die politie die er staat zeggen... jij met gezichtsbedekkende kleding? Ja, jij eruit. Ja. Ik vind het zo eenvoudig.
7: We hadden vanochtend ook de burgemeester van Loosdrecht... en dan komt vaak het argument over van... ja, maar je moet voor bepaalde protesten en zo... moet je gezichtsbedekking kunnen dragen. En dan wordt altijd het voorbeeld gedragen... de mensen die tegen het regime...
2: Als je gaat protesteren, dan moet je durven tonen wie je bent.
7: Ja, nou ja, en ik vind ook, dan wordt altijd het voorbeeld genoemd... de mensen die tegen het Iraanse regime protesteren. Die moeten de ruimte krijgen. Ik weet niet of je wel eens zo'n Iran demo hebt gezien. Daar draagt niemand zo'n ding, hoor. Nee. Dus het wordt altijd misbruikt door degene
2: Maar ik heb wel die bij de universiteit in Amsterdam die rellen gezien. Die hadden allemaal iets voor hun gezicht en die hebben daar een woestenij aan gebracht. Dat is niet te geloven.
7: Het voorbeeld wordt altijd aangehaald voor de anderen die het nodig hebben. Ja. Dat vind ik ingewikkeld.
2: Ja. Kijk, maar ze hebben één probleem. Als je dat in de wet zet, dan moeten mensen uit de islam... die dat uit geloofsovertuiging voor hun neus hebben hangen... die vallen daar dan ook onder.
7: Ja, het argument wordt gebruikt dat het heel moeilijk te handhaven is.
3: Handhaven, ja, hoodies en petjes
2: en zo. Maar,
3: ja.
2: In Nederland heeft een politiemacht, maar alles is moeilijk te handhaven, hè? Er kan niks gehandhaafd worden. Vuurwerkverbod, hoe moeten we het handhaven? Ja. Komt niks van terecht.
7: Deescaleren is het woord, hè, bij ons in Nederland. Dat...
3: Ja, maar goed, ja, wat ik zeg, vanochtend de burgemeester van Loosdrecht... die zei letterlijk, ik had het gevoel dat ik in oorlogsgebied zat. Ja, wat moet je dan doen? Als je vervolgens niks kunt, het strafrecht... zijn ze nu nog mee bezig om die straffen op te hogen?
2: Je hebt het over Loosdrecht, hè? Een collega van ons hier, de einddirecteur... die nou boven mee zit te luisteren...
7: Ja.
2: Die woont in Loosdrecht en die heeft zijn huis te koop staan. Er staan daar prachtige huizen te koop. Er is niemand die een huis wil hebben uit Loosdrecht... maar die zeggen, daar hebben we dat gezeik voor mijn deur steeds... van het asielzoekerscentrum. Ik bel laatst met mijn vrouw, we hebben koffie gedronken in Ter Apel. Een allerliefst dorpje, prachtig dorpje. Er staan prachtige huizen te kopen voor een habbekrats, maar niemand koopt ze.
7: Ja, ik kom uit Budel, waar natuurlijk het tweede AZC is.
2: Ja, maar daar wil sowieso al niemand wonen.
3: Nou, daar is het mooi, Johan, de ja.
2: Ook als er geen asielzoekerscentrum is.
7: Hebben die uitbreiding van het demonstratierecht... is dat dan puur symboliek of moeten we dat nog serieus nemen dan?
2: Ja, ik vind ze moeten handhaven. De politie is om te handhaven. En we hebben demonstratierecht, maar wel binnen spelregels. En er wordt een locatie aangewezen. En dat Extinction Rebellion, die bepaalt zelf alles. Ja, dat kan niet natuurlijk.
7: Schadeverhalen is ook niet te doen. De UvA, tonnen, de Universiteit van Utrecht, tonnen. Je weet niet op wie je dat moet verhalen.
2: Ja.
7: Het schiet niet op.
2: Maar ik vind dat... geef ik niet de politie de schuld van, maar zeg maar de beleidsmensen, de hoge jongens bij de politie, die hebben die mensen 45 keer naar de snelweg gestuurd met de opdracht, denk eraan, fluwelen handschoenen, het waterkanon sproeistand, en je draagt ze van de straat af. Nou, die agenten hebben allemaal een hernia voor die klootzakken steeds te dragen.
7: Even iets positiefs over de overheid. De brug is weer open bij Nijkerk. Hoe was dat? Voelde het lekker dat je er overheen reed zo?
2: Dan... Nou ja, ik zit hier gisteren en was op de tv en op de radio geweest... van om 12 uur gaat hij weer open.
7: Ja.
2: Maar ik werd gewoon omgeleid. En om 11:30, ter hoogte van Zeewolde richting Kampen... Ja? Hoorde ik dat hij al open was.
8: Ach god, nee. Dan had je hem gewoon kunnen pakken.
2: Ja.
8: Nou ja, en maar nu reed je er even over. Lekker, hè, toch? Of niet? Dat je gewoon door kan rijden?
2: Ja, ja.
8: Fijn gevoel, hoor.
2: Ik deed weer een ouderwets dusje.
8: Oh, je hebt het helemaal niet meegekregen?
2: Nee, ik heb het niet meegekregen.
8: Oh.
2: Nee.
8: Dan had je net zo goed gesloten kunnen blijven. Jawel. Had die karreman zo wat anders kunnen maar doen met al die kostbare centen.
2: Normaal is het gewoon rechtdoor, hè. En, ja.
7: Maar jij denkt, het is maar alleen voor Johan heropenen.
8: Ah, alleen maar voor Johan. Hij heeft het extra snel gedaan.
2: Maar het is zo erg in Nederland. Het is een unicum. Hmm? Kijk, heen gaan nog wel. Ja. S'avonds als je teruggaat, je komt zelden voor dat we gewoon over de normale weg naar Drenthe kunnen rijden. Ja. Altijd omleidingen, altijd afsluitingen. Het is een chaos.
8: Maar jij slaapt toch, dus dat maakt toch niet uit dan?
2: Nou, op de terugweg slaap ik niet. Dan zit ik helemaal vol adrenaline. Hè?
8: Echt waar?
2: Ik weer zo geërgerd aan jou, dan zit ik me hier.
8: Zij je vanavond wel heel slecht slapen, denk ik. Over dat rijden gesproken. Een nieuw circuit, zag ik, Madrid.
1: Ja.
8: Ideaal voor onze grote vriend Max natuurlijk,
1: ja,
8: toch?
1: Ik heb echt mijn hoop op Max Verstappen gevestigd dit weekend. Het is de eerste keer op de Madring, circuit van Spanje. Ja. En dat is een nieuw circuit, stratencircuit met hele hoge snelheid. Dat wordt echt een spektakel, want het is daar genadeloos als je een fout maakt als coureurs. De coureurs hebben ook al gezegd dat ze echt bang zijn. Checo Perez die zei, ja, ik schijt eigenlijk een beetje in mijn broek. En Gasly zei, ik heb op de simulator geoefend. Ik heb elke keer de muur geraakt.
8: Oh.
1: En ja, als je dus van de baan afgaat, dan zit je ook gelijk in die muur. Dus dat wordt echt wel heel erg
8: spannend. Was er nou nog hoogteverschillen en zo ook? Was
1: ja,
8: ook
1: er
8: nog
1: is
8: mee?
1: Een bocht met 13,5 graad komming, zeg maar.
8: Ja?
1: Helling. En daar gaan ze met 300 km per uur doorheen. Dus dat wordt echt wel heel erg leuk. En ja, dat is ook wel, geeft ons een beetje hoop voor Max Verstappen. Die heeft dit seizoen nog geen één keer gewonnen.
8: Mm.
1: Hij is natuurlijk stiekem de allerbeste, maar ook heel goed in zo'n nieuwe baan aanvoelen waar nog niemand op heeft gereden.
8: Maar nou zei hij zelf, je moet uiteindelijk toch een goede auto hebben. Dus ik kan nog zo goed kunnen sturen. Maar hoe groot is het verschil dan voor een normaal circuit dan? Als je op een waar je minder moeilijke bocht hebt. Dit kan echt een behoorlijk percentage verschil zijn, denk jij.
1: Ja, kijk, hier is de combinatie van lange stukken en snelle bochten. Nou ja, de ene auto is goed op de lange stukken en de andere in de snelle bochten. Dus hier heeft niet per se één soort auto, een Ferrari of een Mercedes, heel erg voordeel. Het is eigenlijk heel snel dit circuit beter leren kennen. En ik denk dat Max Verstappen daar wel echt de allerbeste in is.
8: Hey, maar Max is gewoon de beste, hè, René. Dat lijkt me toch helemaal niet leuk op deze manier. Als je weet dat je de beste bent, toch? Je zit net in een auto.
2: Maar dat valt wel mee, hoor. Ik had met plezier hier naartoe.
8: Ja, maar jij zit aan de tafel. Je
5: nee,
8: weet dat
5: maar,
8: het afloopt,
5: maar ik zit er nu over na te denken wat jij zegt. Kijk, het is natuurlijk... Het is ook wel weer leuk dat hij zegt van ja, ik ga niet als enige dat hele Red Bull... Kijk, het vervelende is natuurlijk... Als jij Maradona in je ploeg hebt, dan is hij groter als de club.
8: Ja.
5: Ik denk ook dat hij is groter als Red Bull. En ze kunnen hem gewoon niet wegdoen.
8: Nee, dat
5: hij
8: ik ook.
5: Is het grootste uithangbord wat ze de afgelopen 20 jaar gehad hebben.
1: Nou, ze willen hem ook heel graag houden, want hij heeft
5: onlangs
1: zijn contract verlengd.
5: Ze moeten hem gewoon houden.
1: Ja.
5: Maar... Want, kijk, als hij weggaat, dus hij is groter als Red Bull, hij gaat weg, dan zegt iedereen, stelt ook geen kut meer voor.
8: Nee.
5: Dat is zonde.
8: Nee, maar als je weet,
5: dat willen ze niet.
8: Weet je dat je het beste bent? En dan zie je, zoals van de week reed hij dan derde. En dan zie je ze toch wegrijden, die twee Mercedes. Denk, ja, colleren zeg, weet je wel.
5: Ja, maar hij hoopt natuurlijk dat ze volgend jaar wel aanpassingen gaan doen.
1: Ja,
5: dat
1: kijk,
5: hoopt hij.
1: Red Bull heeft dan niet misschien op dit moment de beste auto's in totaliteit. Maar ze testen bij de Formule 1 het motorvermogen.
8: Ja, dat zag ik. Waren ze weer de beste, las ik.
1: Red Bull had daarin de beste verbrandingsmotor. Dat is wel een combi uiteindelijk tussen verbrandingsmotor en batterij.
5: Ja.
1: Daar heeft Mercedes echt de allerbeste combi in. Maar goed, het belooft wel wat voor de toekomst. Dat als de basis met die verbrandingsmotor voor Verstappen goed is... dat die misschien doorontwikkeld wordt en volgend jaar wel wat kan betekenen. Ja. Hij heeft dit jaar dus nog geen één keer gewonnen... maar na de Mercedes wel de meeste podiumplekken. Dus dat is wel heel knap wat hij doet.
8: Maar volledig afhankelijk van de techniek, zoals dat ook is... met natuurlijk onze Rob Jet, die gooit er al meer dan 230 social media berichten uit... die hij gewoon met AI een beetje heeft zitten bewerken. Wat vind je er nou van? Dat is toch
2: een beetje
8: apart.
2: Ik vind het onbegrijpelijk. Als
8: empathie erin, emoties.
2: Als een minister-president zich gaat gedragen als een robot, dan denk ik, ja, dan ben je niet geschikt. Weet je wel, die man, die als hij er moet zijn, is hij er nooit. Als er iets in de wereld gebeurt, dan zit hij op een hockeyveld of in Argentinië.
8: Mm.
2: Maar nu, als die man een berichtje de wereld instuurt, dat is een berichtje van de premier van Nederland.
8: Ja.
2: Dat moet je zelf samengesteld hebben. En dat kun je niet door een computer laten
8: hij
2: doen.
8: Hij kijkt het volgens mij nog wel een keer na, zegt hij althans zelf.
9: Nou ja, net als heel veel Nederlanders gebruiken wij ook bij D66 af en toe AI als hulpmiddel om je werk te vergemakkelijken. Maar zoals ik net ook al zei, uiteindelijk ben je altijd met één of meer mensen zelf nog even de laatste check aan doen voordat je in dit geval iets op social media plaatst.
2: Jawel, maar dat kan hij wel vertellen. Maar bij de Volkskrant, en dat is die Veenstra die dat gedaan heeft met een F. Mm-hmm. Dat is een uitstekende journalist. Echt al jaren.
8: Kutkrant, maar wel een goede journalist.
2: Heel goede journalist. Ja. Verhalen van Veenstra moet je altijd lezen. Oh. Maar die zijn er dus achtergekomen dat hij meer dan 300 keer dat gedaan heeft. Nou, dat is een teken dat hij ze wel doorgeeft. Want ze zijn herkenbaar voor specialisten dat het AI is.
7: Maar je kunt op zich ook gewoon denken, als we de premier nu... denken we dat hij zelf als een berichtje stikt, toch? Ja, het kan ook maar. Als je ook ziet wat andere politici...
2: Nee, maar ik vind opinierende meningjes en mededelingen aan het volk... die moeten wel van de premier komen.
7: Ja, maar dat doen normaal ook zijn woordvoerders. Dus nu doet het AI.
2: Ja, maar er staat zijn naam onder. Ja. Ik vind niet dat het kunt. Kijk, ieder bericht van nu van Rob Jetten, denk ik van... ja, die hoef ik niet serieus te nemen.
8: Een verhaal over Westerbork... Ja, dat enorm emotioneel en empathisch zou moeten zijn... als dat dan wordt geschreven door...
7: Maar ik zag ook bijna geen reacties van andere partijen. Hè? Dus waarschijnlijk...
2: Doen ze het allemaal?
7: Dat denk ik natuurlijk wel.
8: Maar checkte op bijvoorbeeld Jezielkus en Bontebal... die zouden dat bijna niet doen.
7: Volgens mij had Wilders ook heel kort wel gereageerd... en was die reactie daarna ook weer weg of zo. Ja, dus die
8: had
7: zal
8: hij waarschijnlijk niet zelf gedaan.
7: Nou, die zal gedacht hebben, bedoel, bij ons is er wel meer... met AI geëxperimenteerd de afgelopen jaren.
2: Ik denk trouwens dat journalisten het ook doen.
7: Qua hulp bij dingen? Ja, dat denk ik wel.
2: En als ze tijdsdruk hebben, dan denk ik... dan kunnen ze het niet meer zo herstellen dat je niet kunt zien dat het AI is.
8: Ik had vanmiddag een panel met Dave. Ken je misschien het cybermannetje? Zo'n klein mannetje die heel veel weet van...
2: Heeft hij er verstand van dan?
8: Zeg je?
2: Heeft hij er verstand van?
8: Nou ja, die heeft wel enigszins verstand van. Die zegt ook, je moet het combineren. Je moet je eigen kwaliteit als film ook inzetten samen met AI. En dan kun je jezelf tot een grotere hoogte. Je moet het niet klakkeloos overnemen.
2: Maar het moet wel herkenbaar zijn dat het van Jetten komt.
8: Ja, en dat zei hij ook. Je moet naar jezelf
2: en dat is nu niet, hij heeft te weinig erin gewijzigd. Ja. Want anders had de Volkskrant nooit die 300 eruit kunnen
7: halen. Ik moest ook terugdenken, hij heeft ooit, toen hij Kamerlid was... toen is er een motie aangenomen in de Kamer voor meer ondersteuning van personeel. De Kamerleden moesten meer ondersteund worden. Dat heet in Den Haag de Jettengelden. Dus hij heeft toen gelden vrijgemaakt voor meer ondersteuning. En nu laat hij het allemaal AI doen. Dat vond ik dan ook alweer ironisch eigenlijk.
2: Ja. Ja.
8: Trouwens, onlangs gaf... was een artikel, was dat in het AD of niet? Over de berichtgeving en met name de verschrikkelijke berichten... die hij steeds kreeg over zijn homoseksualiteit. Schrok je daarvan toen je dat las?
7: Ik ken dit bericht, specifieke bericht niet. Maar ik kan me voorstellen dat hij dat...
8: 45.000 negatieve berichten over zijn geaardheid gehad op social media.
7: Ja, dat
8: wat
7: zijn
8: extreem veel is.
7: Ja, dat kun je wel zeggen, ja. En wat ook best wel vaak... hoe moet ik dat nou zeggen? Als je online in discussies terechtkomt... of mensen vinden online iets van je... dan maakt ook ineens je seksualiteit uit.
8: Wat merk je dat
7: dus,
8: zelf ook?
7: Dus ik krijg gelukkig overwegend hartstikke lieve mensen. En de kijkers van ons programma zijn best wel braaf. Maar het is vaak, als iemand het niet met je eens is... dan ben je ook meteen een linkshomootje. Of geef het maar aan. Dan maakt ineens je seksualiteit wel uit. Dus ik snap dat Rob Jetten... het zal voor vrouwen niet heel veel anders zijn, vrees ik, de online reactie.
2: Maar ze vinden altijd wat. Ja. Ze kijken naar je en dan denken ze... dan moet ik een reden vinden om hem af te zeiken. Nou, jij bent homoseksueel, ik word neergezet als een oude demente gek.
7: Ja.
2: En
8: ja, sorry.
2: Ja, dan ga jij hem zitten lachen. Ja. Dan gaat een collega op zitten lachen.
7: Ja, kijk, dan begint het.
2: Misschien heeft hij ze er wel opgezet. Ja, de klootzak. Nee, maar kijk, dat is voor mij een reden, Frank, dat ik nooit meer kijk. Want je neemt het toch mee. In de dag, ik weet niet wat ze doen.
7: Nee, maar je mag natuurlijk inhouden.
4: Maar raar is, Johan, kijk, wij zijn natuurlijk op een leeftijd... wij hebben ook meegemaakt dat het er niet was.
8: Ja.
4: Dus dan is het op zich niet zo erg. Kijk, mensen zeggen ook wel eens tegen mij van... ik kon je niet bereiken. Ik zei, mijn telefoon thuis laten liggen. Dan ga je boodschappen doen of je gaat even ergens naartoe. Maar ik kom ook nog uit de tijd dat er geen telefoon was. Ja. Maar hij is er natuurlijk met sociale media. Hij is ermee opgegroeid.
8: Ja, hij weet niet beter.
4: Hij weet niet beter. Nee. Dat is met die kleine van
8: je
4: mij.
8: Je kan het uitzetten.
2: Maar René,
4: alle
2: mensen die klagen... dan zeg ik, jongens, maar je hoeft er niet naar te kijken.
4: Nee, dat weet ik. Maar hij is ermee opgegroeid. Hij weet niet beter.
2: Nee, maar ik weet nu ook niet meer beter, maar ik weiger naar te kijken... en dan belt John de Bever en die gaat voorlezen.
4: Wij komen uit de periode dat het er niet was. Dus wij denken, ja, wat mis je?
7: Ik heb John wel eens in de studio gehad en toen vertelde... was hij met Kees. En toen vertelde Kees dus het verhaal dat John ook wel eens iemand heeft opgezocht. Dus iemand had, weet ik veel, bozefietsenwinkel.nl... had iets lulligs over John gezegd. Ja. En toen was hij daar gewoon naartoe gegeven, was hij aan gaan bellen. Dan dacht ik, nou, voor een goed verhaal.
2: Nee, maar Frank en ook Shelley... John kijkt alles wat... wat over hem gezegd wordt.
3: En dus ook over jou.
2: En over Kees en over mij. En dan zit hij met een kop koffie thuis. En hopelijk zijn gehoorraad in. En dan gaat hij me bellen. En dan gaat hij het allemaal voorlezen. John, ik wil het niet weten.
4: Nee.
2: Ja, maar wat hun zeggen, dat is toch onjuist. Heeft in de zin gereed, jongen.
4: Nee, hou dat vast.
2: Maar hij is nu in de loop van de dag wel zoet. Want de filmopnamen beginnen om 5:30 ochtends.
3: En punt vooral ook gewoon, kijk, je moet natuurlijk inhoudelijk van alles kunnen zeggen. Over bij zeggen ook van alles op tv. Prima dat je erop reageert. Maar wat boeit iemand seksualiteit daarbij?
8: Nee, dat vind ik dus ook. Daarom, ik schrok ervan. Meer dan 45.000 berichten daarover. Dat denk ik, waar gaat het over?
2: Ik denk dat iedere homo die in de publieke belangstelling staat, dat zelf denkt.
8: Maar hoe is dat voor jou als vrouw? Merk je dat ook? Dat je vrouwelijkheid ook heel vaak misbruikt wordt met foute berichten?
1: Ja, tuurlijk. Maar ik denk dat het er ook gewoon een beetje bij hoort als je op tv bent. Dat je gewoon heel veel narigheid over je heen krijgt.
2: Ik vind het helemaal geen last, hoor.
1: Nee, ik heb ook geen last van
2: niets.
1: Nee, ja, maar ik moet zeggen, ik lees het wel vaak. Ik heb vroeger wel eens gewerkt voor Geen Stijl en voor Dumpert. Ja, dat is echt het afvoerputje van de samenleving als je die reacties bekijkt. Maar ja, tegelijkertijd is het ook een beetje één oor in, ander oor uit. En soms moet ik zeggen, is het ook wel weer nuttig. Als bijvoorbeeld bij het racecafé zeg ik wel eens een of andere coureur met een buitenlandse naam. En dan schrijft er iemand onder, joh, je spreekt de naam verkeerd uit. Denk je,
3: ja, maar ja, dan is het inhoudelijk.
1: Voor de volgende keer, ja.
8: Dan kun je er wat mee,
1: Precies, dus nou ja, het hoort een beetje bij.
8: Maar vuile stoephoeren kun je ook niks mee. Nee, toch, dat soort teksten?
1: Nee, dat doe ik ook wel. Nee,
8: je moet het wel een beetje selecteren allemaal.
1: Nee, tuurlijk.
8: Maar over demente oude gekken gesproken. Ja, Rod Stewart gezien, begreep ik, hè?
4: Ja, goed, hè?
8: Rod is goed, hè?
4: Ja.
8: 81 inmiddels.
4: 81 inmiddels. En hij stond voor het eerst van zijn leven met een vrouw van zijn leeftijd te praten.
8: Ja.
4: Die was 82.
8: Ja.
4: Ik moet erbij zeggen dat die was bij de kapper geweest, maar die maakte het morgen af. Ja. Ik weet niet wat ik gedaan heb. Maar toen keek ik later nog even een foto. En die vrouw, die was toen ze 30, 25 was, echt lekker. Dus ik sluit niet uit dat de rotsen gewoon 50 jaar geleden uit elkaar getrokken hebben.
8: Dat
4: natuurlijk
8: zou kunnen, ja.
4: Maar ik vind hem nog steeds, kijk, met altijd met dat eeuwige glaasje wijn in zijn hand.
8: Altijd, hè?
4: Altijd met een glaasje wijn in zijn hand.
8: Ja.
4: Altijd half lang.
8: Dat zie je maar weinig bij mensen.
4: Ja.
8: Zit er een krulspel tussen?
2: Geweldig. Deze ervaring, hè?
4: Geweldig.
2: Heb ik iedere dag als ik bij Albert Heijn kom.
4: Ja.
2: Want al die verkeringen van vroeger, maar die zijn nu ook 75 of tegen de 80.
4: Jazeker.
2: Die zien er niet meer uit. Terwijl ik nog als een Adonis door de Albert Heijn sluit.
3: Denk jij niet dat die vrouwen nu hetzelfde zeggen, Johan? Over...
2: Nee, dat denk ik niet. Nee. Maar ik heb het laatst echt gehad met de groenteboer. En die vrouw zei mij gedag op een manier, die kent mij. Dus ik, die man gaat weg en zei, wie is dat? Die groenteboer zei, die en die. Ik zeg, godverdomme, heb ik nog opgezeten?
3: Nou.
4: Ja.
3: Hallo.
2: Ja. Ja, dat mogen ze 's ochtends of vroeg niet zeggen, hè?
3: Nee, dit zeggen wij 's ochtends niet. Nee.
2: Maar hier is het al laat, de kinderen zitten in bed, hè?
3: Dat is prima.
8: Ja. Hey, hij is van de nieuwe generatie.
4: Hij is Wilfred, echt, ik zweer je, als je hem een beetje volgt, dan ligt hij weer op een boot in Sardinië, dan ligt hij weer op een boot... Rod Stewart.
8: Rod Stewart, ja.
4: Dan ligt hij weer op een boot in Saint-Tropez. Dan ligt hij weer op een boot in... Hij heeft het naar zijn zin.
2: Hij is wel,
4: met zijn hele familie, hè?
8: Ja.
4: Kinderen,
2: is een
4: kleine
2: huisvader.
4: De hele rotzooi mee.
2: Goede huisvader.
8: En hij heeft er veel, hè?
4: Prima naar zijn zin.
8: Hij heeft veel kinderen,
4: Want hij wil geen bondscoach voor Curaçao zijn, hoor.
8: Nee.
4: Hij deed zoeken maar lekker uit.
2: Nee, maar hij is laatst wel, heeft hij een concert moeten staan.
4: Ja.
2: Omdat hij onwel werd. En in de slipstream van Rod Stewart, ik begrijp niet dat de BBC Tom Jones als bestuurslid of als jurylid weggedaan heeft bij The Voice. Leukste jurylid van de Engelse tv.
8: Er zal toch wel een medische verklaring voor zijn.
2: Ja. Maar Tom is 86, dus misschien dat hij
4: het
2: allemaal niet meer zo heeft.
4: Weet je wat het wel is, Johan? Ik las laatst ook Lionel Richie, maar dan denk ik ook als je op die leeftijd bent en je moet 40 plus optreden graden dan... Valt niet mee, hoor.
2: Ja, maar Wilfred is geweest bij hem op Soestdijk.
8: Soestdijk.
2: Hij zingt de sterren van de hemel nog.
8: Fantastisch.
2: Die man heeft nog steeds de stem.
4: Maar ik hoor regelmatig wel dat groepje...
8: Ja?
4: Stewart, hij en die vallen af en toe wel eens om natuurlijk.
8: Ja,
4: tijdens
8: dat kan een keer gebeuren.
4: Kan gebeuren, Wilfred.
8: Ja, of ze lopen een keer weg.
4: Op die leeftijd.
8: Ja, dat hoort erbij.
4: Natuurlijk, kan gebeuren.
8: Ja.
4: Niks aan de hand.
8: Het is minimaal. Trouwens, over bondscoach gesproken. Die vraag werd ook gesteld door Rafael van der Vaart. Nou, we kennen allemaal Rafael. Ook een glaasje wijn erbij.
4: Ja, glaasje wijn, hè.
8: Die gaat dus met zijn vader in de auto met een fles wijn. Gaan ze door de weilanden rijden. En dan schenken ze steeds bij elkaar in. En een van de twee, ze wisselen ook met rijden, want dan ben je niet strafbaar. Als je maar blijft wisselen de hele tijd. Ja. Stop je even. Nu moet jij weer rijden. Oké, want ik heb er zoveel glazen, jij ook. Dan weten ze het ook niet meer wie wat gedronken heeft. Maar die werd gevraagd, wil je nou clubcoach worden of wil je bondscoach? Nou, bondscoach zag je wel zitten.
10: Ik denk dat bondscoach zijn de allerleukste job is die er is. Waarom? Omdat je gewoon... Je mag even lekker naar Frenkie de Jong. Je gaat een wedstrijdje kijken. Je zit op het terrasje, wijntje erbij. Je gaat weer terug. En je
6: beetje
10: gaat
6: padellen.
10: Even door naar Memphis in Brazilië. Beetje padellen.
11: Het is minder hard werken, bedoel je?
10: Ja, het is, dat hoort ook bij je werk. Nou, dan is bondscoach zijn leuker.
6: Maar wat hele land tegen je op het moment dat het niet goed gaat?
10: Ja, maar dat is de één keer in de twee jaar.
6: Ja, als je niet aan houdt.
8: Ja, die geneet ook van het leven, hè?
4: Zeker.
8: Dat is ook een Rod Stewart, is dat een beetje.
2: Dat is echt een genieter.
8: Ja, lekker. Dat is ook belangrijk. Maar
2: een jongen is ook heel relaxed.
8: Maar is dat ook niet een beetje het probleem? Ik zag die Brekelmans, die huidige generatie, die jonge mensen, die willen ook alleen maar genieten van...
2: Als ik het ooit met Brekelmans eens geweest was, dan was dat nu wel. Want hij sloeg de spijker op zijn kop, hè. Ik merk het op de weg ook. De vrijdag, dan is het niet meer zo druk. Want er is haast niemand meer die 5 dagen werkt, hè. Hmm. En vooral vrouwen werken allemaal part-time. Maar als je dus economisch de strijd bij wilt benen, dan zul je echt moeten werken. En hij vroeg geen onmogelijke dingen. Hij zegt, als iedereen gewoon 5 dagen werkt, dan zijn we al een heel eind beter, verder. Maar als je ziet, dan in Amerika hebben ze allemaal 2 banen. Die komen om 5 uur bij de baas weg, om 7 uur bij de volgende beginnen ze. Maar hij gaf het voorbeeld China. Daar werken mensen van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Dus een 72-uurige werkweek. Wow. Dan kun je nooit als Nederland de concurrentie met 32 uur per week bijhouden van China. Japan is ook zo'n workaholic land. En Nederland, dat zijn echt luiwammersen.
4: Is het 72
11: uur
4: in de maand?
11: Ja, maar dat klopt niet helemaal.
8: Is dat 2... Nee, in de week.
4: In de week?
8: Ja, dat zou geen land voor jou zijn, hè?
2: Dan kom jij een maand toe.
8: Nee, maar het
7: land is natuurlijk niet op ingericht, toch? Als in, we kunnen wel dit willen met z'n allen, maar naar welke kinderopvang moeten de kinderen? Ik bedoel, die zitten nu op chock vol en er is geen plek.
2: Ja, er zullen altijd redenen zijn, maar het is wel zo, als je de economische voortgang bij wilt benen tegen Amerika, Japan en China, terwijl die mensen zeg maar bijna dubbele van de uren maken, ja, dan ben je verloren. Dat is waanzinnig.
4: Maar wat kan jij dat zeg maar? Heb jij daar een verklaring voor, Johan? Dat zeg maar jouw leeftijdsgenoten, dus zeg maar de Dick Advocaat, Kees Jansma, Jack Vergelde, Mats Mees, dat mensen zijn die eigenlijk hun hele leven 7 dagen in de week gewerkt hebben, van 's ochtends 5 tot 's avonds.
8: Hij doet het nog steeds, hè?
4: Heb je daar een verklaring voor?
2: Ik heb er geen verklaring voor, maar iemand uit de tv-wereld heeft mij eens gezegd van: het is verschrikkelijk met 30'ers, 40'ers werken. Als we mensen nodig hebben, Frits Barend is er altijd, Jansma is er altijd, jij bent er altijd. Ja. Het is ook geen verdienste. Het is een drive die je in je hebt. En het was natuurlijk zo, wij zijn in die 50 jaren opgegroeid en later kregen we de 60 jaren. Ja. En dan moest je echt keihard werken om een carrière van de grond te krijgen. Maar dat is niet lullig bedoeld. Dat heb jij niet gehad. Jij kon toen je jong was voetballen, haipoen. Toen was je uitgevoetbald, ging je met toespraak het land in, pakte je in je eentje 7 ton. En toen ging je bij ons zitten. Mm. Dus jij hebt nooit hoeven werken voor de kost. Maar wij hebben echt moeten knokken om er te komen.
4: Maar dat is die generatie. Dat is echt ongelooflijk natuurlijk. Hè. Die zijn, als je die Dikkie, je kan van Dikkie alles zeggen, maar als je dat op je 78e nog overhoop gaat halen, hè, en dan uit bij Ecuador, uit bij Costa Rica.
11: Ik denk wel dat het aan het veranderen is, hoor. Want vroeger leefden mensen om te werken. En ik denk dat de jonge generatie toch iets meer werkt om te leven.
2: Met die kreet is het begonnen.
11: Dat klopt.
2: En dat was een kreet, en daar hebben ze gelijk in. Want je hebt ook recht op relaxen en op een lekker leven. Maar dat is doorgeslagen in luiheid.
11: De statistieken die ondersteunen eigenlijk niet wat Brekelmans zegt. Want als je dan kijkt naar de parttimers of de werkende mensen die onder de categorie 20 tot 25 die net afgestudeerd zijn, zit Nederland boven de 80%. En Europees zitten we op de 35%. Dus eigenlijk juist de doelgroep over wie hij het heeft, de net afgestudeerde mensen die gewoon kunnen werken, daar werken er ook heel veel van in Nederland.
8: Maar dan 4 dagen.
2: Wel, maar zeg maar, de doelgroep
8: dat is het probleem.
2: Boven 35 jaar is 43% die niet meer fulltime werkt.
11: Ja, alleen dat heeft denk ik ook te maken met bijvoorbeeld jonge kinderen, opvang. Soms loont het ook niet meer om meer te werken, omdat je dan de toeslagen niet meer krijgt.
2: Jawel, het zal altijd een reden hebben, maar we gaan de economische strijd gaan we verliezen van de andere landen.
8: Maar 72 uur werkweek gaat ook wel heel veel.
2: Maar daar vraagt hij ook niet om. Hij vraagt om mensen

0: wordt, dan kom je erachter dat bij de NPO de zouten de pap niet te verdienen is.
1: Als ik net hoor hoe René aan dat bedrag is gekomen, dan moet ik snel... Je onderschat toch wel een beetje? Ik bedoel...
2: Nou, ik denk dat met name, dat zijn toch ook jongens die gewoon 8, 9, 10.000 euro voor als DAF-voorzitter kunnen vragen?
3: Nou, dat is wat veel. Ik denk 4, 5.
0: Maar ja. Hij zingt geen liedjes.
2: Nee, joh, 4, 5. Echt?
1: Ja. Ja, ik zing dus geen liedjes.
2: Niet meer?
0: Nee, maar je moet ordinair...
2: Je moet erbij zingen.
3: Dat is belangrijk.
0: Lullige liedjes zingen, dan kun je 10 ruggen in een half uur vragen.
1: Ja? Koekoek. Dat vraagt hij.
0: Koekoek. Dat doen ze allemaal. Hij doet het fatsoenlijk nog. Want hij heeft en slechte liedjes en kan niet zingen.
1: Maar morgen komt er weer eentje. Je hebt er zin in, hè?
0: Ik
1: hoor dus tot de doelgroep, Johan. Ik vier carnaval en ik vind het dus geen slechte plaat. Ja, zeg ik heel eerlijk. Ik kan er niks
0: aan. Ik vind het hele genre verderfelijk.
1: Koekoek. Ja? Het is de hoogste tijd.
0: Allemaal!

0: zo simpel eigenlijk allemaal.
1: Maar waarom zingen we nooit een liedje van Anouk of van Davina Michel?
2: Dat gaat niet iedereen, maar het meest vind ik wel zo.
1: Ik wel.
2: Ja? Ja. Oké, okay, gaan we dat binnenkort voor jou doen.
1: Ik heb trouwens vrijdag een podcast met Davina Michel.
2: Echt waar?
1: Ja, ja, ja.
2: En Gollo, goed uit Gollo?
1: Nee. Aan de Bergweg.
2: Oké. Okay. En we hebben nog een paar dagen voor een songfestival-inzending. Dus wie weet gaat ze het bij jou bekendmaken.
1: Ja, ze heeft wel die ambities. Ze is ook het meest geschikt van de Nederlandse zangeressen om dat te doen. Maar ze heeft een nieuw album. En dan wil ze geloof ik dat ik het recenseer. Want ze wou iemand hebben die dan ook kritisch is. Die niet alles mooi vindt.
2: Oh, dat is toch alleen maar lekker.
1: Die zullen we even
2: die weet
1: achter
2: waar
1: het behang plakken.
2: Maar RTL, SBS is voor jou absoluut geen optie. Dat is een
3: joh, dat weet ik helemaal niet.
2: Ja, wel, dat weet jij wel. Tuurlijk weet je dat wel.
1: Nou, als jij
2: dat
1: moet je nou geen uitspraak over doen, dan word je mee achtervolgd.
2: Dus, ik zou het prima vinden, ja.
1: Wij zitten bij de commerciële tv, maar wij zijn helemaal niet geïnteresseerd in publieke omroep.
2: Nou ja, kijk, ik zit nu hartstikke goed op een plek bij WNL. Ik heb een zomer gedaan met Goeie Avond Nederland. Dat was hartstikke leuk, omdat mijn gewaardeerd collega Welmoed naar RTL is.
1: Ja.
2: Dus dat, ja.
1: Ja, maar nu moet je gaan oosten. Nu moet je gaan oosten.
2: En als ze me daarvoor vragen om te laten zien wat je kunt, dan doe ik dat ook. Ja, ik ben daar niet zo geheimzinnig over eigenlijk. Okay. Ik zag gisteren die Spekman nog even zitten. Met diezelfde Brekelmans trouwens. Die hadden een beetje strijd, hè, met z'n tweeën. Wat vond je ervan?
1: Ja, ik ben een supporter van Spekman.
2: Ja, wie niet?
1: Want ik vind dat die man op de positie waar hij zit de plicht heeft om voor de gewone man op te komen. En ik zie die Jette, die zie ik net in het torentje staan met die waanzinnige verbouwing. En wanneer die verbouwing eindelijk klaar is, dan is hij al met pensioen.
3: Ja, vind jij die Brekelmans verbaal sterker als Jette?
1: Ik vind het verbaal wel sterk. Ik vind een goede vent. Een goede nette vent. Maar kijk, die Jette, ze maken 250 miljoen over voor bommen in Oekraïne.
2: Ja,
1: maar
2: Rans, ja.
1: Dat is dan nog, dat heeft een reden. Maar er wordt met geld gesmeten, met miljarden, om die verbouwing te krijgen. Als dat iets soberder gegaan was, die verbouwing in Den Haag, dan had je die sociale voorzieningen niet hoeven
2: te verstraan. Je had er ook een paar polen in kunnen zetten, bedoel je? Wat dat betreft had het een stuk geschild, toch?
3: Ja.
2: Nee, maar het is echt belachelijk duur.
1: Belachelijk. Het is belachelijk. En ik vind het onbeschaafd dat soort mensen die zo'n verbouwing goedkeuren, dan zeggen we moeten wat bezuinigen op de sociale voorziening. Het is echt te gek voor woorden. En daar komt Spekman voor op.
2: En wie won dat gisteren, vond jij? Spekman of Brekelmans?
1: Ja, kijk, die meneer van de VVD die hield zich in. Die wou niet echt een scheldpartij. Maar Spekman, die steelt de show natuurlijk bij de mensen thuis.
2: Ja. Maar levert het ook daadwerkelijk iets op voor die mensen thuis? Dat begin je nu wel een beetje af te vragen. Ik vond,
1: nou ja, hij zegt gewoon van of het moet van tafel of we gaan zaken. Ja.
2: Dit zei hij.
4: Ja, als er iemand zit te spinnen al dagenlang, dan is dat Spekman.
5: Ik spin helemaal niks, hè?
4: Mag ik ook even uitleggen?
5: Ja, maar ik spin niet. Ik doe alles recht voor zijn raam. Ja, corrigeer je alleen als iets niet klopt. Dat zeg ik helemaal niet, hè? Dat heb ik nooit gezegd.
4: Dat is de consequentie van
5: het beleid. Nee, sorry, wat wij hebben constant gezegd, als die bezuinigingen van tafel gaan, willen wij graag praten, Ruben, over verbeteringen. Je moet niet jokken.
4: Maar we zitten nu al maandenlang te kijken naar de grote Spekman-show. Maar ga nou eens gewoon in gesprek.
5: Het is niet mijn show. Maar dat was een grote schande, want dat ging overal tegenin.
4: AOW afschaffen?
5: Nee, maar AOW is het grootste. AOW is het grootste. Dus wij laten niet zomaar mensen in de steek. Jullie kijken alleen maar naar de rijkste ondernemers, die overigens vaak ook risicoloos door het leven gaan.
4: En ik zou ermee ophouden om iedere ondernemer in Nederland die risico neemt, die investeert, om die weg te zetten als een rijkman Groening. Dat is echt, dat zijn karikaturen.
5: Het minderheidskabinet moet leren dat ze niet meer almachtig zijn en de VVD al helemaal.
1: Ja, kijk, die Spekman die kan er niets aan doen dat het minderheidskabinet van die drie of die twee heren en die mevrouw voor geen meter functioneert. Daar kan Spekman niks aan doen. Dus Spekman die doet waar hij voor zit bij het FNV. En dat geldt ook in

0: beetje voor Klaver als de leider van Pro. Die moeten voor die doelgroep opkomen.
1: Ja, maar uiteindelijk moeten ze wel aan tafel komen met z'n allen.
0: En als de Spekman zegt eerst die onbeschaafde bezuinigen van tafel... en dan gaan we praten en gaan we meedenken.
2: Ja, maar dat is ook een rare manier van onderhandelen, toch?
0: Hij is er een keer geweest... En toen zei ze gewoon wat ze gingen doen. En wat hij zei, was niemand in geïnteresseerd. Daar klaagde iedereen om. Mensen worden uitgenodigd bij die drie cowboys. En dan gaan ze vertellen, we gaan het zo en zo en zo doen. En dan zegt die andere partij, ja, maar wij willen dat heel anders. Ja, dan luisteren ze niet naar. En dan gaan de mensen weer weg. Die zeggen, nou, dat heeft geen zin om met die mensen te gaan zitten.
1: Ik krijg nog een hele gekke vraag binnen van Nout Kooistra. Gaat Max Verstappen tegen 100 cars rijden? Begrijp ik dat goed?
3: Ja, klopt. Volgende week woensdag gaat het gebeuren op Disney Plus. Dus een speciaal event. Huh? Silverstone in
0: dat
3: Engeland.
0: Dat vind ik circus, hoor.
3: Ja. Ja, het is wel echt circus. Het is ook echt een beetje een PR-stunt van Disney Plus. Dus hij start als op plek 101. En het is dan de vraag of hij die andere 100 mensen in kan halen. Hij moet tegen celebrities, tegen Red Bull-atleten.
1: Nou, ja. Rod Stewart waarschijnlijk ook nog weer erbij. Wijntje op, hè? Ja, dat zul je zien. Rod er weer ook bij zo, hè?
4: Ja, ja, ja. Dronken rijden.
0: Vader en zoon met een wijntje op.
4: Lekker.
1: Met zijn vader er ook bij. Zou wel gezellig kunnen zijn, ja.
3: Precies. Nou, het wordt wel weer leuk om naar te kijken in een race.
1: Hey, die slijding van die twee spelers van Feyenoord.
4: Oh, man.
1: Wat?
4: Wat een goal.
1: Ja, het was een geweldige goal. Maar is het niet een beetje over... Twee man gewoon het bos in.
4: Nou, het was zo... Daar moeten we ook gewoon van genieten, joh.
1: Ja?
4: Maak het nou uit de hele uitslag 5-1. We hebben toch weer een paar geweldige momenten van die Barcelona-spelers gezien.
1: Maar deze ging wel heel ver. Twee man het bos in. Oh, weg allemaal.
4: Dat is zo goed gedaan, dit. Ja. Echt zo goed gedaan.
0: Maar het is wel duidelijk geworden waar we staan in de pick, in Europa.
1: Ja, Hansi Flick was heel erg onder de indruk van Feyenoord.
0: De trainer vond Feyenoord heel goed.
1: Ja, Hansi Flick gaat hij zo meteen even uitleggen op deze zender. Tot zo.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Rozer!
6: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
1: Deze uitzending. En we hadden het net al even over Feyenoord. Feyenoord kreeg een klein beetje voetballes, toch, gisteravond? Of viel dat wel mee?
4: Nou, weet je wat het is? Weet je, het zat niet mee.
1: Nee.
4: Dat ene teentje buitenspel. Dat schot van die Hans Moussa, die keeper best gelukkig tegen zijn lichaam
1: aan kreeg. Die bal van Zichiel die net naast ging.
4: Ja,
1: had ze een penalty moeten hebben, vond je ook? Bij
4: Moussa
1: was dat overdreven.
4: Nee, hij ging puur voor de penalty. Ja? Hij ging helemaal niet om te blijven staan. Nee, dat vond ik niet. Maar ik denk wel, als die scheidsrechter hem gegeven had... had de VAR hem niet teruggedraaid.
1: Nee, dat denk ik dus ook niet.
4: Dus dat is wel het geval.
1: Die 2-0 vond je mooi, hè, van Barcelona.
4: Ja, die was echt weer waanzinnig natuurlijk. Ja. Ja, dat hoeft niet, hè, dit. Nee, dat...
1: Ik dacht dat Jury zei, die moet je pakken, die keeper.
4: Nee, deze niet, heb ik het idee. Nee, die is... Ja. Het is... Hij gaat je geen punt opleveren dit jaar, deze jongen.
1: Dat denk ik ook niet. Nee. Het is geen
0: die keeper niet.
4: Nee.
0: Ik vind het gewoon een slechte keeper.
4: De enige... Courtois pakt hem.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar meer goede keepers.
4: Dat is wel... Ja. Donnarumma pakt hem boven. Denk ik ook.
1: Maar Hansi Flick, de trainer van Barcelona, was uitermate onder de
0: indruk. Ja, maar dat sloeg nergens op.
1: Nou ja, van Feyenoord. Kijk maar.
10: Feyenoord played a fantastic football. I like really what I see. Or what I saw. It's really good. And you can also see that in the Champions League. Every team... has the quality. Every team deserves to play in the Champions League, and this is, we all have to think about that. Respect every team, and this is the most important thing.
4: Ik denk dat hij dat zegt, Johan, omdat hij natuurlijk ook zat tegen Barcelona helemaal niet willen voetballen. Maar je staat natuurlijk al na 12 minuten met 2-0 achter, dus waarom zou je niet voetballen? Kijk, als er 12 minuten 0-0 staat, dan blijven ze ook wel achter.
2: Het mooiste vond ik dat in die spelersinterviews van Feyenoord... er dan ook steeds werd gezegd... ja, wat we vandaag hebben laten zien, dat moeten we meenemen naar de Eredivisie.
1: Sam Stein was heel blij met zijn doelpunt, omdat ze waren ooit tegen...
2: Maakt nogal uit of je tegen Volendam speelt of tegen deze gasten, toch?
1: Ja. Daar was hij heel blij mee. Nou ja, goed, zijn vader had ooit gescoord met een vrije trap. Je moet nog even zitten bekijken. Die zag de keeper er ook niet goed uit, germanisme. Het is leuk voor hem. Wie zet dit eigenlijk uit?
0: Ik vond het wel leuk dat die jongen scoorde, want die heeft het ook niet zo makkelijk bij Feyenoord. Hè?
1: Ja. Maar wie zendt dit nou uit allemaal, die Champions League?
3: Ziggo Sport.
1: Oh, Ziggo, nou zeg. Dat is toevallig dat jij dan ook weer zit. Dat zul je altijd zien.
3: Altijd toevallig.
1: PSV vanavond 1-1 tegen Shakhtar. Viel me
0: dat valt me tegen.
1: Ja, doelpunt leek eerst er nog een overtreding te zijn gemaakt op Dest. Maar die werd uiteindelijk wel goedgekeurd.
4: Ja.
1: Toch een beetje jammer, toch, tegen Shakhtar?
4: Nou ja, als je tegen Shakhtar... Ja, maar verleden jaar was het ook met Union, hè? Verloor dus ook de eerste wedstrijd thuis.
2: Ja, dat is irritant. Dat je elke keer dan win je van Liverpool en dan verlies je van Union. Maar dan krijg je nu dus weer. Ja. Elke keer dit soort wedstrijden in Europa gaan dan mis.
1: Wel leuk voor Dis dat hij uiteindelijk wel het doelpunt nog weer maakt.
0: Ja, dat is wel leuk, ja. Overigens, wat mij opviel deze week, Wilfred, is dat iedere storm in een glas water, iedere scheet in Nederland, dat wordt een hysterische hetze. We hebben dat nog één week gehad. De commotie rond een speler van Ajax en PSV die tegen elkaar opbotsen op het middenveld. We hebben dat ongehoord Nederland gehad. Maar daar kan niet meer ingetogen over gediscussieerd worden. Dat wordt een hetze.
1: Nou ja,
0: ik vind het echt hysterisch.
1: Wordt eigenlijk uitgemolken omdat al die zenders met al die programma's en al die talkshows, die moeten het een beetje opfokken natuurlijk allemaal ook.
2: Je mag het er niet over hebben, hè? Want dus iedereen zet weg, zei Tina.
0: Wat?
2: Ongehoord Nederland.
1: Daar moet je niet over praten.
2: Nee, mag je niet over praten.
1: Doen we dan ook niet. Nee. Max Verstappen, wat gaat hij doen?
3: Die gaat winnen dit weekend.
1: Gaat hij winnen?
3: Ja, ik hoop van wel. Hij heeft dit seizoen dus nog geen één keer gewonnen. Maar als hij hem gaat pakken, dan zet ik mijn geld in op dit weekend. Ik hoop het wel. Of Antonelli. Antonelli won vorige race, won die. Zijn thuisrace op Monza als Italiaan was dat wel echt epic.
1: Hij is er niet van Ferrari, 19. Maar ze waren toch blij in Italië.
3: Ja, dat was leuk om te zien, hoor. Want hij rijdt bij Mercedes naar heel Italië.
4: Wordt hij de jongste ooit? Nee.
3: Nou, als hij hem gaat winnen, ik weet echt niet of hij dan de jongste wereldkampioen
1: wordt.
3: Wordt
1: hij dan de jongste ooit? Volgens mij wel, ja.
4: Ik denk het wel, oud mannetje.
1: Ja, volgens mij 19 jaar is
4: hij. 19 jaar, man.
0: Ja, is er rijbewijs wel dan?
3: Nee. Ja, hij heeft net zijn middelbare schooldiploma. Maar het is echt een hele leuke jongen. Iedereen gunt het hem.
0: Maar VV heet niet belachelijk dat ze daar een nieuw circuit aanleggen. Een gevaarlijk circuit waar zelfs de coureurs die toch het een en ander meemaken een beetje bang voor zijn. Ik vind als je een nieuw circuit aanlegt, dan leg je toch een circuit aan waar je gewoon 300 kilometer kunt rijden zonder enig risico, maar niet een circuit met muren.
3: Ja, je hebt gelijk. Als je het qua
0: ik heb meestal gelijk, hè, Wilfred, dat onderscheid.
1: Dat is een voorwaarde dat je me aanschuift, Jullie.
0: Want anders dan.
1: Want als je weer een boek komt promoten, dan gaat het niet lukken.
0: Je hebt het goed gedaan, maar dan was er geen uitnodiging meer gekomen.
3: Het is heel spannend om naar te kijken. Kijk, als MotoGP'er zou rijden, dan is het natuurlijk echt levensgevaarlijk. Die coureurs die zijn echt wel goed beschermd door die halo, die soort teenslipper bovenop de auto's. En dat ze het een beetje spannend vinden, dat is ook een beetje coureur-eigen. Dat het dan extra leuk is, een beetje extra adrenaline. Dus,
0: ja, maar ik vind Monte Carlo ook niet echt een race.
3: Nee, Monaco is niet echt een race als treintje reden. Nee. Maar dat is hier wel echt anders op de maat ringen, hoor. Dat gaat onwijs snel, uitdagend. Het lijkt eerder een beetje op Baku, Jeddah. Het wordt een beetje Jeddah on steroids genoemd. Azerbeidzjan, dus dat wordt wel wat. Ja, zelfs jij gaat misschien kijken.
1: We zijn alweer aan het einde.
0: Ik ga dadelijk op het circuit naar Drenthe. Dat is ook goed, hoor.
1: Ja. Ja, en morgen zijn we er weer. Dan moeten we de mensen weer een beetje doorheen helpen. Het gas gaat omhoog, olie gaat omhoog, zorgpremies gaan omhoog. Dus
0: dat hebben we allemaal te danken aan Trump, die nou mensen vijf ruggen belooft als ze op de partij van hem stemmen.
2: Ja. En jij zegt Johan bedanken dus, als het me zou lukken. Zeg
1: jij moet je Johan tot hier bedanken. Echt, tot hier? Tot heel diep, ja.
0: Nou, zover hoeft hij er niet in. Maar... En een doos olifant sigaren. Ja. Dat is altijd mijn eis als ik iemand goed vind. Dat vind je natuurlijk helemaal niet goed. Maar een doos olifant sigaren.
1: Ja. We gaan de mensen morgen extra vrolijk maken met een vrolijk liedje.
0: Oh ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ik kijk er naar uit.
1: Kogelzout. Je moet alles niet te serieus nemen.
2: Kunnen we wel klappend uit, toch?
1: Hè?
2: Iedereen al een beetje klappend uit?
1: Ja, dat

0: eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op

1-2. Een zeer bijzondere goedemorgen. Luister naar het signaal van de zender Brescia en Mianneke. En we hopen dat het een beetje goed is zo in de spraak en de muziek natuurlijk. Dus een oprechte goedemorgen. We luisteren op de vaste vrijdag naar de zender Brescia en Mianneke. Zo gaan de plekjes even speciaal te ronden voor de buurtjes links en rechts, voor en achter. Ook weer voor Martin en Patricia, oftewel autobedrijf De Smederij. Plekjes gaan ook even die kant op vandaag. Hè. Ook weer voor Robert en Margaret natuurlijk. Ook even voor Peter en Johanna, ook even voor de stille genietster. En nog even bedankt voor het doorsturen van het signaal op de 105. Wordt ook alleen maar zeer gewaardeerd hè, vandaag. En zo gaan de plekjes ook in te rond voor Pieter met Anna. Ook even voor Lady Meloes natuurlijk. Ook even voor de Godenzoon FM. Goedemorgen. Hi. Moet echt helemaal wennen hier aan deze microfoon zo, hè. Hoi. Ja, normaal heb ik er een beetje echo achter staan, maar... Dit is een wat duidelijker, zeggen ze. Ook Elroy, pleitjes gaan ook in die kant op. Ook Jukebox natuurlijk, daar op Vlieland. Pleitjes gaan ook in die kant op natuurlijk, en Tini. Ook in studio de Olifant. Pleitjes gaan ook in die kant op. Ook goedemorgen. Mijn grote vriend daar in Musselkanaal, onze Hans en mijn reservedinnetje daar in Musselkanaal. Plaatsen gaat ook in die kant op. Ook even voor mijn dinnetje natuurlijk. En op, plaatsen gaat ook in die kant op. Ook even voor Lady Silverwings, ook goedemorgen. Ook even voor de Scania Radio natuurlijk, onze Michel. Plaatsen gaat ook in die kant op. DJ Badjas, ook goedemorgen. Plaat gaat ook in die kant op natuurlijk. Ook onze DJ Flipje, DJ Adler. Plaat gaat ook in die kant op natuurlijk.

klein technisch probleempje af en toe met een draaitafel hier, oftewel een pick-up hier, die slaat af en toe een beetje in hier. We zijn er nog in mee bezig, af en toe een klein brommetje, maar we zijn ook geen Radio NL, hè. Ook de zender Malaga en Elsa nog even bedankt voor het berichtje. Het plekje van Jantje Koolmans met dansen komt even voorbij natuurlijk.

de familie Bierbuik, oftewel onze Greta en Marco daar in Nieuw-Weringen. Het plein gaat ook weer die kant op. Luister ook gezellig mee vandaag, hè. Ik heb nog een bezoekje binnen hier van Flipje. Graag een mooie polka. Maar ik heb hem twee mooie polka's klaargezet, hè. Heeft u een groetverzoek of een reactie? Nummers hier 06 en dan de 11, dan de 12, dan de 49 en dan de 29. En dan pakken we rond de klok van 12 uur pakken we even de serie verzoekjes erbij.

En nog een berichtje binnen hier van Rolf Goed op de Grasmaaier. Wordt geluisterd. Bijna weekend. Doe maar een pleitje van de Dutch Boys. Ja, van je ras, ras, ras. Ja, dat moet je hem opzoeken hier, hè. Die komt straks wel even voorbij natuurlijk, als ik hem zo snel kan vinden hier, hè. Blijdje van Radio Assemble met een lentenacht. Komt even van het station aan Dijk. Ook goedemorgen. Blijdje wel even opgezocht en gedraaid natuurlijk. Goed verzoek of een reactie. Only WhatsApp. Nummer is hier 06. En dan de 11, dan de 12, dan de 49, dan de 29. Goed, dit is Bres en Mian op de vaste vrijdag. En we gaan verder hier met muziek. Leg op de donderse polka aan, hè? Speciaal voor onze Flipje natuurlijk. Van de meest gezochte polka's, hè. En allemaal alleen vanaf het singeltje, hè.

0: De beentjes van de vloer.
1: Gooi de beentjes van de vloer.
0: Poppetje, poppetje, poppetje, elastiek. Klap maar in de handen, gooi de bips maar heen en weer.

baas en voor zijn vrouw. Door al die jaren heen bleef hij een altijd trouw. Maar toen op zijn vrije dag sloeg het noodlot toe. Hij werd ernstig

kan maar moeilijk opstarten vandaag.

0: is echt de domste niet van dit kikkerland. Ik was natuurlijk niet altijd de beste van de klas, maar ik keek meestal naar but, naar de schapen in het gras.
1: Maar met voetbal was jij toch de beste van de hele school.

achteruit. Dan nemen we het eerste complot. Ik was op een gezellig feest, dat was een leuke boel. Toen kwam op mij een dame af, die zei, hallo, dag Roel. Zeg, wil je met me dansen? Kom vooruit, doe met me.

0: beter is dan vrouwen.
1: Nou, vertel maar eens.
0: Koffie ziet er 's morgens altijd goed uit. Je valt niet in slaap na een goede bak koffie. Koffie kun je altijd heet maken. En koffie kun je overal krijgen. Zoveel en zo vaak als je wilt. En lek je koffiepot? Dan pak je gewoon een keukenrol. Is je koffie te oud? Dan gooi je hem gewoon weg. En hoe lelijk je ook bent, er is altijd wel een kop koffie voor.

0: slurpen binnen 20 seconden een flesje bier leeg.
1: Oké.
0: Maar de muziek start altijd op nummer 1.

voorbij, mijn jongen met de liefde. Wees niet verdrietig als je dit hier leest. Het duurt te lang

zijn handen. Niet huilen hoor.

zei je hebt de bank beroofd en nou wat mooi je nou gezocht. Ze vonden je revolver, want die liet je leggen bij het loket. Huilend zei ze zacht, wie had dat verwacht?

ik stond zo gek. Maar ik stond zo gek. In de gevangenis kwam op bezoek diezelfde vreemde man.

voor gek. De dag dat ik gehangen werd, sprak eerder aan dan ik had verwacht. Er waren veel meer mensen dan ik aanvankelijk nog had verwacht. Ik vroeg nog aan de beul of hij een snelheid aan maken kon. Hij trok iets te gauw.

0: niet appen voor verzoekplaten. Wie wil dat bier drinken?
1: Daar ga je dan, mijn vriend. Met je hoofd.

is hier een vriendelijk stadje en ik zou er best willen wonen. Het werd die avond erg laat en gezellig. En meteen was je een van ons. Een paar weken later was het groot feest in de stad.

kerk zei je ja, ik wil. En vanaf die tijd waren jullie meneer en mevrouw Brown. Maar gisteren, toen we in het café een lekker pilsje zaten te drinken, kwam er plotseling een vreemdeling binnen. Hij was stevig gebouwd, droeg een hoed, had een woeste snor en op zijn borst blonk een gouden ster. Hij noemde jou Wilde Joey, een gevaarlijke gezochte boef die 3 jaar geleden uit de gevangenis was ontsnapt. Nou, daar ga je dan, mijn vriend. Met je hoofd naar beneden gebogen vraag jij je af waarom vandaag de zon niet meer voor je schijnt en waarom de hele stad zich van je heeft afgekeerd. Je moet hier weg en ofschoon je altijd geprobeerd hebt een goede makker van ons te zijn, sta ik hier alleen met je vrouw om afscheid van je te nemen. En het is net of iedereen je in de steek heeft gelaten. Eén ding weet ik zeker.

en kreeg het voor elkaar. En in de zolderkast

0: dames en heren, een heel hartelijk welkom. Het is tijd voor de 14e Grand Prix van het seizoen 2026. En we zijn in Madrid, niet voor het eerst in de autosporthistorie, wel voor het eerst op de zogenaamde Madrid. 22 bochten, 57 ronden gaan we racen op een circuit wat 5414 meter lang is. En ondanks het feit dat het gewoon midden in de stad ligt, is het toch een aardig hoogteverschil. Het is de allereerste wedstrijd die we hier gaan houden. En als we naar vanochtend kijken, dan wordt het een spectaculaire wedstrijd. Goed, dit zijn de banden, de C3. Is de middelste, de gele, C2 ietsje harder en C4 is de zachte. En dat is interessant, want ze hebben hier toch een kombocht neergelegd. Echt ongelooflijk. Daar gaat de linker voorband echt aardig op zijn donder krijgen. En ik kan niet wachten op de eerste vrije training. We hebben vanochtend Formule 3 gezien. Die reden de eerste 18 binnen een seconde. We hebben Formule 2 gezien. We hebben veel rode vlaggen gezien, een stuk of 3. Maar nu, Jeroen.
1: Ja, nou, we hadden het al even over voor de uitzending. Er zit wat rood in de Spaanse vlag. Ja, dus dat zou zomaar kunnen gebeuren.
0: Sterker nog. Geel ook.
1: En geel ook, ja. Ja, en die volgen elkaar meestal op. Dus nee, ja, het gaat er wel hard aan toe hier tot nu toe. We zien het is warm. 48 graden baantemperatuur. Nee, ik denk wel dat er veel actie is. Formule 2 ook, die Intra Poevasak. Oeh, die ging hard de muur in. Gelukkig safety barriers natuurlijk. Die zie je ook hier in deze mooie kombocht. Die is wel gaaf. En de Formule 2-auto, wat we straks natuurlijk gaan zien, kwalificatie, is het bijna niet te doen qua sturen. Die hebben geen stuurbekrachtiging. Met de Formule 1-auto wordt die wel heel interessant. Die is natuurlijk wat lichter qua sturen. Je kan misschien nog wel inhalen ook, want hij is natuurlijk gebankt. Dus je kan ook buitenom en dat is misschien helemaal niet langzamer. Ze zijn natuurlijk nog een beetje gaan zoeken naar de lijnen. Dat zagen we op Zandvoort ook. Hè, met Hugenotsbocht in het begin. Nou, die Luijndijk was dan eigenlijk wel simpel. Daar rij je gewoon helemaal beneden. Maar die Hugenots dachten ze ook in het begin, we gaan beneden rijden. Maar dat was niet de snelste manier. Dus dat is ook zo'n ding waar ze hier natuurlijk ook al hebben gekeken naar de Formule 3 en de Formule 2. Maar ze zullen toch allemaal wel wat verschillende lijnen gaan proberen.
0: En dan denk ik ook dat je, als je hier bent met die hele lange pitstraat die in twee delen is. En ik ben er nog niet helemaal achter, maar het is in principe de langste pitstraat van het seizoen. Dat je toch gewoon lekker wil rijden. Je wil lekker rondjes rijden. Dat is wat je wil. Dit is Antonelli die eerst in het kampioenschap staat voor Russell, Hamilton, Norris en deze man, Charles Leclerc. Die toch een aardige klap maakte in Monza een week geleden. Althans, afgelopen zondag. En eigenlijk wat het meest aparte van die klap die Leclerc daar maakte, vond ik dat de motor niet uitging. Die bleef maar gewoon lopen.
1: Is ook iets wat je niet wil hebben natuurlijk. Want nee. Dan gaat alles stuk. Dan hebben ze toch dan nog op tijd. Ik heb niet gehoord dat er iets kapot is gelopen. Door de temperatuur. En ja, hier zien we dan die pitstraat. Het is een beetje een aparte uitgang. Omdat je dus een sectietje van de baan overslaat. Bocht 1, 2, 3 sla je gewoon over. Wel interessant straks voor strategie. Want de pitlane is dus korter dan het circuit. Maar hij is wel ontzettend lang. Dus voor de wedstrijd ga je 1 stop maken, 2. Dat wordt wel, dat moeten ze echt gaan berekenen. Natuurlijk kunnen ze dat op papier wel berekenen. Maar nu in de praktijk kunnen ze echt gaan meten hoe lang je overal over doet.
0: Ik ga er vanuit, Jeroen, dat de meesten 1 stop willen gaan doen. Omdat je hier inhalen is lastig. Dus 1 stop zou het moeten zijn. Maar een rode vlag of een safety car, rode vlag, virtual safety car. Ja, dat verandert de boel natuurlijk meteen.
1: Ik zou eigenlijk, als je het nu even zo op tafel gooit, zou ik waarschijnlijk gewoon proberen door te rijden, track position pakken. Want inhalen is hier denk ik heel moeilijk. Aan de andere kant, nu met de batterij, het is ook een heel snel circuit met plekken waar je toch moeilijk kan opladen. Dus je kan daar ook wel weer toch wel de inhaalacties verwachten. Alleen niet zoals we die vroeger zagen natuurlijk met het uitremmen, maar dan op de rechte stukken. Ja, het wordt meteen druk op de baan.
0: Ja.
1: En dat is logisch. Een nieuw circuit. Iedereen heeft natuurlijk ook met veel meer interesse naar Formule 3 en Formule 2 gekeken. Ik denk ook dat ze de test van de Formule 3 allemaal hebben zitten bekijken. Deze coureurs, maar ook de teams. Om al zoveel mogelijk in te schatten wat voor baan dit is. En hoe je dit aan moet vliegen, hoeveel grip er is. Ja, noem het maar op.
0: En ik vind het wel mooi, want we gaan van straatcircuit naar straatcircuit. Want na deze wedstrijd hebben we Baku. En dat is ook zo'n baan waar de muur gewoon dichtbij staat. Ja, ik ben wel een fan van straatcircuits. Dit is de grote kombocht. En daarmee wil ik niet zeggen dat we iedere race op een straatcircuit moeten hebben. Maar een stuk of 5-6 per jaar, toch?
1: Ja, ik vind het een mooie combi. En wat ik eigenlijk ook... Je hoort veel mensen zeggen, ja, het lijkt een beetje op... Ik hoorde zelfs iemand zeggen, oude Valencia-straatcircuit. Of het lijkt een beetje op Baku. Of het lijkt een beetje op Jeddah. Ja. Eigenlijk is het een mix van, tot nu toe zoals we het nu zien... van heel veel van die straatcircuits bij elkaar. Je ziet ook Singapore een klein beetje erin.
0: En u moet zeggen dat ook zo'n kombocht weer... die mensen van Dromo, die de baan ontworpen hebben... die ook Zandvoort aangepast hebben. Ja, die hebben toch weer een gave baan gebouwd.
1: Ja, ik hoorde ook wat rijders al zeggen die hier niet raceden. Onder andere Montoya bijvoorbeeld. Die zei, die heeft de trackwalk gedaan met zijn zoon die Formule 2 rijdt. Oh, wat baal ik dat ik hier niet zelf mag rijden. Want dit ziet er gewoon zo gaaf uit. En dat is ook de meeste rijders er wel naar kijken nu.
0: George Russell. Ja. Eigenlijk, als je heel eerlijk bent, wat moet er nou door het hoofd van deze man gaan?
1: Tja. Ja, of heel veel, of heel weinig. Maar dat het niet echt lekker loopt. Dat hij een beetje verloren is, dat is wel duidelijk. Maar ja, je weet het ook niet. Misschien kan hij toch in zo'n weekend weer terugkomen. Er kan hier ook veel fout gaan. Je kan hier ook zomaar een keer een nulresultaat scoren. Als je ergens een risico hebt om de finish niet te halen, is dit er wel eentje van natuurlijk.
0: We hebben Hülkenberg en Colapinto in de pits. En Perez. En de rest op de baan. Zijn 19 auto's op het circuit.
1: Ja, Perez is meteen weer naar binnen gereden. Het zal wel een soort van instol. Oeh, je zag die muren helemaal bewegen zelfs. Van de luchtdruk, de wind. Ja, oh hier, daar is die Perez. Die heeft een ander stuur nodig. Volgens mij is hij... Oeh, nee, kleine lift hoorde ik bij Russell. Ja, ik was benieuwd of die dus vol gas zou zijn met de Formule 1-auto. Ik denk het uiteindelijk wel, maar ja, dit is ook gewoon zijn eerste rondje. Dus dan is het misschien wel verstandig om nog even te liften.
0: Ja, en we gaan natuurlijk dadelijk een situatie krijgen dat er meer en meer rubber komt. Dus de evolutie van de baan is gigantisch, hè? Ik denk dat als je nou kijkt naar de rondetijden die ze aan het begin rijden en aan het eind... Ja, dan gaat het secondes harder, Jeroen.
1: Ja, absoluut. We zagen dat ook al vanmorgen natuurlijk bij Formule 3, Formule 2. Het werd sneller en sneller. Bij Formule 2 natuurlijk ook omdat de rijders beter op de baan worden. Dus ja, dat is overigens... Ja, je ziet dat je overal tussen de muren rijdt. Dus track limits hebben we bijna geen last van. Er was alleen één bocht waar je aan de binnenkant kon afsnijden. Dat was bocht 18. En daar letten ze dus ook op. Nou, 1.45.0 is dan... opening, maar blijft die staan? Nou, voorlopig nog wel eventjes.
0: Nou, de vraag is ook, terwijl Tsunoda nu de snelste tijd wat scherper zet... naar een 1.42.5. Ja, als je dan gaat kijken hoe Formule 2... Formule 3 was hier vanochtend net onder de 1.50. Volgens mij net rond de 1.50. Formule 2 in een aantal seconden sneller natuurlijk. Maar ik denk dat Formule 1-auto's... die gaan gewoon, als ze nu al 1... wat rijden ze? 39
1: al.
0: Ja.
1: Hamilton.
0: Ja, die gaan echt daar nog veel, veel harder. Verstappen is paars in deel 2. Deel 1 aardig. 2/10 langzamer dan Bortoleto, die dan weer veel langzamer is in het tweede deel. Dus Verstappen bezig met een lekker rondje. Even kijken waar hij rijdt. De laatste bocht zit hij nu. Daar komt hij aan. En gaat hij dan naar de snelste tijd? Dan wordt het al een 38er. Nou, het eerste is ja, het tweede nee, want hij blijft op 2/10 hangen.

Leclerc 38,5. Dat is dan wel meteen een enorme stap ten opzichte van de snelste tijd van Verstappen. Die overigens zelf ook bezig is met een verbetering. En dat is ook zijn teamgenoot volgens mij. Liam Lawson. Waar rijdt hij? Ja, die gaat naar de tweede tijd. Bortoleto nu. Kijk, ja, het gaat nu zo hard. Je kan wel naar die toren blijven kijken. Want en Verstappen een 38,0. Ook weer sneller. Maar nog niet zo snel als Antonelli. Die toch gewoon weer meteen de snelheid heeft. Ja. En dan deze man. Het is een thuisrace voor hem.

0: Albon komt nog wel wat tekort. Wat opvalt aan Hamilton? Eigenlijk twee dingen. Hij zit nooit in een simulator, maar is meteen snel. Zijn eerste ronde was heel goed. Stond hij mee bovenaan. Toen heeft hij als enige een rondje gekoeld. En dat schijnt toch wel te werken. Het schijnt ook dat de slijtage hier behoorlijk hoog is. Maar goed, dat moeten we allemaal nog gaan leren. Eén ronde langzaam gereden. En nu gaat hij in principe gewoon... Als hij geen last had van het verkeer, maar dat valt mee, denk ik. Dat valt zeker mee. Gaat hij gewoon weer naar een nieuwe snelste tijd.
1: Ja. Die gaat naar een 36.
0: En dat is dan toch ook wel weer mooi. Dan zit je dus niet in de simulator. Hij zal iets gedaan hebben. Hij zal iets bekeken hebben. Hij zal onboord zijn bekeken.
1: Nou, kijk. Voordat we daar natuurlijk weer allemaal kijkers over krijgen. Hij heeft hier al gereden.
0: Ja, inderdaad.
1: Ze hebben hier een filmdag gehad, hè, met Ferrari. Dus ja. Hij hoeft het niet in de simulator. Hij heeft hier gewoon 100 kilometer kunnen rijden.
0: Dat is inderdaad een heel goed punt. Ja, dat scheelt natuurlijk alles.
1: Ja. Toen stond, stond het allemaal nog wel in de stijgers. Maar het was ook volgens mij met een oude auto, weet ik niet eens zeker. Maar ze hebben in ieder geval gereden.
0: Ja, dan zet hij wel naar de scherpe tijd neer. 1,2 sneller dan Antonelli, die nu rustig aanrijdt. Die zal niet naar binnen gaan, daar ga ik vanuit. Dus die zal daarna ook wel weer aan gaan zetten.
1: Ik vind het heel bijzonder, Jeroen. Want als je zegt Hamilton, Antonelli, Piastri, Verstappen... Norris ertussen, dat is helemaal niet raar. Alleen het gat tussen Hamilton en Verstappen is gewoon 2 seconden.
0: Tja.
1: En dat gat tussen Hamilton en Norris is al 1,1, hè?
0: Ja, nou, het lijkt het wel op dat ze allemaal dus nu een ronde rustig gaan rijden. En dan komt wel weer een flinke verbetering voor iedereen. En we komen natuurlijk straks op een punt dat je een beetje op de limiet van de tijd komt, van de baan komt. Dus dan komt het ook wel weer dichter bij elkaar. Maar ja, toch is het wel knap van Hamilton dat hij dat gewoon nu meteen doet. Ik vind het altijd leuk om te volgen, zo'n nieuwe baan, nieuw stratencircuit. Wie is er meteen snel?
1: Leclerc, groen. De ideale tijd overigens is een 1.35.8. Dus het gaat zeker nog laag in de 1.35 in deze vrije training. En misschien nog wel harder. Ja, en wat wordt dan een pole? Zou je richting de 1.30 kunnen of misschien nog wel sneller?
0: Verstappen paars. Niet met veel. We zien het 2000ste sneller dan Hamilton. Maar die heeft dus ook een ronde rustig gereden. En is goed onderweg. Ook Lawson is goed onderweg trouwens, buiten beeld. Die gaat ze ook klimmen. Leclerc die komt dan in ieder geval wat dichter bij zijn teamgenoot. Maar dat is nog steeds 6,5 team. Verstappen door La Monumentale net heen. Hoop straks toch nog even mee te rijden daardoorheen weer.

0: laatste twee bochten is een beetje Sochi-achtig, hè?
1: Ja, die kun je er ook nog in de mix gooien. En dat is toch wel bijzonder van dit circuit. Terwijl we stappen, ja, 16, dat is toch wel veel.
0: Ja.
1: Wat ik wel altijd met die straatcircuits vind, is als je meteen lekker in je ritme zit, dat betekent ook dat die baan je ligt. Dat je het vertrouwen hebt tussen die muren. Ik wil nog niet zeggen dat Hamilton nu meteen het hele veld aan gaat voeren de rest van het weekend. Maar het is wel vaak een teken dat je je gewoon thuis voelt tussen de muren.
0: Zo dadelijk nog een keer een onboard door de Monumental hebben. Dat is de bocht met die enorme banking. Bocht 12. Dan zien we dat Melroy Heemskerk daar staat. En dan gaat hij het in de tweede vrije training ongetwijfeld over hebben.
1: Onwijd van Hamilton. Iets start erin. Dan zie je dus wel dat hij al op de limiet zit. Of eigenlijk een tikje erover.
0: Tweede deel. Weer paars.
1: Oh. Nou, dit is wel knap. Want hij is gewoon de enige die weer een groot. Ja, de rest is nu weer aan het koelen. Weer wijd.
0: Beetje wijd.

0: Tja, 35. Weer meer dan een seconde voor de rest. Ik vind het knap tot nu toe.
1: En het is natuurlijk wel heel mooi dat je... ondanks al die simulaties en ondanks alles wat ze kunnen berekenen, dat we gewoon 19 auto's, 18 auto's op de baan zien. We zijn een kwartiertje onderweg. We hebben echt al veel rondes gereden. We zien veel mensen gewoon veel rondes rijden. Ja, dat betekent toch dat je uiteindelijk... Er gaat niks boven het gevoel op een baan tussen de muren.
0: Ja, dat is het ook. Zeker in deze fase. Je wil zo snel... Oh, ik wil mee luisteren. Oh, hij bottomt wel, hè? Je hoort de bodem flink de grond raken. Dat is ook het moeilijke met zo'n kombocht. Je hebt zoveel druk naar beneden. En dan moet je ook je wagenhoogte echt op afstemmen. Nou, Leclerc gaat het ook niet halen ten opzichte van Hamilton tot nu toe. Ja, je wil zoveel mogelijk rijden, zodat je ook zo snel mogelijk aan de setup kan gaan werken. Nu is het zeker nog niet ideaal, bij niemand niet. Maar nu kun je in ieder geval de

denkt dat het best is. Maar ja, dat weet niemand wat op dit moment het beste is. En dan de andere auto toch behoorlijk anders neerzet. En dan kan je, ja, waarschijnlijk kom je ergens uit in het midden of je hebt met één auto echt de plank misgeslagen. Maar dat is vaak wel de beste manier om te leren.

0: Ja, Verstappen, die is paars in dat tweede deel. En hij koerst, als hij de tempo volhoudt, op een 35er. Maar ja, wordt het een lage 35 of een hoge 35? Ja, verliest dan toch te veel. 3/10 in het laatste deel. Maar goed, Leclerc op een 10e, Verstappen op 3/10. Ziet er weer wat beter uit.
1: Met een klein beetje overstuur in de laatste bocht. Je ziet ook dat de achterkant nog niet helemaal de achterkant, waar hij toch vaak ook wel over klaagt, ondanks dat hij liever overstuur heeft dan onderstuur. Een klein beetje tijd verloor daar misschien.
0: Fernando Alonso. Doet hij het of doet hij het niet? Dat is een beetje de vraag bij veel mensen. En met doet hij het of doet hij het niet, bedoel ik, gaat hij volgend jaar gewoon nog in deze auto zitten? En ik denk dat ze hadden allemaal gedacht, ja, er zal een aankondiging komen dit weekend in Madrid. Maar hij zegt, nou, die komt er voorlopig niet. En ik denk heel stiekem dat hij gewoon wacht op de dingen die komen gaan. Wat komt er van Honda? Wat komt er van Adrian Newey? En heeft hij dan nog zin om een jaar in dat groene ding in de ronde te rijden?
1: Ja, voor het team wel lastig. Als je dan heel laat nog een andere rijder erin moet zetten. Aan de andere kant, er is best wel wat op de markt nog. En er zijn de best rijders.
0: Oh man, nee joh.
1: Nee.
0: Jawel, weet je, wie zou je nou nemen als je gewoon nu ineens een rijder moet hebben? Dan zit je Yuki toch in die auto?
1: Ja, dat is ook een van de mensen
0: en
1: die...
0: En dat is ook
1: die,
0: een Honda-jongen ook.
1: Ja, het zou een relatief logische keuze zijn.
0: Ja.
1: Man met ervaring.
0: Nog een man met ervaring. Pedro de la Rosa. Overigens, onlangs zag ik een interview voorbij komen met hem. Waarin hij vertelt hoe hem verteld werd dat hij niet naast Lewis Hamilton ging rijden. Maar dat ze voor Haki Kovalainen gekozen hadden. En toen zei ik tegen Martin Whitmars, maar waarom Kovalainen? Die is helemaal niet sneller dan dat ik ben. Waarop ze bij McLaren zeiden, nee, dat klopt. Maar hij is wel 10 jaar jonger.
1: Oops, ja. Die doet pijn, hè. Door is derde sector paars, 36-0. Dus net niet in de 35. Ja, nou ja, dat was... Maar toen is hij wel testrijder geworden natuurlijk. Hij heeft misschien meer kilometers gereden dan wie dan ook op het circuit van Barcelona, onder andere.
0: En heeft ook een hele mooie carrière, hè. Japan, kampioen, Formule 1. Verschillende teams gereden, bij McLaren nog mooie dingen gedaan. Jarenlang daar als testrijder in de weer geweest. En nu eigenlijk met Fernando mee naar Aston Martin.
1: Ja, mooi. Twee Spanjaarden bij elkaar. Oh, dit zijn ook mooie beelden. Twee rijden met Hamilton die van zijn gas gaat. Ja. Verstappen gaat naar binnen, Lawson ook. Red Bull is eigenlijk het eerste team wat nu zegt... Oké, we gaan eens even kijken, we gaan wat veranderen. Kijken wat we nu hebben en waar we naartoe moeten. Nico ging van zijn gast, denk ik. Ja, nou, die ging hier nog niet van zijn gast, maar het was geen fijn moment.
0: Hij ging niet van zijn gast, maar... Oh.
1: Ja.
0: Dat zijn track limits.
1: Dat zien we ook veel, die curbstones. En als je die dan verkeerd raakt, dan... Ja, dat ook.
0: Daar ook.
1: Dan wordt het eigenlijk een soort springplank. Dat zie je ook in Miami op een aantal plekken. Kijk, deze. Boom. Ja, als je hem helemaal verkeerd pakt, dan ga je echt de lucht in. En dan lig je ook in de muur. Dus dan kun je maar beter gewoon helemaal rechtdoor rijden. Antonelli ook. Maar dit is gewoon normaal. Nou, die komt nog aardig dicht bij de muur. Uiteraard zit ook track limits. Klein vlak kantje op de linker voorband.
0: We zijn hoe lang onderweg? 1:20 en we hebben er inmiddels 12.
1: Ja, is toch veel op een circuit met alleen maar muren eromheen.
0: Ja, op een circuit waar eigenlijk geen track limits zijn.
1: Ja.
0: 40 minuten zijn er nog te gaan tijdens de eerste vrije training op de Madring. En voorlopig is het Ferrari boven.

0: blijft voorlopig Ferrari boven, want Hamilton is weer sneller onderweg.
1: Ja, hij is echt dominant. Leclerc staat maar op een tiende inmiddels. Maar Hamilton blijft eigenlijk het voortouw nemen in steeds. De eerste ronde was P1. Toen een rondje gekoeld, toen weer P1. En continu sneller, sneller, sneller. We zien nu ook die minisectoren ook weer paars erbij zitten. Oeh, ja, dit wordt een mega verbetering weer.
0: Gaan we gewoon naar 34 rijden, hoor. Nu al.
1: Hoe verloor hij dan hem? Ja, oeh, hij remt zich. Ja, slechte exit. Ja, even, ja. Dat zie je meteen dan terug, hè, in de tijd. De volgende minis. Nee, uiteindelijk valt het mee. Voor een tiende mee misschien.
0: En het mooie is, staat er gap to fastest. Maar dat is hij ook zelf, hè?
1: Ja.
0: Dus het wordt wel een 34 als ze doorgaat.
1: Ja, dat moet hij redden.
0: Het wordt een 34-8 als het zo doorgaat. Nou, 8-0-3.
1: Kijk eens aan, zeg. Dan staat hier 18e voor Leclerc, die ook sneller onderweg is, maar niet zo snel als Hamilton. Is ook apart, hè? De binnenkant van de bocht staan vaak ook muren. Net zoals in Monaco bij het zwembad bijvoorbeeld. En daar wil je ze dan zo dicht mogelijk langs rijden. Maar er zijn ook een aantal bochten waar ze er vaak toch niet dicht langs rijden. Waarvan ik dacht, misschien gingen ze te hard erin. Maar misschien is het ook wel sneller. Want ook bij de Formule 2 zag je dat sommige bochten, ja, daar raakten ze zelfs de binnenkant.
0: Ja, dun in de bocht 22.
1: Ja. Oh. Maar ook sommige bochten waar ze dan altijd net toch wel een klein beetje lieten liggen aan de binnenkant. Op de limit, hè?
0: Echt op de limiet. Maar wel, als je zo kijkt hierop.
1: Oh, kijk eens, mooi.
0: Hij heeft echt vertrouwen in die auto.
1: Ja. Kijk, hier laten ze steeds wat liggen aan de binnenkant. Continu, bij die bocht. En hier dan weer niet. En dan ook de laatste bocht, 22 ook zeker niet. Ja, hier ging hij er bijna tegenaan, aan de buitenkant. Kijk, hier pakken ze ook volledig die binnenkant mee.
0: En daar raakt de dun de muur.
1: Ja, dat hij nog
0: een
1: mazzel.
0: Beetje. Ja,
1: dat
0: mazzel,
1: hij
0: dat
1: niet de hele voorkant eraf reed.
0: Nee. Ja, track, evolutie, baanevolutie. Het is een ding wat we de hele dag zullen gaan horen. Ook als we straks Formule 2 kwalificatie gaan zien. Formule 3 kwalificatie. Allemaal.
1: Wel dat de Ferraris voorlopig en ook Antonelli bijvoorbeeld, die rijden al 11 ronden.
0: Op de mediums allemaal, hè?
1: Leclerc zelfs 12, ja.
0: Dus, ja. Ik vind het zo mooi, zo'n baan waar gewoon alles nieuw is.
1: Kijk, Leclerc.
0: Ja.
1: Die wil terugslaan. Eens kijken of hij dat vol kan houden dan.
0: 29-2 is een hele snelle eerste sector van Charles Leclerc. Oliver Berman, waar we naar kijken, die rijdt gewoon voorlopig 2,2 seconden te langzaam. Ja, dan sta je nog steeds net buiten de top 10. Ik ben benieuwd of ze daar ook naar tracklimits kijken, Jeroen. Aan de binnenkant van die kombocht. Want ze rijden daar toch met vierwielen, volgens mij. Over die curbstones aan de binnenkant. Moet je maar eens opletten. Elf ronden voor de twee Ferrari-rijders, waar Hamilton de snelste was. Want daar komt Leclerc. Let op, daar is hij. 34-6-8-3. Ja. Die denkt, die zal me de kaas niet van het brood laten eten. Door die Brit. Zal wel cheddar zijn dan, in dat geval. Het zijn niet de beste vrienden, heb ik het idee.
1: Nee, momenteel niet meer. Maar misschien waren ze dat al niet. Maar, nee. Kijk, we zien wel bij McLaren echt flinke setup veranderingen. Is ook nodig, want Piastri op 1,9 zelfs. Die hebben wel werk te doen.
0: Tsunoda. Die toch echt gewoon laat zien dat hij uit het goede racehout gesneden is. Kijk hier, aan de binnenkant zie je hoe. Oh nee, dat is de andere bocht, sorry. Dan rijdt Tsunoda, hij is al lang voorbij, bocht 12. Ja, ik moet af en toe wel even nog kijken waar ik zit, hoor.
1: Ja, het is ook een lange baan, hè? 22 bochten. Qua lengte valt het nog wel mee, maar in ieder geval een hoop bochten.
0: Tsunoda op 2,2. Maar ja, dan sta je dus net buiten de top 10. Staat wel voor Lindblad. Waar ik, terwijl we meerijden met Hulkenberg, waar ik gisteren van hoorde dat hij tijdens de driverparade in Zandvoort, toen ze allemaal met een spijker mee mochten rijden, enorm liet te klagen. Van waarom moeten we dat in godsnaam doen? En waarom moet ik hier staan? En dan zei die eigenaar van die auto, zou je er een handtekening op willen zetten? Hoezo? Dat was niet een aardige jongen, zeg maar. Die was helemaal een beetje ontdaan, die man. Arme man. Maar ja, hij geeft wel gas.
1: Oh, dit gaat fout. Ja.
0: Ja.
1: Twee auto's naast elkaar, dat gaat niet. Ja.
0: Ja, eigenlijk...
2: The same two guys, man. Like, I don't know what they're doing. They're just stupid. Too wide in the fast corner is actually very dangerous. It's been twice now.
3: This is loud and clear.
0: Ja. Ja, eigenlijk kan je Lewis niet eens kwalijk nemen, want die reed gewoon aan de binnenkant.
1: Ja, helemaal eens.
0: En die rijdt hier weer. Nou, is hij weer een rondje begonnen, die Hamilton? Ja. En kan hij nu, terwijl hij inmiddels al 13 ronden gereden heeft op deze banden, nog ergens een groene tijd rijden of zo? Of paars? Nou, in ieder geval groen. Slijtage was hoog, hè, zeiden ze hier.
1: Ja, inderdaad. Dus... ja, kijk, je ziet wel dat er nu tekenen komen, ook bij Sainz. Die zegt het ook wel, maar het is dus opvallend dat ze natuurlijk steeds sneller zijn. Want het zal toch het leren van de baan zijn, waardoor ze dan nog wel blijven verbeteren. Maar dit lijkt wel het punt ook, je ziet bijna geen groen meer op de kaart.
0: Helemaal niet, van zijn gas af gaat
1: het. Ja, het lukt er ook niet meer.
0: Dus Sainz is iets wat graining, maar ja, die rijdt 39-2. Misschien moet het harder rijden, dan rijd je eraf.
1: Ja, dat zou ook nog kunnen. Die inderdaad... Overigens, Williams.
0: Ik krijg net een bericht van Rudy van Buren. Die zei, nee, ze waren met de nieuwe auto, niet met de oude auto. Dankjewel, Rudy.
1: Ja, kijk, dan heb je toch een klein voordeel. Ook de data die je daar wel uit kan halen natuurlijk. Kijk, dat zien we graag. De nieuwe softband, uiteraard nieuw, want ze hebben nog geen soft gebruikt. Eens zien of dat een grote stap brengt voor het team van Mercedes.
0: Ja, het ligt helemaal midden in Madrid aan de zijkant van de stad. Dus ik heb geen idee waar het eigenlijk... Waar ligt dat vliegveld van Madrid? Dat Barajas ligt hier toch ook niet zo ver vandaan? Of?
1: Volgens mij is dat vrij dichtbij hier ook, ja.
0: Want Barajas ligt ook weer niet ver van Jarama, hè?
1: Precies, ja. Ja, en dat zal hier ook niet heel ver vandaan liggen dan uiteindelijk.
0: Oké. Ik hoor dat het vliegveld en de stad daartussenin dit circuit ligt. En dan ligt dus eigenlijk het circuit van Jarama aan de andere kant van het vliegveld. Ik wil ook zeggen dat Jarama, als je tijd hebt, een keer zoek maar Grand Prix van Spanje 1981. Overwinning van Villeneuve, die daar de hele Grand Prix verdedigt. Echt fantastisch. Maar goed, dat was toen, 1981. Lang geleden, gaan we niet over hebben. Op deze 11e september... Een historische dag. Niet alleen om de dingen die ooit gebeurden in New York, maar dat zijn toch ook tracklimits?
1: Ja,
0: joh.
1: Wou ik net zeggen, dat was hem.
0: Ja, toch?
1: Stappen sneden iets te ver de binnenkant aan.
0: Ja, maar die komt dus nergens voorbij op mijn... Ik ga even opletten, want misschien mag het wel, ja.
1: Of ze hebben afgesproken dat er een aantal plekken zijn waar het gewoon niet bekeken wordt.
0: Nee, dat kan.
1: Ja, ze hebben in ieder geval die Red Bull helemaal afgetopt.
0: Ja.
1: Nu rijdt hij 39-8. Met een zware auto dus. Russell op de soft. Nieuwe softs. Kijken wat dat gaat brengen.
0: Lawson ook.
1: Hij is wel groen, maar ik zie nog niks paars tot nu toe. De mini-sectoren. Dat is toch wel een flink gat dan. Al nu, bijna 3/10. Ga ik van zijn gas. Hij breekt hem af.
0: Terwijl Hamilton gewoon weer harder gaat. Een rondje 15 op die mediumbanden.
1: Ja, niet normaal, hè? Ze zijn wel heel sterk. We zien het vaak dat de Ferrari op de vrijdag sterk is. Maar dit ziet er wel naar uit dat ze echt op dit moment echt wel een stukje voor liggen op de andere teams.
0: Kimi Antonelli, ook op de zachte band. En ik zal er eens een keer een theorie op loslaten. Waarom de zachte band niet altijd, in dit geval op dit circuit, sneller hoeft te zijn dan de mediumband. Maar dan wil ik eerst even mijn vriend Kees van der Gint overbellen voordat ik daar wat over zeg.
1: Ja, als iemand het weet, is hij het wel. Ja, Antonelli gaat er wel misschien.
0: Dan is die middensector is fantastisch. Maar dan is hij nog steeds langzamer dan Hamilton op die oude medium, Jeroen.
1: Op dat moment, hè? Hij zit er wel dicht tegenaan. Ja, dat is natuurlijk wel opmerkelijk. En eigenlijk, theoretisch dan, voordat we jouw theorie hebben over de soft, zou ik zeggen, dan komen ze echt tekort.
0: Nog één bocht voor Kimi Antonelli. Waar gaat hij terechtkomen? Het wordt een 34-8. En dan is hij op de soft, nieuwe soft, dus gewoon 2/10 langzamer dan Hamilton, die al een rondje wat gereden heeft. Piastri. Nou, mijn theorie is als volgt, Jeroen. De zachte band geeft meer grip. Dat is ontegenzeggelijk waar. Aan de andere kant zijn er dus ook bochten waar je van je gas af moet gaan om iets met die accu te managen. En dat betekent dus ook dat je niet overal de volledige grip van die zachte band kan benutten.
1: Ja, twee teamgenoten.
0: Ja!
3: Maar dan pik Lewis nu overstappen.
1: Ja, precies. Zo is het ook. Maar ja, niet handig vanaf de pitmuur van Ferrari. Ja, je kan de volledige potentie van de zachte band niet helemaal benutten.
0: Nee, omdat dat is mijn punt.
1: Bent. Ja, dat is natuurlijk zeker waar.
0: Zullen we jinxen, Jeroen? We hebben nog geen gele vlag en nog geen rode vlag gezien. En we hebben al een half uur gereden. Ik moet zeggen, bij de Formule 3 duurde het tot, ik denk 3 minuten voor het einde. Misschien 2 minuten voor het einde, dat uiteindelijk de eerste in de muur stond. Bij de Formule 2 was het eerder. Dat was Indra Poevenzak. Overigens ook zorgde Laurens van Hoepen voor een rode vlag. Niet veel schade aan die auto, dat kunnen ze repareren. En het probleem, en als ik nu de foto's en de beelden zie, dan zou dat zomaar eens inderdaad kunnen. De auto schakelde niet terug.
1: Oei, ja, en die gebruik je echt met het afremmen. Ja. Met de straatcircuit ben je dan gewoon
0: Het bokje,
1: ja, hoe je het wil noemen, maar dat gaat niet.
0: Nee, van de lul.
1: Ja, nou, dat wilde ik eigenlijk zeggen, maar ik wilde niet vervelende woorden. Of, nou ja. En daar krijg je een boete voor, toch? Oh nee, wij niet.
0: Nou.
1: Misschien. Kijk, Hamilton remt daar, bocht 22, een stuk later. Daar pakt hij de tijd. En is de rest van de bocht eigenlijk vrij gelijk. Pakt hij 1700ste. Dat later remmen, dat geeft ook aan dat hij gewoon veel vertrouwen heeft om zo laat te remmen. En Ferrari gebeurt te veel daar in de pits. Ja, die hebben ook lang gereden. 15 en 14 ronden hebben ze gereden. Hij spaart redelijk banden op deze manier. Wat een beetje bij het laatste bocht uit. Maar gaat wel naar 5, 35-8. Op de soft, weliswaar. Maar die maakt een flinke sprong dus met de zachte band. Dat deed natuurlijk Antonelli ook, Lawson ook wel. We gaan nu eens kijken wat zometeen Verstappen dan kan doen op de soft.

0: Toen zit hij er goed bij, Lawson. Stond net vlak achter Verstappen, binnen een tiende of op een tiende ongeveer. Oeh, daar ging hij wel heel hard de bocht in. Kwam hij er niet helemaal perfect meer uit.
1: Nee, maar ik blijf zeggen, Liam Lawson, hè, ook vorig jaar, Jeroen, hij heeft... Natuurlijk in zijn carrière heeft hij echt hele goede dingen laten zien. En vorig jaar werd hij na twee races deze auto uitgezet. Wat ook niet helemaal aardig was en niet helemaal terecht was waarschijnlijk. Maar het gebeurde wel. Hij kan zich nu een beetje rehabiliteren. En hij is gewoon snel. Vergeet ook niet, hij reed toen hij Daniel Ricciardo ging vervangen in Zandvoort. Reed hij echt een goede wedstrijd. Hè? Gewoon zomaar in die auto stappen en gas erop.
0: Ja, dat was echt knap.
1: Ja. En het vervelende is, met al deze jongens, ze kunnen allemaal hard rijden. Je moet het alleen altijd doen. En zeker op de momenten dat het nodig is. Ook als de druk heel erg hoog is. En daar zit natuurlijk vaak net even het verschil.
0: Ja, absoluut. Dan moet je het voor elkaar blijven houden. Dus kijken waar die naartoe gaat. Sowieso natuurlijk een verbeteringetje zal het wel worden. Ja, 35-5. Ja, kleine verbetering. Was ook zijn tweede poging op deze band. Ze snoepen nog twee tienden vanaf. Je hebt overigens één camerapunt. Dat is ook wel interessant. Dat is ergens bij bocht 10, 11, 9. Ergens bij 9, daar hoor je de... Ja, bij 9, 8, 9, daar hoor je de banden helemaal piepen, als het ware. En dat hoor je eigenlijk nooit. Dus het is ook wel een apart asfalt hier wat ze gebruiken.
1: Een voetballer.
0: Ja, nou, en ik niet zo... Niet zo...
1: Koetswacht.
0: Kijk, ik ben blij dat jij wat van voetbal weet.
1: Dus,
0: ik weet alleen dat die bal rond is. Maar
1: hij was ooit keeper van het Belgisch nationale elftal. Volgens mij, hij is keeper. Hij is keeper van Madrid, toch?
0: Kijk, ja, dan is hij dicht bij thuis. Natuurlijk dicht bij zijn huis.
1: Die hebben hier trainingsveld vlakbij.
0: En waarschijnlijk woont hij hier om de hoek.
1: Die hebben gewoon de training even onderbroken om... om de vrije training te kijken. Ik zal eens even kijken wat hij allemaal doet tegenwoordig... voordat ik er allemaal onzin de eter in gooi.
0: Russell wel bezig aan een goede verbetering. Kan hij dan de tijd van Antonelli verbeteren? Dat lijkt me niet. Met wat hij nu aan het doen is. Antonelli op zijn beurt ook weer sneller onderweg. Op de tweede run dus op diezelfde set soft. Oeh, een beetje wielspin.
1: Ja, inderdaad.
0: Russell voorbij aan Antonelli.
1: En inderdaad, Courtois zit bij Madrid. Moest ik het toch even checken, joh.
0: Kijk, het derde sector was heel sterk van Russell. Maar Antonelli is ook weer sneller onderweg.
1: Weet je waar deze tijden zo, met al die sectortijden... die de ene is dit snel, de andere is dat snel, is... dat doet me dan een beetje denken aan de tijd dat wij... lang geleden GT4 reden, dat we allemaal auto's hadden. De ene auto was daar snel, de andere auto was daar snel. De ene auto was makkelijk in te halen, de andere auto was niet in te halen. Dat gaat hier ook gebeuren natuurlijk.
0: Ja, en jij had altijd veel vermogen, dus je was bijna niet in te halen.
1: Was niet in te halen, dat was logisch.
0: En degene die het hardst verdedigde, dat was op mij. Maar,
1: ja.
0: Maar dat was wel leuk. Ja, Antonelli is goed onderweg hoor. Die gaat misschien wel, ja, die derde sector, als hij die vol kan houden... zou hij naar P1 kunnen gaan.
1: Antonelli.
0: Nee, derde sector dan niet zo.
1: Is toch weer... Ja, maar daarom zeg ik, het is wel geestig dat je dus... Vaak zie je dus de mensen in sector 1, sector 3 niet zo snel. Sector 2 wel. Nou, wat heeft Yuki meegemaakt?
0: Ja, die heeft wat geraakt. Stuurstaat schijn.
2: I have a issue with power steering. I nearly crashed into the...
3: Is it still an issue now?
2: Yeah, I have issue.
3: Let's box.
0: Ja, lijkt me logisch, want het
1: is niet te rijden. Nee, dat is niet te rijden. Als je stuurbekrachtigingen niet doet, is het niet te rijden.
0: Maar zijn stuur stond ook schuin, leek wel. Dus dan is er echt iets in dat hele systeem.
1: Dat is natuurlijk een servo, hè?
0: Ja, dus dat is ergens echt iets behoorlijk stuk. Ja, je krijgt het stuur gewoon niet meer gedraaid.
1: Ik krijg een kijkersvraag binnen, Jeroen. Hoe lang je erover doet om, als je hier niet gereden hebt... Stel even zonder sim, hoe lang doe je erover om je lekker thuis te voelen op zo'n circuit?
0: Ja, dat is heel wisselend per coureur. En kijk, nu in de Formule 1 heb je heel veel tijd... maar dan heb je ook tijd om je voor te bereiden. dan neem je misschien ook wat meer tijd. En dan ja, heb je, laten we zeggen dat je binnen een ronde of 3, 4 moet je het wel kunnen. Maar je hebt coureurs tegenwoordig, en dan pak ik even Max Verstappen als voorbeeld, die gaat de Nordschleife op. Daar had hij nog nooit gereden. En zijn allereerste ronde zat maar een paar seconden boven het baanrecord. En vergeet niet, dat is een ronde van 8 minuten. Dus je hebt rijders die kunnen meteen hard gaan. En als je naar Formule 2 kijkt, heb je maar 1 vrije training. Dan moet je er meteen bovenop zitten. Dus ja, ik vond het altijd een sport om snel te zijn. En wij reden in de A1 en dan kreeg je een set nieuwe banden. Moest je mee beginnen. En dan wilde je eigenlijk al voelen voor de kwalificatie wat die banden deden. Dus die eerste ronde moest gewoon snel. En ja, dus dan probeerde ik meestal een rondje 1 al echt een tijd neer te zetten. Maar ja, dat ging ook wel eens fout.
1: En doe je dan ook een track walk of niet?
0: Ik deed in die tijd wel een track walk, maar ik ben het ook een beetje eens met Max daarin. Met Max Verstappen, dus die doet het nooit. Die denkt, ja, ik zie het wel op de outlap. En als je die baan toch al kent van een sim, ja, dan vind ik dat ook misschien niet nodig. Maar het hoort er ook een beetje bij.
1: Overigens krijg ik nog een kleine tip van een kijker. Die zegt, in de Spaanse Formule 4 is er een team dat heet TC Racing. Dat is van Thibaut Courtois, de man die we net in beeld zagen. En daar rijden dus een aantal Spanjaarden, een Japanner, een Pool. Die rijden dus tegen Rocco Coronel onder andere.
0: Oh, wat grappig. Ja, ja. Nou ja, vandaar dat hij ook...
1: Dus hij is echt een enthousiast. Hij wil er echt gewoon zijn. Het is niet van, ik zal hier eens even lekker in beeld gaan staan. Hij heeft... Vind ik mooi. Goed, we hebben nog 19 minuten te gaan ongeveer. En het blijft Ferrari bovenaan. Maar het gat met Mercedes is kleiner.

0: Ik hoor daar nog niemand echt rechtuit zien gaan doen.
1: Nee, joh, het is ongelooflijk.
0: Kansloos rechtuit ergens, weet je wel.
1: Ja. Wel, ja, Russell gaat daar verbeteren. Ja, ja. Kijk.
0: Oh, die gaat een snelste tijd, hè?
1: Oeh, dat is wel een flinke stap.
0: We hebben echt voor het eerst deze ochtend niet een Ferrari bovenaan. Nou ja, oké, misschien de eerste 10 minuten.
1: Maar die gaan nu op de soft voor het eerst.
0: Ja.
1: Beide auto's. En Hamilton begint heel goed, zie ik al meteen.
0: Ja, lekker toch. Leclerc, die is geel in het eerste deel. Dat is dan apart. Maar hij is 2/10 langzamer dan de snelste tijd van George Russell. Dus dan zou je op een 34-2 uit kunnen komen. Maar nu gaat hij wel echt richting... eigenlijk waarschijnlijk niet eens een verbetering van zijn eigen tijd.
1: Dat is
0: hij moet iets heel speciaals doen in het laatste deel.
1: En dat is een tijd die hij dan zet op mediums... die gewoon een rondje of 13 oud waren.
0: Ja.
1: 12, 13 ergens. Ja, daar zat hij op. Hamilton komt er ook niet aan.
0: Die is nog aan het opwarmen. Heb ik het idee. Nou, daar is Leclerc. 35-571. Dat is niet om over naar huis te schrijven. We gaan meerijden met Lando Norris. Regerend wereldkampioen. Voorlopig 10e.

0: Mercedes naar 5. 35-0. Toch een groot gat. Hè? McLaren heeft het voor ons nog. Piastri dan misschien. Gaat die wat doen? Ze hebben het niet voor elkaar bij McLaren.
1: Geloof ik niet.
0: Oeh, dit is ook al bijna 16e.
1: Accelereert wel, hè?
0: Ja, dat is natuurlijk te bizar voor woorden. Ja, Hamilton heeft inderdaad nog een rondje genomen om op te warmen. Had Leclerc misschien ook beter kunnen doen. Doet hij dus een andere strategie. Leclerc is nu ook van zijn gas. En die gaat natuurlijk zo meteen weer aanzetten.
1: Helemaal buiten beeld. Maar dan echt ook helemaal buiten beeld. Terwijl Piastri op een seconde blijft steken. Zit niet deze man, Nico Hülkenberg. Maar kijk, rechts zijn teamgenoot Bortoletto. Paars in het eerste deel.

0: Waar gaat Hulkenberg naartoe? 6, 7, 8. Zal het er lekker zijn? Het wordt 7.
1: Nou, niet zo verkeerd.
0: 35,5 is wel 1,4 seconden.
1: Maar ja, wel niet zo dicht. Ja, best dicht bij McLaren. Voor Lawson, voor Verstappen. Maar die moet nog steeds natuurlijk wat laten zien op de soft.
0: Hier komt Bortoleto aan. Heeft hij last van dat verkeer? Net niet.
1: Komt net goed voor hem, ja. Die moet toch voor Hulkenberg komen? En een eindje ook wel, zou je zeggen.
0: Haalt hij net niet, 35,6. Misschien toch iets in die laatste bocht. Dat hij daar net even niet lekker uitkwam. Ziet ook zijn baas, Mattia Binotto. Kijken naar de zogenaamde speedtrap, Jeroen. En dan zie je dus dat die Audi's 10 kilometer harder lopen dan de rest.
1: Ja.
2: Something hanging in the cockpit around my feet. Keeps smashing into my feet.
3: Copy. So let's box this lap and we'll check that. Box this lap.
1: Ja, er hangt iets los. Ja, goed, dat moet wel even weggehaald worden. Maar die speedtrap is natuurlijk wel interessant, want het kan natuurlijk op een punt zijn. Het is zeker niet topspeed, maar het is ergens op de baan. Waar je natuurlijk net misschien waar een ander misschien alweer aan het opladen is. Of in ieder geval door zijn batterij heen is. En Audi nog niet, waardoor dat verschil ontstaat.
0: We eens kijken naar Russell, die rijdt 34.077. Maar buiten beeld moeten we ook Charles Leclerc even in de gaten houden. Want die is nu ook goed onderweg. Terwijl Hamilton volgens mij aan een snelle ronde begint. Kijken we naar Toto Wolff met daarachter Frederik Vesti. En hier de man die onder druk zit, ligt, staat. Fred Vasseur. Oh, nou, ik heb nog niemand rechtuit zien gaan.
1: Nee.
0: Nou, nu één.
1: Ja, het begint nu toch wel te komen, dat punt.
0: En Leclerc gaat meteen de pits in. Ja. Max Verstappen, wat kan jij? Voorlopig op de 11e positie, maar we gaan naar het eerste meetpunt. 1700ste boven de tijd van George Russell, die nu de snelste is met een 34.077. Dat gaat allemaal nog veel harder straks, hoor.
1: Dit is dat plekje waar je die band echt hoort gillen, als het ware. Heel apart, want dat hoor je eigenlijk nooit.
0: Gemiddelde snelheid gaat richting 270 km per uur. Hè? Gemiddeld, hè?
1: Ja, niet normaal. Het is echt een snel stratencircuit. Het zijn natuurlijk veel van die moderne stratencircuits. Belachelijk snel.

0: Verstappen twee keer groen, maar we kijken eerst naar deze man. Lewis Hamilton. Waar ga je heen? Wat kan je in het laatste deel? Nou, niet veel. Blijft gewoon steken en is gewoon net zo snel als op de mediumband. 34-6 tegen 34-5. 6.
1: Ja, bijna
0: Verstappen, 34-7. Gaat dan wel harder dan op de medium. En wat gebeurde er dan met Hamilton?
1: Weer hier het momentje, had hij eerder ook al. Track limit? Dit is nou wel zo'n punt waarvan ze zouden kunnen zeggen, daar kijken we niet naar.
0: Hij doet exact tot op 5000ste rijdt hij dezelfde tijd op zijn mediums op de soft.
1: Het is wel ongelooflijk. En met een nieuwere soft.
0: Ja.
1: Die medium had al veel meer ronden erop zitten. Of ze willen misschien niet te veel laten zien bij Ferrari. Dat ze niet weer gewoon dik bovenaan staan op de vrijdag. En vervolgens zaterdag in één keer wegzakken. En zondag er ook gewoon niet meer bij zitten. Op de rest van het veld heeft wel een flinke stap genomen natuurlijk. Gemaakt met die softband. Die ook veel nieuwer was. Dus het kan ook bijna niet anders dat ze sneller zouden moeten kunnen dan wat ze nu doen.

0: Hamilton aan de kant voor Leclerc. Ditmaal wel op de goede manier. Die tiende, dat is al te veel.
1: Het is wel apart, hè? Want ze zijn bij Verstappen, Jeroen, nog steeds bezig met welke versnelling moet ik waar rijden. Want ze hebben het dus nu over dat in bocht 15 proberen ze even in de zevende versnelling daar te rijden. Ik weet niet waar die rijden, waar die in reed. Maar
0: ja.
1: Can you try seventh gear in turn 15?
0: Dat is vol gas. Dus dat heeft dan ook te maken met het opladen. Ja. Kijken of je iets meer kan laden, dat je misschien beter uitkomt tot aan de finishlijn met je batterij. Hulkenberg twee keer groen. Maar die heeft verkeer. Ja, dat is Hamilton. Daar baalt hij van. Die derde sector, dat is duidelijk. Die kon hij niet verbeteren en het was puur door Hamilton.

0: het momentje daar. Boom. Je ziet de verf van de muur vliegen. Hij was niet te hard, denk ik.
1: Overigens, de speedtrap, Jeroen, is midden in bocht 4.
0: Nou kijk, dat is interessant.
1: Dus dat vind ik wel interessant, dat ze daar dus zoveel harder rijden met die Audi's.
0: Ja, dat is het langste rechte stuk. Bocht 4 is vol gas. Daar ben je wel al van je gas af als je steeds mee rijdt. En overigens vind ik het op dit circuit tot nu toe meevallen wat ze aan het laden zijn. We komen natuurlijk net van Monza, dat was wat extremer. Maar het lijkt hier toch wat minder effect te hebben, het nieuwe reglement. Hamilton heeft het alweer afgebroken. Hij reed dus eerst in de weg bij Hulkenberg, rijdt nu weer in de weg. Nou, niet helemaal, of er is wat aan de hand, maar hij is niet helemaal lekker bezig. Of in ieder geval iemand op de pitmuur daar is niet helemaal lekker bezig.
1: Sorry, ik zit te luisteren naar Verstappen en Lambiase. En dan denk ik wel eens dat sommige dingen die gaan in de Formule 1 niet fout. Maar ook nu wel mag een bepaalde setting die hij graag wil, die mag hij niet instellen. En dan zegt Max, waarom niet? Hij zegt, nou, omdat het niet is wat je denkt. Ja. Ja, dat is toch ook alweer geestig.
0: Ja, mooi. Ja, dat willen ze ook gewoon niet naar buiten gooien, nee. Natuurlijk, op de radio. Nou, de beide hazen gaan ook aanzetten. Ja, hier komt zo dan die speedtrap. Even mooi meekijken. Hier in deze bocht zit hij. Kijk, je gaat al van je gas. Hier zit hij ergens. Dus het is wel de topspeed willen ze meten. Alleen je bent al echt alweer aan het opladen.

0: Ik vind het fantastisch dit. Ik zal een ander team even niet noemen. Maar die praten dus op de radio. We hebben een klein beetje ergens een probleem. Want de baan is langer dan we denken. Dus we moeten zo even de energie recalibreren. Dat is toch ook wat? Formule 1, hè?
1: Ja, ja, mooi. Ja, met een klein beetje verschil natuurlijk met je, wat je voor, maar ja, wat je berekent. Overigens, La Monumentaal zag je net bijna vol gas hier met Ocon. 5G en voor een lange tijd, hè? Dus dit is best wel een zware race voor die jongens. Waar het ook natuurlijk niet behoorlijk heet is. En die 5G zo lang, dat is wel wat je gaat voelen. Maar ik denk kwalificatie moet je toch gewoon vol gas kunnen.
0: Ik moet ook zeggen dat ik nu met nog 5 minuten te gaan, Jeroen, begint het toch aardig weer dicht bij elkaar te komen. We hadden natuurlijk in Monza een top 10 die echt waanzinnig dicht bij elkaar zat. Dat gaan we hier ongetwijfeld niet krijgen. Hey, lekker Hamilton weer. Kom maar, Hülkenberg.
2: Yeah, yeah, that was not very nice from Hamilton.
3: I mean, it was nasty. You could easily let me by it. I'm pretty sure that anyway, you let it by again.
1: Ja, yeah, was niet handig, hè. Gewoon.
0: Is dat, is er ook dat de schuld van het weer?
1: Wow, dit zijn wel van die momentjes. Ja, Hamilton, je kan boos worden. Volgens mij heb je hem ook al 2 keer teruggegeven aan anderen.
0: Ja. Weet je wat ik ook vind? Ze moeten ook niet zo zeiken. Het is het eerste uur vrije training. En ik weet dat het lastig is. En ik weet dat het af en toe frustrerend is. Maar het gaat nog niet om de wereldtitel, hè, dit uur. Nee. Weet je? En je rijdt met 22 auto's op die baan. Op dit moment met 19 auto's op die baan. Dus dat betekent dat het gewoon druk is, Jeroen. En dan moet je allemaal een beetje opletten. En dat gaat wel eens mis.
1: Ja, zo is het ook. Maar ja, ik snap de frustratie ook wel soms. Maar ja, je moet het ook meteen naast je neerleggen. Die frustratie, dat helpt je helemaal geen ene tiende voorwaarts. Ben je rechtdoor dan? Ja. Nou, half. Rechtsvoor ging ook nog bijna blokkeren. Dan had hij het niet gehaald.
0: Die Perez en Bottas. Oké. Okay. Dat vind ik de leukste altijd. The car is really difficult to drive. Yep, copy.
1: Ja, wat moet je daarmee ook met die info? Ja.
0: We hebben natuurlijk de laatste paar wedstrijden hebben we die Perez en Bottas best wel vaak met remproblemen gezien. Waar is er geel? Is het geel of is er echt wat gebeurd?
1: Zomaar. Ja, maar dit is
0: de eerste gele vlag van de sessie. En wordt dat rood? Nee. We gaan een monumentale gele vlag. Want het was in Monumental. Maar hij is weer weg.
1: Toch benieuwd wat daar gebeurd is. Ik zag geel. Ik denk, daar geel, dat kan wel eens een flink serieus iets zijn. Want als je daar spint bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dan heb je echt een probleem.
0: Nou, er is dus iemand gespind, maar...
1: Ik zie geen sporen.
0: We zien geen sporen. Nee. We zien geen... Ik denk misschien wel weer een Spaanse vlag.
1: Ja, zoiets zal het wel zijn.
0: Nou, hebben we de hele sessie... hebben we die Ferraris bovenaan gaan gehad op de medium banden. Maar toen iedereen de zachte banden erop ging doen... inclusief de Ferraris... staan ze 3 en 4. Want de tijd die ze reden op die medium band... dat is de tijd die nog steeds de snelste is voor die twee mannen... in de scharlaken bolides. En als je dan naar Hamilton kijkt... die rijdt dus 34.620 op de medium... en 34.625 op de zachte band. Dat kan niet.
1: Daar klopt iets niet aan, want ook die band was gewoon veel nieuwer, die zachte band.

0: Nou, Leclerc gaat dan en 34-5. Die maakt dan in ieder geval nog een klein beetje een sprongetje. Een halve seconde van de snelste Mercedes van George Russell. Wat doet de thuisrijder?
1: Oei, oei, oei zeg. Ja, dat is dan wel echt close, hè, met die snelheid. Let op. Oh, ja, dat is wel...
2: De Lewis, let him be in the middle of front 12 is... It's always the same.
1: Het is wel weer Lewis.
2: Like, it takes zero effort to be 2 meters more left. Zero effort.
0: Nou, daar heeft hij een punt.
1: Ja, ja, dat vind ik ook wel.
0: Het is ook geestig, Jeroen, dat we Yuki Tsunoda... die vinden we terug op de 18e positie. Maar die rijdt dus eigenlijk best wel 2 goede sectortijden. Allebei groen. En die gaat vervolgens de pits in. Was dat dan die ronde dat zijn stuurbekrachtiging ermee stopte?
1: Ja, ik denk dat het nu net gebeurd is. Want had, volgens mij was hij goed onderweg. Ja, die inlap van net was dat. Volgens mij zag je hem net... ja, dat weet ik eigenlijk niet. Hoeveel ronden heeft hij gereden?
0: 19.
1: Ja, dat zal toen geweest zijn. Die is niet meer naar buiten gegaan. Dat moet die ronde geweest zijn, ja. Inderdaad.
0: Dus die was ook nog goed onderweg.
1: Slecht onderweg, dus Williams.
0: Laatste ronde voor de man die een week geleden vanaf pole position mocht vertrekken tijdens de Grand Prix van Italië. Wat kan hij hier nog in die allerlaatste ronde? Pierre Gasly op jacht naar Berman, die daar ver voor rijdt. Daar gaat hij helemaal geen last van hebben. Achter hem zit Norris, gaat hij ook geen last van hebben. Straks 3:30, vrije training. Morgen vrije training. Ja, het is allemaal te zien hier op Viaplay. En natuurlijk, Jeroen en ik zijn er nog met de Formule 2. En Kees Koning is er met de Formule 3. Wordt dit nog een verbetering voor Pierre Gasly? En de bang voor. Komt 6 seconden langzamer dan de snelste, Pierre Gasly. En was dit dan een momentje? Ja, ook. Oh, ja. Tijd wordt eraf gepakt ook.
1: Ja, niet eens misschien.
0: Nou ja, als het kwalificatie zou zijn, wordt hij afgepakt. Ik weet niet of ze het hier ook doen. Dan even de gaten houden. Wat gebeurt er met Hamilton? Die gaat dadelijk klagen dat hij opgehouden wordt.
1: Ja, precies. Je ziet hem aankomen. Come on, guys. Daar komt hij aan. Ja.
3: Yeah. I got it held up the last quarter. Understood.
1: Ja, dat deed je net precies hetzelfde beeld.
0: Understood. Ja.
1: Maar goed, hij klaagt ook verder niet. Hij geeft alleen de info naar het team toe.
0: Even kijken waar die... Was dat achter Sainz? Dat zou ik dan wel leuk vinden namelijk. Maar goed.
1: Ja, dat zou een mooie combinatie.
0: Kimi Antonelli, leider in het wereldkampioenschap. Held een week geleden in Italië. Komt 2800ste tekort op teamgenoot George Russell. Leclerc, Hamilton en Verstappen. Terwijl hier inderdaad hard gewerkt wordt aan de auto van Yuki Tsunoda. Die toch ook even in de data zal willen kijken van teamgenoot Arvid Lindblad. Die, want die staat op de 7e positie. Links Yuki, daar is de data. Links.
1: Ja, dat grote witte vlak.
0: Ja.
1: Daar kan je heel veel uithalen. Kijk, we gaan de proefstarts doen. Ik zag al wat mediumbanden er weer op zitten. Zo hier en daar. Bij Ferrari niet. Bij Audi ook niet. Maar bij Mercedes wel.
0: Het is een vrij korte run, hè, naar de eerste bocht.
1: Ja, een van de kortste die je maar kan hebben. Je kan deze ook een beetje vergelijken met Singapore.
0: Waar staat hier eigenlijk het licht? Want als je achteraan start, dan zou je misschien nog beter uit de pits kunnen starten. Want je slaat 2 bochten over.
1: Ja, dat is nog niet eens een heel gek idee wat je zegt. Ja, maar het licht gaat pas op groen als... Ja.
0: Als je toch achteraan staat.
4: Een massive power cut. En lock the rear wheels.
1: Oh.
4: So I thought we had an engine problem.
3: We are looking into that. At the moment we are happy with this.
0: Nee, ik vind dat zo mooi, hè? Ik heb dus een probleem. Mijn motor, die heet niet meer. Mijn achterwielen blokkeerden. En dan krijg je gewoon terug. Ja, we hebben het gezien. We hebben geen problemen.
1: Ja. Ja, dus misschien overdrijft hij dan ook. Ja, uit de pit starten. Maar je mag natuurlijk pas rijden als het hele veld voorbij is. Ja, is dat dan...
0: Ja, ik weet niet. Ik zal eens kijken waar die staat.
1: Safety car line 2 waarschijnlijk.
0: Ja, ik zal eens kijken. George Russell is de snelste tijdens de eerste vrije training op de Madring. Tweede Kimi Antonelli. Dan is er Charles Leclerc en Hamilton die niet verder komt dan de vierde positie. Maar die tijd reed op de mediumband. Dan Max Verstappen, Lando Norris, Arvid Lindblad sterk in de top 10. Piastri en Liam Lawson staan in de top 10. En de Audi van Nico Hülkenberg op 1,4 seconden van de snelste man. Dan hebben we Gabriel Bortoletto net buiten de top 10. De man die vorige week op pole stond, Pierre Gasly, is 12e. Dan Ocon, Colin Pinto, Alonso, Berman, Carlos Sainz. Dan Yuki met problemen, Tsunoda, Stroll en Albon. En de laatste twee zijn de heren Perez en Bottas. En laat dat nou niet echt een verrassing zijn. Ember en Ernst leiden je naar VT2. Commentaar van Nelson en Melroy. Vanavond 10:30 is er Vroom. En de kwalificatie natuurlijk morgen vanaf 4:30. Jeroen en ik zijn straks terug met Formule 2. Voor nu, bedankt voor het kijken.

turboknijver.

0: mee.
1: Ja?
0: Dan bedoelt ze ja.
1: Nee.
0: Vraag dat maar een keertje aan je pa.
2: Waar is het?
3: Seks. Hé, hey, maak je wat.
0: Meisjes hebben van die rare grillen. Zeggen nee.

0: 7?
1: Hoe jij reageert.
2: Ik wil graag een bolkaartje.
0: Serieus?
3: Maar buurman, wat doet u nu?
4: Ja.
5: Zegt een meisje nee.
2: Ja.
5: Dan bedoelt ze ja.

0: meisje nee.
1: Ja.
0: Dan bedoelt ze ja.
2: Nee, nee.
0: Zegt een meisje nee.
1: Hoi.
0: Dan bedoelt ze ja.
1: Nee.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ja.

0: Het is tijd om de tweede vrije training hier op de Maatdring in te gaan. De tweede kennismaking van al die Formule 1-coureurs met het geweldige nieuwe circuit. Deze ongelooflijke uitdaging, dit knotsgekke stuk asfalt. En we zijn dus in Madrid, deze wereldstad. De plek waar dus nu, vanaf nu, de Spaanse Grand Prix elk jaar gereden gaat worden. 57 ronden, dat is voor zondag. Weet ze maar eens te overleven. Maar eerst gaan we dus kijken naar die tweede vrije training. Die interessant gaat worden, omdat de baan per minuut beter lijkt te worden. Althans, dat is de theorie. Maar we zien, en we zagen net ook, als u heeft gekeken naar de kwalificatie in de Formule 2, dat de baan heel tricky wordt naarmate het asfalt heter en heter wordt. Dit zijn de banden die zijn meegenomen. De C4, de C3 en de C2. We gaan, als het gaat om kwalificatiesimulaties, vooral de zachte band zien. Maar het is een ontdekkingstocht voor iedereen, voor ons commentatoren, maar vooral voor de teams en de coureurs. Op een baan, Melroy, waar het asfalt bloedheet is nu.
1: 52 graden is het asfalttemperatuur. Het zonnetje brandt hier vol in Madrid op het asfalt. Op dit prachtige circuit wat ze hier neergelegd hebben. Maar dit is verre van een makkelijke baan. Het is zo'n heftig circuit. Weinig uitloop. En wat we ook al tot nu toe gezien hebben, is het heel erg glad. Dat maakt het moeilijk om echt te pushen. Want zodra je maar een beetje iets vraagt van de auto, iets meer gaat leunen op de Pirelli's, nou, dat kan zomaar zijn dat de auto in één keer midcorner bijvoorbeeld gewoon wegsnapt en dan hang je in de muur.
0: We zagen daar, nou laten we zeggen, het Colosseum zo'n beetje. Een plek waar de rijders geïnterviewd worden. Dat is waar het vierkantje is na de sessies. Heel benieuwd hoe dat klinkt als de Formule 3 of Formule 2 auto's voorbij razen. Maar we hebben zojuist de Formule 2 kwalificatie gezien, Melroy. En de baan werd absoluut een stukje minder. Benieuwd of dat ook zo blijft. Ook benieuwd of Fernando Alonso überhaupt de baan nog haalt. We hoorden Giel daarnet al er iets over zeggen. En volgens mij, Giel, ja, zijn ze nog hard aan het werk bij het team van Aston Martin.
2: Ja, klopt ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik zei dat net een klein beetje verkeerd. Ik zei, hij gaat helemaal niet starten. Maar ze zijn nog hard aan het werk bij het team. Hij gaat in ieder geval niet de start van de tweede vrije training halen. Maar er wordt dus hard gewerkt door de monteurs van Aston Martin om dat probleem met die koppeling die Alonso heeft opgelopen, om dat op te lossen, zodat hij alsnog die tweede vrije training naar buiten kan. Dat is heel belangrijk, want zoals jullie net al zeiden, jongens, iedereen is op zoek naar grip. Iedereen is op zoek hoe ze die baan moeten behandelen. En langzaam maar zeker druppelen de eerste auto's richting het einde van de pitstraat. Waaronder de Mercedes van George Russell en de Racing Bulls van Yuki Tsunoda. Dus terug naar jullie jongens, want het licht aan het einde van de pitstraat gaat bijna op groen.
0: Ja, dat is ongeveer nog een minuutje. En dan gaan we los als we links in beeld de stand van zaken in het kampioenschap zien. En die, nou, het is geen verlammende voorsprong van Antonelli, maar het is er wel een die comfortabel zal voelen. Dit is hard werken voor de monteurs van het team van Aston Martin.
1: Ja, deze auto is verre van klaar. Klaar om het asfalt op te gaan. Hij staat op de hoge bokken en er wordt nog steeds hard aan deze auto gewerkt.
0: En de vloer zit er ook niet onder, wat een slecht teken is. De versnellingsbak geeft veel problemen bij het team van Aston Martin. De samenwerking, het samenspel van de Honda motor en de versnellingsbak die het team van Aston zelf bouwt, en daarbij hoort dus ook de koppeling, is een van de probleemvraagtekens. Een van de hoofdpijndossiers voor het team in het groen. Dus ook lang geleden dat Aston Martin of het team erachter zelf een versnellingsbak heeft gebouwd. Toen heette het team gewoon nog Jordan. Terwijl hier de bandenwarmers eraf gaan en het gros van de auto's die ik naar buiten heb zien rijden, ging op de medium, zoals we dat hier ook zien. De gele band. In de eerste vrije training zagen we Mercedes voorop. En toch waren er een hoop mensen in het paddock die dachten dat de manier waarop Ferrari is begonnen indrukwekkend was. En dat McLaren nog zijn kruid een beetje droog houdt. Maar niemand weet welk team hier eigenlijk de sterkste auto heeft. Het sterkste pakket.
1: Vraag zich ook wel, hoe waardevol was nou daadwerkelijk die eerste vrije training? Het was zeker waardevol om baankennis op te doen. Het was goed voor de coureurs om te weten waar ze links en rechts moeten gaan. Want simulator is zeker hele goede voorbereiding. Maar zodra je hier echt het asfalt opdraait, dan heb je in één keer de snelheidsbeleving, het gevoel van de baan erbij. En je voelt ook in één keer de grip en het asfalt, hoe ze reageren. Het samenspel daartussen. En dat kan je ver nabootsen op simulator. Maar niet zoals het uiteindelijk in het echt is.
0: Duizenden rondjes hebben ze op die simulator doorgebracht. Afgelegd om zich klaar te stomen voor deze baan. Maar er waren een hoop rijders gisteren die het toch ook al vertelden dat ze niet het gevoel hadden dat ze helemaal wisten waar links en rechts lag op deze baan. 22 bochten.
1: We zagen in Formule 3 en Formule 2 veel code roods, veel klappers. Dat is iets wat we niet echt zagen in bij de Formule 1. Het voelde voor mij ook een beetje alsof iedereen heel voorzichtig was. Eerst maar eens gewoon even gewoon meters maken. Want uiteindelijk blijft het gewoon onderaan streep hetzelfde simpele verhaal. Wil je leren, moet je rijden. Als er je in de muur hangt, dan leer je niet meer.
0: Of wanneer je koppeling kapot is, dan leer je ook niet. En daarom zijn dit dure minuten hoor, die Alonso mist.
1: Deze teams allemaal naar buiten op de mediums. Zijn twee coureurs volgens onze tracker, moet ik het even bijzeggen, want die is niet altijd even betrouwbaar. Die naar buiten zijn op harde banden.
0: Volgens mij één zelfs maar.
1: Ja, kijk, zie je, nu springt hij alweer. Het is Hulkenberg op hard. De rest van het veld allemaal op de mediums.
0: Het gekke wat je ook hier hebt, we rijden op hoogte. Hè? Het is niet zo hoog als in Mexico bijvoorbeeld. Maar je rijdt hier op hoogte en dat betekent dat dat ook effect heeft op de manier waarop je remmen gekoeld worden. De manier waarop je motor gekoeld wordt. En hoeveel vermogen je überhaupt uit de motor kunt krijgen.
1: Dit is een snel gedeelte, joh. Deze chicane. Maar er ligt heel weinig grip. Je ziet zoveel coureurs hier echt compleet dwars eruit komen. En dan hier die heftige banking in. En grappig genoeg, tijdens de eerste vrije training zat ik te luisteren en voelde het voor mij niet vol gas. Ben ik toch even in de data gedoken? Inderdaad, het is nog niet vol gas. Bij het ingaan gaat zo'n klein beetje van de gas af en daarna probeer je zo snel mogelijk op te bouwen.
0: Ik ben benieuwd of dat zo blijft als de grip ook opgebouwd wordt. Want dat zou ideaal zijn als La Monumental niet vol gas is.
1: Ja, maar ik denk uiteindelijk in kwalificatie met zachte banden weinig zien dat hij wel vol gaat zijn, hoor.
0: Wat wordt de baan? Evolutie. Hoeveel sneller wordt deze baan? Of langzamer? Ook dat kan natuurlijk, nu dat het heter wordt.
1: Dus dat is tijd neergezet. Dat was George Russell in de eerste en voorlopig enige gereden vrije training. 1:34.0.
0: Ja, en daarmee was hij bijna 0,3 sneller dan Antonelli. Terwijl Ferrari op een halve seconde stond. Dat had alles te maken voor iedereen op het moment van echt aanzetten. Leclerc naar 1:35.5. Waarom zeg ik dat het wel eens langzamer zou kunnen zijn? Nou, Madrid heeft het wonderlijke fenomeen dat het hier rond 6 uur heetst van de dag is. Dat hebben we de afgelopen dagen goed gemerkt hier. En wat we ook hebben gehoord, zeker van de Formule 3-teams, is dat als het asfalt op zijn heetst is, het nog wel eens een beetje kan zweten, een beetje kan huilen. Oftewel, wat olie en andere vloeistoffen los kan laten, omdat het asfalt zo ontzettend jong en nieuw is. En dat kan betekenen dat het gaandeweg de dag gladder kan worden.

0: We rijden mee met Limblad. We zien paars voor Verstappen. Oftewel op weg naar misschien een 1.35.0. Voor de laatste paar bochten over dit circuit. Bocht 20, bocht 21. Onderweg richting de laatste bocht 22. Want die laatste drie bochten zijn eigenlijk gewoon 90 graden knikjes waar je erheen moet.
1: Ik heb ook zo'n set of false neutral. This shifts are really bad, something's not right. And it's just gone.
0: Problemen met de versnellingsbak ook voor team van McLaren. Die overigens dat onderdeel niet van Mercedes overnemen, maar altijd zelf al hebben gebouwd. Daar dit jaar best wel wat moeite mee hebben gehad. En dit is Piastri.
2: Richting bocht 5. En dat doet hij het enige juiste. Die curbstones daar zijn best wel hoog.
0: Curbstones zijn sowieso wel agressief hier. En dat is een van de redenen waarom ik bang ben dat Red Bull best veel moeite gaat krijgen om hier een auto te vinden, in ieder geval qua setup, die het vaak goed kan doen. Auto is niet zo vergeeflijk over hobbels. En om dat wel te zijn met die auto, moet je echt een compromis maken. Maar dat betekent dat je op andere delen van deze schizofrene baan gewoon echt in de problemen gaat komen.
2: Maar de chicane, 5, 6. Ja, die curbs zijn daar echt heel hoog. Ik krijg een beetje Singapore vibes. Maar vooral in het begin van de baan van Singapore. Dan had je die eerste chicane, had je ook hele hoge curbstones. Terwijl Antonelli even naar een 34-4 gaat.
0: Zo.
2: Maar in Singapore zag je ook, op het moment dat je die curbstones verkeerd raakte, ging je als het ware één rechte lijn, vloog je door de lucht en zo het beton in. En dat is iets wat hier ook kan gebeuren.
0: Limblad op plek 5. Eens kijken wat Tsunoda kan doen. Maar dat is wel een stap, zeg, die Antonelli zojuist maakt. Een seconde los van iedereen. En je noemt Singapore. Het lijkt wel een soort combinatie van Singapore, Baku, Miami. Dat soort banen en dan nog een stukje Zandvoort erbij ook.
2: Ik heb vooral hier heel erg Miami vibes. Daar race natuurlijk rondom de Hard Rock Stadium. En hier rijden ze rondom de beurshallen.
0: Ja, het einde van het weekend weten we precies waar elke beurshal staat.
2: Ja, het is blijft een gekke plek. Zeker ook hoe alle teams erbij staan. De helft van het team staan binnen. Weer een ander deel van de teams die staan weer buiten achter de pits. Heel erg uit elkaar gespreid. Het is echt uniek.
0: En daarmee super gaaf. Net zoals dat deze baan super gaaf is. Kijken wat Tsunoda doet. Achtste tijd voor Tsunoda. Verstappen op de zesde plaats achter Limblad. En ik ben een beetje bang dat Verstappen best wel wat makkelijk zomaar achter een van de Racing Bulls kan kwalificeren. Omdat die Racing Bull op dit soort banen makkelijk de window vindt. Moet je kijken. Limblad, paars, sector 1. Het is een vergevelijke auto. Het is een auto waar je makkelijk naar een limiet mee toe rijdt. Alleen die limiet ligt minder hoog dan de Red Bull. Alleen je komt er zo makkelijk.
2: Ja, en daarnaast heb ik ook al een paar keer gehoord dat er nogal iets makkelijk afbreekt aan die Red Bull aan de achterkant. Waardoor die in één keer onbestuurbaar wordt. Nou ja, als je echt een baan moet uitkiezen waar dingen makkelijk kunnen afbreken, dan is dat hier wel. Juist omdat het zo naar beneden, omhoog gaat, hoge curbs. Het is echt een, wat dat betreft, best wel een killer voor je auto.
0: Hamilton zit heel dicht op de tijd van Antonelli. Leclerc zit inmiddels binnen een seconde. Hamilton komt op 14.
2: Hoofdstuurmomentje, uitkomen 21 voor Limblad. En hij is serieus aan het trappen. Snel in sector 1. Beetje onderstuur ingaan 22. En dan brengt hij naar een 35-0.
0: Dan paars voor Verstappen. Tweede sector gehad. Moet hij nog drie bochten. Hoort de achterbanden malen. De auto op zoek. En met name de Pirelli's achter naar wat grip. Laatste haakse rechterbocht voor Verstappen op weg naar de streep. En daar gaat Verstappen naar de vierde tijd achter Limblad.

0: George Russell. Verbeteringen voor hem. Ja, hij staat op 1,5 seconde. Daar mag wel wat vanaf. En dat gebeurt dan ook. Gaat naar de tweede tijd. En David Beckham. Een man natuurlijk eeuwig verbonden met de stad Madrid. Een van de velen die is uitgenodigd hier.
1: Olle Berman, wat heeft hij meegemaakt? Oh, tikt daar de muur aan, onderweg richting bocht 17. Ja, dat is iets wat wij nog wel vaker zullen gaan zien. Waarin het echt verschilt met bijvoorbeeld Monaco. Monaco is een vangrail, is dus van metaal. En metaal kan je dus echt heel mooi rond laten lopen. Dit zijn allemaal betonblokken. Ja, die zijn wat lastiger rond te laten lopen. Je ziet dus allemaal dat ze een klein puntje hebben die uitsteekt. Op het moment dat jij dus zo strak mogelijk langs het beton probeert te gaan en je pakt net dat puntje, breekt de heel makkelijke rophanging af.
0: Zo, maar daar kwam hij ook dichtbij. Hij sprong echt van de curb af. En van de binnenkant van de bocht. Terwijl hier de auto van Lando Norris
1: precies
0: ook op de hoge bokken staat. En dat betekent dat hij klaar is. In ieder geval voorlopig. 48 minuten op de klok. Als ze daar een versnellingsbak of iets dergelijks moeten wisselen, ga je dat nu niet redden, normaal gesproken. De baan evolueert, de baan wordt sneller. En Leclerc is ook sneller dan Antonelli. Na 2 meetpunten.

0: Portaletto die maar even meldt. Ik kom echt naar binnen. Ik heb meer vleugel nodig, want ik ga er overal bijna af. Dat zagen we net. Als Leclerc 1000ste tekort komt. Alsnog. Voor de tijd van Antonelli, die op zijn beurt net naar buiten rijdt. Dit zijn Hamilton en Portaletto.
1: Portaletto heeft dus een kleine aanpassing gehad aan de voorvleugel. En nu weer onderweg naar buiten. Door die bijzondere pitstraat. Want ook het buitenrijden, je komt pas buiten vanaf bocht 3.
0: Ja, je snijdt ook een deel van de baan af. In het begin werd gezegd dat die lange pits gaat ervoor zorgen dat we maar één stop gaan krijgen. Maar omdat je een deel van de bocht afsnijdt, kan het wel eens meevallen. En hier is Antonelli degene die toch wel een hoop verkeer heeft gehad, hoor.

0: neemt hem in twee, hè? La Monumental. Hij zit in de eerste fase een meter boven de laagst mogelijke lijn. En daarna stuurt hij hem naar binnen.
1: Ja, ik heb er al veel verschillende lijnen voorbij zien komen. En ik verwacht gaandeweg het weekend dat het alleen maar meer gaat worden.
0: Tjoh, wat goed zeg. Dat is een goede tweede sector. Ja, het is nu gedaan. Maar er zit zoveel snelheid in die Mercedes. En Antonelli laat even weten aan Perez. Het is niet helemaal de bedoeling, jongen.
1: Zijn we bij hem aan boord in de herhaling. Er is zometeen Sergio Perez tegen gaat komen.
2: Of course. Always the same guy.
1: Weet je wat het probleem is? Omdat je tussen betonblokken rijdt, kan je niet zo heel veel kant op. Dat maakt het toch wat lastig.
0: Je ziet aan de binnenkant van de curbs de witte blokjes geschilderd. Dat is gisteravond gedaan. Om de rijders wat meer de kans te geven om de limieten van de baan te zien. Omdat het vanuit de rijderspositie moeilijk inschatten is waar, hoe dicht je bij de muur zit.
1: Ja, de rest van de curbstones die zijn gewoon volledig geverfd op het asfalt. Dus die zijn heel vlak. Yuki Tsunoda is aan het verbeteren op wat hij tot nu toe heeft staan. Hij springt richting een tiende tijd. Dan de enige overgebleven McLaren. Oscar Piastri. Ja, dit is zo'n baan waar McLaren prima zou kunnen scoren dit weekend.
0: Zou moeten scoren zelfs. Ja.
1: Dit weekend hebben zij de oude achtervleugel meegenomen. Niet de H-wing, zoals hun het dan weer noemen. Of de Macarena-vleugel, de flip-flop-vleugel, of welke naam ze allemaal aan die vleugels geven. Maar ze vonden het niet nodig om op dit circuit de opklapvleugel te gebruiken.
0: Misschien zit er ook al een nadeel aan in de terugklapfase op dit soort banen, waar je gewoon weinig tijd hebt.
1: Ja, ze gaf aan dat ze het vooral willen gebruiken. Terwijl, omdat hij daar een beetje doorschiet.
0: Hij zat 17 onder de tijd van Antonelli.
1: Ja,
0: en Verstappen zit er bijna 19 onder om aan te geven. Die baan wordt beter en beter. Schoner en schoner. En dus ook sneller.
1: Walsen naar 5.35.0. Maar we gaan heel veel harder. Niet door Hamilton, want die schoot door.
0: Maar wel door deze man, want Verstappen gaat naar de nieuwe snelste tijd. Dan verliest hij toch een hoop, hoor, in die laatste sector. Dan verliest hij daar meer dan een halve seconde.
1: Ja, dat is veel. Dan zullen we uiteindelijk toch nog niet de snelste tijd van het weekend te pakken. En die staan nog steeds op 34-0.
0: Dit was dat momentje van Hamilton.
1: Richting bocht 17. Wat een hele moeilijke bocht is om aan te remmen. Je komt daar in een linkerknik aan. En je ziet dus ook links voor blokkeren. En dat komt omdat het gewicht volledig aan de andere kant hangt.
3: Really struggling. Front end.
4: Copy.
0: Struggling with the front end. Oftewel ondersturen. Hij wil niet insturen.
1: En dit zijn ook van die bochten waar je toch wel meer naar achter wil met je rembalans. Om de krachten toch wat beter te verdelen tussen voor en achter.
0: Ja, 43 minuten nog te gaan. Verstappen nu de snelste voor Antonelli en voor Leclerc hier in Madrid. Een Madrid dat steeds sneller wordt.

0: Piastri meldt, ik heb heel weinig grip aan de achterzijde. Wat in dit geval erop duidt, als je het zo leest, dat ze misschien wel te veel neerwaartse druk aan de voorkant hebben. Ja, waardoor de balans van de auto naar voren verschuift. En je dus geen grip aan de achterkant hebt, geen neerwaartse druk. Wat een strijd, zeg, achter het stuur van de enige echte thuisrijder, de Madrileen Sainz. Met die nieuwe kleurenstelling. Maar ik noemde net Melroy deze baan schizofreen. Het is een baan die, als je hem even in losse blokjes opdeelt, je denkt, hoe kunnen ze dat bij elkaar voegen tot één geheel? En dat maakt het ook zo lastig voor de coureurs en de engineers. Want sector 1 en sector 2 lijkt totaal niet op sector 3.
1: Nee, het valt niet samen te voegen voor een engineer. Je moet uiteindelijk echt een serieuze keuze gaan maken. En uiteindelijk, op het moment dat je een snelle raceauto wil neerzetten, ben je altijd bezig met compromissen. Alleen hier een compromis vinden is gewoon heel lastig. Juist door de karakteristiek van deze baan.
0: Verstappen zijn snelste tijd afgepakt voor een track limit in bocht 17.
1: Ja, aan de buitenkant.
0: Terwijl Russell inmiddels 34-0 noteert. En daar komt Antonelli. En dat is 33-9. Laatste sector niet goed. We zagen hem kwispelstaart, om het maar zo te zeggen.
1: Wel de snelste tijd van het weekend. En hier die andere Spanjaard, Fernando Alonso.
0: Grappig dingetje van Alonso. Een echt, ja, laten we zeggen, noorderling wat betreft Spanjaard. Hè? En het PR-team van Aston Martin, althans de marketingcampagne, zei weer een thuisrace. En dat weigert hij eigenlijk. Want ja, Madrid is niet mijn Spanje. Dit was bocht 17. Ja, daar wil je ook echt geen track limit hebben natuurlijk. Maar hij zit er echt naast.
1: Grappig, hè? Dat vanuit deze positie is heel duidelijk zichtbaar dat hij er echt overheen gaat. Maar vanuit de onboard, ja, is het veel lastiger te zien.
0: Daar is hij weer, Lindblad. Zo. In de categorie tijdsverlies. Dit gaan we heel veel zien dit weekend. Een goede sector hier, een goede sector daar. Maar ja, net zoals dat het voor de engineers moeilijk is om aan elkaar te knopen. Zo ook voor de coureurs. Ook deze auto roteerde niet van Lindblad. En toch een verbetering alsnog. Komt door die geweldige eerste sector. Pieter Beyer. Man die het wel echt naar zijn zin heeft in zijn rol bij Racing Bulls. Ook eigenlijk vooral bezig is om sponsoring te creëren, dat soort zaken.
1: Verbetering bij Lindblad. Nu zijn we aan boord bij Yuki Tsunoda, zijn teamgenoot. Die verbetert op wat hij heeft neergezet. Sector 1 en sector 2.
0: Het is een redelijk clean ronde van Tsunoda. Lindblad op de vijfde plaats. En dan eens kijken wat Tsunoda doet in deze laatste fase van de ronde. Nog twee bochten voor Yuki Tsunoda. Die zo blij was met het gescoorde punt. Audi wat minder. Er is protest tegen aangetekend. En Tsunoda komt vlak voor de Audi's terecht op de negende plaats. Als wij naar de pitlane gaan, naar Giel.
2: Ja, ik sta voor de pitbox van Oscar Piastri, die de zevende tijd heeft genoteerd. Tot dusver er nog niet helemaal tevreden was met de balans in de auto. Staat hij al een paar minuten binnen voor wat aanpassingen aan de afstelling van de auto. De bandenwarmen zitten er nog omheen, maar de monteurs zijn klaar. Dus Piastri zal zo wel weer naar buiten gaan. Die kans is wel zeer gering voor zijn teamgenoot, Lando Norris. zet natuurlijk al de hele vrije training binnen. Dus ik vroeg even aan het team, wat is er aan de hand? Ze hadden een issue gevonden met de versnellingsbak. En die versnellingsbak, die wordt nu ook vervangen. De hele achterkant van de auto is eraf. Moet je kijken, dat ding zit helemaal in drie delen, joh. Vier eigenlijk, als je de neus die hier vooraan staat meetelt. Dit zien we ook niet vaak, hoor, in de pitlane. Dat een auto zo uit elkaar is gehaald. Dat houden ze natuurlijk het liefst geheim bij de teams. Wat wij dan anders alles kunnen zien en zo. Een auto in vier delen, dat zien we niet vaak. Ze hopen dat Norris nog naar buiten gaat in de vrije training. Maar goed, met nog iets meer dan 35 minuten op de klok is die kans klein. Weten ze ook bij het team. En dat wordt van nog dichterbij dan dat wij staan. Gadegeslagen door Sir David Beckham. Jawel, we zagen hem net al heel even voorbij komen eerder in deze vrije training. Nu even goed kijken, rechtsbovenin uw scherm. Daar ziet u hem, het icoon van het Engelse voetbal. Speler geweest van Manchester United, van Real Madrid ook. Partner van, natuurlijk, van Victoria Beckham. En jongens, ik zeg het, hij heeft een tijdje in Madrid gewoond. Ik ga eens even mijn werk doen zometeen. Ik ga eens even vragen, om even kijken of ik hem kan vragen waar we moeten eten vanavond. Zijn jullie ook weer blij?
3: Dankjewel, Giel. Als we hier ook hard werk zien bij het team van Mercedes.
4: Ja, het lijkt erop als het team dat de teams zich op dit moment klaarstomen voor een kwalificatierun. Want het is in één keer heel druk in de pits en heel rustig op de baan.
1: We zagen bij het team van Mercedes dat ze toch even naar de onderkant van de Mercedes aan het kijken zijn. Dat is ook niet zo heel gek, hè? Want ja, omdat dit zo'n heftig baantje is waar we omhoog gaan, naar beneden gaan, die banking ingaan, zeker ook uitkomen banking waar we nu zitten, terug naar horizontaal. Dat zijn allemaal van die punten waar je best wel vaak de vloer kan raken. In die eerste vrije training stond ik dan in die banking. En je ziet gewoon de vonken onder jou het vandaan komen. Je ziet de strepen vanaf de planken gewoon neergelegd worden op het asfalt. Het is dus een spel om de auto zo laag mogelijk te krijgen. Maar je moet wel zorgen dat je straks na 57 ronden racen zondag, dat de plank niet te veel afgesleten is, dat je daar weer op afgekeurd wordt.
4: Ja, dat managen zal lastig worden als we meerijden met Albon. Alex Albon, voor wie dit een heel interessante laatste race is met deze auto. Er komt in Baku een grote evolutie van de Williams. Een Williams die op dit moment te zwaar is. Die niet doet aan de voorzijde wat ze willen. Een auto die gewoon niet competitief is. En dan gaat dit gewoon een lang weekend worden voor het team van Williams. Maar ja, het is ook al een heel lang seizoen, dus dat kan er ook nog wel bij. Hij vertelde gisteren dat hij bijna al zijn kaarten die hij elk weekend heeft voor familie en sponsors en kennissen en wat dan ook aan Carlos Sainz heeft gegeven. Want Sainz heeft zoveel familie hier. Hij zegt, ik weet niet wat er met die Spaanse families aan de hand is. Maar ze zijn zo groot. En ik hoop dat ik dan in Singapore wat kaarten terugkrijg van Sainz. Want ja, ik heb nu alles afgestaan.
1: Ik kan me ook wel voorstellen dat je familie alsmaar groter wordt als er zo'n evenement aankomt.
4: Ja. Ja, had jij dat ook in Zandvoort? Is er een auto stilgevallen of er afgegaan in de pitlane? Er is geel in de pitlane, maar alle auto's rijden. Dus dat is moeilijk te zien. Inmiddels is het opgelost. Zou me niet verbazen als we lokale wildlife hebben, want wij kijken uit op de pitlane hier.
1: Ja, inmiddels wel groen. Maar
4: wel Fernando Alonso het dus wel redt. Waar we het niet zeker weten van Lando Norris, hebben de monteurs van Aston Martin, die wat eerder konden beginnen met de problemen op te lossen, hun werk kunnen doen. En rijdt Alonso inmiddels weer op de baan. En zien we ook wel, hoor, de zachte band in actie. Niet bij Alonso, maar wel bij een hoop andere rijders.

0: is hij dan weer een beetje een dubbele apex.
1: Ja, ik wilde het echt net zeggen. Hij hoekt hem twee keer.
0: Hij gaat er laag in. Laat hem wat meer naar binnen toe lopen. En dan op het einde brengt hij hem weer terug naar de binnenkant.
2: Maar hij doet dat twee keer. Waardoor hij er een soort van dubbele driehoek van maakt.
0: Ja. Ja, dat is wel leuk. Wel leuk dat er zoveel mogelijkheden zijn. En het is, als je naar de layout kijkt, denk ik een heel lastig baantje om hier echt goed in te kunnen halen. Om echt iets te proberen. Maar uitkomen 12 naar 13, als je de andere lijnen kan rijden, ik zie daar wel kansen.
2: Dat je hem divebombt in dan die haakse linker, die naam Monumentale.
0: Maar dat jij gewoon een hoge lijn kan pakken en dat je daar al een neus ertussen kan krijgen, dan onderweg richting 13, dat je dan meteen goed zit.
2: Moet je wel een groot hart hebben hoor, om dat te doen. Alonso, ik vrees ook nog dat hij deze tijd ook kwijt is. Want volgens mij had hij een tracklimitje ook te pakken. Piastri gaat naar 4 op zacht.
0: Ja.
2: Dat is een te kleine stap voor deze band.
0: Half seconde langs van Antonelli, die de tijd had neerstaan op mediums.
2: Lawson op zacht, Verstappen op zacht. Die de snelste tweede sector noteert, maar zijn eerste wat niet fantastisch. Zijn hoor, dat het asfalt te heet is om voor deze zachte band het een hele ronde vol te houden. En ook een verbetering, maar niet goed genoeg voor Verstappen gaat naar de derde tijd. Dan Leclerc die we volgen. En ook Lindblad. Die auto gaat fantastisch in de eerste sector, die Racing Bull.

0: Charles Leclerc. Niet bij uitstek een baan waar Leclerc echt normaal gesproken op uitblinkt. Dit soort circuits. Dus kijken of hij dat dit weekend wel kan doen. Hij heeft wel het een en ander recht te zetten als het gaat om, wat mij betreft, het klappertje wat hij had in Monza. De crash. Over het incident met Hamilton. Hij bood er zijn excuses voor aan. Ben ik het misschien nog niet 1, 2, 3 mee eens. Maar goed. 33.8 is de nieuwe snelste tijd. Eens kijken hoe lang die blijft staan. Geen verbetering voor Antonelli. Maar is Antonelli dan bezig met een dubbele warm-up? Of is hij gewoon te langzaam? Tweede tijd voor Lindblad. En die is dus 0,2 sneller dan Verstappen. Oké. Antonelli zonder groen. Naar de snelste tijd?
1: Wat was dat?
0: Ja, we hebben natuurlijk gezien dat hij een paar sectoren niet aan elkaar wist te knopen op mediums. Daar lijkt het wel op.
1: En het is echt maar een paar duizend per sector wat hij laat liggen op wat hij tot nu toe heeft staan. Over al die drie sectoren. Maar blijkbaar is dit wel de beste compromis over een ronde.
0: Ik kan me niet herinneren dat we, wanneer we voor het laatst een snelste tijd hebben gehad, zonder groen of paars.
1: Ja, zie je wel hoe schommelig die geweest is over al die rondes daarvoor.
0: Ja. Russell kwam naar binnen trouwens. Onverrichte zaken. Die is wel op zacht naar buiten gegaan, maar is ook weer naar binnen gegaan. Vanochtend vertelde Colapinto dat hij echt honderden rondjes in de sim heeft gedaan. En dat hij ook heel veel uur nodig had voordat hij een ronde had waarvan hij zei, nou, dit lijkt erop. En nu heb ik het aan elkaar geknoopt.
1: En hij was niet de enige. Zo zag ik filmpjes voorbij komen van Verstappen. Die deed het overigens wel met een handcontrollertje. Juist voor de marketingafdeling van Red Bull. Even een paar rondjes rijden over dit circuit. En hij lag er zo ongeveer overal af. Daarna is hij gelukkig wel naar de sim geweest. Gewoon met een vertrouwd stuurtje in zijn handen. En over het algemeen gaat dat hem toch een stuk beter af.
0: Is zojuist naar binnen gekomen. Terwijl we hier Sainz naar de 16e tijd zien gaan. Nou, wat voor Albon geldt ook voor Sainz. Gaat gewoon een lang weekend worden. Dit is de tweede run van Piastri. Eens kijken of daar meer in zit. Zo te zien wel.

0: die daar Hamilton even opvangt. Hij ging ook echt niet aan de kant. Wat is er dan gebeurd? Ingaan, Banking. Ah, hij komt Hamilton tegen. Vandaar dat hij hem er niet langs liet.
1: Wat is dit eigenlijk?
0: Het is wel zo dat tot nu toe in alle tweede vrije trainingen is het continu Hamilton geweest die overal in de weg rijdt.
2: En zich ook verontschuldigd. Ik kan me ook wel voorstellen dat je op zo'n baan als deze je een beetje claustrofobisch gaat voelen. Want waar moet je een moment rust vinden of tijd voor jezelf of even van de lijn afgaan? Misschien iets veranderen aan het stuur, in gesprek met je engineers, wat dan ook. Maar waar moet je het doen?
0: Het is zeker niet makkelijk hoor, absoluut waar. En dan is het dus ook heel erg belangrijk dat je geholpen wordt door je engineers. Dat je te horen krijgt, oké, luister, in dit geval Tsunoda komt eraan. Zorg dat je aan de kant gaat. Dat is nu een paar keer al gebeurd dat hij heel rustig rijdt in de banking, middenop.
2: Ook geen verbetering voor Russell op de zachte banden.

Tweede meetpunt. Gaat hij daar dan wel zich verbeteren? Wie net naar buiten rijdt is Antonelli. Waarschijnlijk kleine setup aanpassing gedaan. Wellicht wat data doen en weer door. Dit is wel groen in ieder geval voor Russell. Waarmee hij de kans heeft om in de top 3 te komen.

maar we zien meer verbeteringen. Oftewel, we zijn nog niet klaar op die zachte band. Russell blijft uiteindelijk steken achter Lindblad. Dan wel weer opvallend.

0: De held van vorige week zaterdag, Pierre Gasly dan. Niet bij uitstek een baan waar ze bij Alpine denken dat ze goed gaan scoren. Maar ze denken wel, zondag is er van alles mogelijk. Omdat we gewoon een chaotische dag gaan krijgen. We moeten wakker zijn, ook qua strategie. Leclerc naar de tweede tijd. En dan aan boord bij Gasly.
1: Die man die zijn eerste pole position pakte op Monza. Klein beetje hoofdstuur bij het ingaan van de laatste bocht. Springt hij naar de tiende tijd. Voorlopig is Alpine niet zo overtuigend als dat ze waren in Monza.
0: Antonelli bijt erin. Hey, we hebben geel op de baan. Wie ligt eraf?
1: Lindblad. Ja, ik kijk links in beeld. Ligt in de muur.
0: Zo, dat is hard gegaan. En die heeft heel veel schade. En dit wordt een rode vlag.
1: Bocht 13. Dat is Thomas Banking. Die haakse linkse. Dat is waar hij nu staat.
0: Dit is wellicht een van de eerste echte fouten die we zien van Lindblad dit jaar.
1: En wat op zich wel begrijpelijk is op een baan als dit.
0: Alan Permain, man in het midden. En kijkende naar de streep is hij echt zijwaarts ook echt de bandenstapel of althans het Tech Pro ingegaan. Maar goed, we gaan nu zien wat er is gebeurd.
1: Hij raakt hem gewoon meteen kwijt op het moment dat hij ook maar van richting probeert te veranderen. Er is gewoon helemaal niemand thuis.
2: Are you okay, Abit?
3: Yeah, I'm really sorry. I lost it super early.
1: En is dit nou exact dezelfde plek als waar Laurens van Hoepen vanmorgen er ook afging?
0: Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat niet heb gezien. Maar wat ik me afvraag is, we horen van heel veel teams en ook bij het team van Racing Bulls dat ze veel problemen hebben met het doorduwen. Doorduwen bij het terugschakelen en bij het afremmen, dat de motor blijft doorduwen. Vraag me af of dat hier ook gebeurd is, want hij vertraagt totaal niet. Gelukkig is hij oké, gelukkig is hij uit de auto. Maar de monteurs van het team van Racing Bull hebben heel veel werk te doen. En wie ook altijd veel werk heeft in de pitlane is Giel.
4: Ja, ik ben even bij het team van Red Bull gaan staan. Want daar stond Max Verstappen al een tijdje binnen. Die stond net op het punt om weer naar buiten te gaan toen die rode vlag kwam. We zien hier Liam Lawson, zijn teamgenoot nog voor dit weekend natuurlijk, ook even binnenkomen. Ja, het is drukte in de pitstraat natuurlijk. Met die rode vlag komt alles en iedereen binnen. Lawson was al van plan om even naar binnen te komen. Want zijn monteurs die stonden al klaar om hem op te vangen. En ja, hij zal nog wel de laatste aanpassing aan die setup gaan doen. Misschien zometeen nog weer even op een vers setje soft naar buiten om wat quali-runs te doen. En hier staat dus Max Verstappen al een tijdje in de box. Die heeft wat aanpassingen aan de afstelling gedaan. Was dus van plan om weer naar buiten te gaan. En toen kwam die rode vlag. Terwijl we hier op de scherm ook even zien wat Lawson, die dus net binnengekomen heeft meegemaakt. Ging hij daar heel erg krap. Aan de linkerkant is dat het misschien. Oh, die raakte ook even de muur, Lawson. Dat is denk ik de reden dat hij even naar binnen wilde gaan. Liam Lawson, ja, hij zou dus binnenkomen. Maar met die rode vlag heeft hij iets meer tijd om eventueel te kijken. Nou, we kunnen wel eens even kijken of dat nog wat. We nog een beetje een kusje van die muur aan die band zien. Nou, die linkerband, die linkervoorband, die staat hier ook op de grond. Er wordt even naar gekeken door wat monteurs. Dat was de band waarmee Lawson die linkermuur of die muur aan de linkerkant toucheert. Nou goed, drukte in de pitstraat. Alles en iedereen is weer binnen. En ja, ze gaan proberen om die auto van Lindblad zo snel mogelijk nog eruit te krijgen, jongens.
0: Ja, zo snel mogelijk uit de Tech Pro Barrier. Dat is één ding wat zeker is. Maar Lindblad gaat niet meer in actie komen. Als we dus weten dat Antonelli de snelste is. Die was bezig met een verbetering. Maar ja, toen kwam er rood. En daarachter de twee mannen in het rood. Leclerc en Hamilton Verstappen voorlopig. Nog niet lekker bij, hoor.

0: Ja, rode vlag betekent dat de DJ's rondom de baan zich even laten gelden voor het publiek. En dat betekent ook dat onze commentaarpositie meedeinst. Op een of andere manier. Of we zitten vast aan de tribune. Of de bas van die DJ is zo goed. Maar we voelen hem.
1: Ja, we zitten sowieso vast aan de tribune. Maar ja, die commentaarpositie waar we in zitten is wel een beetje gemaakt van wijboomhout. Het stelt toch niet veel voor het. Hier normaalste moment van Lindblad. Er ligt nog steeds gewoon weinig grip. Maar wat je wel natuurlijk ziet op zachte banden, dat wat meer de grens opgezocht wordt.
2: Sorry, everyone.
3: I'm glad you're okay.
0: En dat is het enige. Hij heeft sorry gezegd. Het team is blij dat hij oké is. Je hoeft er ook geen sorry voor te zeggen, want ze worden betaald om de limiet op te zoeken. Ze worden ook betaald om niet te crashen. Maar de jongen is 18, hè. Het gaat al zoveel en zo lang goed. Dit kan gebeuren. Hij had alleen gewoon veel te veel momentum.
1: Hier de auto van Verstappen. Waar ze even een kapje aan het aftepen zijn.
0: Hoe goed was jij wel ooit toen je 18 was? Scoreur. Ja, beter dan nu, maar
1: ik was zeker beter dan dat ik nu ben. 18, man, dat is 20 jaar geleden.
0: Pijn, hè?
1: Ja, dat, ja. Wat
0: kan je
1: grijs?
0: Kan je voorstellen dat je dan zo'n volwassen sport op zo'n leeftijd uitoefent, met alles wat erbij komt kijken, iedereen die wat van je wil, je hele dag volgepland, en dat elke dag, hè?
1: Ja, het is heel knap hoe deze jongens zich staande weten te houden. Maar je ziet het bij iedereen, hè. Je ziet het bij al die jonkies. Maar waar het verschil natuurlijk ook wel in zit, is dat de leeftijd ook steeds jonger is waarmee ze beginnen. Je ziet inderdaad kartjes die vanaf hun vierde al op zo'n kartje zitten. En heel hun leven niks anders doen dan dit spelletje. Waar is het dan wel echt een serieus verschil? Nou, dat is inderdaad wel wanneer je in de Formule 1 terechtkomt. Want het race-aspect verandert eigenlijk niet. Hoe je zo'n weekend aanvliegt in de basis met je engineers en met je monteurs, dat is ja, gewoon hetzelfde zoals je heel je carrière al doet. Maar wat er echt anders is, is al die marketing.
0: Nee,
1: nou, hoe ga ik het noemen?
0: Niet schelden. Al die redenen waardoor je betaald kan worden.
1: Ja, ja, ja, dat is het inderdaad. Maar goed, al die verplichtingen die je moet afwerken, al die ja, schema's die echt tot op de minuut geprogrammeerd zijn, waarbij je eigenlijk niet beter.

De Spaanse fans wachtende op de hervatting. Hervatting na de crash van Arvid Lindblad. En hier wordt de motor gestart. Dat betekent dat de hervatting aanstaande is. Nog even kijken naar een printertje, een printoutje van ja, de data. Zoals wij die ook kunnen zien aan het einde van de dag. Maar hier wordt toch nog gewerkt. TechPro Barrier is nog niet helemaal in positie zo te zien. En dus tikt de tijd rustig door. Morgen, hè? Na die kwalificatie, morgen

0: ja, door de bocht heen te kijken. Omdat het allemaal maar continu door blijven draaien. En je ziet hier hetzelfde voorbij komen. Bocht 4, geen idee wat er om het hoekje plaatsvindt. We zien het bij bocht 13, bocht 14, bocht 15. De complete lus waar je in terechtkomt. Al van die snelle knikjes achter elkaar waar je niet goed om het hoekje kunt kijken.
1: Terwijl ze hier bij Alpine duidelijk wat floof is op de auto hebben gespoten. Maar daarmee zit ook echt gelijk alles onder. En inmiddels weten we dus dat de sessie over pakkenbeet anderhalve minuut hervat wordt. Het is nog wel stoffig, maar de baan zelf valt mee. Gehoord dat ook het asfalt, zeker na die Formule 3-test, nog wel wat extra bewerkt is. Formule 3-test van 24-25 augustus. Om toch iets meer grip te geven.
0: Gisteren heb ik hier een trackwalk gedaan. Waarover zondag overigens meer. Maar hetgene wat me echt opviel, is hoe af dit circuit eigenlijk is. Er is toch heel veel in aanloop naar deze Grand Prix. Van ja, er moet nog heel veel gedaan worden. En gaan ze wel op tijd klaar zijn? Redden ze het allemaal wel? Maar we kwamen hier aan. En eigenlijk, op het moment dat ik mijn rondje liep over het circuit, had ik zoiets, oké. Eigenlijk is heel veel gewoon af. En staat het en ziet het er strak uit.
1: Ja, het valt echt niet tegen. Er waren horrorverhalen. Maar het is echt knap wat er is gedaan. En we kunnen allemaal de grap maken. Alles in Spanje is mañana, mañana. Maar het wordt altijd vanzelf morgen. En het was uiteindelijk toch weer goed gekomen.

kijken op wat voor banden iedereen naar buiten gaat. Het lijkt er toch op dat we een mix gaan krijgen. Sommige rijders zijn nog niet blij met wat ze op de zachte band voor elkaar hebben gekregen. Anderen gaan op de mediums, zoals Antonelli. We zien de gele zijwangen. Oftewel, die gaan werken aan de balans van de auto met meer brandstof aan boord.

0: Dit is ook een heftig stuk. Ja. Weg richting bocht 7. Een camerapunt zoals hij daar nu staat. Is heel lastig te zien hoe stijl dat nou daadwerkelijk is. Maar je gaat er gewoon 8% ga je omhoog daar.
1: Antonelli die toch in Monza natuurlijk heel veel dingen mee had. Hè? Een rode vlag waardoor hij een tweede start had, maar veel verder naar voren stond. Een virtual safety car die perfect goed viel.
2: Suddenly feels heavier. It's like less like I feel resistance or something.
3: Okay, stand by.
1: Verstappen die meldt dat de stuurbekrachtiging in zijn Red Bull anders ingesteld lijkt. Hij voelt dat het sturen zwaarder is. Maar nog even over Antonelli. Hij haalt heel veel dingen mee. Maar wat hij zelf creëert zijn juiste keuzes in die openingsfase. Deed geen gekke dingen. Dook niet in gaten die er niet waren. En hij is gewoon in staat, anders dan de meesten, om ronde na ronde na ronde met dit type auto te leveren. Nou heeft hij natuurlijk wel een Mercedes onder zich. Dat helpt. Maar hij doet het maar wel.
0: Tsunoda nog wel naar buiten op zacht. Verbetert dan ook in sector 1.
1: Hij is niet de enige. Ook Leclerc op zacht. Verstappen is net naar buiten op zacht. Esteban Ocon, die er overigens lekker bij staat in de Haas, staat in de top 10.

0: Oké, Verstappen kan door. En hij gaat ook door, maar hij zegt wel, zorg dat hierna gekeken wordt. No reliability concerns. Ze zijn niet bang dat er echt iets kapot kan of gaat.
1: En dat is belangrijke informatie voor Verstappen. Want als er wel iets aan de hand is met stuurbekrachtiging... ja, het is nou niet direct een baan waar je dat wil ondervinden. Want als in één keer die stuurbekrachtiging wegvalt... dan is die stuur dusdanig zwaar dat je bijna niet meer gewoon de hoek om kan krijgen. Ja, en zoals we hier al zien, je hebt meteen beton aan de buitenkant. Oep, Hulkenberg die daar de chicane afsteekt in bocht 5 en 6.
0: En dus die ronde inlevert, want dat is een track limit. Ferrari de dag bovenaan eindigen. Want Antonelli staat inmiddels op de mediums. Dus daar hoeven we het niet echt van te verwachten. Nou, op deze manier gaat dat niet lukken.

0: Hij merkte meteen al bij het insturen dat hij het zeker niet ging halen. Reed keurig helemaal door naar het einde. Om daar toch op de juiste manier weer terug op de baan te komen. Dan Alonso, 21ste tijd. 12 seconden langzamer dan Antonelli. Dus duidelijk dat hij nog niet echt een verzoenlijke ronde neer heeft gezet.
1: Ja, valt mee hoor. Hij heeft al een 1.37 gestaan. Maar die werd afgepakt. Dat zagen we door track limits. Newey

0: koudt wel veel af in bocht 4, hè? Deze auto.
1: Goed ook om te zien hoe blind bocht 7 eigenlijk is, omdat je daar de heuvel op rijdt. Duimpje omhoog.
0: Ja, maar niet van goed gedaan, jongen.
1: Zulke berg over die er in de weg zat. Duidelijke lift, hè?

0: Aston Martin, een van de teams met high rake. Oftewel, de achterkant van de auto ligt veel hoger dan de voorkant. Williams, een van de andere teams die daarvoor gekozen heeft. Maar veel teams in het paddock zeggen, ja, het werkt niet. Het werkt met dit reglementenpakket niet.
1: Als je kijkt waar Williams en Aston Martin staat, dan heb je denk ik meteen al je antwoord.
0: Ik denk wel dat hij voor Albon gaat komen. En dat heeft hij inderdaad gedaan. 17e tijd van Fernando Alonso. Dit hielp ook niet mee.
1: Het is eerder geweest.
0: Ja. Ja, gaat kennelijk aan de kant voor Leclerc.
1: Nou, dat denk ik niet. Want het lijkt erop dat Perez ook in een snelle ronde zit. Dus die gelooft het allemaal wel. Met die Ferrari achter zich.
0: Bij de Ferrari-motoren, je ziet ook bij de Cadillac dat wat stoom uit dat overlooppijpje komt. Zoals dat het hele jaar al is, hè, bij de Ferrari-motoren. Cadillac die echt neerwaartse druk mist hoor, voor deze baan. Te weinig downforce. Nou, gaan we dan hier zien hoe in een bocht 13 in. Oh, dat was een beetje naughty. Niet helemaal fijn daar.
1: Ja, Sergio Perez zit ook gewoon een snelle ronde.
0: Maar hij bleef links en ging toen in één keer weer naar rechts.
1: In de hoop waarschijnlijk dat Leclerc achter hem zou blijven. Maar daar dacht Leclerc anders over. En Perez heeft meteen daar ook maar Liam Lawson voorbij laten gaan.

in dit moment. Wat we net zagen. Perez was niet direct van plan om Leclerc echt veel ruimte te geven. Juist omdat hij zelf ook in dezelfde ronde zat. Dan was Kopiassi. Wat heeft hij meegemaakt? Niks, dus geen herhaling, dit is gewoon live. Maar het is wel druk voor zijn neus en daarmee schiet hij rechtdoor.

0: Lindblad is terug en in gesprek met Permain. Antonelli rustig bezig is met race pace. En net zoals een hoop rijders, ja, boven de 1,40 zit te koersen.
1: Was de laatste ronde van Antonelli. Leclerc draait juist een 42-0. Hamilton zit een 1,41-4. Het grappige is wel dat Hamilton en Antonelli beide dit doen op de mediums. En Leclerc nog steeds op de zachte banden staat.
0: Ja, Leclerc had natuurlijk wel dat Perez-verhaaltje.
2: Okay, Lance, we need to slow the car now. We have an issue.
0: Lance Stroll met de Aston Martin. Dit klinkt heel bekend. Na vorige week in Monza ook nu weer problemen voor Stroll. Wat doet George Russell dan in termen van pace? Ja, 43 voor Russell.

0: Langzaam maar zeker. Dus deze eerste dag op zijn einde. Minder nu dan 15 seconden te gaan. Alonso nog bezig met een verbetering. Maar ja, die heeft een deel van de sessie gemist. Het team van Mercedes zal het gevoel hebben, nou, er zit genoeg in. Maar heel veel teams zullen ook het gevoel hebben, Mel, hoor, dat het kan vriezen of dooien morgen. Dat kan alle kanten op. Niet omdat de snelheid niet in de auto zit, maar omdat het zo verdomde moeilijk is om een mooie, goede ronde hier helemaal clean af te leggen.
1: En omdat het zo moeilijk is, gaat het ook nog eens een loterij worden. Want de kans dat wij morgen in de kwalificatie een rode vlag gaan zien, is zeer aannemelijk. En zodra dat gebeurt, jij zit net in je snelle ronde, dan kan het zomaar zijn dat dat in één keer klaar is. Terwijl Alonso niet blij is.
0: Ja, die reed zich nu klem op Albon inderdaad. Ja. Hij ging wel sneller dan Albon. Dat is wel knap gedaan, maar had nog wel wat beter gekund. Maar ja, je kunt gefrustreerd zijn. Het is wel een beetje wat het is. Rijders kunnen niet zomaar aan de kant. En wat je zegt, dit gaat enorm interessant worden voor de kwalificatie van morgen. Want simpelweg gezegd, er gaan grote namen in de problemen komen. Wat is altijd op dit soort banen. Er zal een grote naam sneuvelen, vroeg uitgeschakeld zijn.
1: Ja, je wil gewoon zo snel mogelijk kunnen in ieder geval een bankerlap hebben staan. Dus in ieder geval een verzoenlijke rondetijd waarmee je in ieder geval door kan. En waar je in ieder geval zo goed mogelijk bij staat. Om daarna nog een keer een tweede poging te wagen waar je er echt even voor gaat zitten. Verstappen en Leclerc.
0: Ja, hij is wel echt aan de kant gegaan. En Hamilton met Stroll, die ja, niet naar binnen is geweest dus. Zelf is niet waar, want Stroll staat inmiddels binnen. Dus dit is eerder in de sessie. En dit is nog eens curbhoppen. Dit is niet de snelste manier. Maar het levert mooie plaatjes op. En zo zit deze dag erop met Antonelli als snelste in de tweede vrije training voor Leclerc. Voor Hamilton een Verstappen als zesde. Maar achter een Racing Bulls. Dat is opvallend.
2: Kimi Antonelli helemaal bovenaan na deze tweede vrije training op de Madring. Wat viel jou op?
3: Ja, dat we toch op de rode banden zijn en we iets meer de muren zijn gaan opzoeken.
2: Ja.
3: Een paar klappertjes gezien, een paar close calls. Het wordt spannender in Madrid.
2: En het zit toch redelijk dicht bij elkaar als je kijkt naar de top 7.
3: Ja, absoluut. En ik denk, hè, het is altijd een beetje te vroeg om te zeggen dat Ferrari er goed bij zit. Want het is maar vrijdag
2: En
3: er kan veel gebeuren tot zaterdag en zondag. Maar tot nu toe is het redelijk spannend tussen de Mercedes en de Ferraris vooraan.
2: Zometeen de analyses van deze tweede vrije training.

0: Jaziana.
1: What? I don't understand.
2: Misschien stap jij nu wel net in je auto. Auto aan. Jouw favoriete podcast aan.
3: Welkom bij een nieuwe podcast.
2: En gaan. Op weg naar waar jij maar heen wilt. Jij kiest voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
4: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedé.
5: Daar zijn we dan met een nieuwe aflevering van Kick-Off. We blikken terug op het schoolreisje van Feyenoord in Barcelona. En de toch iets wat teleurstellende start van PSV in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk. Hein.
6: Oh ja, hi.
5: Is het je? Ja, hoe heb jij dat beleefd? Het avontuur
6: geweest
5: in Spanje.
6: Nee, ik ben niet geweest in. Ik heb een vriendin. Dat moet ik ook nog soms aan mensen uit. Ik heb een vriendin die bijna is uitgerekend. Dus helaas.
5: Dan kan je dat precies uitrekenen.
6: Ja, nee, maar die zei van één ding. Je gaat niet naar Barcelona. Ik zei, Nee, maar die leek me niet zo handig. Stel,
7: Is het toch in oktober pas?
6: Ja, eerste week van oktober. Dat is over 3 weken.
7: Ja.
6: Dus ja.
5: Als je een keizersnede doet, kan je het precies plannen natuurlijk.
6: Ja, je ziet het hoor, de vaders.
5: Nee, ja, het is wel interessant.
6: Want heb je nog advies?
7: Nee, ben je met de keizersnede.
6: Heb je nog advies, vaderlijk advies?
7: Voor wat?
6: Ja, voor als
7: je hebt geen advies nodig, want je hebt de juiste beslissing genomen. Thuis blijven dan, als ze dat zeggen.
6: Ja,
7: of je moet je weet nooit of je tot je 80ste bij elkaar blijven. Maar anders blijf je dat horen tot je 80ste.
8: Ja, toepasselijk zijn, hè?
7: Voor
8: de familie keizer, toepasselijk een keizer.
5: Ja. Ja. Nou, je moet sowieso wel de VI meenemen als de weeën beginnen in het ziekenhuis. Dat kan heel lang duren, dus als je even wat te lezen hebt.
6: Oh,
5: belangrijk.
6: Ja.
5: Nee, maar het duurt echt uren.
6: Okay.
5: Dus dat is belangrijk.
6: Niet de Telegraaf of zo.
5: Ook AD, de sportwereld.
7: Je moet gewoon keizer nemen.
5: Je hebt wel je hebt wel voetballers. Dat is ook altijd de keuze, hè? Van ga je spelen of ga je huiswaarts bij je grote familie nieuws?
8: Ja, Doku hebben we het over gehad tijdens het toernooi.
5: Ja.
8: Doku die ging even naar huis, naar Engeland. En waar zijn vrouw aan het bevallen was. Die was een paar dagjes weg. Dus dat klopt.
5: Ja, wel de enige goede afweging dan.
7: Daarvoor wel. Maar die beslissing moet iedereen zelf nemen. Dan zou je wel in overleg moeten met je vrouw. Het was voor mij ook wel handig als het bij mij zou zijn, toch om terug te keren. Zelf zou ik er niet zoveel om geven. Maar
5: niet?
7: Nee, maar daarvoor kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Maar voor je 50ste verjaardag kan ik me niet voorstellen.
5: Oh, je bedoelt tante Pietje?
7: Ja.
5: Dat kan me niet voorstellen. En als je opa wordt?
7: Opa?
5: Ja?
7: Nee,
5: als jou, het ligt bij jou in een
7: heel ver vooruitzicht.
5: Ja. Oké, maar goed, als we het over Barcelona hebben. Ja, Stijn was hartstikke blij dat hij er nog eentje in prikken.
6: Ah, is toch mooi? Is toch mooi, score je in Camp Nou en dan mag je dat zo vieren. Ouders zitten op de tribune.
7: Ja, mag je vieren, maar dan moet je gewoon niet vieren.
6: Jawel, man, natuurlijk wel.
7: Nee, natuurlijk niet. Het gaat toch helemaal nergens. Ja, boeien. Nou ja, zo ging Feyenoord er dus heen. Boeien, verlies je met 5-1, word je weggepoetst. En dan roept iedereen na afloop, ja, mooie les, geweldig om hier gespeeld te hebben. Nou, het was ten eerste was het al kut weer, het regende pijpenstelen. En dan roepen ze over de kathedraal, wat voor kathedraal? Maar ze zien niet eens een dak op, de helft is nog niet afgebouwd. Dus het was allemaal niet zo bijzonder.
8: De pers regende helemaal weg, hè? We zagen beelden van Martijn Krabbedam en Mikkel Schouka en andere collega's, ook de perschef van Feyenoord, die van de tribune afdreven.
5: Ja. Nou ja, Feyenoord krijgt dan in zo'n wedstrijd ook al wat ruimte om te voetballen.
6: Nou, het zag er toch degelijk uit. Het was toch gewoon. Ik heb wel mooie dingen gezien. De mooiste
7: degelijk.
6: Paas.
7: Je staat na 3 minuten sta je achter.
6: Ja, tuurlijk. Ja.
5: En ook een mooie
6: voor, wat voor manier.
7: Ja.
6: De Watanabe en Van Houten die glijden nog steeds.
5: Ja.
6: Sint-Juste. Sint-Juste en Van Houten. Die glijden nog steeds. Ja, maar ik snap. Ik hoorde die kritiek van Sam Stijn dan. Van ja, je moet niet gaan juichen. Je staat 4-1. Maar ja, het is toch een mooi moment voor die jongen.
7: Ja, voor die jongen. Dus het gaat om die jongen. Het gaat niet om Feyenoord, maar het gaat om die jongen. Op zo'n moment.
6: Ja, nou ja.
7: Zover in de wedstrijd. Bij 4-0 achter. En de hele wedstrijd gewoon weggetikt worden. En net wat Pim zegt. Ja, je krijgt ruimte. Want ze geven je ruimte om te voetballen. Ze spelen misschien op 80% maximaal. En je krijgt eigenlijk. Het is gewoon kat-en-muisspel is het geweest.
5: Als
7: je dat allemaal zo geweldig vindt. Nou, dus ze mogen de rest van het toernooi laten zien. En zo. Maar het zijn allemaal van die open deuren over. Het gaat allemaal veel sneller. Ja, natuurlijk gaat het veel sneller omdat het veel meer kwaliteit is. En het gaat om details. Nou, ik zie die twee nog glijden. Als je dat een detail vindt. Of een keeper die niet omhoog komt, hè, omdat hij niet kan springen. Want de enige keer dat hij in de hoek lag, dat was toen hij in de hoek viel. Hij viel gewoon, want hij komt gewoon niet omhoog. Dus ja, werkelijk. En Lopez als linksbuiten. Ja, waar gaat dat allemaal over? Ja,
6: nou
7: ja,
6: maar Valente, CGL,
7: die Valente, Targaline. Die bal, die was buitenspel. Dus ja, dat is gewoon dat is een mooie bal. CGL heeft één goede actie.
6: Hadji Moussa.
7: Ja. Hadji Moussa was de gevaarlijkste man.
0: Wel
7: ja.
0: Positief dat hij er gewoon bij was, in ieder geval.
7: Dat ja, nou ja, dat hebben Feyenoord natuurlijk wel. Van Bronckhorst in dit geval, die hebben natuurlijk wel gezegd: ja, wat er ook gebeurt, we hebben hem wel nodig.
0: Maar het kan zijn,
7: je moet
0: dat
7: wel
0: je
7: dreiging hebben ja. Daar vandaan. Ja, maar
0: het kan ook zijn dat je een breuk krijgt. Nou, je hebt ook de gebroederste broer stonden ook onder contract.
7: Ja, die stonden onder contract. Maar je kan moeilijk nu zeggen: van Hadji Moussa speelt niet tot de winter.
0: Ja, je zit je maar aan te kijken.
6: Ja, dit was een how can I make this about Ajax.
0: Nee, maar,
6: ja,
0: dat, zeker wel. Nee, maar dat was wel dat was schitterend. Want toen zeiden ze over de Morten Olsen had ja. Meer dan 100 doelpunten gemaakt ja. In dat seizoen. Dat was het beste super Ajax in tijden. Echt een na de andere goal. En toen wilde de gebroeders de Boer een transfer forceren om te zeggen dat het niveau van de trainer ja. Te laag was. En die weigerde gewoon nog in actie te komen toen voor Ajax.
7: Ja. Nou, en Pim had net natuurlijk, die zei de dodelijke opmerking van Hansi Flick. Die zei dat Feyenoord toch wel heel goed veldspel had laten zien. Ja, voor een winnaar is dat natuurlijk heel makkelijk om te zeggen. Maar eigenlijk is dat natuurlijk dodelijk voor Feyenoord.
0: Maar je weet aan de voorhand al dat het natuurlijk een...
6: Tuurlijk, maar na 3 minuten was het wel een beetje pijnlijk. Maar het waren echt... Ja, ik weet niet hoe jullie naar gekeken hebben, maar fantastische doelpunten toch? Ja,
0: zeker.
7: Die Jamie had hij wel echt mogen hebben, hoor.
6: Ja, oké, maar die Rafinha, man, dat was echt waanzinnig. Hoe die naar binnen kapt, dat eerste doelpunt.
7: Ja, maar hij kapt nauwelijks. Hij gaat gewoon stilstaan. En dan glij je ze al voorbij. Het was niet echt een enorme kap.
6: Ik vond het wel echt een mooie. Het was toch gewoon een kap? Oké. Ja, we komen hier niet uit.
7: Nou, ik vond Barcelona ook helemaal niet zo goed spelen trouwens, hoor. En wat je bij het Spaanse nationale elftal zag, dat Pedri en Rodri bijna nooit samen speelden. En nu spelen ze wel samen, bijna verplicht. Ik vond het niet zo, nee.
0: Nee,
7: ik vraag me af of die twee goed maximaal samen spelen. Ja.
0: Ja, zondag tegen PEC.
6: Nou ja, je weet nu wel hoe de buitenspelval werkt. Dat is wel belangrijk.
0: Ja, ja. Maar uiteindelijk nu, als je de balans opmaakt, waar Feyenoord staat ook, Hein, zondag tegen PEC Zwolle.
6: Ja.
0: Natuurlijk die enorme, nou, ik was er vorige podcast niet toen het ging natuurlijk over Rigaud en alles wat er was gebeurd. Maar ja, waar staat het elftal nu? Heb je een beetje houvast?
6: Nee.
0: Ernst natuurlijk.
6: Ja, jawel trouwens. Je hebt CGL, Valente, dat zijn je houvast. En je hebt hoe heet het, Hadji Moussa.
0: Ja.
6: Dat is ook wel best wel triest dat het maar 3 spelers zijn. Maar een beetje, als je dan PSV ziet bijvoorbeeld... Ja, dan heb je het idee dat er wel meer in elftal staat.
0: Maar over PSV gesproken, ja, ik vond het toch wel eigenlijk een grote teleurstelling.
8: Dat vonden ze zelf ook.
0: Ja, maar ook niet heel veel afgedwongen.
8: Nee, maar ook niet veel weggegeven. Dus het was een vrij een beetje saaie wedstrijd. Hè. Het is veel tactiek en veel gerennen, gedoe, maar uiteindelijk weinig kansen en weinig spektakel. Dus eigenlijk niet... Des Peter Bos, zo'n wedstrijd. Maar ze kwamen er gewoon niet doorheen. En het positieve voor PSV was dat het wat beter stond. Hè, want ze hebben natuurlijk lopende band doelpunten weggegeven. Nou, nu gaven ze 1 goal weg. En dat was eigenlijk ook de enige kans. We hebben verder nauwelijks wat weggegeven.
0: In de tweede helft nog wat dreiging.
7: Slotfase hadden ze nog wel wat.
8: Ja, toen Des er nog. Die haalde goed die bal weg voor die Lassina Traoré. Maar het was wel een teleurstellend. Want ja, kijk, als je dat programma ziet, ze vonden het een beter programma dan vorig jaar. Dat is het ook wel. Maar eigenlijk moet je die 3 thuiswedstrijden tegen de ploegen die niet uit pot 1 komen, die moet je eigenlijk wel alle 3 winnen. En dan moet je links en rechts nog ergens een puntje sprokkelen in een uitwedstrijd. En dan ben je er.
0: Ja.
8: En daar was dit er 1 van. En niet voorhand de moeilijkste. Dus eigenlijk zijn het wel hele dure punten die je...
0: Ja, maar jij zegt het is niet Des Peter Bos. Maar het is natuurlijk in die zin wel Des Peter Bos. Want ook vorige Champions League seizoen, dat je denkt deze wedstrijden die moeten ze pakken, dan laten ze juist vaak punten liggen. Zijn hele knappe uitslagen zitten ertussen.
8: Ik bedoel over de manier van voetballen. Hè. Meestal is het natuurlijk, creëren ze heel veel en hebben ze wel veel kansen en maken ze de kansen niet af en dat soort zaken. En eigenlijk was dit een vrij atypische wedstrijd voor hoe Bos normaal PSV laat voetballen, ook in Europa. Want Liverpool, Napoli, er werden veel doelpunten gemaakt, waren veel kansen. spectaculair. Nou, dat was deze wedstrijd niet.
0: Nee, overigens had Bayern ook makkelijk gewonnen. Ik zag nog een interview met Olise. Heb je dat toevallig ook voorbij zien komen?
6: Ja, dat was heel stug.
0: Dat was heel geestig. Ja. Waarin de interviewer probeerde om een mooie antwoord te krijgen. Waar die Olise zegt, waar heb je het over? Ja, ik scoor gewoon doelpunten.
6: Ja, ik weet niet.
0: Wat voel je dan als je zo'n doelpunt maakt?
6: Ja, weet ik niet.
0: Nee.
6: Ja, maar dodelijk is natuurlijk...
8: Slechte vragen.
0: Niet een hele goede vraag.
6: Hebben jullie ook wel eens toch gehad dat je dan iemand aan het interview bent... en dat je dan halverwege het interview zegt van... ja, je maakt het niet echt makkelijk. Dan weet je al dat het gewoon klaar is, toch? Dat zei die interviewer halverwege.
7: Ja. Maar Dent, wat je zegt, dan moet je wel bij jezelf te raden gaan.
6: Ja, precies.
0: Ja. Kun je uit de meest stugge of simpele antwoorden van voetballers... kun je daar dan toch nog wel wat mee?
7: AI kan er genoeg mee.
0: Ja, AI, ja. Ja, niet te geloven, ja.
6: Ben je bang dat AI jouw functie over gaat nemen?
7: Nee, ik kan me niet voorstellen.
6: Nee?
0: Dat is zo'n zure AI-versie van AI. Nee. Nou, we zouden eens een keer kunnen opzoeken. Geef net zo'n zure analyse als Valentijn Driessen. Kijken wat er gebeurt.
6: Heb je een onderwerp? Kunnen we even kijken.
7: Die Champions League van deze week. Van
0: dat is een leuke vraag. Jij moet even...
7: Die Nederlandse clubs, ja, lijkt natuurlijk helemaal nergens op.
0: Kun je een commentaar schrijven zoals Valentijn Driessen dat zou doen... over de wedstrijden van Feyenoord en PSV in de Champions League? Ja. Aan het eind van deze podcast het antwoord. Peter Bos, het was met name ook de week natuurlijk van Bommel... Ja, en Peter Bos in de bres sprong ook. Hij vond allemaal dat de media er maar veel te groot mee had uitgepakt.
8: Klopt.
0: Ondertussen ligt Bouwman er een maand uit.
8: Dat lijkt niet zo te zijn.
0: Toch minder?
8: Ja.
0: Ja? Het laatste bericht wat ik hoorde was dat...
8: Ja, er wordt niet in de hele maand september gevoetbald. Dus er wordt gezegd, hij speelt niet meer in de maand september. Wordt alleen nog vandaag en komende week gevoetbald. En daarna wordt er niet meer gevoetbald.
0: En wat heeft het met Van Bommel gedaan? Ook als je naar zijn optreden gisteren keek.
8: Naar zijn optreden keek, zag je niet zo'n verschil. Maar ja, kijk, dat gaat natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Hij werd ongeveer op één lijn gesteld met criminelen en andere geboefden door sommige mensen. Dus kreeg wel heel veel over zich heen. En... ja, ik denk, kijk, het is Ruben van Bommel. Die zit opgegroeid in een omgeving, een topsportomgeving. En ik denk dat hij ook wel redelijk stoïcijns is. En zich ook wel redelijk zal hebben afgesloten. Want hij zal niet naar de reacties op social media hebben moeten kijken. Of zijn mailbox of weet ik wat. Want wat daar allemaal is binnengekomen, daar lusten de honden natuurlijk geen brood van. Dus je kan het beste even een paar dagen onderduiken als je zoiets op je geweten hebt. Want er komen allerlei mensen uit hoeken en gaten die... rare dingen gaan naar je gaan sturen.
0: Is het een terechte keuze om Wanner in die controlerende rol op het middenveld nu te zetten? Wat hij natuurlijk in de tweede helft omzette tegen Ajax.
8: Ja, dus iets meer zekerheid. Hè. Dus iets meer, wat meer ervaring ook. Iets betrouwbaarder, denk ik, dan Fernandes. Fernandes werd overlopen natuurlijk in die eerste helft. Wist niet goed waar hij moest lopen, ging uit zijn positie. Dus hij heeft iets meer zekerheid en degelijkheid gekozen. Dus ja, uiteindelijk... gaan ze niet heel veel weg. Dus dat zou je kunnen billijken om die keuze te maken.
0: Ja.
8: Van anders nog maar 18, hè? Dus ja, die kan ook niet elke wedstrijd spelen natuurlijk.
0: Nou, een nuchtere analyse.
7: Ja, maar hij had natuurlijk ook... onze vriend Mijnans, die had hij ook. Kijk, en wat ik eraan vond aan ontbreken was creativiteit. Gewoon op het middenveld. En Sano is een heel bezig bijtje. En dat is prima. Maar is niet de man van de eindpaas, van de steekbal. Mijnans meer. Mijnans scoort ook wat makkelijker. Dus ja, ik had Mijnans wel eerder verwacht. En wat me eigenlijk ook wel een beetje tegenviel... dat er geen plan B was. Je koerst een hele tijd op 1-1 af. Ja, dan verwacht je iets anders, dat hij iets anders doet. En dat gebeurde eigenlijk niet. Het enige wat hij toen deed, was onder andere Peppi eraf halen. Nou ja, het staat al altijd heel raar als je doelpunten moet maken... en je haalt je topscorer eraf.
0: Mm.
7: Maar nou, hij gaf hier dan een tactische verklaring voor. Maar daarna werd het gewoon niet beter.
0: Nee.
7: Dus ja, ik vond ook... vroeger had je natuurlijk met Luc de Jong... daar had je natuurlijk meer mogelijkheden. Ook omdat Luc de Jong af en toe ook heel goed aan de bal was, zeg maar. En dat je hem kon inspelen, dat iedereen kon bijsluiten... Ja, en dat daar heb ik niks van gezien. Nee.
8: En die is al heel lang weg, maar die missen ze eigenlijk nog steeds. He, want dat type spits kunnen ze eigenlijk heel goed gebruiken in het voetbal wat ze spelen. Die Peppi is natuurlijk een aardige afmaker, maar is voetballend niet zo geweldig.
0: Ja, en Luc Jong heeft natuurlijk een middeltje.
8: Niet zo geweldig als aanspeelpunt, niet zo balvast.
0: Ja.
8: En dat merk je. Iedere keer als die Peppi erin staat, dan voetballen ze toch vaak wat minder. Omdat hij niet mee kan in dat voetbal van PSV.
0: Mm.
8: Hij is eigenlijk een van de minste in het combinatievoetbal.
0: Ja.
8: Dus het zou me ook helemaal niet verbazen als het uiteindelijk gewoon weer een combinatie bijvoorbeeld van Guus Til en Sven Mijnans wordt. En dat ze die Pepi weer achter de hand houden voor invalbeurten en dat soort zaken.
0: Dan kijk je nog wel eens terug aan het bod wat er toen van Fulham lag, volgens mij. Maar daarna raakte hij natuurlijk geblesseerd.
8: Ja, dat was een deal.
0: Was het 30 miljoen of zo?
8: 40 miljoen.
0: 40, kan je nagaan.
8: Alleen, hij had toen op dat moment zijn arm gebroken.
0: Ja.
8: En toen wilde Fulham wilde daar een soort... die zeiden, ja, maar straks valt hij nog een keer en dan breekt hij hem nog een keer. En dan, weet je wel, dan is het een breuk die niet meer kan helen. En die wouden dat risico helemaal bij PSV leggen. En eigenlijk dus wel al de deal maken. En dat zij er altijd onderuit konden. En dat pas na... hij moest eerst het WK ook nog spelen. En de competitie afmaken. En dan overgaan naar hun. En maar het risico lag helemaal bij PSV. Ja.
0: Ja.
8: Dat is natuurlijk geen manier van zaken doen. Dus daar is het toen uiteindelijk op afgekut.
0: Zullen we even een paar stellingjes beetpakken? Hoe gaat het nu op dit moment met de chatbot?
6: Die heeft een venijnige en spitse kop, column met als kop... de Nederlandse Europese façade is alweer afgebladderd. Ja. Had jij kunnen schrijven?
0: Ja, dat had jij kunnen schrijven. Mooi,
7: façade en afgebladderd.
0: Dat is veel te moeilijk.
7: Dat zijn geen woorden voor mij, hoor.
8: Meer Willem Vissers, dit.
0: Ja. Dat is meer van de Dutch Guardian.
6: Of Feyenoord en PSV, de Europese realiteit liegt niet. Dat is meer van.
0: Vind ik ook te ingewikkeld nog. Zeg maar, het moet een beetje platter. Goed bezig, het moet een beetje platter. Jammer dat Mauro geen Nederlands international is.
7: Duidelijk een moeite.
8: Eens.
0: Jammer dat Mauro geen Nederlands international is. Hein?
6: Oneens.
0: En toch moet er een tegenkandidaat komen voor Infantino?
8: Eens.
7: Eens.
6: Eens.
0: Ajax moet kiezen voor Rosa in plaats van Guy als vaste rechtsachter.
7: Eens.
8: Oneens.
0: Ja, we doen Ajax ook maar even in de podcast.
6: Oneens, ja, tuurlijk.
0: Xavi moet afscheid nemen van Van Dijk.
8: Eens.
7: Eens.
6: Oneens.
0: En toch gaat PSV wel door in de Champions League. Direct naar de knock-out.
8: Eens.
7: Eens.
6: Eens.
0: Nou, kijk, dat is
6: en
0: positief.
6: We hebben natuurlijk de stelling op onze Instagram-account. Hadj Moussa wordt gewoon weer de oude.
0: Ja, eens is hij al, toch?
7: Eens is hij al, ja.
8: Eens.
6: Ah, het is 50-50. Dat gebeurt niet vaak.
0: Zo, hoeveel mensen hebben er gereageerd?
6: Ja, duizenden.
0: Ja, heel goed, heel goed. Hey, Mauro Junior, de hartstikke trotse Peter Bos... natuurlijk gaf hoog op over zijn kwaliteiten. Wanneer speelde dat? Dat hij eventueel voor het Nederlands elftal...
8: Het kan al sinds 4 jaar. Dus al 4 jaar geleden was hij... je moet 5 jaar onafgebroken in Nederland wonen en werken... en dan kon je in aanmerking komen voor het Nederlands paspoort... Hij heeft aangegeven dat hij dat wel wilde. Maar dan alleen als hij dan ook een aanmerking zou komen voor het Nederlands elftal. Hij wilde dat niet zomaar doen. Want dan moest hij zijn Braziliaanse paspoort moet hij dan inleveren. En, maar er is nooit enige sjoege opgegeven.
0: Nee,
8: en,
0: geen interesse.
8: Geen interesse. Nee. En terwijl het eigenlijk bij PSV de afgelopen 2 seizoenen wel een hele belangrijke kracht is geweest. En dan zegt iedereen, ja, het is een Braziliaan en hij spreekt niet goed Nederlands. Maar ja, dan zegt Jeremy Frimpong, die heeft 2 jaar in Nederland gewoond.
0: Mm.
8: Daarna nooit meer in Nederland geweest zelfs.
0: Dus het verbaast jou wel.
8: Spreekt geen woord Nederlands, is eigenlijk dus een Ghanees. En dan heeft niemand het over dat het raar is... dat een Ghanees die geen Nederlands spreekt in het Nederlands elftal.
0: Ja.
8: Dus ik denk dat het een nuttige kracht was... omdat je ook dat type heb je niet echt, zeg maar... Ja, Hartman, maar die is niet echt lekker in zijn carrière. Maatsen, die werd ook nooit opgeroepen. Nou ja, dat zijn een beetje dat soort types. Maar bij het Nederlands elftal zetten ze er Van de Ven neer. Of Ake, ja, dat zijn toch heel andere types dan Mauro. Dus het had een interessante optie kunnen zijn. En ik denk dat andere landen die wellicht wel benut hadden. Maar Oranje heeft hier voorbij laten gaan.
7: Maar we moeten nu natuurlijk niet ineens van ons stuk raken... omdat Mauro niet bij het Nederlands elftal speelt en wel bij Brazilië. Volgens mij hebben ze heel veel nieuwe Brazilianen gevraagd voor die selectie. Er zitten ook wel wat oudere jongens, maar een aantal nieuwelingen... omdat Ancelotti wil die jongens gewoon een keer graag zien.
0: Mm-hmm.
7: Nou, hij zegt, past misschien wel goed in ons profiel. Nou, dan gaan we wel zien of die de linksback is, maar... Ja, ik denk ook van, Mauro, prima. Leuk als je hem erbij had gehad. Maar nu hij er niet bij is, dan zou ik daar niet van wakker liggen.
0: Gaat niet
7: want
0: over.
7: Dat gaat niet een verschil maken of je dan wel of geen Europees kampioen wordt.
0: Nee, het zijn geen types als, wat is het geweest allemaal?
7: Ja, Roberto Carlos en zo.
0: Vanuit Brazilië, ja. Nee, die zult ook de springer, Roberto Carlos.
7: Ja, daarom.
0: Ja.
7: Dus, kijk, dat zijn de echte.
0: Nee, maar goed.
7: Marcelo.
0: Aan de andere kant zou je natuurlijk wel kunnen zeggen van...
7: Leonardo.
0: Leonardo van Feyenoord?
7: Nee, niet die van Feyenoord.
0: dat was ook mooi, hè?
6: Ja, dat was er eentje. Ja.
8: Het is natuurlijk wel een beetje een blinde vlek van de KNVB.
0: Ja, dat wou ik zeggen.
8: 10 huizen, dat waren ze ook nog niet echt heel lekker op tijd bij.
7: Ja, maar dat vind ik wel een echte Nederlandse jongen. Dat is echt wel een Nederlandse jongen. Die Spanjaarden, die nemen hem wel.
8: Maar Spanje neemt hem dus wel, een Nederlandse jongen. Ja. Dus als Nederland... Als je een beetje keen bent en als je denkt, we willen gewoon... dat hoort misschien ook bij een topsportklimaat... alle mogelijkheden benutten die er zijn, dan zou je ook een gesprekje, in ieder geval een gesprekje met iemand kunnen voeren. Als je weet, hij heeft geloof ik 3 interviews gegeven en dat heeft aangegeven dat hij daar wel voor open stond.
7: Maar Ronald Koeman heeft nooit bij het Nederlands elftal. Dus dan stelt hij ook gelijk de eis dat hij bij het Nederlands elftal moet spelen. Nou ja, ik vind dat hij dat niet kan. Dat kan geen enkele speler.
0: Nee, maar had hij het afgelopen WK bij de selectie gezeten?
7: De kans was al aanwezig, omdat Timber natuurlijk afhaakte. Ja. Vlak voor het toernooi. En Timber was ook iemand die linksback kon spelen. Dus dat zou best...
8: De eis was niet dat hij wilde spelen, maar dat hij wilde het wel doen als hij in aanmerking zou komen van het Nederlands elftal. Hij wil niet maar zomaar Nederlander worden.
7: Nee, maar dan kom je natuurlijk altijd. Als je een Nederlands paspoort hebt, kom je altijd in aanmerking.
8: Ja, maar wil alleen voor een Nederlands paspoort gaan als de KNVB zou zeggen, we vinden je interessant en je bent in beeld.
7: Ja.
8: Want anders raakt hij zijn Braziliaanse paspoort kwijt.
7: Ja, nee, ik begrijp heel goed dat hij waarom dit niet gedaan heeft. Maar ik begrijp ook heel goed dat de KNVB zegt van, nee... of je in aanmerking komt. Op het moment dat je een Nederlands paspoort hebt en je doet het goed, dan kom je in aanmerking. Maar ik kan niet bijvoorbeeld zeggen, jij komt in aanmerking.
8: Nee, maar kijk, Oostenrijk, Wander is van Duitsland naar Oostenrijk gegaan.
7: Ja, maar jij hoeft niet gezegd naar anderen te kijken.
8: Nee, maar zo werkt het natuurlijk niet. Kijk, zij moet zeggen natuurlijk eerst, er worden gesprekken gevoerd, onderhandelingen gevoerd, van heb ik perspectief? En dan wil ik wel die switch van de nationaliteit, want er komt heel veel bij kijken met een switch van nationaliteit.
0: Inburgeringstoets.
8: Je gaat het niet zomaar doen natuurlijk.
7: Zelfs Kalou haalde dat niet.
0: Nee, Salomon Kalou. Ja, dat is ook wat.
8: Heel bijzonder verhaal natuurlijk Douglas van FC Twente. Dat is een tragisch verhaal. Want Bert van Marwijk was bondscoach en die zag heel veel in hem. Die wilde hem er heel graag bij hebben. En Douglas die moest dan dat hele inburgeringstraject gaan doorlopen. Maar hij kwam uit Brazilië en hij was al op jonge leeftijd, had hij zijn schoolcarrière beëindigd. Dus hij moest allemaal dingen gaan leren in Nederland die voor hem totaal nieuw waren. Hij moest bijvoorbeeld het Achterhuis, het dagboek van Anne Frank gaan lezen. En maar hij wist helemaal niets over de Tweede Wereldoorlog.
0: Nee.
8: Hij wist helemaal niet van Hitler en had nooit van Hitler gehoord.
0: Dan moet je ongehoord Nederland.
8: Dus ineens ging er een wereld voor hem open. Die heeft maanden allemaal bijlessen moeten. Twee keer per week, twee uur met een lerares om dat hele gebeuren te doorlopen. Nou, was hij eindelijk er doorheen. En toen was het te laat voor het EK, vond Van Marwijk. Hè, want het was net voor het EK. Was hij 7 maanden of zo, 6-7 maanden mee bezig geweest. Te laat om hem er nog bij te halen voor het EK. Maar het EK, dat was dat in Oekraïne en Polen, waar ze alle 3 de wedstrijden verloren. Dus Bert van Marwijk vloog eruit. En toen kwam Louis van Gaal en die zei, wat moet ik met een Braziliaan in Oranje? Dus die jongen heeft dat hele gebeuren...
0: Heeft hij het wel gehaald?
8: Heeft het wel gehaald. We hebben een inburgingsprocedure, ceremonie. Daar zijn we bij geweest op het stadhuis in Enschede, waarin hij zijn Nederlandse paspoort kreeg.
0: Ja.
8: Was het pers ook bij. En dus hij woont hier ook nog steeds. Dus hij heeft er ook op een andere manier gebruik van gemaakt. Maar Louis van Gaal riep hem niet op. Maar toen waren er geloof ik 7 verdedigers geblesseerd. Toen heeft hij hem 1 keer opgeroepen om mee te trainen. En daarna heeft hij nooit meer enige sjoegen gegeven.
0: Ongelooflijk. Mooi verhaal.
7: Dus dat is Mauro Junior allemaal bespaard gebleven.
0: Ja, precies ja.
7: He? Gelukkig.
0: Cursus
7: voor die jongen.
0: Overigens, Veerman, zou Xavi... Dat is wel mooi natuurlijk als een van de iconische middenvelders van Spaans voetbal. Veerman speelde met Dortmund. Ik heb wat fragmenten voorbij zien komen. Een verdienstelijke pot. Hij gaf ze in ieder geval weer mooie
7: diepte-pases. Kwaliteit.
0: Ja.
7: En wil Xavi dat? Of is hij meer van het korte combinatiewerk op het middenveld? En zo door een tegenstander de verdedigende linies voetballen? Ja, ik weet niet.
0: Maar het is wel leuk om te zien dat Veerman... want bij de allereerste wedstrijd was het nog even aftasten om te kijken of hij goed zou vallen in Dortmund. Maar nu speelde hij op Champions League niveau gewoon een hele verdienstelijke wedstrijd. Dus dat is leuk voor Xavi, die op de tribune zat.
8: Heeft hij ook bij PSV regelmatig gespeeld. Dus op zich is het niet heel verrassend toch dat hij dat niveau aankomt.
0: Nee, maar goed, het is wel goed dat bij Dortmund ook lukt in elk geval. Xavi zat bij Liverpool op de tribune.
8: Gesprekken met Van Dijk.
0: Ja, wat gaat eruit komen is natuurlijk de grote vraag. Jij verwacht op korte termijn uitsluitsel?
7: Nee, dat zal sowieso binnen een week moeten. Want volgende week wordt de selectie bekendgemaakt van het Nederlands elftal. Dus ik denk als die afhaakt dat we dat wel eerder te horen krijgen.
0: Mm-hmm.
7: Dat wel op een of andere manier gecommuniceerd gaat worden. Maar ik vind het al heel bijzonder dat hij toch weer de strijd aangaat bij Liverpool. Om daar toch weer door te gaan. Hij heeft natuurlijk wel een verbeterd contract vorig jaar getekend. Of 1,5 jaar geleden. Maar of het nou zo'n groot succes gaat worden bij het Nederlands elftal, vraag ik me zeer af. Dus, en dat Xavi een tweede gesprek met hem wilde, dat zegt ook wel voldoende. Dus ik weet niet of ze eruit zijn gekomen. Maar ze zullen ongetwijfeld hebben gezeten gisteren. Want die wedstrijd was woensdag volgens mij Liverpool, Atletico. Dus ja, ik ben benieuwd.
8: Nou, waar je op moet letten is natuurlijk, je begint aan een cyclus van het toernooi. En hoe is hij over 2 jaar? Hè? En dat is best lang in het leven van een voetballer. En zeker op die leeftijd. Hè? Is hij over 2 jaar nog top? Hè? Kan hij nu nog mee? Maar het gaat erom, hoe staat hij er over 2 jaar voor? Want je gaat iets inzetten, en anders als hij dat niet haalt, dan wil je het liever met andere verdedigers inzetten die er dan wel staan.
0: Maar ja, als je het hebt over de concurrentie, heb je dan Van de Ven en Van Hekken bij Tottenham. Die doen het natuurlijk ook nog niet zo makkelijk.
7: Nee, dat wil zeggen, wat zijn de alternatieven? Die zijn er ook niet echt. Het is niet zo dat er iemand zo hard op de deur klopt en dat je zegt van, wat doet die Van Dijk nog bij dat Nederlands elftal? Dus wat dat betreft kan je ook zeggen van, je moet hem er gewoon bij houden, zo lang mogelijk dan.
0: Ja.
7: Dat je voor jezelf de keuze een keer maakt van, vind ik hem wel of niet goed genoeg om tot en met het EK door te gaan.
6: Nou, bij Liverpool Atletico viel hij totaal niet uit de toon. Toch?
7: Nee.
6: Qua verdedigen en qua... Nee. Was wel echt een leuke wedstrijd trouwens om te kijken.
7: Maar ja, bij het WK viel hij wel uit de toon.
6: Ja, dat klopt. Maar hij kan zichzelf ook hebben heropgericht wat dat betreft.
7: Ja, dat zou kunnen. En, ja, misschien. Dan zat hij minder in zijn vel.
0: Het hangt ook vanaf hoe ver Xavi van eigen goal af gaat spelen. Ja. En welke ruimtes er allemaal liggen bij.
8: Maar dat gaat hij doen, want hij gaat volgens de Nederlandse voetbalfilosofie spelen. Dus hij gaat niet voor het doel hangen. Dus dat is al duidelijk, toch?
0: Ja.
8: Hij gaat met veel ruimte in de rug spelen. Dus dat is een ABC'tje.
0: Ja, ja.
8: Dat is allemaal nog steeds van Dienhuizen. Dat was natuurlijk een ideale nieuwe generatie.
0: Die natuurlijk ook niet mee was met Spanje op
8: die generatie hebben we nog, Hato, maar nog niet. De jonge generatie loopt het nou niet echt over, toch?
7: Nee.
8: Defensief talent.
0: Ja, Timber kan natuurlijk ook nog centraal
7: staan. Ja, die zou even wel centraal
0: kunnen. Matthijs de Ligt, die leren het
8: terug. Maar die speelt toch niet momenteel? Dus
0: nee. Wat heb jij verder in de Champions League weken?
6: Como. Daar ben ik wel een beetje bang voor als die op bezoek komen bij Feyenoord.
7: Want, ja, die kunnen ook wel heel snel omschakelen.
6: Jeetje, Mina zegt het. Ging een partijtje rap. Die buitenspelers.
7: Die mooie screen ook.
6: Ja, maar ook die Nico Pas.
0: Ja.
6: Echt wel mooie spelers. En Doefika speelt daar gewoon in de basis. Dat vond ik ook wel heel bijzonder om te zien.
0: Ja, maar dat wordt natuurlijk straks als je inderdaad tegen Frieken en Como speelt, dat heel Rotterdam verwacht dat daar de punten tegen gaan worden.
6: Tegen Como kan je borst maar nat maken. Dat wordt een hele taaie klus.
0: Ja,
8: is verkeerd geplaatst eigenlijk in die potten. Omdat die club is heel nieuw opgekomen. Pas de debutant in Europa, maar qua kwaliteit hoort dat eigenlijk in pot 2 of zo te zitten. Dus dat was eigenlijk de slechtste die je kon hebben uit die vierde pot. Was Como, gezien alle kwaliteit die daar rondloopt.
0: Ja, Malen nog een assist. Cirkzee ook. Ja. Die blijft maar bij Man United natuurlijk, ondanks de karige speelminuten.
7: Niet weg, of de financiën zijn zo goed bij United dat hij niet weg wil. Uiteindelijk. En ik moet zeggen, hij viel verdienstelijk in. Hij is hartstikke erg bezig. Maar hij krijgt toch niet het vertrouwen van die Carrick. Maar hij doet gewoon hele bijzondere dingen. In die passeerbeweging ook.
6: Dat hakje ook, toch?
7: Dat hakje, dat was wel heel bijzonder.
6: Knap,
7: hij liet ook een bal door zijn benen gaan en draaide direct om, waardoor hij zijn verdediger in 1 keer kwijt was. Ja, je ziet hele bijzondere passeerbewegingen.
0: Nou ja, toen bij het EK in Duitsland speelde die in die trainingen aantrekkelijk. Dat iedereen dacht van, dit zou zomaar eens een nieuwe spits wat Nederlands
7: en hij speelde ook de eerste wedstrijd na het EK, was dat volgens mij.
0: Hij scoorde meteen bij Man United in zijn eerste wedstrijd al.
7: Ja, dus maar het breekt maar niet door. Het is natuurlijk niet stabiel. Dus bij dat soort clubs hebben ze liever spelers van wie ze iedere wedstrijd op aan kunnen.
6: Ja. Hij is toch ook nog maar 25. Hij heeft nog best wel
7: 25, dan mag je er wel staan.
0: Ja, maar je kan wel zeggen dat hij bij United van niet gaat redden.
7: Nee, leven.
6: Wat?
7: Dan ben je er in de bloei van je voetbal.
6: Ja, precies. Ja, maar dan 25, 26, 27, dat zijn de jaren dat je moet gaan oogsten.
7: Ja. Maar hij zit voorlopig nog op de bank.
0: Wat dat betreft had hij wel beter een transfer kunnen maken natuurlijk, om veel minuten te maken.
8: Ja, als je ziet hoe ver Van Basten, Kluivert, dat soort mensen waren op een 25e.
6: Ja, maar is altijd die vergelijking.
0: Heeft iemand trouwens al
8: als je denkt dat is de nieuwe spits van Oranje.
6: Ja, oké, dat snap ik.
8: En hij is 25 en hij zit nog steeds op de bank en af en toe is invallen en af en toe een leuke actie. Dat is natuurlijk belooft niet heel veel.
7: Je mag de lat wel wat hoger leggen, vind ik.
0: Maar heeft iemand al iets van Videoland gezien van de Van Basten, de serie?
7: Nee, ik niet. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik zag een paar beelden. En die hoofdrolspeler die Van Basten
0: speelt. Ja, die lijkt niet.
7: Nee, die lijkt veel meer op Cruijff.
0: Okay. Ja. Ik zag wel Rijkaard, die leek wel een beetje.
7: Ja, maar je zag hem zitten in zijn AC Milan shirt. En denk je van, het lijkt Cruijff wel.
0: Ja.
7: In plaats van Basten. Ja. Maar dat schijnt allemaal niet uit te maken. Maar ik vind het, voor mij maakt het wel wat uit, ja. Ik wil wel graag een beetje dat je kan identificeren met die hoofdrolspeler als degene die hij ook daadwerkelijk
8: alles
7: speelt.
8: Beter Jordi kunnen vragen voor de rol van Cruijff.
7: Ja.
8: Lijkt als twee druppels water.
6: En die praat ook hetzelfde.
8: Praat hetzelfde.
0: Ja, ik denk er tijd voor natuurlijk.
6: Ja, is de code van NEC gekraakt?
7: Ja.
6: Want tegen Excelsior afgelopen...
7: Ja, dat was wel heel benauwd.
6: Ja, hè? Ja.
7: Bijzonder benauwd was dat. Nou, maar ja, code, die,
6: ook wel wat sterkhouders die natuurlijk...
8: Ze hebben 8 afwezigen, en, dus dat, ja, daar moet je eigenlijk veel meer naar kijken. En ze zijn natuurlijk 14 spelers kwijtgeraakt. Mm. Dus ja, Dick Schreuder daar, die had iets opgebouwd. Maar dat is eigenlijk al voor zijn neus in gruzelementen gegooid. En dan mag je alles weer aan elkaar gaan plakken in een paar weken tijd. En ja, dan wordt
0: het
8: is niet zo makkelijk. Ja. Hij heeft wel goede nieuwe spelers teruggekregen. Alleen dat zijn ook spelers waar je... geduld mee moet hebben, want die Kaplan die ligt er nog een hele tijd uit. Schuurs heeft tijd nodig, die is bijna 3 jaar eruit geweest. Dus dat zal nog een hele poos duren dat hij echt vast een basisspeler kan zijn. Sendler is natuurlijk heel vaak geblesseerd. Nou ja, er zijn wel 3 hele cruciale spelers in die verdediging. Ja, voorin heeft hij 3 dertigers. Waarvan ja, Tadic het toch wel een beetje moeilijk heeft tot op heden. Het is nog niet echt heel flitsend wat hij allemaal laat zien. Dus hij merkt wat vorig jaar bijvoorbeeld Utrecht ook merkte. Dat dubbele programma, allemaal gasten die dat niet gewend zijn. Ja, dan komen er veel blessuretjes om de hoek kijken. Ja. En dan heb je veel spelers die ziek, zwak en misselijk zijn. En dat heeft direct invloed ook op je competitie.
7: Ja, ja. Ja, en de manier van spelen vraagt natuurlijk zoveel. Maar het vraagt ook veel voorbereiding. Ja, die heeft natuurlijk eigenlijk ook nauwelijks gehad. Want ze begonnen al heel snel in Europa. Er komen jongens in die voorbereidingen. Iedere week komt er weer 1 of 2 komen erbij. Nou, er komen een aantal geblesseerden. Dus de omstandigheden, die doen hem eigenlijk de das om. Maar ja, iedereen had dat kunnen voorzien. Want dat is nou gewoon eenmaal het lot van een club. Die eigenlijk nooit Europees voetbalt en ineens een geweldig seizoen heeft en Europese voetbal haalt. Ja, en dan moet je heel vroeg aan de bak. En dan komen de blessures. En wat Jeroen zegt, dan heb je nog een aantal 30-plussers. Ja, en Tadic doet het absoluut niet. Die hebben met zijn mond wel het hoogste woord, wat er allemaal fout gaat. En zo ga je geen punten pakken, ook niet in de Eredivisie. Maar meneer is er zelf natuurlijk een groot onderdeel van. En als ik Linssen zie afjagen en zie gaan, ja, dat zie ik Tadic niet doen. Dat is veel meer alibi verdedigen wat hij doet.
0: Ik had nog even, of je had het in de video nog even over Infantino. Omdat het aantal stemmen wat nu bij elkaar wordt geteld, er toch op lijkt te duiden dat hij gewoon herverkozen gaat worden.
7: Ja, dat hij veel meer dan 106 stemmen gaat krijgen.
0: Ja.
7: Dat lijkt wel duidelijk. Hè? Ja, en ja, welke gek gaat erin stappen dan? Wie gaat zich tegen kandidaat. Of wie zou kandidaat willen zijn als je de strijd met hem aan moet? Terwijl je bijvoorbeeld al weet dat Afrika, veel landen in Azië, maar ook in Zuid-Amerika, die gaan allemaal voor hem kiezen. Dus ja, dat is gewoon een doodlopende weg die de UEFA is ingeslagen. En het is ook niet voor niets dat dat nu naar buiten komt, want het moet voor 18 november moet er een kandidaat komen. Een tegenkandidaat moet er komen. Ja, en als je dan dit hoort, dan ga je natuurlijk wel 2 of 3 keer bedenken voordat je je kandidaat stelt om de strijd met hem aan te gaan.
0: Maar je zou bijna moeten zeggen, als al die Europese voetbalbonden zich uitspreken tegen Infantino, dat je dan allicht met een tegenkandidaat moet komen. Al is
7: dat proberen ze. Maar er is geen enkele kandidaat tot dusver bereid. Die Severin die wil het sowieso niet doen. Nou, dat had in principe wel de goede kandidaat geweest. Al kijkt de rest van de wereld heel anders tegen Europa aan dan wij zelf doen. Nou, daar zijn ze in Azië of in het Midden-Oosten zijn ze geweest. Daar zit iemand, ja, ik ken zijn naam niet, maar die heeft zich al eerder kandidaat een keer gesteld. Mm-hmm. Maar die weigert nu ook om zich kandidaat te stellen. Dus ja, dan blijven er weinig smaken over. Want in de rest van de wereld vinden ze het prima als Infantino het wordt.
0: Ja, ja. Dirk Kuyt, heb je dat trouwens meegekregen? Die is dus assistent bij Fenerbahçe. Maar nou schijnt het dus zo te zijn dat de trainer daar met de Noorderzon is vertrokken. En dat Dirk Kuyt met zijn mede-assistentcoach daar voor de
6: Ja, maar de voorzitter heeft gezegd dat de coach niet is ontslagen.
0: Nee, precies.
6: Dat hij nog even
0: maar er was een incident geweest.
7: Nee. Ja. Nee. Nou, er werden met flesjes of zo gegooid. En werd hij geraakt door een of ander flesje.
0: En hij is de voicemail uitstaan of zo. Die coach is nu even niet bereikbaar.
8: Hij heeft zelf op de persconferentie na de wedstrijd gezegd, ik stap op en ik ga niet door.
0: Maar wel een wonderlijke trainerscarrière voor Dirk Kuyt. Daar kun je een aardig boek van maken.
7: Als hij dadelijk hoofdtrainer wordt, en dan stel je voor dat hij het goed gaat doen.
0: Ja.
7: Huh? Ja, ik geloof niet in Dirk Kuyt.
6: Nee, maar dat zou... voorlopig nog niet.
7: Nee?
6: Ik heb nog niet echt qua trainersresultaten... Hij heeft het wel aardig gedaan bij Dordrecht, maar...
7: Ja, ook niet bijzonder.
0: Kortrijk heeft hij nog
7: gezegd. Die jongen die nu zit, die bakt ook niks van. Die was met hele grote woorden was die begonnen.
0: Wie?
7: Die jongen die er nu zit bij Dordrecht.
0: Ja.
7: Werkelijk, die zat bij Ajax op de bank naast Fred Grim.
0: Oh ja.
7: Ja, en dan begrijp ik wel waarom het zo slecht ging. Ja,
6: 17e.
7: Ja, ja, werkelijk waar. Maar die speelde, of die won volgens mij zijn allereerste wedstrijd tegen Ajax 2, of jonge Ajax. En zo, nou, toen had hij het hoogste woord. En dit gaan we zien.
6: Ging
7: we gaan
6: op
7: dit
6: de schouders
7: uitbreiden.
6: En erehagen.
7: Nou, net niet. Net nog niet. Maar dat had hij wel graag gewild, ja. En nu wordt hij even met twee voetjes op de grond weer gezet.
0: Ja, ik wou zeggen, Kuyt zat toch ook bij Kortrijk, waarin hij ook op een achteraf,
6: Beerschot.
0: Of Beerschot was het, waar ze zijn veld achteraf moesten gaan trainen omdat de faciliteiten
7: wel
0: niet meer op orde waren.
8: Ja.
0: Ja, ja.
8: Stapte hij halverwege het seizoen in, dus stonden ze al aardig voor.
0: Moeten we nog komend weekend ergens specifiek naar kijken? We hebben natuurlijk PEC Feyenoord, Fortuna tegen Ajax. Wat zei je?
8: Naar de Eredivisie.
6: Ja? Ah, het is natuurlijk de vraag of Wout Weghorst een keer in eigen huis gaat scoren.
0: Ja.
6: Ja, weer niet.
7: Nee.
6: Ja.
0: Penalty niet.
7: Nee, niet.
6: Ja, weer niet. Nee, maar hoe gaat dat, weet je wel? Het begint toch wel een dingetje te worden.
8: Toch eens met God praten of die ook niet een keer in de goalsvest.
7: Ja, ja, precies.
6: Ja. Ja. Ja.
7: Maar ik ben ook benieuwd naar Iataren. Want liep iedereen natuurlijk vorige week de Polonaise tegen ADO Den Haag. Hè, met twee goals en een assist of zo. Nou, nu Ajax, zijn oude club. Dus laat maar zien.
8: En ook een mooi duel natuurlijk bij Ajax in de spits Tolu. En bij Fortuna Quincio Zeefuik. De twee krachtpatsers van de Eredivisie.
0: Nee, het is ook dus, de vraag wat natuurlijk Michel Sanchez gaat doen... na die wissels allemaal vorige week tegen PSV. En die Kerer zal wel in de basis.
8: Die arrogante daren zou ik toch even laten staan. Jij denkt dat hij met die Leonardo gaat spelen?
0: Nee, dat weet ik niet, maar het was zeker
6: opmerkelijk. Hij doet het zo goed.
8: Ja.
6: Hij loopt heel goed.
7: Kerer voelt zich al zodanig thuis dat hij hier wel langer wil blijven.
0: Heeft hij dat gezegd?
7: Dan lopen we gewoon hier een week rond. Wat een onzin. Dat is alleen maar voor de buitenwereld.
6: Ja, dat is toch Amsterdam. Dat doet
0: Amsterdam met je. Die lopen die club binnen.
6: City marketing. Een beetje commercieel denken.
7: Ongelooflijk, joh.
6: Heb je dat niet als je dat I Amsterdam ziet, dat je denkt, ja, dit is...
0: Nou, dat is al lang, volgens mij is dat al ergens achterover gegooid. Ja, die slogan.
6: Als je die pont over dat ei ziet gaan.
0: Ja, mooi. Die reed met de voer met de staking. 47 fans hebben stadionverbod gekregen trouwens. Er was ook nog een fan in Barcelona die het nodig vond om racistische uitingen te doen.
8: Twee zelfs, hè?
0: Dat is werkelijk waar. Ja, ongelooflijk.
7: Ja, er waren wel meer dingen gebeurd en zo. Alles wat in die vakken, die Spaanse vakken werd gegooid en dergelijke. Dus die hebben zich weer prima gedragen. Maar het is wel goed dat. Dit is wel een goed signaal. Het zijn er ook heel veel. En ook dat de uitkaarten worden afgenomen van degene die daar een uitkaart van hadden. Dus hopelijk leren ze ervan. Maar dit weekend zijn ze er ook nog niet bij.
0: Ik begreep trouwens dat afgelopen week de justitieminister met de KNVB en de burgemeester ook had gesproken om het geweld in stadions aan te pakken.
7: Nou, dan gaat
0: er zat er een CDA-kamerlid in de Nieuws van Nacht die zei van nou, we gaan met een taskforce gaan we werken.
7: Weer een taskforce, gelukkig.
0: Om het allemaal aan te pakken. En toen zat Rita Verdonk ernaast en zegt nou, dat is weer taskforce 687.
7: Ja, werkelijk.
0: Maar ik werd er ook een beetje, dat ik dacht van ja, en dan...
7: Nee, je moet gewoon lik op stuk, gewoon keihard aanpakken. Ja. Heb je toch geen taskforce voor nodig?
0: Nee,
6: gewoon vergaderen.
7: Leegvegen. Maar het makkelijkste is gewoon...
0: Geen uitsupporters.
6: Juist.
0: Ja. Hey. En dat brengt ons... Heb jij nog andere dingen, Heijn, trouwens?
6: Noah Lang heeft Ronaldinho achter zich gelaten.
0: Nou.
6: Ja, de meest gestreamde artiest. Voetballende artiest.
0: Ja, maar Noah Lang die... Oh. Ja, nee, vertel, sorry.
6: 110 miljoen streams. Noah Lang. Nummer 1, hè? Van heel de wereld.
7: Gefeliciteerd.
0: Ja, maar hij is ook uit selectie gezet.
6: Ja.
0: Noah No.
6: Nou, dus mocht dat voetballen niks worden.
8: Maar is die Horst Nussbaum nou voorbij, of niet?
6: De wat?
8: Nee, zeker niet. Horst Nussbaum.
0: Is dat een...
8: Die heeft bij PSV gevoetbald en die heeft later een producers carrière begonnen.
0: Ja.
8: In de jaren 60.
7: De naam van James Last.
8: En die heeft onder andere de wereldhit When the Rain Begins to Fall.
0: Oh, dat is een goed nummer, ja.
8: Jermaine Jackson en Pia Zadora.
0: Ah, ja, Sky Radio.
8: Op zijn naam.
0: Nee, maar dat is een hit, wou ik zeggen.
8: Hij heeft echt alleen maar gouden platen aan de muur. Die is vorig jaar overleden, die man. En, maar die was dus voetballer en die was toen al bezig met muziek.
0: Goed.
8: En die is een hele beroemde artiest in België, of in Duitsland geworden.
0: Ja, ja.
8: En later een producer die heel succesrijk was. Zet maar op.
0: En je had dat nummer South Africa, dat was met Ruud Gullit, toch?
8: Ja.
0: Die heeft toen nog meegezongen over Nelson Mandela. Ja, ja, nummer. Ja. Hebben we nog meer voetballers die het verdienstelijk hebben gedaan?
6: Quincy Promes.
0: Serieus.
6: Zeker, ja.
7: Verdienstelijk, zegt hij.
6: Oh. Nou, die staat ook. Quincy Promes staat op plek 5.
7: Ja, maar dus dan is het verdienstelijk.
8: En Lucherel Geertruida, hè, die heeft ook een rapnummertje opgenomen. Ja. Ja. Peter Bos vond het mooi, dus ja. Die is heel enthousiast over dat soort dingen.
0: Nou, ik wou zeggen, Noah Lang, die dus niet speelt gewoon nu... waarbij je toch afvraagt dat Ajax dan die linksbuiten heeft gehaald van Sunderland. Toch zonde dat Noah Lang misschien niet... dat ze niet hebben weten los te purren daar bij Napoli. Dat is volgens mij
8: uitstekend. 20 miljoen of zo, toch?
7: Ja, en ik denk dat ze bij Ajax hebben gedacht van... moeten we dat nou weer willen, zo'n grote artiest...
0: Ja,
7: op de flank.
6: Ja, nou ja, dan had hij wel in de arena kunnen optreden.
0: Ja, ja. Zo is het. Ik ben er wel een beetje doorheen. Jij, Hein?
6: Ja.
0: Heb je nog de analyse van Valentijn? Is er nog iets uitgekomen uit dat ChatGPT-verhaal?
6: Ja, ik durf het nu niet voor te lezen.
0: Ja, maar een stukje.
6: Daar sta je dan als Nederlandse voetballiefhebber. De borst vooruit, de Eredivisie zogenaamd sterker dan ooit. En ondertussen wordt in Europa opnieuw duidelijk hoe groot dat gat werkelijk is. Bla, bla, bla.
7: En dat is dan maar niet meer AI, maar...
0: Maar dat is precies wat Rob Jetten allemaal stuurt. Hè? Ja. Van, ja, daar sta je dan in Westerbork. Maakt allemaal heel veel indruk.
6: En dan PSV. Daar kon de vlag niet eens half stok. Want tegen Shakhtar Donetsk werd het 1-1.
0: Die had gekund.
7: Vlag al stom bij 1-1.
0: Niet eens.
6: Maar ach, in Nederland zullen we het ongetwijfeld weer relativeren. Barcelona is natuurlijk Barcelona. Shakhtar is een lastige tegenstander. Het seizoen is nog lang. Allemaal waar, maar ook allemaal irrelevant.
0: Wat is chat slecht, hè? Ja. Oké, mensen. Tot maandag.
9: Hoe word je moeder zonder je eigen moeder? Ik ben Kiki Bosman en in Moeder Worden Zonder Moeder... ga ik in gesprek met verschillende mensen... die mij iets kunnen bijbrengen over het thema.
10: Hij wordt geboren uit liefde. Die tranen van jou die zijn echt niet slecht voor hem.
11: Hmm. En dan op het moment van zwanger zijn... voel ik haar dus dichterbij dan ooit.
9: Zij leeft voort in mijn kindje straks ook. Ja. Luister vanaf 12 augustus naar Moeder Worden Zonder Moeder.
12: Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Op één radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. Jouw nummer 1. Dit is Gouden Zomer.

0: Luister naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Ook gaat het tarief van de laagste inkomstenbelastingschijf voor iedereen ietsje omlaag. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Voor de meeste Nederlanders resulteert in totaal een kleine teruggang in koopkracht. De plannen van het kabinet hebben nog geen meerderheid en kunnen nog veranderen. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. Dat is de uitkomst van een staatsbezoek van waarnemend president Rodriguez aan zijn Surinaamse ambtgenoot Simons vandaag in Paramaribo. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Om veiligheidsredenen was het bezoek van de Venezolaanse delegatie pas kort voor aankomst bekendgemaakt. Het aantal doden na de brand op de veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 35. Er worden nog altijd 54 mensen vermist. De brand brak woensdagavond uit toen het vaartuig onderweg was van de Filipijnse hoofdstad Manila naar Coron. Er waren ruim 130 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. IJsland gaat een eind maken aan de walvisvaart. Het land komt begin volgend jaar met een wetsvoorstel voor een permanent verbod. Alleen in Japan en Noorwegen is commerciële walvisvangst dan nog toegestaan. Walvisvlees wordt in sommige landen verkocht als delicatesse. Andere delen gaan naar de farmaceutische industrie. Finvissen zijn het belangrijkste doelwit van de walvisindustrie in IJsland. Ze zijn door de Internationale Unie voor Natuurbescherming aangemerkt als bedreigd. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files, maar veel wegen zijn weer filevrij. Op de A7 in Noord-Holland heb je van Horen naar Zaanstad bij Purmerend nog ruim 5 minuten oponthoud. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je ook nog zo'n 10 minuten in de file voor knooppunt Rottepolderplein. En op de A16 van Rotterdam naar Breda staat nog 5 kilometer file voor de Van Brienenoordbrug. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
3: The X-Vibe, Jesse Sprikkelman.
4: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen

ook bijzonder om die dan op je gastenlijst te mogen zetten. In 2017 kwam een track uit, Shouse and Love Tonight. Maar het werd jaren na dato pas een hit. Dat komt omdat iemand het op Ibiza ontdekte. Zo ging het balletje rollen en toen werd het in Nederland een hit in de hitlijsten op de radio. En dit is de originele volledige uitvoering daarvan.

Zo'n grootheid in de underground scene van Tel Aviv. En langzaam is hij ook de rest van de wereld aan het veroveren. Succes kent vele vaderen, zeggen ze altijd. En dat klopt ook wel. Zo zijn er ook meerdere steden die zichzelf

daad daarin. Absoluut sowieso de house-hoofdstad van het Midden-Oosten, want ook daar ontstaat heel veel muziek. Willen mensen nog wel eens vergeten, maar Tel Aviv hoort zeker in dat rijtje. Mocht je muzikale suggesties hebben voor DXVibe, iets nieuws ontdekken of iets ouds herontdekken, laat het dan maar weten via DXVibe.nl.

0: gaat hij met Slorry beginnen vanaf rechts. He, dat was tweede helft vorige week best goed. En van Loon links, dat is de verwachting. Of gaan zij switchen? Dat is nog eventjes de vraag. Wat denk jij?
1: Ik denk dat ze het met Van Loon van links gaan doen. Ja. Linkspootje voor de voorzetten en Slorry van rechts. Aan de andere kant, als je wilt dat ze naar binnen kappen en op doel schieten, dan kan je het beter andersom doen. Maar vorige keer dat ik Per Verloon op het veld zag als aanvaller, stond hij ook op links, als ik me goed herinner.
0: Ja, hij is eigenlijk altijd aanvaller geweest, linksbuiten. Ja. Ze hebben hem omgeturnd tot linksback. Ja. Dus daar heeft hij ook gestaan. Was een beetje aan het voor een plaats aan het vechten met Chuan, maar is van origine een aanvaller, ja.
1: Ja, zeker.
0: Wel benieuwd waarom hij daarvoor gekozen heeft.
1: De jack of all trades, hè?
0: Wat zeg je?
1: De jack of all trades, oftewel het duizend dingen doekje, zeggen ze dan in Nederland.
0: Ja.
1: De man die alles kan, laten we het zo maar zeggen. Dat klinkt wat leuker.
0: Heb je ook nodig. Nou, hopen dat hij veel kan. En ik hoorde Stegeman net nog zeggen in een interview van... laten we hopen dat we kunnen stunten in Alkmaar.
1: Ja, zeker. Ik tag jou nog even in mijn story. Hoppatee. Nou, je staat erop, Jochie.
0: Dankjewel. Hey, de mascotte van AZ, die moet jij dan kennen.
1: Och, ja. Hoe heet je ook weer? Foxy.
0: Nee, dat is PSV.
1: Dat is inderdaad alles. Ja. Ik ben hem even kwijt.
0: Zit daar echt water in, René, of niet?
1: Ja Novi, toch wel. Mogen we daar reclame voor maken trouwens? Kraanwater.
0: Nee.
1: Het is hetzelfde als kraanwater, trouwens.
0: Hier zie je hem.
1: Oh, ja. Ik ben zijn naam heel kwijt.
0: Victor. Victor de Leeuws. Sinds 2025 is hij hier de mascotte.
1: Ja, ze hebben hem gewisseld
0: bij AZ.
1: Inderdaad.
0: En wat is de link met Willem II, met Victor de Leeuw?
1: Nou ja, het is een leeuw. Dus wij hebben natuurlijk Kingo.
0: Juist, inderdaad. Dat is goed. Leeuwenmoed. En laten we die leeuwenmoed vandaag heel hard nodig hebben om hier een resultaat te halen, René.
1: Ja, dat hebben we wel echt nodig. Ja. Het is moeilijk AZ te verslaan. Dit seizoen is dat nog onmogelijk gebleken. Zelfs een gelijkspel. Maar laten wij dan die eerste zijn die dat gaat flikken. Dat zou fantastisch zijn.
0: Waar kan ik tekenen, René? Waar
1: twee
0: kan
1: jaar
0: ik tekenen?
1: Geleden hebben we hier ook een gek resultaat behaald. Ja. En van de laatste vijf uitwedstrijden hebben we drie keer zelfs gewonnen.
0: En toen was het ook met kunst en vliegwerk. Ja. Meerding die scoorde er tegenover Sisse Sandra en Kian Vaassen waren de doelpuntmakers. Een beetje curieus doelpunt van Vaassen toen.
1: En als we nog iets verder teruggaan. We hebben ook een paar mooie namen, hoor.
0: 1-3.
1: In 2020. Ja, Trezor. Ja, Chimier.
0: Mike Trezor. Svensson ook nog.
1: Ja. Wat hadden we nog meer in die tijd?
0: Dus het kan wel.
1: Ja, mooi elftal toen.
0: Ja.
1: Laat Pavlidis nog eens even een grote klapper maken. 80 miljoen of zo naar Barcelona.
0: Oh, ja, inderdaad.
1: Dan krijgen wij ook nog een slokje.
0: Nou, Frenkie de Jong ook naar buitenland. Ja. Dan,
1: hup, naar Manchester City.
0: Kunnen we cashen.
1: Voor 130.
0: Ja, precies. We spelen in het derde uittenu. In het donkerblauw met koning Willem II op het shirt.
1: Ja.
0: Als ik een beetje rondkijk...
1: Ja, een beetje grijzig blauw, hè? Donker, grijsblauw. Ik vind het mooi. Wat vind jij ervan?
0: Ik vind hem ook mooi. Ik moet zeggen, ik vind alle drie tenues thuisshirt natuurlijk bij far met stip bovenaan.
1: Ja. Nou, denk als ik hem aantrek dat het ineens een stuk minder mooi is dan dat die jongen staat.
0: Nou, je ziet er wel heel fit uit, René, zei ik al een keer. Dus,
1: ik ben wel lekker veel aan het rennen en aan het klimmen.
0: Ja. Nou, kun je zien. Dat doet je goed. Dus, hey, we gaan kijken dadelijk wat het hier gaat brengen. Ik kijk even om me heen. Uitvak had wat meer bijgekund. Er is een boycott, begreep ik, vanuit de Kingside. Nee, dat is niet waar. Sorry, dat zeg ik verkeerd. Dinsdag is natuurlijk Ajax Willem 2. Ja. En dan is er een boycott. Ja, sorry, neem me niet kwalijk voor mijn vergissing.
1: Vandaag maar, 600 supporters erbij, las ik.
0: Ja, 600 supporters. Had er maar bijgekund. Maar ze staan wel lekker dicht bij elkaar. Temperatuurtje is aardig. En we staan op punt van beginnen. René, aan jou de eer. Veel plezier met AZ tegen Willem 2.
1: Ja, daar gaan we. AZ speelt van links naar rechts vanuit ons perspectief hier van de perstribune. Zij spelen met die Benside tegenover zich richting hun harde kern, richting hun fanatieke aanhang. Ze hebben de aftrap genomen via Meerdenk en de crosspass is geplaatst naar Elia Dijkstra op rechts. Die bereikt Kelvin Stenks. Maar die staat met zijn rug naar Nathan Chuan. Dus moet een tikkie teruggeven. Uiteindelijk helemaal terug naar achter naar Wouter Goes. De man centraal samen met Louis Schouten. Die staat links van hem. Die krijgt de bal toegespeeld van Wouter Goes. Hij staat in de middencirkel Schouten. Hij bereikt zijn maatje Matteo Chaves. Die tikt hem door. Dan naar de linksbuiten Rosangelo Daal. Al genoeg over hem gesproken. Recent in voetbalprogramma's. 5 wedstrijden, 4 doelpunten. Die linksbuiten helemaal ontploft. En het is nog een hele jonge jongen. Hè. Vorig jaar mocht hij zijn debuut maken. Vorig seizoen. En toen kwam die een paar minuutjes te laat. Toen werd hij toch op de bank gezet. Dat was nog een bijzonder verhaal. Maar inmiddels is hij echt niet meer weg te denken uit de basis. Hier een overtredingje van AZ. Dus Willem II met balbezit op de helft van AZ. Tikken hem terug en gaan rustig opbouwen. Via Vinkstam is de bal naar rechts verplaatst. Hidde ter Aves speelt in. En een goede kaats, renactie, maar uiteindelijk eventjes terug. En we zien dan dat Pervaloon op rechts staat. En Jaden Slory op links. Dat is waar wij even benieuwd naar waren. Dus dat nog even benadrukken. Slory dus met zijn fluwelen rechterbeen op links buiten. Om eventueel naar binnen te komen en op doel te schieten. Of een mooie richting doel draaiende voorzet te geven. Hier een kopduelletje overigens. Tony Villena. Tony, moeten we zeggen. Die bereikt met zijn hakballetje net niet Jaden Slory. En Devin Haan gaat doorjagen op de goalie van AZ. Willem II komt hier niet om te verdedigen. Dat is duidelijk. Komen ook gewoon om aan te vallen. Volle bak druk gezet op de achterste linie van AZ. Helemaal bij de achterlijn. Laat AZ nou net een ploeg zijn die daarvan niet zo snel onder de indruk raakt. Hooggeven been daar. Dus een overtreding gegeven tegen Willem II. En AZ mag op de middenlijn de aftrap nemen op hun rechterflank.
0: Ja, en mooi om te zien die duels. Want dat lijkt een koppeltje te gaan zijn. Die Klaas samen met de Villena. Ja. De 35-jarige routine van AZ tegen de 31-jarige routine van Willem II. En ondertussen gaat Meerdink even naar de kant. Ik weet niet of hij zijn oorbel af... Nee, hij lijkt iets bij zijn wenkbrauwen te hebben. Misschien dat hij opengesprongen is, geen idee. Maar
1: heeft dat te maken met het hooggeven beentje van net? Ik zag niet precies...
0: Ja, dat zou kunnen. En dan moet hij in ieder geval daar nog een minuut langs de kant blijven. Ik weet niet of die minuut dan nu al ingaat. Of vanaf het moment dat hij...
1: Die nieuwe
0: zeg
1: regel.
0: Maar, ja, dat hè. Dus, ja. En ik las ook, en ik weet niet of die regel opnieuw... of vanaf nu of ingaat. Het ministerie van de Veiligheid en Justitie heeft bepaald dat bij vuurwerk direct een wedstrijd gestaakt wordt. Dus niet meer tijdelijk en
1: niet
0: vervangen
1: meer,
0: wordt.
1: Niet meer even stilleggen en nog een tweede keer proberen?
0: Nee, meteen inderdaad. Dus we gaan het zien. Nu AZ in balbezit, vrije trap genomen. AZ dus even met 10 man, omdat Meerdink aan de zijkant verzorgd wordt aan zijn wenkbrauw. Bal op links en dan is het Willem II dat daar misschien tussen kan zitten. Fel op de huid inderdaad. Willem II komt niet alleen om te verdedigen. Terecht wat jij zei ook, René. Nu de bal op rechts via Dijkstra. Die de actie eigenlijk niet in gaat zetten. En nu Klaas hier die even de bal even terugspeelt. Maar Schouten. En dan is die bal eigenlijk binnen een seconde of 5 à 10. Is die van rechts naar links. Dan weer naar het midden. Terwijl Meerdink staat te wachten tot hij er inderdaad in mag. Maar goed, die zal nog even moeten wachten. AZ nog wel in balbezit. Dat zullen ze wel even blijven houden, denk ik, met 10. Nu een actie aan de linkerkant. Versnelling. Er wordt toch gekozen voor een bal op even terug op Wouter Goes. Dan is het de Klaas die Dijkstra in wil spelen. Maar die is wel erg hard ingespeeld. Zo. Of zou dat bewust zijn of Meerdink misschien?
1: Dat
0: schoot
1: dus meteen ook door mijn hoofd. Misschien dat hij inderdaad wil zorgen dat de bal even uitgaat, zodat Max Meerdink erbij kan komen. Omdat hij denkt van ik heb wel weinig mogelijkheden daarvoor in tegen die overmacht van Willem II verdedigers. Nu onze spits daar niet staat. Hier is dan de inworp genomen door Willem II. En daar een klein duwtje van Kelvin Twicht tegenover zijn tegenstander. En dat is Dave Kwakman. En dan is er dus een vrije trap. Net over de middenlijn voor AZ. Ze verplaatsen de bal naar rechts. Elia Dijkstra levert in bij Kelvin Stenks. En sprint meteen richting de achterlijn. Stenks probeert hem weg te steken met zijn linkerbeen. Stenks dus op de rechtsbuitenpositie. Waar normaliter Wesley Patachi staat. Maar ze hebben natuurlijk een grote naam binnengehaald. En Kelvin Stenks, in vorm. Ja, die moet je te alle tijden opstellen, zou je zeggen. Want ik vind Patachi nog niet de speler die hij beloofde te kunnen worden. Toen hij gehaald werd door AZ. Qua rendement wil dat nog wel eens een beetje tegenvallen. Maar laat ik dat soort dingen niet te hard roepen, hè, als wij met Willem II hier op bezoek zijn. Want dan zal je het zien dat het gaat gebeuren. Hier komt dan onze linksback. Linker centrale verdediger Vinkstam. Die speelt terug op onze goalie. Dan een lange bal van Maxime de Lange. Die dus weer in de goal staat. Vorige week zijn debuut gemaakt. Overgekomen van Cercle Brugge. En dan meteen voor de leeuwen geworpen, om het zo maar even te noemen. Kijk eens even, goede aanname op de borst. En dan speelt hij hem in één keer met een goede volley richting Chouaon. Die kopt hem door. Dan is er de onderschepping van Jordi Klaas. Die tikt de bal gauw terug naar Wouter Goes. En dan daar Goes naar Kwakman. Kwakman opent naar links vanuit de middencirkel. Die zich toch even liet inzakken, Kwakman. Nu hij zag dat Klaas wat dieper op het veld stond. Naar zijn natuurlijke positie, de nummer 8 positie. Maar Kwakman dus vandaag als schaduwspits opgesteld als nummer 10. Hij krijgt de bal nu toegeschoven van Rosangelo Daal vanaf links. Daar dan een combinatie naar Goes, rechts in het centrum. Naar zijn rechtsback, Elia Dijkstra. Die staat al een meter of 15 over de middenlijn. Aan de zijlijn geplakt. Hij probeert de bal bij Stenks te krijgen. Via via gaat de bal nu eerst even naar Peer Koopmeiners. De jongere broer van Teun Koopmeiners natuurlijk. die in Italië de laatste tijd goed op dreef is. Een paar assists gegeven al voor Juventus dit seizoen. Hoe jong dat ook nog is. Oeh, hier komt een dreigende actie vanaf links. Van Rosangelo Daal, die bereikt de achterlijn bijna. Krijgt de bal goed voor. En dan een kopbal ruim voorlangs. Zo voorlangs dat hij niet eens over de achterlijn gaat. Wordt wel binnengehouden door Elia Dijkstra. Die speelt hem terug op Klaasie. Klaasie speelt in op Stengs. Kelvin Stengs met grote bros, zwarte krullen. Maar die schat de situatie niet helemaal goed in. Zijn steekpaas komt niet aan en wordt weggewerkt door Vin Stam. Bal over de zijlijn op de helft van AZ. En dan dus een inworp voor AZ op een rechterflank.
0: Ja, goed verdedigd door Vin Stam. En je ziet meteen de verdediging van Willem II zie je aansluiten. Dat is prima. Dus dat zegt wel wat over de bedoeling van Willem II. Natuurlijk, het meeste balbezit zal zijn vanavond voor AZ. Maar Willem II zal er proberen uit te komen. Is nog niet gelukt, maar ook nog geen kans gezien voor AZ. En we kruipen zo richting die eerste 10 minuten toe. Nu de bal terug, blijft ook binnen. Randje 16, tenminste nog net iets ervoor. En dan een chip over de verdediging 1 van Willem II. Die had volgens mij ook prima even kunnen laten gaan. En dan had de Lange hem op kunnen pakken. Maar toch via een Willem II over de achterlijn. Dat betekent een corner voor AZ aan de rechterkant van het veld. Stengs die even wacht tot of iemand anders hem gaat nemen. Of misschien dat ze hem met z'n tweeën gaan nemen. En dat is ook zo. Met tweeën krijgt Stengs hem terug. Lijkt me wel, ja. Nu dan naar de 16 meter. Daar staat Klaasie vrij. Heel vrij. Ja, die gaat schieten met links. En dat is volgens mij niet zijn allerbeste been. En
1: die kreeg veel ruimte. Die hangen met dat... Met die roos, daar mikte hij op.
0: Mikte hij daarop? Nou, dan laat hem dan maar hangen, dat spandoek in ieder geval. Dat zou
1: misschien dat Max Meerdink er ook in trapt.
0: Dat zou zomaar kunnen, inderdaad. Maar hij kreeg wel erg veel ruimte op die 16 meter van Willem II. Maar goed, uiteindelijk liep het goed af. Nu dan de lange uittrap van De Lange. En dan schiet die bal door. En dan misschien ruimte en een mogelijkheid voor Willem II. Aan de rechterkant van het veld. Dit lijkt me een overtreding. En dat is het ook, want de grensrechter vlag. Dank je wel, grensrechter. En AZ is daar niet mee eens. Chavez die nog eens eventjes een afkeurende blik toewerpt. Ik denk niet dat hij daar heel erg onder de indruk is.
1: Hij werd eerder als shirtje getrokken. Hè? Toen bleef Pervelo nog op de been. En hij liet zijn tegenstander de hielen zien. Ja, als hij dan ook nog een duw krijgt in de rug. Dan moet je fluiten.
0: Dan moet je fluiten. Nu een vrije trap voor Willem II. Een mogelijkheid met veel mensen voorin. Alleen Ter Avest is achtergebleven. En niemand van AZ die voor is. Randje 16 aan de rechterkant van het veld. Vrije trap Willem II. Gaat hij ineens? Nee. Wordt gekopt. Is dat ten hoofd van Willem II? Nee. Gaan we meteen door? Nee. Want er is een corner dus aan de rechterkant van het veld. De eerste corner van Willem II. En is daar misschien iets uit mogelijk. Er natuurlijk wel een aantal mensen met de lengte. In ieder geval een Maxime Dekker of Stam. Hoe mooi zou het zijn als een van die twee jongens hier in het AFAS-stadion zou scoren. Ben ook benieuwd dan naar de reactie. Maar die gaan we zo zien, hoop ik. Dus nu die corner aan de rechterkant van het veld. Er wordt nog even gekeken. Dan is de scheidsrechter er ook klaar voor. Die spreekt nog even een aantal mensen toe. Chua On in ieder geval met zijn tegenstander. Die wordt aardig meteen omhelst. Ik zou zeggen, spreek na de wedstrijd nog eventjes gezellig af. Nu dan die corner. Een korte corner. Dit lijkt ingestudeerd. Wordt voorgegeven met links. Duurde lang. Komt nu voor. Helemaal achterin. En wordt verlengd. En dan blijft hij binnen. Ja, Stam. Houdt hem binnen op Slory. Slory kan schieten. Nee, geeft hem bij de tweede paal. Kan Haan eraan. Ja, en dan komt hij in de handen van Jari de Bus. En is het gevaar geweken, René.
1: Ja, ik zie al wat tweets van Sanne. Onder andere met Let's Go AZ Willem II. Leuk dat jullie weer zitten te luisteren. Terwijl hier een uitbraak op links lijkt te worden gelanceerd door AZ. Maar dan een goede stevige bodycheck daar van Tony Villena. Hoewel die daarbij in de rug wordt geduwd en op de bal valt. En daarmee dus een corner weggeeft. Tweede corner van AZ. We hebben er zelf eentje gehad. AZ neemt weer de leiding in corners. Maar er staat gewoon 0-0 met 10 minuten op de klok nu. Terwijl we de 11e minuut ingaan, wordt de bal neergelegd daar voor de corner. Dat is door de aanvoerder. Ik dacht een aanvoerdersband te zien. Maar het lijkt me Peer Koopmijn is die ze trapt. Normaliter doet hij dat altijd. Daar wordt hij teruggekopt door Wouter Goes en dan weggekopt door Matteo Chavez lijkt het wel. In plaats van richting de goal. En dan is daar Kelvin Stengs excuus met de steekbal. Daar komt Kwakman met de voorzet. Weggewerkt door Willem II. Half-half. Krijgen hem nu echt weg. Maar opgevangen halverwege onze helft door Jordi Klaasie. Die bereikt Stengs. Stengs met de steekpaas. Dijkstra nu met de step over. Die maakt wat schijnbewegingen. Terwijl Chua On zich niet gek laat maken. Hij bereikt wel daar met een Ja, een balletje terug. De lopende man Klaasie. Klaasie naar Stenks. Stenks terug naar Wouter Goes. U hoort het al, de verdedigers van AZ worden aan het werk gezet. En dan helemaal terug naar de goalie, Jari de Busser vandaag. Dit keer dus niet Jaden Owusu-Oduro. Die het seizoen begon als eerste doelman. En daar dan de combinaties achterin bij AZ om het weer op te bouwen. Via Peer Koopmeiners naar Goes. Goes naar Dijkstra, de vaste patronen. We zijn dus op rechts, op de rechterhelft van AZ. Daar een crosspaas van Wouter Goes. Via Koopmeiners bereikt hij Matteo Chaves. Nee, Chaves gaat nu diep. Het is Rosangelo Daal die zich liet inzakken naar de linksbackpositie. Maar ja, hij durft de actie niet aan te gaan. Tegen Per van Loon, die goed mee verdedigt. En achter hem nog Hidde ter Avest. Nu is Rosangelo Daal er een soort van langs richting de achterlijn bij Per van Loon. Maar hij wordt gevolgd door een schaduw, lijkt het wel. Een schaduw in een Willem II-shirt. En die krijgt de bal na het afpakken bij Devin Haan. Haan aan loopactie. Wordt met ballen al over de zijlijn gegleden door Matteo Chaves. En dan dus een inworp voor Willem II. Op onze rechterflank, halverwege onze helft. En dan zijn de eerste 12 minuten voorbij, Pim. Ja, niet slecht, toch?
0: Nee, 0-0. Zelf eigenlijk nog niks gecreëerd. AZ ook niet. Wel veelvuldig in balbezit, maar dat hadden we wel verwacht. Maar goed, misschien nu, want Chouan gaat op avontuur. En ook Slorry, die wil de bal wel graag hebben. Maar er wordt gekozen voor een lange bal naar Haan. Die komt niet aan, maar Willem II blijft wel in balbezit. Bal moet even terug. Bal op ter Avest. En die zal waarschijnlijk even kiezen voor controle via Stam en Dekker. Dat Alkmaarse duo. Nu Slorry, die komt inderdaad naar binnen. En het balletempo ligt aan beide kanten hoog. Moet ook wel. Daar komt iemand opgestoomd. Dat is ter Avest. Die geeft de bal voor. En die wordt ter nauwe nood gered achter. En ten koste van een ingooi. Ter hoogte van de 16 meter. En die is al ingegooid. Dus dat betekent dat Willem II snelheid betracht. Die bal is best slim op Uriel van Aals. Die daar opdook bij de eerste paal. Maar die bal is net te scherp. En daardoor kon de Busser makkelijk die bal oppakken. Heeft hem ook alweer uitgerold. Dus er wordt weinig tijd genomen voor een beetje rust. Nu die bal wel weer terug op de Busser. En nu kiest hij voor een lange bal. Meerding kopt hem. Verlengt hem niet, maar naar de rechterkant kopt hij. Maar dan is ter Avers die hem rustig terugkopt. Nee, het was Van Loon die hem op ter Avers terugkopte. En zo is AZ in balbezit. Linkerkant van het veld. Nu op de helft van Willem II. Wilde ik zeggen, zei ik ook. Maar toen ging hij weer even terug op zijn eigen helft. Bal op rechts. Het moordentempo. Kelvin Stenks aan de bal. Geeft hem terug aan Klaasie. Weinig ruimte ook voor die spelers. Behalve als de bal teruggaat. Net zoals nu naar Wouter Goes. Die wordt dan niet onder druk gezet. Maar een paar metertjes vooruit. Dan is er weinig ruimte voor AZ. Willem II heeft het tot nu toe in ieder geval organisatorisch goed voor elkaar. Bal op de linkerkant. Kruipen richting de 14 minuten hier in het AFAS-stadion. En nu aan de bal, linkerkant. Wordt die bal binnengehouden? Ja. Komt die voorzet? Wordt er gekopt? En die bal is eigenlijk heel zachtjes door Meerdink volgens mij. En die kan over de achterlijn gaan. En zo is het een doeltrap voor Willem II. Eerste kwartier bijna voorbij, inderdaad 0-0.
1: Ja, 0-0. Ja. Een paar leuke momenten over en weer. Nog geen 100% kansen, zoals jij zei.
0: Nee,
1: maar ik vind het wel leuk om te zien dat onze beide backs natuurlijk veel loopvermogen, ter Avest en Chouan, af en toe niet bang zijn om eroverheen te stomen. En dat er dan een beetje halfslachtig wordt meegelopen door Kelvin Stenks en Rosangelo Daal. Dat is misschien de manier waarop wij een resultaat zouden kunnen halen. Waarop wij het verschil zouden kunnen maken. Maar het is natuurlijk nog lang de wedstrijd. En AZ gaat ook zeker zijn momenten hebben met al hun aanvallende klassen. Hier de lange bal van Willem II, die komt niet aan. En dan is er de overname via Peer Koopmeiners die Elia Dijkstra inspeelt, de rechtsback. Dijkstra terug naar Goes. Zijn maat rechts in het centrum. Dijkstra krijgt de bal terug. Zet het op een lopen. Speelt in op Stenks en loopt door. Stenks een paas richting, even kijken, dat is richting Koopmeiners. Kwam in eerste instantie niet aan. Zat Jaden Slorry er even half tussen. Maar in tweede instantie krijgt Stenks hem toch daar. En dan is er een crosspaas inmiddels geweest naar Matteo Chaves. Die probeert de voorzet te lanceren. Goed afgeblokt door Uriel van Aalst. Bal gaat over de zijlijn. Dus een inworp voor AZ op hun linkerflank. Op onze rechterkant. En dan ter hoogte van de punt van het strafschopgebied. De bal gaat terug naar achter, naar Lewis Schouten. Schouten neemt aan. Lijkt terug te gaan spelen op Wouter Goes in de middencirkel. Ja, daar gaat de bal inderdaad naartoe. Op eigen helft in de middencirkel. Meteen een goede lange bal van Goes. Maar goed verdedigd ook van Vinstam. En buitenspel inderdaad bij het vertrek van Max Meerdink. Bij het begin aan zijn loopactie. Dus dan wordt het een vrije trap voor Willem II. Dat duurt even voordat die bal vanaf de zijlijn het veld in is gekomen. Uiteindelijk dan hier de vrije trap genomen. Het is Maxime Dekker links in het centrum die inspeelt op Tony Villena. Krijgt hem terug van Villena. Dan bereikt hij zijn maatje op rechts in het centrum Stam. Oeh, daar een goede onderschepping van AZ. Ter hoogte van de middenlijn gaat die bal nu vallen. En dan wordt hij naar voren gepeerd door Klaasie. Daar komt Stenks niet in dat luchtduel eraan te pas. Maxime Dekker die dat wint. En dan is daar de bal net niet helemaal bij Tony Villena op maat. Die bal die vanuit de lucht ook moest worden weggewerkt. Dus ja, een paas kan je het niet noemen. Dan is het Klaasie die hem heeft heroverd. En dan probeert Kelvin Stenks voorbij te gaan bij Chua On. Hij tikt de bal er langs en loopt dan tegen hem op. En krijgt daarvoor een goedkope vrije trap. Maar nou ja, een meter of drie, vier vanaf de punt van ons strafschopgebied op onze linkerflank. Dus dat wordt een, ja, ofwel een afdraaiende voorzet van een rechtspoot. Of een linkspoot die hem richting het doel gaat krullen. Ik zou te alle tijden kiezen voor die linkspoot. Maar Peer Koopmeiners eist de bal op. Die stuurt Stenks weg. En die zegt, ik ben hier de man die de vrije trappen neemt.
0: Zit in de familie, denk
1: terug,
0: ik.
1: Terug, joh. Ja. Zo zeggen ze dat hier.
0: Ja.
1: Nou, daar komt hij dan. Peer Koopmeiners. Eén hand de lucht in. Hij gaat dus een voorzet geven bij de eerste paal. Daar komt hij ook aardig, maar een beetje laag aangesneden. Makkelijk weggewerkt door Willem II. De bal wordt opgevangen bij de zijlijn door Rosangelo Daal. Die begint een loopactie de verkeerde kant op. Weet hij nog voor welk team hij speelt? Ja, want hij bereikt daar Dave Kwakman. Kwakman met de voorzet richting tweede paal. Weggekopt door Maxime Dekker. En een luchtduel wat door Slory een soort van wordt verloren. Maar waardoor de bal toch bij ons komt. En dan een combinatie hier tussen Devin Haan en Jaden Slory. Die wordt onderschept uiteindelijk door Elia Dijkstra. En die tikt de bal terug naar zijn goalie. Jari de Busser. Vandaar ook het applaus van het thuispubliek. En AZ gaat weer bouwen aan een nieuwe aanval. De 18e minuut is halverwege. De score is 0-0. Pim Smulders.
0: Ja, komt hij. Net even een slokje water nog eventjes. Lekker frisse energie. Hopen dat Willem II ook wat meer voor elkaar kan krijgen. Want het is veel rood-wit wat we zien met de bal. En nogmaals, wat we al zeiden. Nu misschien dan. Een bal over rechts. En die bal kan weer vrij simpel op worden gepikt door AZ. Willem II die dan wel even AZ onder druk zet op de helft van AZ. Maar loopt nu dan toch wel weer terug. Volgens afspraak dat je niet te vroeg druk gaat zetten. Want dan gaan die linies te ver uit elkaar staan. En dan komt er nog meer ruimte voor AZ. En dat is niet wat we willen. Nu Stenks, die kiest voor een actie binnendoor. Gaat naar het midden en wil hem dan toch weer op rechts spelen. Op zijn maatje Dijkstra. Maar die stond gedekt. Dus wordt er gekozen voor een aanval over links tenminste. Dan wordt er weer naar binnen. Gaat veel over het midden. Ook de verdedigers van AZ, Schouten en Goes, ruim op de helft van Willem II. Dus ja, als je dadelijk een keer wil counteren met de snelheid van Slory, van Loon, met de afmaker Haan. Ik voorspel hem vast, dan zou dat heel mooi zijn.
1: Het zou wel zijn derde worden dit seizoen.
0: Nou,
1: zijn vijfde duel.
0: Inderdaad, dit is een goede actie aan de rechterkant van Van Aalst.
1: Oh, maar, die schoten, die is pijlsnel.
0: Ja, en hij is ook helemaal alleen. Dat betekent dat als de actie gelukt was, was het natuurlijk fijn, maar dan was het nog wachten geweest. Ja, het is echt counteren en dan hopen dat er een aantal mensen aan kunnen sluiten. Van het middenveld of inderdaad van de aanval. Het is veel verdedigen, dus nu even balbezit voor Willem II. Dat betekent ook even rust in de zin, ja, niet per se rust, maar wel even niet achter de bal aanhoeven. Bal aan de rechterkant, verlengd met de borst. En dan gaat de bal over de zijlijn. Ingooi Willem II net over de middenlijn. Met de paar meters gesmokkeld wordt dat nog iets meer, denk ik. Nou, valt mee. Bal wordt ingegooid. Bal gaat terug. Meerdink gaat gelijk achter die bal aan. Goede schijnbeweging wil ik zeggen. Ja, door Stam. En daar wordt hij door Meerdink van de bal afgezet. Tenminste, dat probeerde hij. Was onreglementair. Dat betekent een vrije trap. Bal gaat meteen naar links, naar Chua On. Dan zie je meteen dat Slory probeert aan te bieden aan die linkerkant. Maar Willem II kiest er even voor om die bal in de ploeg te houden. En dat snap ik wel, dat je niet de hele tijd achter die bal aan hoeft. Wel,
1: nu meteen.
0: Ja, nu één spelen inderdaad. Over de linkerkant. Bal gaat er niet overheen, want dan is Slory weg. Dit is slecht aannemen van Koopmeiners. En daar komt bijna Van Aals mee vandoor. Dan komt Chua On. En dan Haan die het duel net niet wint. Maar Willem II kan in balbezit blijven. Ja, die bal blijft in. Maxime Dekker aan de linkerkant van het veld. Speelt Chua On in. Combinatie met Villena. Villena neemt hem prima aan. Speelt dan Slory. En misschien kan Villena dan daar overheen. Nee, er zit een overtreding. Ja, dat lokt hij dan toch weer goed uit. We hebben 20 minuten gespeeld. Ruim 20 minuten en 20 seconden. En nog steeds de brilstand, René.
1: Zeker, ja. Met andere woorden 0-0 voor de mensen. mensen die de brilstand niet kennen. Ik kan het me niet voorstellen.
0: Je weet het niet.
1: Ja, laten we het toch even benoemen. En daar, ik dacht misschien, daar gaat een crosspass komen van Vin Stam. Hij zag die hand van Jaden Slorry de lucht ingaan. Die wel door Wouter Goes een beetje met een half oogje in de gaten wordt gehouden. Die schat dat vaak goed in, hoor, die lange ballen. Hier komt trouwens onze lange bal. Uiteindelijk Maxime de Lange naar de rechtsbuitenpositie. Zo, aanname van Pervolone is prima. En dan gaat hij de combinatie aan met Kelvin Twicht. En dan komt hij er net niet langs, maar hij behoudt wel balbezit. De combinatie nu met Van Aalst en een schot van afstand. Daar vanuit het middenveld van Maxime Dekker, die is opgestoomd. Nee, dat is Pervolone, excuus. Ik wou zeggen, dat kan niet kloppen. Ik dacht rug nummer 23 te zien. Toen dacht ik Maxime Dekker. En toen dacht ik, nee, dat kan niet naast dat hij daar loopt. En dat was natuurlijk Pervolone, rug nummer 22.
0: Eerste schot, ja, niet op goal, maar wel eerste schot van Willem II.
1: Ja. En dan combinatie van AZ achterin. Oeh, die worden onderdrukt. Die goalie krijgt hem net op tijd weg. Jari de Buzzer. Zo, stevige bodycheck van Max Meerdink. Die wordt bestraft met een vrije trap voor Willem II. In de middencirkel op de helft van AZ. Veel te ver om op doel te schieten. Maar wie weet. Als er iemand staat te slapen, kunnen we misschien iemand lanceren op de flanken. En anders wordt het toch weer rustig opbouwen. Van een nieuwe aanval. Dat laatste wordt gekozen door Kelvin Twicht. Balletje terug naar Vin Stam. Stam naar de rechtsback. Ter Aves naar Van Aalst. Van Aalst naar Pervolone. Pervolone met een goede horizontale loopactie. En dan een balletje terug richting Maxime Dekker. Die bereikt Chouan. Chouan heeft veel ruimte. Loopt op met de bal aan de voet. Slorry zegt geef maar aan mij. Maar Chouan die gebaart blijven lopen. En dan pak ik gewoon mijn meter. Zolang ik niet wordt aangepakt. Eindelijk komt Kelvin Stengs mee verdedigen. Dan de combinatie tussen Chouan en Slorry. Uiteindelijk via Chouan terug naar Vilena. Vilena, Chouan. Chouan probeert er langs te komen, maar de bal wordt onderschept. Elia Dijkstra, die is pijlsnel. Hou hem in de gaten. Vilena loopt mee. Hij moet terugspelen via Stengs en Klaas. Nee. Hier wordt de bal ingeleverd. Haan zit er goed tussen. Tikt de bal naar Van Aalst. Van Aalst dreigt met de paas naar Verlomen. Gaat uiteindelijk voor de controle en terug naar de rechtsbackpositie. Ter Aves nu naar Stam. Stam met de crosspaas. Nou ja, niet echt een crosspaas, maar strakke paas over de grond richting Chouan. Die loopt richting de middencirkel. Geeft de bal aan Twicht. Twicht naar Stam. Stam met de lange bal op Pervolo. Net niet op maat. Die wordt de pas afgesneden door zowel Chavis als Schouten. Die samenwerken om Verloon even helemaal uit de wind te zetten. En de bal dus bij de goalie van AZ. Dat is natuurlijk Jari de Buzzer vandaag. De man die overkwam van Go Ahead Eagles. En dan neemt hij zijn tijd dit keer. Omdat hij nu niet direct onder druk wordt gezet. Vaak wel, hè, dat Devin Haan dat gaat doen. Nu dreigt Van Haan ook in zijn richting. Daar dan meteen het inspelen. Krijgt de bal terug van Stengs. Wordt dan echt onder druk gezet door Devin Haan. Een lange bal van de Buzzer wordt over de zijlijn gekopt. Ik dacht door Kwakman, maar blijkbaar zat het hoofd van Twicht daartussen. Want de inworp wordt aan AZ gegeven. 24e minuut loopt nog altijd 0-0. En Wouter Goes loopt op richting de middenlijn.
0: Ja, en ik zit zo te luisteren, René, naar jou en ook af en toe mezelf. Denk ik, goh, naam Twicht hebben we nog niet zo vaak gehoord. Staat wel in de basis, maar die moet veel lopend werken en verdedigend werken verzetten. Maar nog weinig echt in balbezit geweest. Dus, maar goed.
1: Misschien ook te maken met dat in de opbouw ook met regelmaat voor Vilena wordt gekozen natuurlijk. Mm-hmm. Ook een goede optie.
0: Ja.
1: Voorheen was het altijd echt één nummer 6. En dan twee iets aanvallender middenvelders. En dat alles via Twicht ging bijna. En nu is het meer dat we twee opties hebben, denk ik.
0: Dat zou inderdaad zomaar kunnen. Ja,
1: en inderdaad minder balbezit en aanzet natuurlijk.
0: Ja, dat ook. Nu een terugspeelbal van Willem II op De Lange. Omdat Meerdink niet bereikt werd. En een lange bal van De Lange. En nu een cadeautje. Dus Haan, de keeper komt uit. Nou, Haan had hij gezien dat de keeper uitkwam. Dat vraag ik me af. En dan nu een vrije trap voor AZ.
1: En Slorry heeft pijn.
0: Ja, terwijl Willem II vraagt van is het geen vrije trap voor Willem II. Het was een diepe bal over de verdediging heen. Haan ging op, tenminste, moest de bal nog controleren. En de keeper kwam uit. Ik weet niet of je dat gezien hebt, want er was zo aan het kijken naar de bal. Dus toen werd er een overtreding begaan.
1: Dit is een overtreding van de keeper op Slorry.
0: Ja, ik snap niet waarom de scheidsrechter kiest om hier de Busser, die uit zijn 16 komt, om die een vrije trap te geven. Ik heb geen idee. Dit leek me inderdaad eerder andersom. Heel vreemd dit.
1: Verkeerd ingeschat. Nou ja, die replay zien.
0: Dat ook misschien. We gaan het dadelijk zien. Hier komt hij nog een keer in herhaling. Maar in ieder geval, het spel is alweer verder aan de rechterkant via Dijkstra. Die gaat binnendoor. Nee, in de 16. Stengs aanspelen. Goed verdedigd door Willem II. Slorry in de 16. Dit is slordig. En dan kan AZ overnemen. Dat is niet zo handig daar om een actie te maken. De bal ging net te ver van zijn voet af. Nu AZ rondom de 16 van Willem II. Meerdink in de 16 meter. Kan hij een corner verdienen? Nou, hij houdt de bal gewoon in, dus geen corner. Nu dan een voorzet. Nee, de bal gaat naar Koopmeiners. Koopmeiners naar Klaasie. Klaasie in het midden. Er is weinig ruimte daarvoor AZ. Omdat Willem II de zaakjes tot nu toe daar goed voor elkaar heeft. Nu een actie van AZ op de linkerkant. Is het Daal zo te zien. Daal die naar binnen komt, naar de 16. Gaat hij schieten? Heeft hij eerder gedaan? Nee, doet hij niet. Een 1-2'tje. En dan komt die bal er even helemaal terug. En dan de bal op rechts. Omdat daar de verdediging van AZ mee naar voren komt. Dijkstra lijkt een beetje een halve rechtsbuiten. Terwijl hij wel rechtsback is. Nu dan in de 16. En dan een beetje gelukkig Willem II die over kan nemen. Nu dan misschien met ruimte aan de rechterkant van het veld. Van Aalst. Van Aalst dribbelt op. Maar wacht ook een beetje op versterking. Van Aalst gaat
1: zo,
0: zelf.
1: Zo.
0: Ga maar zelf. Nee,
1: man
0: schiet hem dan binnen. Oh, dat is jammer. En dan een schot van Tony Villena. Ai, ai, ai. Het was een hele mooie actie van Aalst. Die diep gestuurd werd aan de rechterkant. Dribbelde, maar keek ook om zich heen. Ja. Doordat er mensen kwamen. Kwamen niet echt. En daardoor ging hij...
1: En daarna kwam Schouten er voor een tweede keer tussen.
0: Ja, en toen wilde hij inderdaad uithalen. De bal kwam voor de voeten van Villena. En de bal metertje of drie over?
1: Ja, zoiets. Inderdaad. Ja, zoiets. Ja, mooi moment van Willem II in de 27e minuut. Die nu alweer bijna voorbij is. Terwijl AZ de opbouw gaat verzorgen. Zoals we dat gewend zijn via korte combinaties. Via de buzzer werd er ingespeeld op Koopmeiners. Terug naar Goes, terug naar Dijkstra op de rechtsbackpositie. En toen terug via Goes weer naar de buzzer. Dan zijn we weer terug bij af als AZ zijnde. En dan gaat Willem II weer hoog druk zetten. Helemaal tot in het strafgebied. Devin Haan door op die goalie. Het is duidelijk dat Stegeman niet heeft gezegd... ga maar achterover leunen en verdedigen. Jadon Schlory nu met de bal aan de voet halverwege de helft van AZ. Even een balletje terug naar Chuaon. Chuaon naar Kelvin Twicht. Daar is hij weer.
0: Ja.
1: In balbezit, zo willen we hem zien. Hij speelt in op Villena. Iets voor hem, een meter of vijf. En dan terug naar Twicht. Twicht in de middencirkel. Loopt op. Bekijkt zijn opties en komt met een goed boogballetje naar Perveloon. Wat een heerlijke aanname van Verloon. Met zijn rechter nota bene. En die kapt hem naar zijn linker. Wil dan een voorzet gaan geven. Maar twee man dekking. Daal is er ook bij. Balletje terug dan van Verloon. Naar de vrijstaande Finn Stam. Die staat 5 meter over de middenlijn op de helft van AZ. Rechts in ons centrum. Speelt in op Ter Avest. Krijgt de bal terug. Speelt in op Maxime Dekker. Oud AZ-speler. Vooral jong AZ natuurlijk. Maar ook al bij de helft een paar duels. Van Aalst weer met veel ruimte. En Jadon Schlory is erbij. Van Aalst zelf met het schot. En daar Jari de Busser iets te veel door het midden. Iets te weinig kracht om een rebound af te dwingen. Jammer, maar weer een goed moment van Willem II. Waar Wouter Goes in verlegenheid werd gebracht. Omdat Dijkstra, jij zei het al, is af en toe een halve rechts buiten. Hier was Dijkstra niet de tijd terug om te helpen verdedigen. En daar was het gewoon Van Aalst en Slory met z'n tweetjes tegen Wouter Goes. Met een beetje meer geluk, dan speel je dat uit en heb je een 100% kans. Nu was het een 70% kans, laten we het zo noemen.
0: Ja.
1: Hey, Willem II weer met overname, diep op de helft van AZ. Maar dan is de inspeelpaas van Twicht niet goed naar Slory. En dan zit Dijkstra ertussen. Zo, stevige charge daar van Tony Villena. En overtreding, Willem II gefloten. En daar komt de eerste gele kaart van de wedstrijd zo te zien. Scheidsrechter, zoals gezegd, is Martin van der Kerkhof. Hij neemt zijn tijd en wacht tot Villena opstaat om die gele kaart te geven. Villena protesteert. Hij geeft aan mij. Ik een gele kaart. Geef me hem. We gaan even de replay bekijken.
0: Ja, was wel stevig. Was wel stevig ingrijpen van
1: Villena. Valt iets voor te zeggen. Ja. Daar is AZ met de vrije trap. 30ste minuut loopt. Daar komt Mateo Chaves met een scherpe voorzet. Te scherp. Chuaon maakt er een... inworp van, nee, het is nog net een corner. Hij kon hem net niet binnenhouden daar. Nadat hij de bal van richting veranderde. Om te voorkomen dat er een AZ'er werd bereikt in het strafschopgebied. Scoren 0-0, 30ste minuut halverwege. Daar komt de corner, dit keer van Kelvin Stenks. Met het linkerpootje vanaf rechts. Oh, maar hij neemt hem kort naar Dijkstra. Dijkstra door naar Klaasie. Klaasie heeft een optie daarvoor in, maar kiest voor Stenks aan de rechterzijlijn. Een goede steekpaas op Dijkstra. Dijkstra trekt hem laag voor. Willem II werkt de bal weg. En die gaat niet over de zijlijn, wel over de zijlijn via Slory. Die probeerde nog zichzelf te lanceren. Maar AZ heeft de inworp alweer genomen. Daar komt Kelvin Stenks. Die heeft de achterlijn gehaald. Moet hem nu met zijn mindere rechter voorgeven of terugkappen. Hij gaat voor terugkappen. Geeft hem laag met links voor. Angelo Daal met een schot uit de moeilijke hoek. Goed gegrepen. Maxime Prima. De Lange, onze nieuwe doelman, laat zien waarom hij gehaald is. Uitstekend en meteen ook klem vast. 0-0 31ste minuut gaat lopen. En Willem II gaat de lange bal nemen.
0: Ja, terwijl we de herhaling op de video als nog even voorbij zien komen. Prima redding inderdaad. Nu Vilena, geel op zak, krijgt de bal aangespeeld. Benieuwd hoe lang hij het volhoudt vandaag. Vorige week was hij goed voor 20 minuten. En heeft hij het een hele helft volgehouden. Want hij een beetje roofbouw werd er gepleegd, zei Stegeman. Op hem om hem al eerder te brengen. Maar hij vond het noodzakelijk. En nu dus in de basis. Misschien 60 minuten, we gaan het zien. Nu de bal aan de rechterkant. Maar die bal is net te kort op Van Loon. Maar Willem II kan hem misschien overnemen. En dit is dan iets te fel van Finstam. Dat mag niet van de scheidsrechter, dat snap ik. En dat is een vrije trap nog op de helft van AZ. Metertje of 4-5. En weer even rust voor Willem II. Middels al ruim een half uur gespeeld. Nu Dijkstra aan de rechterkant. Rechtsback, rechtshalf en rechtsbuiten in één. Drie halen, één betalen. Nu is het achterin Schouten die de bal heeft. En met zijn maatje Wouter Goes de bal wat overspeelt. En dan gaat de bal helemaal naar links. Peer Koopmeiners die wat teruggezakt is. Bal wordt ingespeeld op de 16 meter op Klaasie. Maar die kan weinig met de bal heen terug. Oeh, en dan komt die bal misschien nog bij Klaasie terecht. Maar wordt de bal verlengd. En zo verlengd dat hij bij De Lange terecht komt. De Lange schiet meteen die bal naar voren. Dan wordt hij weggekopt door Schouten. En dan blijft AZ in balbezit. Willem II die hoog druk zet inderdaad. Tenminste probeert dat te doen. Maar hier toch wel wat ruimte als de bal snel gespeeld wordt. Dat gebeurt. En heel veel ruimte voor Dijkstra aan de rechterkant. Stengs heeft minder ruimte van Chuaon. Gaat dan naar binnen. Zijn linkerbeen. Een heel slim balletje van AZ. En dan is het in de 32e minuut 1-0 voor AZ door Jordi Klaasie. Die bal werd heel slim ingespeeld. En de bal werd teruggekaatst volgens mij.
1: Door Meerdink inderdaad, ja.
0: Meerdink en Klaasie die de bal langs De Lange die daar volgens mij nog wel aan zit. Ja, een kaats, heel mooi. Dan is Klaasie die hem langs De Lange schuift in de lange hoek. 1-0 AZ in de 32e minuut. Ja. Terwijl je het idee had van, hey, als je dit nou langer vol kunt houden, hè, die 0-0. Echt geen echt grote kans had gehad AZ.
1: Nee.
0: Maar al bij al, nou ja, Willem II een paar spelde prikjes.
1: Ja, ja, precies.
0: Nou ja, verdiend of niet. Dus 1-0
1: zonde,
0: René.
1: Zonde. Het was, zonde. Ja, ik moet nog even iemand benoemen, want jij gaf al aan. Meerdink legde hem heel goed terug na zijn renactie de diepte in. Voor Klaasie om binnen te tikken. Maar die steekbal van Kelvin Stengs was wel fenomenaal.
0: Ja, zeker.
1: Ik dacht even aan een mislukt schot. Maar hij had meer gezien dan ik in die split seconds.
0: Ja.
1: Hij zag die loopactie van Meerdink al op het moment dat hij vertrok. Ja, dat is de waarde van Kelvin Stengs.
0: Maar ook die kaats
1: waarom die terug is
0: van Meerdink netjes, hoor.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, heel, ja, daar doe je niks aan, joh. Daar kan je de doelman niet kwalijk nemen. Daar kan je onze verdedigers ook niet zoveel kwalijk nemen. Dat is de kracht van AZ. Die vaste patronen. Ze kennen elkaar door en door. Een aantal van de jongens kennen elkaar vanuit de jeugd. En Kelvin Stengs inmiddels een paar jaartjes ouder. Maar ook uit de AZ-opleiding. En ja, hoeveel staan er hier op het veld die wel niet uit de jeugd zijn doorgestroomd? Heel veel vandaag, hoor. Kan ik je vertellen. Patachi namelijk op de bank natuurlijk. En Rosangelo Daal en Kelvin Stengs op de flanken. Het volledige middenveld. AZ-spelers, Nederlanders. En dan achterin ook een aantal. Hier dan een steekpaas van Kelvin Stengs richting de achterlijn. Die wel te hard is voor Elia Dijkstra. Dus een doeltrap voor Willem II. 34e minuut. En mocht u net inschakelen. De score is dus 1-0 hier voor AZ. Het uitpubliek blijft goed geluid maken. Blijft onze ploeg steunen. Zo mag ik het zien. Want dat hebben we natuurlijk nodig, hè, in dit soort lastige uitwedstrijden. En ook in thuiswedstrijden tegen tegenstanders van dit kaliber. Hier dan de opbouw van AZ vanaf de middenlijn. Verzorgd door Schouten. Die bereikt op rechts Goes. Goes tikt de bal terug. Schouten door naar Koopmeiners. Koopmeiners draait open. En dan Van Aalst blijft op afstand schaduwen. Om te zorgen dat Matteo Chaves niet kwijt vrijkomt. Samen met Per Verloon komt Van Aalst ertussen hier. Uiteindelijk de bal terug ter hoogte van de middenlijn in de ploeg bij AZ. Goes loopt op met de bal aan de voet. Tikt hem dan terug naar Schouten. Ter hoogte van de middenlijn. Schouten met de inspelpaas op Chaves. Chaves wurmt zich er voorbij bij Per Verloon en wil dan een voorzet geven. Die gaat er langs bij Traves. Maar dan heeft hij rugdekking van Vint Stam. Bal weggewerkt. En dan daar de lange bal van Willem II. Opgevangen door Jari de Busser en Louis Schouten. Die hebben Rosangelo Daal bereikt op de linksbuitenpositie. Daal Die begint aan een actie richting de achterlijn. Moet hem dan met zijn verkeerde linker voorgeven. Dat lukt aardig. Bal half weggewerkt door Willem II. Opgevangen daar door Schouten. Schouten, Klaasie, Klaasie terug naar Goes. En Goes naar rechts half op dit moment. Kelvin Stenks, die komt met de paas op Meerdink. Meerdink met de kaats terug richting Klaasie. Die gaat mis, maar belandt achter hem in de middencirkel bij Schouten. Schouten naar Koopmeiners, links centraal op het middenveld. Koopmeiners naar Daal. Daal steekt hem richting de achterlijn voor Mateo Chavez, de linksback. Die is er overheen gedenderd. En die komt met een voorzet.
0: Buitenspel.
1: Buitenspel inderdaad. Ik wou zeggen, dat is geen corner. Wat
0: grensrechter
1: daaraan geeft.
0: Wacht even, het leek toch dat hij...
1: Ja, toch een corner.
0: Vlakt hij dan voor een corner? Dat is een rare... Dat is een rare call.
1: Ja, of de scheidsrechter heeft niet door dat er gevlacht wordt voor buitenspel.
0: Ja, maar die hebben contact, dus dat lijkt me sterk.
1: Ja, dat lijkt me ook sterk inderdaad.
0: Nou, okay.
1: Nou ja, toch een corner blijkbaar. En die wordt door Peer Koopmeiners vanaf links genomen met rechts richting de goal. Zo, die krult hem er bijna zelf in bij de tweede paal. Dan de bal weggekopt. En blijkbaar een AZ-speler die als laatste het hoofd er tegenaan had. Dus doeltrap Willem II. Want iedereen plooit terug. Nog 9 minuten reguliere speeltijd. Ja, toch zuur, hè? Dat je dan toch 1-0 achter staat. Terwijl je eigenlijk gewoon net zo goed voor de dag komt. Bijna. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Je hebt wel minder balbezit.
0: Ja.
1: Maar qua momenten voor de goal deed je niet onder tot dat moment.
0: Nee, het was gewoon een hele goede teamgoal van AZ. Zo eerlijk moeten we zijn. Maar we gaan het zien of Willem II wat meer eruit kan komen. Want we zien toch veel een handbalverdediging van Willem II om AZ het spelen daar onmogelijk te maken. Dat gaat lang goed. Hè, tot aan de 16 meter. Maar goed, als er dan een gaatje is en die was er. Dan kan hij zomaar eens verkeerd vallen. Dat deed hij één keer. Nu Willem II aan de linkerkant via Chuaon. Die gaat op avontuur. Dan wordt Slorry ingespeeld. Die glijdt half uit, maar blijft wel in balbezit. Nu Dekker ruim op de helft van AZ. Maar via Chuaon gaat de bal terug naar... Daar is hij, Kelvin Twicht. Die Maxime Dekker, die nu een halve links buiten is. Kapt hem mooi terug. En dan via Vilena komt de bal via Chuaon terecht weer bij Twicht. Die even terug is. Dan zo'n slim balletje. Nu dan, nou schiet maar Vilena. Nee, komt niet helemaal goed. Nu ingespeeld en dan komt die bal niet bij Willem II terecht. Anders was het zomaar gevaarlijk kunnen worden. Maar Willem II nog steeds in balbezit. Bezit via Dekker. Bal gaat even naar rechts. Via Stam komt hij terug. Nou, Twicht, zeggen schiet maar eens een keer. En dan een verkeerde paas van Twicht. Kan Willem II hem overnemen? Ik hoop het wel, want anders dan is het AZ. Maar die temporiseert, dus komt er niet heel snel uit. Waren ook met heel veel mensen terug nu AZ. En kiezen even helemaal voor de bal terug op Schouten. Schouten die wat opdribbelt. Staat inmiddels in de middencirkel. En de bal komt terecht bij Klaas. Ik plak er zomaar even een T achter. Ja.
1: Tuurlijk.
0: Ja, mag hier wel in deze regio.
1: Hij staat ook omcirkeld op jouw wedstrijdformulier.
0: Oh, is het
1: dus
0: dat?
1: Vandaar.
0: Ja, dat zal het zijn. Nu AZ in balbezit via die doelpuntenmaker Klaasie. Pas een tweede plek in de basis. 2 keer ingevallen en 1 wedstrijd eerder in de basis. Dus heeft nog niet alle wedstrijden gevoetbald. Wel gescoord inmiddels dus nu. Bal is weer terug. Dus dat betekent dat Willem II het organisatorisch weer aardig heeft staan. Zodat AZ toch weer een aantal keren moet kiezen voor die weg terug. Kruipen richting de 40 minuten. Eerste helft. 1-0 de stand door het doelpunt van Klaasie. En die mooie kaats van Meerdink. Bal bij Koopmeiners. Koopmeiners weet Klaasie te vinden. Gaat veel over Klaasie. Nu naar Stengs. Kies Steng voor Dijkstra. Nee, terug naar Klaasie. En zo probeert AZ een gaatje te vinden in die hechte verdediging van Willem II. Dat mag gezegd worden. Nu dan maar naar binnen. Nu dan ruimte. Maar er wordt toch gekozen voor de bal naar rechts. Naar Dijkstra. Die zoekt het duel op met de Chuaon. Geeft hem dan terug. Komt er een voorzet? Nee. 16 meter wordt ingespeeld. En dan is het zoeken. Bal nu helemaal naar links. Naar Daal. Daal die naar zijn rechterbeen. Nu naar zijn linkerbeen gaat. Gaat dan versnellen in die 16 meter. Wordt voorgezet. En dan wordt hij huizenhoog overgeschoten. En u hoort Stengs, hier het publiek.
1: Bedankt.
0: Ja, Stengs. Bedankt inderdaad, want de goal was leeg. En met zijn goede been ziet hij de bal echt wel een paar meter over, René.
1: Ja,
0: deze had jij gemaakt.
1: Een paar meter, een paar honderd meter. Maar inderdaad, die strakke, lage voorzet van Paul was fenomenaal. Goed op maat. Tussen een woud van benen door, dat wel. Dus wat dat betreft ziet Stengs hem natuurlijk laat komen. Maar
0: hij rustig beheerst, raak je ze 2-0.
1: Precies, zachtjes. Goal helemaal leeg. Aanzetten. Hij ramt hem echt Poeh, dat verwacht je niet van zo'n ervaren speler. Dan de lange bal doorgekopt door Devin Haan. Opgevangen door Wouter Goes. Ingeleverd weer. Lijkt het bij Willem II. Ja, dan wordt er gefloten voor dit. Ja, 50-50, duel flauw. Devin Haan die iets te stevig erin gaat bij Lewis Schouten. Blijkbaar in halverwege de helft van AZ. De vrije trap voor de thuisploeg. Is al genomen door Klaas hier naar zijn collega links in het middenveld. Koopmeiners, die loopt op met de bal in de voet. Die is inmiddels over de middenlijn. Loopt op, loopt op, loopt op. Wordt nog niet aangepakt. Levert in bij Dave Kwakman. Kwakman, loopactie en verliest de bal. Want hij paast hem gewoon in de voeten eigenlijk bij Willem II. Dan onze lange bal richting de middenlijn eigenlijk niet goed op maat. Misverstandje. En dan AZ dus met de overname, met Rosangelo Daal. Die is helemaal ingezakt. Ter hoogte van de middencirkel levert hij hem dan maar in bij Goes. Op rechts, Goes naar Stenks. Aan de rechterzijlijn gekleefd, halverwege de helft van Willem II. Die tikt hem terug naar Goes, want hij kan Dijkstra niet bereiken. Goes naar Schouten op links. Schouten verder naar links, naar Koopmeiners. Nog verder naar links, naar Rosangelo Daal. Matteo Chavez is er overheen gegaan. Maar Daal komt naar binnen dribbelen. Die zoekt naar zijn rechter. Tot nu toe heeft hij veel voorzetten met links gegeven. Hij schiet graag met rechts. En tot nu toe heeft hij nog geen assists, maar hij heeft wel 4 goals gemaakt. Dus dat rechterbeen is er eentje om goed in de gaten te houden. Daar komt hij weer. Te herkennen aan zijn ingetapte pols. Die linker pols. Heeft hij al een tijdje zo. Ik denk dat het voor good luck is. Want ik kan me niet voorstellen dat hij er zo lang al last van heeft. Daar dan de actie van Dijkstra. Levert in bij Stenks. Dennert weer richting de achterlijn. Stenks dreigt met een actie. Komt met een steekpaas naar Kwakman. Dave Kwakman probeert de bal nog voor te krijgen vanaf de achterlijn. Maar die bal is achter. En dus Willem II met de doeltrap. Kwakman die was er al niet op tijd bij. En die peert hem dan nog verder achter de goal. Dan is het de 42e minuut bijna voorbij. 1-0. Ja, moeten we het even houden op deze stand tot de rust? Of moeten we nog vol gas gaan voor gelijkmaker, Pim? Wat denk jij? Wat zou jij doen als coach?
2: Nou ja, je wilt een resultaat behalen. Je staat 1-0 achter. En dus ik zou proberen om iets meer druk naar voren te kunnen krijgen. En vooral druk in balbezit dan. Want een 1-1 is natuurlijk een veel betere tussenstand dan een 2-0. Ja. Wel berekenend of je dat vol gas moet doen, ja, dat weet ik niet. Maar goed, we gaan het zien. Nu de bal aan de linkerkant bij AZ. En helemaal zelfs aan de linkerkant wordt dat naar binnen gedribbeld. Er zit inderdaad die Daal met herkenbaar aan zijn witte pols. Ik denk dat hij geblesseerd is geraakt van het juichen. Dat heeft er inderdaad al 4 in liggen. Ja. Nu dan Stenks die de bal voor heeft. En dan is het Lena die de bal wegwerkt. En die bal blijft een beetje hangen bij die achterlijn. Nu dan wel Willem II via Slory. Kan op snelheid. En dan wil hij Chua Ondi mee naar voren als ze gaan inspelen. Maar dan zit er een been van AZ tussen. Dat betekent een ingooi voor Willem II. 43 minuten bijna gespeeld. We kruipen inderdaad richting die rust. 1-0 tussenstand nog. Ook dat zou misschien prima zijn qua tussenstand. Ja, niet omdat het een achterstand is, maar zeker beter dan meer. Maar als je dadelijk nog met 1 kans nog kunt scoren, zou het van qua kansenverdeling niet eens onterecht zijn, denk ik. Maar goed, qua balbezit, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Hè? Zo eerlijk moeten we wel zijn.
1: Ja, zeker. Dat zal 65% bijna van AZ zijn.
2: Ja, en misschien wel 70%.
1: Gaat straks even opzoeken. Ja.
2: Dat is misschien wel goed om dat eens even te gaan bekijken. Nu Vilena met wat ruimte. Die stoomt op en geeft de bal aan de rechterkant. Onze aanvoerder Ter Avest. Stam de dekker en zo probeert Willem II even wat langer balbezit te houden. Bal gaat naar Haan. Gaat Haan een duel winnen? Want dat is nog niet heel vaak gebeurd. Jawel, hij wint het duel, maar hij speelt dan slordig naar Slory. En zo kan AZ eigenlijk heel makkelijk die bal weer overnemen. Dat is zonde. Dan moet je weer achter de bal aan. Dat doet Haan ook. Die gaat helemaal druk zetten zelfs op de Busser. De Busser wil dan Dijkstra inspelen. Doet dat ook. Ik denk die bal gaat over de zijlijn. Nee. Maar Willem II kan overnemen via Slory. Slory op Vilena. Ja. Nou, Vilena met een goede voorzet. Oh, voorzet bij de tweede paal. Kopbal blijft die hangen. En dan komt hij. Nee. Oh, wat jammer. Want daar was Uriel van Haas. Die bal kwam voor zijn voeten. Maar het schot werd gesmoord. Daar wordt voor geklapt hier. Anders was het zomaar 1-1, wat ik al zei. Wat zomaar zou kunnen gebeuren. Maar Willem II is in balbezit. Goede opening op de linkerkant via Vilena. Kapt goed terug. 16 meter, randje 16. En dan een kopbal. En is het de corner? Nee, het is Haan die blijkbaar als laatste die bal raakt. En die bal gaat over de achterlijn.
1: Slaggerswerk.
2: Wat zeg je?
1: Dat was niet. Het was een AZ-verdediger hoor, die hem kopte.
2: Ik weet het niet.
1: En dat gaat Devin Haan nu ook zeggen tegen de scheids. Wegwerpgebaartje.
2: Maar dan komt er alsnog nog een corner. Nou, die regel, René.
1: Ja, dat denk ik niet.
2: Ja, die regel die mogen ze van mij wel herzien. Want waarom zou je, als er een corner gegeven wordt en hij is onterecht, zou je hem ongedaan maken? Maar als er geen corner gegeven wordt, en terwijl het er eigenlijk wel is, dan doen ze niks.
1: Ja, dat klopt.
2: Dat vind ik al verwegen. 1 minuut.
1: Raar, hè?
2: Ja, absoluut. 1 minuut minimale extra speeltijd komt er bij René. En we gaan kijken of er toch nog die 1-1 komt. Ik hoop het, René.
1: Het zou fantastisch zijn. En wij gaan nu vanaf de keeper opbouwen naar Chua-On. Chua-On met de lange bal. En daar lopen de mannen Van Aalst en Haan en Slory. Slory die tikt hem via Wouter Goes in de benen bij Vilena. Krijgt hem terug aan de linkerzijlijn. Plakt Slory 1 meter of 10 over de midlijn. Dubbele schaar. Komt er langs. Hij is Wouter Goes voorbij. Kapt hem terug. Kapt terug naar zijn rechter. Schouten kan hem ook niet van de bal krijgen. Goede voorzet hier. Oh, bij de tweede paal weggekopt. Dan door Matteo Chavez. Aanname hier vanuit de lucht van Max Meerdink. En dan Rosangelo Daal die de bal op rechts belandt. Doen bij Elia Dijkstra. Een beetje rare grammatica, maar u snapt wat er gebeurt. Hij tikt de bal terug naar Wouter Goes. En die is halverwege de helft van AZ nu. Loopt op. Komt met een lange bal richting Meerdink. Vindt Stam wint het kopduel. Nathan Chua on. Neemt die bal aan. En dan is daar al het eindsignaal van de eerste helft. 1-0 de score. Meer balbezit van AZ. Ik zocht het net even op. Wij hadden het kijk op. Want 68% inderdaad van AZ. Precies tussenin wat wij zeiden.
2: Ja.
1: En niet helemaal de wedstrijd die je wilt zien tot nu toe. Maar toch wel hoopgevend spel van Willem II. Waarbij af en toe de aanval wordt gezocht. Waarbij hoog druk wordt gezet met regelmaat. Niet constant vol gas, maar wel met regelmaat door tot op de doelman. Zoals wij aanstipten. En tweede helft, wat moeten we doen? Wat moeten we doen, Pim?
2: Nou ja, iets zorgvuldiger denk ik in balbezit. Waardoor je nog net iets meer ruimte kunt creëren. En iets meer aansluiting. Ik snap dat het hard werk is en veel afstanden overbruggen als je eruit wil komen. Maar dat zal wel moeten gebeuren, denk ik, om... en bijten, want we hebben een paar keer geblaft.
1: Bijten, ja.
2: Met voornamelijk Uriel van Aals. Maar uiteindelijk hebben we nog niet gebeten. Dus bijten, dat moeten we doen, tweede helft.
1: Doorbijten.
2: Afgesproken.
1: Doorbijten. Nou. Daar schud ik de hand op. Klasse. Tot straks in de tweede helft.
2: Tot zo.

Wil jij deel uitmaken van een team dat samen uitdagingen aangaat en successen viert?

Ook beste aanzetters, nieuws en mededelingen van vrijdag 11 september. Alle toeschouwers vandaag bij deze wedstrijd aangegeven door 18.540. Volledig uitverkocht AFA-stadion voor de eerste van het seizoen. Dan voor uw support natuurlijk ook naar de tweede helft. Dan kijken we even naar de tussenstand op dit moment. Van de jeugd hier hebben ze allemaal tegen Jong AZ op dit moment 1-2. Daar is toch een tussenstand, wordt nog een voetbal. Dan de eerste volgende wedstrijd van AZ aanstaande woensdag. 16 september de eerste wedstrijd in Europa League. Tegen Sunderland. Aftrap om 19 uur in de Stadium of Light. Vooral thuisblijvers, de wedstrijd wordt uitgezonden op Ziggo Sport 1. Woensdag dus aanstaande woensdag begint de Europese campagne van AZ in de Europa League. Nou, die week erop, zondag 20 september, dan neemt AZ het in eigen huis op. Noord-Hollandse derby tegen Telstar. Dat is van 20 september. De Vivaloven en Eredivisie wedstrijd begint om 2:30. Thuis dus, zorgen we erbij met een steun AZ in de jacht op succes. Koop tickets via az.nl/ticket. Dan vooral duidelijkheid dat de avondstadion is nog steeds roodvrij. Geld voor alle ruimtes hier in het stadion. Dan Pik Joschon. Hij staat klaar om de Joschon aan de start draaien. Van Staal gestemd op Instagram pagina van AZ. Het winnende nummer is geworden van ACDC. Highway to Hell.

0: Je lijkt wel een DJ, René. Ongelooflijk. Je draait hem open en de muziek schalt hieruit.
1: Hé, wat?
0: Zo. Top omstuwen, denk ik, van de tweede helft voor de spelers die in het veld op komen.
1: Ja, zeker. Daar staan ze weer. En nu mogen wij de aftrap nemen natuurlijk. En nu spelen wij eigenlijk op de helft waar wij zitten met de perstribune. Van links naar rechts. Dus eigenlijk met onze fanatieke aanhang in de rug. Ons uitvak, om het zo maar even te zeggen. Maar andersom speelt AZ ook met hun fanatieke, meest fanatieke aanhang in de rug, om het zo maar even te zeggen. De Benside. En dan hopen wij een achterstand van één doelpunt goed te maken. Maar AZ hoopt natuurlijk een gas te geven en vroegtijdig de wedstrijd te beslissen. Dus we moeten ook oppassen dat we niet te hard in het mes lopen. Dat we even gedoseerd aanvallen, zoals jij zo mooi verwoordde. Nou, daar is de aftrap van de tweede helft. Willem II dus met de eerste acties. Meteen naar linksbuitenpositie naar Jaden Slory. Chouon is er overheen. Balletje terug via Filena. Onze centrale man Maxime Dekker op links achterin. En dan twijfelt hij even om Twicht wel of niet in te spelen. Die staat in de dubbele mandekking. Uiteindelijk gaat hij voor een lange bal. En dan is daar de loopactie van Vilena. Balletje terug van Goes op zijn doelman. En ja, Rie de Busser die bal wild wegpeert. Ter hoogte van de middenlijn daalt hij. En is het Kelvin Stenks met een goede aanname op het bovenbeen. Tikt hem dan terug naar Klaasie. Klaasie terug naar Stenks. 5 meter over de middenlijn. Tikt hem naar Elia Dijkstra. Die plakt aan de rechterzijlijn op diezelfde hoogte. En breedtegraad. En dan via Klaasie terug de middencirkel in. Luis Schouten met een tikkie door naar Matteo Chaves. Nee, naar Peer Koopmeiners. Chaves is er alweer overheen. Die staat alweer als een soort van linksbuiten. Via Daal aan de zijlijn geplakt. Gaat de bal terug naar Koopmeiners. Koopmeiners terug naar Wouter Goes. We zijn alweer rechts in het centrum van de verdediging van AZ. Ze blijven de bal een beetje rondtikken. Ja, zo kan ik het ook, hè. Die balbezitstatistieken opvoeren. Ja. Dat deden ze de eerste helft ook, die stiekemerts.
0: Wel een snorig balverlies trouwens, ja, van AZ. Bal ging over de zijlijn. Iets te hard ingespeeld. En dat betekent dat Willem II in mag gooien. Aan beide kanten gaan er wat spelers warm lopen. Dat was in de rust ook al zo, maar daar gaan ze nog even mee door. Benieuwd wat er allemaal in gaat komen bij beide teams. Ja, Willem II in balbezit. Goede actie, maar ook simpel van de bal gezet. Door bij Chua On aan die linkerkant. Nu waar Zet in balbezit, maar heel goed. Zeker, komt goed mee terugverdedigen. Oh. En tikt de bal even terug naar Ter Avest. Ter Avest naar Stammen. Dan wordt Wil 2 flink onder druk gezet. Maar blijft rustig en blijft ook in balbezit. Nu wordt er gekozen voor een lange bal. Wordt de bal goed doorgekopt. Kan Slory daar iets mee? Nee, want AZ zit daar tussen.
1: Goed.
0: En dat, dat betekent dat Willem 2 in mag gaan gooien. Op de helft van AZ. Ik denk dat Willem II enerzijds toch af en toe even wat tijd zal proberen te pakken. Zodat de score niet verder oploopt. En dan te profiteren hopelijk van een paar kansjes die ongetwijfeld ook in de tweede helft zullen komen. En hopen dat we dan inderdaad zullen bijten, zoals we zeiden. Ja. Niet zo, bijna balverlies, maar Willem II blijft in balbezit. Twicht, die een versnelling inderdaad inzet. Dan een hakkie in huis heeft op Van Loon. En Van Loon laat zich verrassen. En dat is niet slimmer, dus Chaves. Chaves die opstoomt in de 16 meter. Daal in de 16 meter. Die gaat waarschijnlijk kappen en schieten. Nee, gaat voorzetten. En dan is het, wou ik zeggen, 2-0. Maar dat is vakkundig.
1: Goed verdedigd.
0: Ja, heel goed verdedigd. En kun je zien wie het was, René? Wie daar een goed blok op Meerdink, die de bal voor het intikken had.
1: Ik wou net zeggen, Meerdink probeerde hem binnen te werken, maar ik zag even niet wie hem van de bal beroofde. Ondertussen is de corner kort genomen. Daal tikt hem terug naar Koopmeiners. Koopmeiners aan de achterlijn. Die trekt hem terug. Matteo Chaves schiet 100 meter naast en over. Ja, ik overdrijf graag
0: vandaag. Wat heb jij met 100 meter?
1: Ik ben over een overdrijvingsvlak gereden. Met mijn auto, denk ik.
0: Slecht, René.
1: Heel slecht, heel flauw.
0: Maar wel lekker.
1: En hier ook, kijk, Willem II gaat even opbouwen in het 4 meter gebied. Via Maxime Dekker terug naar Jari de Busser. En Busser met de lange bal. En dan AZ met de onderschepping. En dan is het Klaasie naar Dijkstra. Op de rechterflank van AZ, dus op onze linkerflank. Halverwege onze helft gaat het balletje terug naar Goes. Goes op Stenks. Stenks die staat halverwege onze helft centraal nu. Die tikt hem breed naar links, naar Koopmeiners. Koopmeiners door naar Rosangelo Daal. Die komt naar binnen gedribbeld richting de punt van strafgebied. Die komt weer met zo'n steekpaas zoals eerder Stenks op Meerdink. na zijn loopactie. En Middik die hem weer goed teruglegt. Dit keer dan een Willem II-been ertussen. Wij zijn erop bedacht. En dan is het Rosangelo Daal die weer moet opbouwen vanaf terug richting de middenlijn.
0: Mooi overstapje van de Kerkhof.
1: Van de Kerkhof, die doet ook mee in de feestvreugde bij AZ. Terwijl Goes de bal bij Schouten brengt. Schouten dan naar zijn linksbuiten. Rosangelo Daal, die gaat het weer proberen. Maar dubbele mandekking. Gaat hij er voorbij komen. Pervolone in de achtervolging richting de achterlijn. Die blijft er goed tussen zitten. Dan een teruggetrokken bal naar Peer Koopmeinders. Koopmeinders dreigt met een schot. En tikt hem weer terug naar Daal. Die mag het weer opnieuw proberen. En dan verloont hij hem de bal half uit de voeten tikt. Uiteindelijk krijgt hij de bal toch bij Chaves. Chaves, Klaasie, Klaasie, Koopmeinders. Die staat aan de punt.
0: Tegen overstapje.
1: Ja, inderdaad. Ja, van de Kerkhof. Ja, die wilde niet tussen zitten met balbezit natuurlijk. Dat is te begrijpen. Ik miste wel 1% balbezit in het matchcenter. Dat is misschien door Van der Kerkhof geweest dan. Ja. En dan Daal weer aan een actie bezig. Krijgt de bal weer van Chaves. Komt met een inspeelpaas richting Meerdink. Stam zit er goed tussen. Krijgt de bal weg richting middenlijn. Maar Goes pikt op. Een meter of 10, 15 over de middenlijn. Tikt hij maar Koopmeinders. Koopmeinders naar Chaves. Chaves nu op de linksbuitenpositie. En Daal ingezakt. Steekpaas is er van Koopmeinders richting Meerdink. Meerdink laat hem vallen. Klaasie krijgt de bal bij Daal. Daal met de voorzet. En dan de achterwaarts kopbal van Max Meerdink met een boogje. Ja, een hele makkelijke prooi dus voor onze goalie De Lange. Maxime De Lange neemt zijn tijd. Heeft de bal aan de voet laten vallen. En Meerdink komt nu druk zetten. Dus kort ingespeeld op Vilena. Dan druk zetten ook van Dave Kwakman. Lange bal van De Lange. Ik weet niet of we het echt duidelijk gezegd hadden, maar er waren geen wissels aan beide kanten. Overigens. Hier dan de actie op rechts van Dijkstra. Die in, ik wou zeggen in schoonheidsterf, maar het was helemaal niet mooi ook. Het was gewoon Chuan die hem heel simpel van de bal zet. Die probeert Slory te bereiken, maar dan zit net daar Dijkstra er weer tussen. Dan is het uiteindelijk via Klaasie de bal naar links. Vanuit AZ-perspectief dan. Via Koopmeiners naar Rosangelo Daal. Wat zoeken ze hem veel, hè. Ze weten dat hij de man in vorm is en dat ze hem als tip of de speer moeten proberen te gebruiken. En Daal kan die bal niet binnenhouden naar de steekpaas van Chaves. Die is niet op maat. Dus een doeltrap voor Willem II. 52e minuut loopt 1-0 de score hier.
0: Ja, een tussenstand met perspectief, zo kunnen we wel zeggen. Eén doelpuntje en je staat gewoon weer gelijk. Zo simpel is het ook. Ja. Hoeveel balbezit er ook is. Hè? 100% denk ik, René. Ja. Nee, het is Villa AZ wat de klok slaat. Maar nog weinig echte grote kansen gezien. En de eerste allergrootste kans die was ook direct raak. 1-0 Klaasie, de 32e minuut. Nu de bal terug bij De Lange, de keeper van Willem II. Die dus overkwam nog in die voor de transfer deadline. Speelt Twicht in, Twicht Stam. Willem II blijft rustig, ter Avers komt aanbieden. En met buitenkantje voeten geeft hij hem op Van Loon. En Van Loon geeft hem niet goed op ter Avers. Maar ter Avers steekt nog net zijn rechtervoet uit. En zo blijft Willem II een bal bezit. Bal gaat op links. Chuaon die zet zijn motor aan en probeert op links op te stomen. Maar inmiddels heeft hij hem alweer even stilgezet. Nu een steekbal. Ja, die komt goed aan. Nou, Slory geeft die bal voor. En dan is het dan is het niet Willem II. Maar Willem II blijft wel in balbezit via ter Aves. In de 16 meter is dat de corner. Nee, lijkt me ook geen overtreding. Dus gewoon een ingooi voor Willem II. Die bal schoot eigenlijk door. Waardoor Slory nog gevaarlijk kon worden aan de linkerkant. Gaf hem voor. Maar daar kwam geen gevaar uit. Ter Aves zette goed zijn lichaam. En daardoor kon hij vooruit. En verdiende hij een ingooi aan de rechterkant. Inmiddels genomen op Twicht. Twicht kan voor gaan zetten. Even veel ruimte. Kies toch eventjes terug voor ter Avers. Maar die geeft hem direct ook weer terug naar Twicht. Twicht geeft hem op Dekker. Nou, Dekker schiet een keer. Nee, dat is een beetje te ver. Vindt hij zelf. Chuaon gaat dan diep. En die krijgt hem van Slory. Nou, voorzet van Chuaon. Voorzet, die is heel erg hard. Komt bij de tweede paal. Die gaat voorbij alles en iedereen. Maar ter Avers let inderdaad op. Twicht met een voorzet. Nee, geeft hem eigenlijk heel simpel op Van Aalst. Van Aalst speelt Dekker in. En Dekker geeft hem naar links. Chuaon. Langer balbezit even voor Willem II. Mooi om te zien. Komt daar dan iets uit hier aan die linkerkant? Komt er een voorzet? Nee. AZ kan verdedigen. AZ in balbezit. Geeft hem een peer naar voren. Het was niet Peer Koopmeiners. En Willem II nu eventjes wat vaak in de eerste helft was. Dat Willem II hem wegschoot en AZ hem simpel op kon pakken. Is het nu een keer AZ wat de bal blind wegwerkt en Willem II dat op kan pakken? Nou, als dit het beeld is van de tweede helft, dan zou ik zeggen dat prima.
1: Leven,
0: ja, lijkt me wel. Van Loon die de bal voor zich kreeg en in balbezit bleef. Bal eventjes terug naar De Lange. Nog steeds balbezit voor Willem II. Haan die kaatst, maar de bal verliest. Gaat er wel meteen als een speer achteraan. Dat willen we zien. En Klaasie aan de rechterkant. nu dan een voorzet misschien dadelijk van Dijkstra.
1: Hoppa, Tjuwon.
0: Ja, en het viel me op, maar ik zal het dadelijk even doen. Want nu gaat hij op Daal. We hoorden de eerste helft al iets over het verbandje om zijn linkerhand. Ja. Nu gaat hij voorgeven. Oh, die komt bij Meerdink. En die staat, ja, die krijgt die bal. Alleen die kopt hem over. Een hele goede voorzet. En het viel me op, René, dat ook Dijkstra heeft ook zo'n verbandje. Maar dan aan zijn rechterhand. Dus ik denk dat het een soort van hype is. Ik weet niet, heb jij verband bij je?
1: Nee. Ben ik vergeten.
0: Ga ik even halen?
1: Ik wist niet dat het verplicht was in het AFAS-stadion.
0: Nee, ik wist het ook niet. Hey, als jij even verder gaat, ga ik verband zoeken.
1: Ja, zeker. Ja, heb je het nodig?
0: Nog niet.
1: Ik heb toch niet te wild gezwaaid met Marne, bij die kans net.
0: Dus zeker niet.
1: Ja, oeh, dit is goed. Perveloon. Ah, maar wordt dat beoordeeld als overtreding? Ja, blijkbaar. Maar overtreding van AZ, dat is goed. Een handsbal dus van Matteo Chavez. Excuus. En dan een vrije trap voor Willem II. Ja, is dit dichtbij genoeg om op doel te schieten? Voor een linkspoot misschien? Voor een rechtspoot zou je denken. Gaan voor de hoge voorzet, tweede paal. Kelvin Twicht legt hem neer. Overlegt met Tony Villena. Over wie we gaan nemen. De aanloop is er van Twicht. Villena doet een paar stappen naar achter nu ook. Maar het lijkt duidelijk dat Twicht gaat trappen. Afdraaiende voorzet richting tweede paal. Weggekopt door AZ. Opgevangen daardoor. Vindstam. En dan inderdaad weer weggewerkt door AZ. Zonde inderdaad. Jaden Slory recycelt het balbezit via Twicht. Twicht heeft een balletje terug naar Ter Aves. Die laat zich niet gek maken door Max Meerdink. Die er af en toe als een Wout Weghorst op afgaat. Hij heeft oude beelden van Wout bij AZ bekeken misschien. Of bij welke club dan ook trouwens. Want af en toe stormt die Meerdink op onze centrale verdedigers en doelman af. Alsof het een stormram is. Maar De Lange, valt mij op, die blijft dan altijd heel rustig. En die maakt steeds de goede keuze. Dus dat vind ik wel een heel fijn signaal van de man die pas zijn tweede wedstrijd speelt in ons shirt, hè, onder de lat. Daar een goede combinatie van Willem II. Diep op de helft van AZ. Van Aals, die er net niet voorbij komt hier bij Peer Koopmijn. Is wel een inworp voor Willem II op onze rechterflank. Ter Avest. Even een balletje terug naar Kelvin Twicht. Die staat een meter of 10 over de middenlijn. Dreigt met een voorzet, maar speelt hem dan naar Villena, naar links. Villena dreigt met een paas naar Chuaon, maar draait dan terug naar Twicht. Combinatie Twicht en Stam. Twicht nu met de inspeelpaas op Van Aals. Van Aals met de aanname, tikt hem terug en rent diep. En dan, oeh, de diepe bal is heel goed. Ja. Maar Van Ter Avest staat daar in buitenspelpositie net. Afgevlacht, afgefloten, 57ste minuut. 1-0 de score. En dan wilde ik nog even benoemen. Chuaon, die vind ik weer aardig spelen. En die stond na 3 speelrondes. Ja, we staan 1 wedstrijd achter op de meeste ploegen. Maar na 3 speelrondes had hij 2 assists en 4 grote kansen gecreëerd. De meeste van alle spelers in de Eredivisie. Oh. Dat is voor een linksback niet gek natuurlijk.
0: Fijn dat we hem gehouden hebben nog.
1: Hij heeft echt goede voorzetten in huis af en toe. En hij heeft een longinhoud van een paard. Jij zei al net, hij gooit de motor aan. Hier doet hij dat weer in verdedigend opzicht dan. En kan hij zelfs Dijkstra de baas, die ook erom bekend staat om enorm veel kilometers te vreten. En dan is het De Lange weer met Twicht in de combinatie. En dan gaan we weer opbouwen.
0: Ja, en ik zit te kijken, want het lijkt op Willem II iets heeft gedaan in de rust. Waardoor ze iets meer in zonbezit komen. Zonder te wisselen. Het kan ook zijn dat AZ even temporiseert. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja. Dus eventjes en dadelijk weer volle bak gaan. Maar goed, laten we het zien. En dan weer een overstapje van de Kerkhof. Hij doet het erom. Absoluut. Nu AZ in balbezit na een wat langere periode van balbezit voor Willem II. Klaasie die zoekt. Dat doet hij wel vanuit een stilstaande positie. En inmiddels de bal aan de linkerkant. En dan weet u wie ik ga noemen. Dat is natuurlijk Daal die veelvuldig in balbezit komt. Gaat. Wat dat betreft ook veel over links. Net iets meer dan over rechts, denk ik. En dan
1: ze
0: hebben we vaak
1: een Dijkstra.
0: Ja, ze blijven
1: Arme
0: zoeken.
1: Arme Stenks, die krijgt nog nauwelijks bal in de tweede helft. Alles gaat naar Daal.
0: Ja, nu een combinatie. Nu Dijkstra die de bal geeft op Stenks. Stenks, randje 16 meter. Gaat hij hem voorzetten. Nee, geeft hem terug aan Klaasie. Klaasie gaat naar de linkerkant, naar Chavez. Nu allemaal naar links. Daar is Koopmijners. Niet Daal voor de afwisseling. Nu weer Klaasie, de grote architect van AZ. Zo mogen we wel stellen. Veel ballen gaan over hem. Hij bepaalt, gaat het spel even naar links, naar rechts. Of doen ze even wat rustig aan. Hij is de man die dat allemaal bepaalt. Nu Stengs, die 1-2 aangaat met Meerdink. En nu dan een schot. En oh, die bal die gaat rakelings naast.
1: Kwakman.
0: Het is Kwakman inderdaad. Dave Kwakman. De 22-jarige middenvelder. Ook al een goal en een assist op zijn naam. En die had er zomaar hier eentje aan toe kunnen voegen. Terwijl we inderdaad in herhaling zien dat hij echt rakelings langs de goal gaat van De Lange. De streep, ja. Dat is eigenlijk het goede woord ervoor. Ja, een streep. Ja, en nu,
1: denk een metertje, half metertje.
0: Ja, zoiets denk ik. Ik denk dat het niet heel veel meer is. Inmiddels kopduel gewonnen op de middenlijn. Even kijken. Ja, het was wel Devin Haan die nu zegt te komen. Ja, Devin Haan heeft het moeilijk vandaag. Ja. En toch denk ik dat hij vandaag een doelpuntje gaat maken. Ja, en dat zou ik mooi vinden, want dat kan hij wel.
1: Veel compacter, hè? Veel minder druk zetten op de helft van de tegenstander. We zakken iets meer in. Misschien dat we daardoor wat meer balbezit hebben en controle. Dat is wat Stegenman heeft omgezet. Ondertussen zien we echt tot hier... kijk eens, dit is een goede voorzet achter de laatste linie. Dekker loopt wel mee en maakt het Max Meerdink zo moeilijk dat hij met een snoekduik toch nog net het hoofd tegen de bal krijgt. Ja, doe jij de Robin van Persie gebaar. En dan is de bal dus over de achterlijn ruim voor langs de goal, hoor. Het was niet een... Niet echt. Het was net iets te diep voor Meerdink om goed de kop tegenaan te krijgen. Maar hij probeert het nog met een snoekduik. En dan is het dus een doeltrap voor Willem II. Genomen door de Lange richting Vin Stam. We gaan weer opbouwen over de rechterflank. Stam die loopt gewoon op. Loopt Stengs voorbij met de bal aan de voet. Die komt dan Dave Kwakman tegen. Dan moet hij een keuze gaan maken. Hij kiest voor Van Aalst. Van Aalst is een man kwijt. Dat is Jordi Klaasie. Lichaamschijnbeweging heel goed. Maar dan de steekpas op Ter Avest is heel moeilijk. En die houdt Ter Avest heel knap binnen. En die blijft liggen voor Pervelone. Nee, het is nog net Rosangelo Daal die er als eerste bij is. En AZ probeert onder de druk uit te voetballen. Via Peer Koopmeiners. Balletje terug naar Schouten in de 4 meter notabene. Die een balletje naar Goes op de rechter achterlijn. Die wordt ook onder druk gezet. AZ komt er ter nauwe nood onderuit. Halverwege hun eigen helft spelen ze het op. En dan gauw terug naar de goalie. Omdat ze overal Willem II hemden zien. En dan daar de combinatie op de linkerflank. Goed overstapje van Rosangelo Daal. Matteo Chaves die daardoor de bal nog net kan binnenhouden. Die levert hem in bij Stengs en dendert er weer overheen. Ondertussen loopt Pervelone goed mee. Maar de bal van Stengs veel te diep voor Max Meerdink. Weer die voorzet van links die te diep is voor hem. En dit keer probeert hij het niet eens. Want Maxime Dekker maakt zich breed en zet zijn schouder tegen Meerdink. En dan rolt de bal over de zijlijn op onze linksbackpositie. Moeten we een earworm gaan nemen ter hoogte van ons eigen strafschopgebied. Precies een uur gespeeld nu en 45 seconden. 1-0 nog altijd. Een duel waar veel in zit. Een duel waar goed partij gegeven wordt door Willem II. Ondanks dat we uitspelen bij de koploper tegelijkertijd. Oh, jij ziet wissels aankomen?
0: Ja.
1: Twee stuks?
0: AZ denk ik zo te zien, twee stuks.
1: Inderdaad, ja.
0: Ja.
1: Even kijken of ik zie wie daar staan. Ik zie geen Jezhoornkamp nog. Helaas. Even kijken. Moeilijk te zien door die duckout heen. Ik zie de gezichten niet heel duidelijk, maar het lijkt Kovac. En dan misschien Oefkier, zou je verwachten.
0: Of Mees de Wit. Nou, we gaan het zien dadelijk.
1: Ja, Valdemar Biskov is nog een optie. Een van de nieuwe mannen. Daar komt de lange bal van onze goalie. Die wordt daar simpel aangenomen in de middencirkel. Dan nu onder druk gezet. Peer Koopmeiners, dus hij moet terug naar Schouten. En inderdaad, Willem II racht niet blind door op die laatste linie zoals in de eerste helft vaak gebeurde. Dat is dus de omzetting die er geweest is, waardoor we iets meer balbezit hebben. Ja, tegelijkertijd aan beide kanten minder grote kansen gezien. Hier gaan een aantal mannen zoals Maikouma warm lopen. En Kovac en Hoornkamp. Maar wie daar komen zijn Wesley Patachi, zie ik nu verschijnen uit de dugout. En Biskov inderdaad. Valdemar Biskov. Twee invallers dus die er straks gaan inkomen. Maar dat moet nog even op zich laten wachten. De bal is namelijk bij de cornervlag voor de vierde corner van AZ. Ik ben mijn pennetje kwijt. Mag ik er eentje van jou pikken? Anders kan ik die corners niet surfen.
0: Nee, precies.
1: Dank u. Helpt. Duurt lang voordat hij genomen wordt trouwens. Peer Koopmeiners lijkt hem in één keer te gaan trappen. Staat Rosangelo Daal wel als optie voor kort? Dat wordt in de gaten gehouden door onze man Slory. Onze linksbuiten die op rechts staat. Daar een bal richting tweede paal gekruld. Te hard, te hoog, te ver. En over de achterlijn en doeltrap. Willem 2, 63 minuten halverwege 1-0. En daar komen de wissels. Nummer 14 gaat er vanaf. Kelvin Stengs. Dat is één gevaar minder. Daar komt natuurlijk een gevaar voor in de plaats. Wesley Patachi, die normaal op die positie start. Op de rechtsbuiten. Dus dat is een redelijke 1-op-1 vervanging. En logisch. Dan gaan we even kijken voor wie Valdemar Biskov de ploeg in komt. Centrale middenvelder. En doelpunt te maken en aanvoerder Jordi Klaas hieraf.
2: En voor hem in de plaats. Hij maakt zijn debuut hier in het Amersfoortstadion. Nummer 17, Valdemar Biskov.
1: Biskov dus, de nieuwe man. Even kijken hoe hij dat gaat doen in dat middenveld. Die zal misschien de nummer 10 positie gaan bekleden. En Dave Kwakman dan een linie terugzakken naar centraal. Op de 8 positie, lijkt mij. Daar lijkt het ook op inderdaad. En dan de lange bal van Willem II. Daar het kopduel gewonnen door Peer Koopmeinders. Biskov met zijn eerste balcontact. Is met het kruin kopt hij hem door richting Meerdink. Maar Willem II zit ertussen. Via Kelvin Twicht en Vin Stam. Stam die draait Max Meerdink en zichzelf bijna dol. Maar hij krijgt de bal toch bij Dekker. Dekker naar Chuan. Chuan tikt de bal via Patachi over de zijlijn. En dan Patachi met zijn eerste balcontact dat dus niet goed is. En lijkt daarbij ook een klein pijntje te hebben. Oh nee, dat is Elia Dijkstra. Dan heeft Patac de bal nog niet aangeraakt. Inworp Willem II gaat er nu komen. Een dreigworp van Chuan. Hij loopt nog een paar meter. Gooit de bal dan terug naar Dekker. Links in het centrum. Dekker terug naar onze goalie. De Lange. Maxime De Lange wacht. Die geeft aan. Kom maar aanvallen dan. Naar Patac. Maar die komt niet. AZ blijft ook een beetje hangen nu. Durft het niet aan om 1-op-1 druk te zetten door tot op de goalie. Daar de lange bal net niet op maat voor onze spits. Maar dan wel de bal over de zijlijn geramd door AZ. Dus een inworp. Mede dankzij het harde werk van Devin Haan. Staat dus op 2 Eredivisie goals dit seizoen. Van Aalst heeft er eentje gescoord. Van wie moet het komen vandaag? Of komt het van de flanken met Slory of Vallone of misschien een invaller? Is er Gürbüz nog op de bank? En een aantal andere goede opties. Thomas Verheid natuurlijk. Onze nieuwe spits. Maar laten we even focussen op de rollende bal. Uiteindelijk een overtreding nodig voor AZ om Vilena van de bal te zetten. Dus een vrije trap voor Willem II. Hoeveel minuten gaan we Chido Obi zien maken vandaag? Ik ben benieuwd. Vorige week natuurlijk al een invalbeurtje, hè Pim?
0: Ja, ik verwacht dat hij wel iets langer gaat spelen. Vorige week volgens mij een kleine 10 minuten, even uit mijn hoofd.
3: Ja, klopt.
0: Ik denk dat hij nu wel wat meer gaat spelen. En Gürbüz, jij noemde hem al. Volgens mij lopen er ook een aantal mensen nu richting de dugout. Dus ik denk dat er meestal na dik een uur komen er wat wissels in. Nu een vrije trap voor Willem II. Bij de tweede paal wordt weggekopt. AZ kan dan uitgaan verdedigen. Ik denk dat een Gürbüz dan bijvoorbeeld wel voor Vallone zou komen. En dan zou ik Slory op rechts zetten. Dat werkte vorige week prima. Ja. Lange bal. Daar kan niemand bij. Tenminste, niemand is niet helemaal waar. De Lange. Want die bal schiet eigenlijk door. En Vilena wat meer teruggeschoven. En schuift de bal dan ook terug in de voeten van De Lange. Nou ja, die wacht even. Die lokt even, zoals jij net al zei. René, want het hoeft niet per se. Ja, het hoeft wel per se, want je staat 1-0 achter.
1: Ja, precies.
0: Maar ik bedoel...
1: Hij probeert te wachten tot er ruimte komt, hè, bij iemand.
0: Dat is het hem, hè. En zo hoop je inderdaad wat ruimte te krijgen om kansen te kunnen creëren hier in het AFAS-stadion in Alkmaar. Maar nog steeds die 1-0 achterstand op het bord staat. Vroege doelpunt in de eerste helft bedoel ik eigenlijk. De 32e minuut van Jordi Klaasie. En nu Willem II komt hij eigenlijk heel goed uit. Vilena.
1: Ja,
0: oogde eigenlijk prima. En ook de Averst oogde zeer prima op die rechterkant. Een hele mooie aanwinst. Aanvoerder ook. Nu dan Vallone naar die rechterkant nog steeds. Probeert daar te kappen en te draaien. En dan is het Twicht die even zich... Ja, die laat zich even zien. Die denkt, ik zal eens even laten zien wat ik in huis heb. En nu een ingooi voor AZ. Die wilde hij meteen nemen. En dan komen daar dadelijk wat wissels aan, denk ik, voor Willem II zo te zien. Maar dat laat nog heel even op zich wachten. Danny Schenkel is zich daarmee aan het bezighouden. Ja. Kwakman aan de bal. Kwakman drijft op naar rechts. En geeft hem dan in plaats van rechts geeft hij hem gewoon in het midden. Dan gaat die bal naar links, naar Chavez. Dan denk ik dat hij daarna naar Daal gaat. Sterker nog, die heeft hem al. En dan denkt Chavez, nou, dan ga ik er een keer overheen. Ik wil het wel eens een keer proberen aan die linkerkant. Inmiddels Koopmeiners die zich ook gaat bemoeien met deze aanval. Die over meerdere schijven loopt. En het blijft ook voor AZ zoeken tot er een gaatje komt in die hechte verdediging van Willem II. Het is één keer gelukt. En verder nog niet. Nu de bal op rechts naar Dijkstra. De man inderdaad met het witte verbandje aan zijn rechterhand. Kan eigenlijk niemand inspelen voorwaarts. Dus wordt er gekozen voor achterwaarts. Helemaal achterwaarts zelfs. Want Schout heeft inmiddels de bal gegeven op de keeper van AZ, Jari de Busser. En die staat een meter of 10 buiten zijn 16. Ja, en die kaatst de bal terug. Moet je nagaan. Want hij werd eventjes geholpen door Goes. Goes die een combinatie aangaat. Maar de bal dan ziet verdwijnen aan de rechterkant. Meerdink komt in de bal. Maar Stam die laat ook weer zich zien. En, ver duel om de bal, maar AZ gaat er vandoor aan die rechterkant. Een steekballetje en als hij goed afgeschermd wordt, wou ik zeggen. Maar die bal was net iets te, rolde net iets te zacht om hem over de achterlijn te laten verdwijnen. Ja. En zo gaan we een corner zien aan de rechterkant, René, van AZ. kruipen richting 70 minuten. Stand nog altijd 1-0.
1: Ja, en nog altijd geen wissels geweest aan de kant van Willem II. Dat geeft aan dat Stegeman toch echt wel tevreden is over zijn manschappen. Tegelijkertijd denkt hij nu ook, 69e minuut, ik moet wat verse benen brengen.
0: Bogaard,
1: daar staan
0: zie ik
1: de mannen klaar inderdaad. Kasper Bogaard, oeh, ondertussen missen wij de actie. Of ik in ieder geval. Had jij het gezien?
0: Het was een corner in
1: de
0: van AZ.
1: Genomen.
0: Ja, inderdaad.
1: Ze doen er vaak langer over.
0: Ja, bij de tweede paal werd hij rakelings langs gekopt. We gaan nu kijken naar de wissels.
1: Chirani en Bogaard.
2: Kasper Bogaard voor nummer 52. Donny Filena.
1: Filena, ja, wordt er afgehaald inderdaad. Was nog niet fit genoeg voor een compleet duel. Dus zoals verwacht.
2: Wordt vervangen door nummer 2, Alessandro Chirani.
1: En dan is het Per van Loon die door Chirani wordt
0: vervangen. Dat vind ik wel een opvallende wissel, jij niet?
1: Ja, zeker, zeker. Dus gaat Chirani dan op rechts buiten spelen? Is dat dan het idee?
0: Maar waarom?
1: Of gaat Kasper Bogaard op de teampositie en Van Aalst op
0: die zal de plek overnemen van Filena 1-1. Ja. Maar ik had eerder verwacht, maar ja, blijkbaar is hij dan toch niet helemaal tevreden over Gürbüz. Ik had Gürbüz nu ingezet op links en dan Slorry op rechts, maar goed. Ja.
1: Chirani inderdaad op rechts buiten. Daar is onze lange bal trouwens richting Devin Haan. En dan het wegkoppen van AZ precies in de voeten van Alessandro Chirani. Die gaat een 1-2'tje aan met Van Aalst. Die krijgt de bal bij Devin Haan. Haan tikt hem door naar Slorry. Slorry door naar Chouaon. Die is al halverwege de helft van AZ. Zet het op lopen. Laat Patachi achter zich. Haalt de achterlijn. Nog een dekking van Dijkstra.
0: Hoppa!
1: Dijkstra zijn voet er tegenaan. Waardoor het een corner wordt voor Willem II. En als ik goed heb gedurfd, onze tweede eigenlijk pas. Of derde. Maakt niet uit. Eerste van de tweede helft voor Willem II. En daar komt de corner vanaf onze linkerflank. En die gaat genomen worden door, even kijken, is dat Kelvin Twicht? Jazeker. Twicht gaat hem nemen. Rechtspoot, dus draait hem richting de goal. Even kijken of hij hem net als Koopmeiners daar richting tweede paal kan lepelen. 71e minuut loopt. Aanloop, handje in de lucht. Eerste paal zou je denken. Nee, die komt meer richting tweede paal. Oei. De keeper heeft hem klem vast in twee instanties. Het was een aardige bal, maar net iets te dicht bij de goal. Om gevaarlijk te worden voor Jari de Busser. Die kon er natuurlijk boven alles en iedereen uit horen. Een goede actie van Chirani. Die daar bij Rosangelo Daal blijkbaar iets te veel op het lijf zit. Dus een overtredingje gefloten door Van de Kerkhof. En AZ die alweer genomen hebben de korte vrije trap. Inlopen en inspelen is niet goed daar van Wouter Goes. Die wordt door Bogaard onderschept. Die krijgt de bal bij Slorry. Slorry probeert zich er langs te wurmen. Maar Goes maakt zijn fout goed. Maakt zich breed. En tikt de bal, of laat de bal over de zijlijn lopen. Laten we het zo zeggen. En neemt snel die inworp. Nog een verontschuldigende hand de lucht in. Maar de bal is alweer op links buiten. Nou ja, links halverwege onze helft. Bij Rosangelo Daal. Wie anders? Ze zoeken hem steeds de danger man. Hij speelt de bal in op de nieuwe man Biskov. Biskov tikt hem naar Koopmeiners. Koopmeiners naar Chavez. Mateo Chavez richting de achterlijn. Chirani verdedigt mee. De voorzet is aardig. Chouaon verdedigt goed. Maar laat zich vallen met veel pijn. Zo te zien.
0: Hoofdblessure.
1: Hoofdblessure, ja. Laten we hopen van niet. Maar daar lijkt het wel op. En dan moet het spel stilgelegd worden. En dat ziet Van de Kerkhof, gelukkig. En dan moet er snel ook iemand van de medische staf komen, lijkt me. Kom maar jongens, wat blijven die mensen? Kunnen ze dat niet door?
0: Stegeman was aardig boos, omdat de scheidsrechter toch nog best wel lang eigenlijk door liet spelen. Nu komt dan...
1: Dan ligt onze medische staf ook wel klaar. Een beetje te slapen. Die komen nu eindelijk.
0: Ja, maar ik denk dat ze even moeten wachten tot.
1: Ja, misschien wel.
0: Dat ze toestemming krijgen. De dokter staat ook al klaar zelfs. Ik hoop niet wie ligt daar, René. Want dat is het enige wat ik. Chouaon, ja. Ja, even kijken wat er gebeurt.
1: Bij dat kopduel.
0: Ja,
1: met
0: de tweede paal.
1: In, inderdaad.
0: En ja, hij wordt. Ja, de, als er een overtreding is gemaakt, dan is dat door AZ, door Patachi.
1: Ja.
0: Maar. Hij krijgt eigenlijk een soort van zweepduw. Maar
1: ja, of landt hij verkeerd op zijn...
0: Ja, ik denk het. Want je ziet hem kijken wat die bal doet. En dan grijpt hij pas naar zijn hoofd.
1: Ja.
0: Dus hij heeft geen tik tegen zijn hoofd gehad, zag ik. Maar misschien komt hij verkeerd terecht.
1: Dat ja.
0: Zou zomaar kunnen. Het is wel even tijd voor een pauze. Voor een wat aanwijzingen aan de zijkant. Je ziet Schenkel praten met een aantal mensen. En ook Echtold. Terwijl ook een paar spelers van AZ en Willem II... Even wat vocht naar binnen werken.
1: Wordt nu buiten de lijnen.
0: Ja, die moet een minuut wachten sowieso.
1: Ja, gemaand door Van de Kerkhof. Die moet sowieso een minuut wachten inderdaad. Ik kan onze verzorger nog even vragen hoe het gaat. Maar het lijkt erop dat hij verder wil. Hij legt nu uit wat er gebeurt. Ik kijk naar zijn lichaamstaal. In zijn armen zwaaien goed. Het is niet dat hij op zijn arm viel bij het landen en daardoor iets brak. Lijkt het. Nou, ik durf het even niet zeggen. AZ mag verder met 11 tegen 10. Laten we hopen dat dat even goed gaat totdat Chouaon er weer in mag. AZ dan, halverwege onze helft. Koopmeijer speelt in op Daal. Daal gaat richting achterlijn. Van Aals loopt goed mee, verdedigt goed mee. En dan het doorkoppen van Biskov, maar dat is door Slory goed ingeschat. Die werkt de bal weg. En dan wordt hij opgepikt een meter of 10 over de middenlijn door centrale man Goes. Goes levert in bij Kwakman, die inderdaad een linie is teruggezakt om Biskov de ruimte te geven op die nummer 10 positie. Zoals ik voorspelde, om het zo maar even te zeggen, bij die wissels. Daar een goede onderschepping van Bogaert. Haan pompt de bal naar voren en Twicht gebaard. We moeten eraf. Maar ondertussen sta je met 10 op het veld. Dus wacht nog even met dat diepe druk zetten, Kelvin Twicht. Dat beseft hij zich nu ook. We zakken weer in en Chavez komt op links. Goede voorzet. Biskov die weer de bal voorlangs. Ja, rammen maar over de zijlijn, Jos Slory. Dan mag Tjuwon er in ieder geval weer in. Dat gebeurt nu.
0: Hoe lang duurt een minuut?
1: Nou, inderdaad, ja. Hij mag er nu toch weer in. Wat is dit nou?
0: Ja, nu wel.
1: Ja, daar is het gebaar inderdaad van de kerk. Oftewel AZ in de middencirkel met Lewis Schouten oploopt. Die speelt in op Daal en maakt zo'n gebaar van vaart maken. Meteen dan de voorzet van Daal. Die heeft het dus gezien. En dan het wegwerken van Willem II, Devin Haan. Probeert hem via een AZ-speler over de zijlijn te werken, maar heeft hem zelf als laatste geraakt. Dus AZ mag gooien. Van Aals druk zetten op Chavez. Helemaal terug op eigen helft AZ nu. En Willem II komt eruit om druk te zetten. 75ste minuut is een eind onderweg, om het zo maar even te zeggen. Daar komt Chavez weer. Oplopen met de bal in de voet. Biskov biedt zich aan, maar staat wel heel dicht op hem. Krijgt de bal uiteindelijk wel afgeleverd. Via Koopmeijers naar Daal. Rosangelo Daal op links, dreigt met een actie. Chavez gaat er nu overheen. Daal dan toch een tikje terug naar Koopmeijers. Koopmeijers met de crosspaas naar rechts. Kan Patacci dat belopen? Nee, want die staat in het centrum. Dat is Elia Dijkstra en die begint aan een actie. Maar Chuaon snijdt hem de pas af, geeft daarbij wel een corner weg. Corner nummer 5 van AZ.
0: Ja, en het is nog steeds 1-0 na 76 minuten. De volgende wissel is aanstaande bij AZ. Dus, dat lijkt me hier Sorenkamp. Ja, dat zie ik zo. Nu AZ, een steekbal in de 16 meter. Dan zijn er twee mensen die over de keeper heen springen. Over de lange. En één daarvan is onze spits Devin Haan. Die even mee terug kwam verdedigen. En nu weer snelheid maakt. Daardoor legt de lange even die bal neer. Om hem vervolgens te schieten naar Slory. Die verliest het kopduel. Daardoor kan AZ in balbezit misschien starten aan die volgende aanval. Kwakman die de bal naar links speelt. En helemaal naar links. Dan ziet u op de geel-groene schoenen Daal die een versnelling inzet. Voorzet met links. Nee, hij kapt hem terug naar rechts. Dan geeft hij hem in de 16 meter aan Chavez. Bal terug naar Koopmeijers. Koopmeijers slaat een stationnetje over aan de rechterkant. Die invaller, Patacci, die gaat er ook langs. En die geeft hem voor. En dan via de buik volgens mij van een van de Willem II'ers gaat die bal weg. Wordt de hens geclaimd, maar dat is het niet. Door Daal, die hem verre hoek opzoekt. Maar de lange die met zijn vuisten de bal wegschiet. AZ nog wel in balbezit. Nog steeds rondom het 16 meter gebied van Willem II. Nu een schot. En dan is het Meerdink die opduikt. Ik weet niet of dat buitenspel is. Willem II die is heel boos op de grensrechter. Want dat zou hinderlijk buitenspel kunnen zijn. Maar opletten, want de corner moet genomen worden door AZ. Is inmiddels ook genomen. De lange die weer goed optrad. De lange die dreigt met een schot. En dan weer langs gaat. Nou, komt nu die voorzet. Wordt aangetikt. En dan is het achterbal. Want het is Goes. Nee, het is niet Goes. Het is Schouten die de bal tikt. En dan is het een wissel. Meerdink eruit. En dan Jes Hornkamp. Daar is het weerzien met de spits die voor Willem II speelde. En inmiddels via Heracles beland is bij AZ. En wel bijzonder, want die Kovac die zit ook nog gewoon op de bank. Die is ook Kovac. Geen misselijke speler.
1: Dat 19-jarige Hongaarse supertalent. Ja. Klopt, ja.
0: Ja, en toch
1: werd alles de nieuwe Haaland genoemd zelfs.
0: En nou, maar toch derde spits dan in ieder geval vanavond.
1: Ja, blijkbaar, ja. Ajax had nog even interesse om hem terug te halen naar Amsterdam. Maar uiteindelijk in Alkmaar gebleven. Ook een aantal internationale clubs die aanklopten. Doorkoppen hier van Aalst. Maar dan in de handen uiteindelijk bij, ik wilde zeggen, Maxime Mariari de busser.
0: Wat wij heb met Maxime?
1: Wij hebben twee Maximes achterin staan. Ja. Ja, waar het hart van vol is. Hier is Dekker dan in actie bij ons achterin. En daar dan uiteindelijk geen kans voor Biskov om de bal in de ploeg te houden voor AZ. En daar komt Hidde ter Avest met de bal aan de voet. Er wordt onder druk gezet door Daal. Tikt hem dan terug naar onze Maxime de Lange. De Lange neemt zijn tijd. Loopt op met de bal aan de voet tot de rand van het strafgebied. Lanceert een lange bal. Chirani gaat omhoog. Maar kan de bal niet doorkoppen naar Devin Haan. Ter Aaf is nu in een fel duel verwikkeld met Biskov, die invaller. En dan de bal over de zijlijn in het voordeel van Willem II. Dat doet hij goed hoor, Ter Aaf. Duidelijk waarom deze man gehaald is. Onze rechtsback. Hij gaat de inworp zelf nemen. 79ste minuut is halverwege. 1-0 is de score nog. De bal wordt teruggegooid naar Twicht. Twicht naar Stam. Stam die dreigt met een loopactie voorbij Hoornkamp. Hoornkamp zet goed fel druk, waardoor Stam terug moet uiteindelijk naar De Lange. Onze goalie. Aan de rand van het strafgebied ontvangt hij de bal. Loopt op. Inmiddels al 5 meter buiten het strafgebied. Wordt niet aangepakt. Komt hier met een goede paas richting Devin Haan. Goede aanname ook. Haan draait zich vrij. Draait zich voorbij Peer Koopmeiners. Levert de bal af bij Ter Avest. Terug via Twicht naar Stam. Stam naar Dekker. Dekker op links over de middenlijn gelopen met de bal aan de voet. Loop, loop, loop. Hij wordt niet aangepakt. Hij loopt maar door. Hij loopt maar door. Komt met een goede steekpaas naar rechts buiten. Naar Devin Haan. Die staat daar nog.
0: No.
1: En die neemt hem aan en die kapt hem terug. Eigenlijk had hij even voorzet moeten geven. Dat doet Twicht nu wel. Die bal wordt weggekopt door AZ. Opgevangen door Wesley Patac. Halverwege hun eigen helft. Probeert er voorbij te komen. Maar bij Finn Stam is daar geen kans. Stam uitstekend spelend weer vandaag. Levert de bal in bij Slory. Slory naar Chuan. Chuan met een wilde voorzet net iets te hard naar rechts buiten. Maar Ter Avest gaat die nog binnenhouden. Nee, je krijgt een slim duwtje van Rosangelo Daal. Waardoor de bal over de zijlijn gaat in het voordeel van AZ. Die moet ter hoogte van de punt van hun eigen strafschopgebied een inworp nemen. 80ste minuut loopt. Ondertussen is het Peer Koopmeiners die zich er voorbij probeert te worstelen bij Devin Haan. Levert de bal in bij Daal. Krijgt de bal terug. Wordt hem afgesnoept door Chirani. Maar Lewis Gouten helpt hem. Aan de rand van het eigen strafschopgebied van AZ. Via Goes naar Dijkstra. Dijkstra die zoekt naar Patac. Maar die is vaak naar binnen gekropen om ruimte te maken voor Dijkstra. Daardoor is hij moeilijk inspelen. Afgepakt. Oh, de steekpaas en de goal. Ja, daar is hij. Ongekend. Van Aal zit. Van Aal staat er goed tussen bij die bal terug. Die onderschept hem. Die komt met de steekpaas. En Devin Haan inderdaad met zijn derde van het seizoen in zijn vijfde wedstrijd. Ongekend. Als, mooie cijfers.
3: Als een duveltje uit een doosje. Je ziet hem heel lang niet. Heeft het heel moeilijk vanavond. Maar ja. Een hele slimme bal van Uriel van Aalst. En met links via keeper De Bussen is het hier gewoon 1-1 met nog 10 minuten op de klok.
1: Ja, 10 minuten zijn voor tijd. Dat is wel het moment om een gelijkmaker te maken. Hè?
3: Lekker hoor.
1: Als je het half uur voor tijd doet, dan kom je misschien nog flink onder druk te staan. Maar als je 10 minuten voor tijd doet, dan kan je het misschien over de streep trekken. Of, Pim, gaan we door.
3: Ja, we gaan door. Ja, natuurlijk gaan we door.
1: Zelfde recept als 2 jaar geleden hier.
3: Nou ja, toen kwamen we 0-2 voor, weet ik nog. Ja, en toen kwam Meerding die nog de stand terugbracht naar 1-2. Nee. Maar
1: de eindstand.
3: Ik hoop dat AZ een soort van tikkie krijgt. Ja, in plaats van dat ze een tempootje opgooien. Maar ja, zie je, geef hem 1 kans. Zo. En hij scoort zijn derde doelpunt alweer van de seizoen.
1: Ja, derde, inderdaad. En Van Aalst met heel goed werk.
3: Zeker.
1: Van Aalst een goal en assist op eredivisieniveau. Onze jonge strijder. Uit onze eigen jeugd. Ja, dat moeten we ook even benoemen. Hè? Uriel van Aalst. Prachtig verhaal. Niet meer weg te denken uit de basis. Ondanks alle middenvelders die zijn gekomen. Staat hij gewoon in de basis. En is hij belangrijk in de 80ste minuut. 10 minuten voor tijd. Heeft ook loopvermogen. Longen als een paard. Ondertussen Daal weer ingespeeld. Het mag geen verrassing meer zijn dat ze hem veel zoeken. Patac maakt het ook moeilijk om hem te vinden. Omdat hij steeds naar binnen kruipt. En hij staat bijna tegen Hoornkamp aangeplakt. Hier dan de bal achterin bij Goes. Ter hoogte van de middencirkel. Op de helft van Willem II bereikt hij Patac die zich nu laat inzakken. Om eindelijk eens de bal te ontvangen. Hij levert hem in bij Dijkstra. Loopt door. Dijkstra kiest voor Kwakman. Kwakman die dus centraal nu iets meer naar achter staat. Op het middenveld naast Koopmeiners. Als dubbele 6 om het zo maar even te zeggen. Koopmeiners krijgt de bal bij Daal op de linkerflank. Daal dan dreigt met de voorzet. Goede voorzet. Maar goed weggekopt ook door Stam. Haan rent erachteraan. Dan goed werk van Bogaert. Maar ondertussen AZ via Biskov. Of nog wel aan de bal. Halverwege onze helft staat hij centraal, Biskov. Hij kiest voor Patac op rechts. Die dreigt met een actie. Kan Dijkstra niet bereiken. Legt dan terug op Kwakman. Kwakman met een schot. 100 meter over. Daar is hij weer.
3: Ja.
1: Nou, ik overdrijf nu maar een heel klein beetje.
3: Nee, 100 kilometer per uur was hij, denk ik.
1: Ja, ook.
3: Dat denk
1: ook.
3: Ik.
1: Maar ook wel heel ver over. Oké, 8 meter. 8 meter over. Doelman De Lange. Gaan we een lange aanloop zien nemen. Daar komt hij. Een lange bal ook. Nee, maar dat is echt. Jij gaat lachen. Het is niet alleen een woordgrapje, het is ook echt zo. En ik dacht, hij gaat nog iets langer tijd rekken ook. Maar dat valt mee. 83ste minuut is bijna voorbij. Terwijl AZ de bal op eigen helft op die lange bal onderschept. Dan is het Chaves ingespeeld. Halverwege onze helft. Zijn voorzet komt er niet goed uit. Maar via Van Aast gaat de bal wel over de achterlijn. En dan dus weer een corner voor AZ. Corner nummer 7. Kijken wat ze daarmee kunnen. Daal komt zich melden voor eventuele korte corners. Slory is daar scherp op, staat erbij. Koopmeiners kijkt, schat de situatie in. Gaat toch voor Daal kiezen. Biedt zich meteen aan, maar Daal gaat voor een balletje terug naar Biskov. Biskov met een schot van afstand, dat is niet 100 meter over. Dat is 3 meter naast. Maar ter hoogte van de lat ongeveer. Dus een aardig schot van Biskov. Maar weer een doeltrap van de Lange. En hij loopt rustig met de bal in de hand naar de rechterkant van zijn strafschopgebied. Even kijken hoe lang het duurt voordat Kerkhoff met de vingers gaat aftellen. Daar een fluitsignaal, want jij hebt iets gezien, Pim?
0: Nee, er komen wissels aan. 2 bij AZ zo te zien en ik denk ook 1 bij Willem II.
1: Okay,
0: maar
1: ja.
0: Zorg voor later.
1: Ja, precies. Want die lange bal wordt nu genomen en wordt heel aardig verwerkt daar op de helft van AZ door Willem II. Twicht nu met een diepe bal, veel te diep. En die belandt net buiten het strafgebied van AZ. Maar dan is de busser slim genoeg om hem in zijn strafgebied te tikken. Kan hij hem eventueel in de handen pakken, maar hij wordt niet onder druk gezet. Dus hij kan de bal naar Goes spelen. Goes bereikt nu op de middenlijn op rechts Dijkstra. Krijgt de bal terug meteen. Hij gaat naar zijn maat Schouten op links in het centrum bij AZ. Die bereikt Chaves. Meter of 10 over de middenlijn zet hij het op lopen met de bal aan de voet. Van Aals schaduwt hem. Ter Avest zet nu druk op Daal. Rosangelo Daal dreigt met een voorzet richting het doel draaiend. Nee, hij kiest voor de bal terug naar Koopmeiners. Koopmeiners centraal op onze helft. Precies in het midden van de breedte en lengtegraad. Balletje terug uiteindelijk via Goes naar Schouten. Schouten naar Daal. Alles gaat over die linkerflank. Patac is voor niets ingevallen. Die mag weer naar huis. Daar komt een hoge voorzet richting tweede paal. Misschien dan iets voor Patac. Nee, Chuan kopt weg. Slory maakt zich breed. Slory loopt met de bal. Trapt hem naar voren. En dan is het AZ dat weer helemaal opnieuw moet beginnen op eigen helft. Via een doelman. Die staat bijna in de middencirkel. De goalie, de busser. Gunt de bal aan Goes. Wouter Goes. Alles loopt via hem voordat de bal Klaasie bereikt. En Klaasie is er inmiddels niet meer. Dus nu zal het Koopmeiners of Goes moeten zijn. Met de meeste opbouwende kwaliteiten. Via Chaves gaat de bal naar Daal aan de linkerzijlijn geplakt. Die dreigt weer om richting achterlijn te gaan. Kapt weer terug. Geen voorzet. Hij kiest voor Chaves. Chaves door naar Koopmeiners. Koopmeiners naar rechts naar Patacci. Patacci weer aan de bal. Dreigen. Actie. Slory heel goed mee verdedigd. En Devin Haan zet het op een loper erachteraan. Maar hij ziet dat ter hoogte van de middenlijn al die goalie de busser staat. Die was er als de kippen bij om de middencirkel in te rennen weer. Staat ook heel diep op de helft van AZ. En dan daar Daal weer bereikt op de linkerflank. Daal dreigen met een actie. Weer een bal terug richting Koopmeiners centraal. Het schot goed door Twicht onderschept en die gaat er ook achteraan. De enige die nog tussen zit is Goes. Twicht gaat Goes onder druk zetten. Goes gaat, Goes is niet bang te krijgen. Dat heb ik al eerder gezien dit seizoen. Die laat zich door niets of niemand onder druk zetten. En kiest altijd voor de juiste kleur en de juiste keuze. Ik denk dat hij weggaat bij AZ in de winterstop of volgend jaar in de zomer naar een mooie club. Maar ondertussen, AZ gaat het weer op een aanvallen zetten. Via Koopmeiners, via Patac, de bal naar rechts buiten naar Dijkstra. Hoge voorzet. Geen hoofd er tegenaan, AUB. Hoornkamp te draai. Wat een goede redding. Maxime de Lange op het schot in de korte hoek van Jis Hoornkamp. En dan ligt Kasper Bogaard daar aangeslagen. Die heeft pijn. Laten we hopen dat het meevalt. En als er geen verzorging nodig is, dan mag hij op het veld blijven. Hij staat te hinkelen. En daar komen de wissels inderdaad. 2 stuks van AZ. Ik denk Kovac, zie ik staan. Want die is boomlang.
0: En Oefekier.
1: Oefekier is dat, ja. Die is een ruim een kop kleiner.
0: Kwakman gaat eraf. En Daal.
1: Okay. Daal, ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: Zal toch moe gestreden zijn.
0: Ja. En Verheid staat er klaar. Toch bijzonder, maar daar zullen we het eigenlijk over hebben. Dat we nog niet Obi zien. Maar ik denk niet dat ze daar de wedstrijd voor vinden. Sevens, Slory gaat er af. Die net nog goed erbij zat. En die wordt vervangen door Verheid. En dan is denk ik hopen dat hij wat ballen vast kan houden voor Willem II.
1: Precies.
0: Dit was wel een typische...
1: Een oorlog maken.
0: Ook dat.
1: Pas onze derde wissel, hè?
0: Ja, ook dat. En de vijfde wissel voor AZ. Dat is ook tevens, dat zijn de laatste wissels.
3: En dit was echt wel zo'n typische Hornkamp goal. Nu een corner aan de rechterkant. Zwaait over alles en iedereen. Wordt naar voren gekopt.
1: Wat goed.
3: En het is de Lange die die bal goed in zijn handen pakt. Een hele knappe redding van Hornkamp. Ja. Dit was typisch zo'n Hornkamp actie. Uit de draai. En een beetje scrimmage-achtig. En de Lange die hem inderdaad heel goed hield. Bogaert die weer staat en die nu in balbezit is voor Willem II. Chipt hem eroverheen. Richting Verheid. Maar Verheid kan er niet bij. Wel Willem II in balbezit via Dekker. Die de 90 minuten vol lijkt te gaan maken. De Lange die een prima, meer dan prima wedstrijd kiept, mogen we zeggen. Nu Twicht die hem heel makkelijk bij Bogaert neerlegt. En gaat Willem II dan stunten? Ja, het is nog een aantal minuten. Er zal er wel wat blessuretijd bij komen met al die wissels en zo. En dan is het een hoofdblessure weer aan de kant. Liever aan de kant van AZ. En dan moet de scheidsrechter, moet dan volgens mij de stilleggen. Ja, en dan wil Stammen volgens mij over de zijlijnen schieten. En dan gaat er daar iets mis in de communicatie. En dat is stom. Alleen had de scheidsrechter hier ook alweer het spel eerder stil moeten leggen. Maar het jammer is nu dat de bal uitgeschoten is. En dat Willem II hem natuurlijk terug gaat gooien naar AZ. Terecht. Ja, terwijl Willem II in balbezit was. Dat was niet zo handig van Stam. Die baalt er ook van. Die wilde, ik weet niet wat hij wilde. Of hij de bal echt uit wilde schieten. Of dat hij naar Serrani wilde schieten.
1: Zo, die loopt er naar passen. Bij. Is dat wie? Theo Chavez?
3: Ja, zijn, die lijkt echt last te hebben inderdaad. Van zijn, en dat zou gunstig kunnen zijn als hij niet verder kan. Ja, hij gaat wel verder, denk ik. Maar, want een wissel mag niet meer. Je hebt wel witte wissels. Maar dit is geen witte wissel
1: geen
3: natuurlijk.
1: Geen hoofdletsel. Hij heeft last van zijn rug lijkt het.
3: Ja? Nou ja, we gaan het zien. Zo. Maar nu gaat er toch iets gebeuren, denk ik. Want...
1: Echt veel pijn.
3: Willem II, Willem II mag ingegooid, heeft pijn. Hij zal zeker teruggaan, al ga je maar een beetje in de weg lopen. Want dat is natuurlijk altijd beter dan met de 10 mannen. Willem II
1: ligt
3: gaat,
1: op straat, zo zie denk ik het niet.
3: Nee?
1: Ik zie hoofd schudden, ik zie een rare houding van zijn nek.
3: Beetje rekken en strekken, dan gaat het wel weer. Ja, niet zo zeuren, nee, kom, hop.
1: Is ook. Ja. Werk voor je geld.
3: Ja, mag
1: nee,
3: vinden.
1: Laat het er maar uit
3: maar
1: blijven.
3: Ja, hij mag er zeker uit blijven, hoor.
1: 11 tegen 10.
3: Maakt mij niks uit. Invaller Oefkier was aan de bal. Gaf de bal even terug. Nu Koopmeiners geeft hem weer aan Oefkier die de positie van Daal overgenomen heeft. Kan hij ook steeds er voorbij? Ja, dat doet hij nu. Nu de voorzet wordt aangehaakt. Dus hij gaat in ieder geval bij de tweede paal. En die is wordt heel goed weggekopt. Maar ook daar weer een blessure aan de kant van Willem II. Blijft iemand liggen, maar die gaat toch opstaan. Jeetje, dat is Dekker. Die verbijt de pijn om in ieder geval door te gaan.
1: Vier minuten
3: minimale extra speeltijd komt erbij. Oeh. En nog een halve minuut blijft daar...
1: Die gaat er niet meer in komen, hoor.
3: Nee. Ja, ik denk het niet inderdaad. Dus dat betekent AZ met 10. Dus één mannetje minder. Nou, laten we hopen dat dat in ieder geval ook gunstig gaat zijn. Dit is goed. Die bal gewoon hard wegwerken van Uriel van Aalst. Nu Chavez die hem ingooit terwijl hij nog niet in het veld staat. Dat is een beetje raar. Nu mag hij wel het veld. Hij komt terug. Ja, natuurlijk. Ja. Je kunt al ga je maar een beetje in de weg lopen. De pijn komt later wel. Nu AZ die aan de rechterkant in het centrum in ieder geval op probeert te bouwen. Bal gaat helemaal naar rechts. Er staat aan de zijlijn geplakt. Voorzet en die bal komt in de handen van de Lange. Slechte heel voorzet. Lang. Hij leek heel scherp. Was ook scherp, maar uiteindelijk te scherp. En dat betekent dat de Lange weer wat kostbare seconden kan gaan pikken. En is het nog 3 minuten te spelen hier in Alkmaar in het AFAS-stadion. En Willem II staat hier op een keurige 1-1 stand. En dat zou het stunt zijn, want dat zou het eerste...
1: Hij had ook het veld niet moeten gaan.
3: Nee, ja.
1: Is die weer te rollenbollen, ja.
3: Ja, inderdaad. Ja. Maar ja, ze laten hem nu maar gewoon liggen, denk ik. Hij zegt ook, sta op en loop. Maar goed, AZ gaat door en Chavez, die is het er volgens mij. Die weer ligt. Ja, die is er klaar mee.
1: Maar
3: ja, ga dan naar de zijkant, zou ik zeggen. Maar goed, prima. Hij heeft een mooi buitenspel op zo. Dus laten we dadelijk lekker counteren.
1: Ja,
3: ik wou net zeggen, inderdaad. Aanvallertje, die pakt nog even mee, René, aan de rechterkant. Tenminste, het is zoeken, zoals het eigenlijk de hele wedstrijd al zoeken is... voor AZ, voor ruimte. Die is er niet heel veel gekomen. Wel een aantal keren, een aantal kansjes wel gekregen. Nu een chip. Nee, daar gaat hij toch niet. Oh, wat een grote kans. René, wat een grote kans.
1: Ja, en ondertussen...
3: Oei.
1: Dat ik daar te kijken of het nou een gebroken enkel is of wat. Hé, hey, wissel. Oh, bij Willem II. Ik wou zeggen, zij mogen niet meer.
3: Ja, Lemmens voor het
1: Lemmens voor
3: Dekker.
1: Maxime Dekker. Ja, ja, klopt. Ik zag rug nummer 23 in het rood verschijnen. En dan, Chavez wordt de ziekenboeg ingesleept. Met wat hij dan ook heeft. Het is heel duidelijk dat hij geen zin meer heeft het veld in te gaan. Hoe erger ook aangedrongen wordt door de coach en de verzorging.
3: Geen Obi.
1: Geen Chiwa. Nee. Jammer. kilo hoger.
0: Maar misschien vinden ze daar nog geen wedstrijd voor. Die zal wel balen.
1: Dat is ook leuk. Die jongen komt bij Manchester United vandaan. Nog nooit in de hoofdmacht gespeeld. Maar dan gaan toch mensen daar vragen. Hoe speelde hij nou vorige week? Dan zeg ik, ja, nog geen 10 minuten ingevallen. Nauwelijks gezien. Maar...
0: misschien heeft hij tijd nodig, maar ja.
1: Ja, nou ja, ondertussen gaan we nog even focussen, want anderhalve minuut nog. AZ levert de bal in.
0: Nou,
1: Chua on op Devin Haan. Devin Haan zet op een lopen, wordt van de sokken gelopen, maar de bal gespeeld, zegt de scheidsrechter. Kom van de Kerkhof. Ja, Biskov aan de droogte van de middenlijn.
0: Ja,
1: goed, Chua on zit er weer goed tussen, hoor. Chua on, ik zei het al, speelt een hele goede wedstrijd. Dit is minder van Dekker, die levert de bal in. En AZ, 10 meter voor.

0: Net niet weg bij Koopmeinders. Koopmeinders die Schouten bereikt. Schouten bereikt op rechtsbuiten Patac. Patac levert in. Nee, Patac krijgt de bal van Dijkstra. Excuus, dat was Dijkstra weer op de rechtsbuitenpositie. Terwijl Patac weer naar binnen kroop. Voorzetje van AZ. Weggewerkt simpel door Kelvin Twicht.
1: Het is tijd.
0: Een vuistgebaar.
1: Het is tijd.
0: Hij weet dat de tijd voorbij is. Van de Kerkhof gebaard. Nee, nog één keer die inworp. Ik geef AZ nog één kans. Want er gebeurde net iets waardoor de tijd werd gerekt. Ik weet het niet wat hij allemaal zegt. Ik kan geen lip lezen. Daar is het Biskov. Balletje terug. Lage harde voorzet en Maxime de Lange heeft hem weer klein vast. Ja, nu kan je afluiten. Moet je afluiten. Want we zitten al op 4,5 minuut blessuretijd.
1: Dan gaat hij tellen.
0: Gaat hij aftellen voor de Lange. Terwijl die gehinderd wordt door Kovac. Bendegúz Kovac, de Hongaar, 19 jaar oud. Daar de lange bal over de zijlijn op de helft van AZ. Nou, hij heeft zijn fluit teruggevonden. Hij was zijn fluit kwijt. Hij heeft het teruggevonden. 1-1 uit bij AZ.
1: Willem II stunt in Alkmaar. Dat
0: heel,
1: is het gewoon. De eerste
0: knap.
1: Puntverlies van AZ hier dit seizoen.
0: Ja, in alle competities.
1: Ja.
0: Europees ook ongelooflijk.
1: En het eerste punt
0: vorm.
1: Buitenshuis in de Eredivisie dit seizoen. Voor Willem II. En dan verdubbelen we onze aantal punten.
0: Zeker, ja. Dat is een fantastisch resultaat.
1: Van 1-2.
0: Hadden we niet helemaal durven dromen. Hadden we ook niet verwacht natuurlijk.
1: Nee, zeker niet.
0: Want
1: nee.
0: AZ echt in topvorm, maar dit is echt fantastisch.
1: Ja, en ik denk René, als je kijkt naar vorige week, hadden we met z'n allen meer verwacht tegen Excelsior. Niet gekomen. En toen werd er ook gezegd, ja, je zult ook ergens in een seizoen een keer bonuspunten moeten pakken.
0: Ja, precies.
1: En dat is een bonuspunt. Dus zo eerlijk mogen we het ook zijn.
0: Ja, natuurlijk joh. We hebben het over de AZ. Dat is gewoon top 5 ploeg. Oké, vorig jaar 7e geworden, maar wel de beker gewonnen. En die spelen dus gewoon Europees. En die spelen dit seizoen uitstekend. Daar hebben PSV 4-0 opgerold in de Cruijffschaal. Dus hun eerste prijs van het seizoen hadden ze al binnen. Er zaten boordevol zelfvertrouwen na die voorbereiding die ook goed liep. En wij pakken hier gewoon een punt. Als eerste tegenstander dit seizoen. En voor de eerst sinds lange tijd dat in het Avenstadion AZ niet de volle buit pakt. Dat is voor het eerst sinds november 2025 toen PSV hier won. 5-1.
1: Ja, en als we kijken
0: naar... Daarna hebben ze alle thuiswedstrijden gewonnen.
1: Oké, dat zou kunnen. Dat heb ik niet zo paraat. Ja. Het is wel heel mooi, terwijl de Willem II'ers naar het uitvak gaan... waar een kleine 600 man zit. En nou gaat Stegeman nog even naar Stengs. Daar had hij het lang over. Die hebben blijkbaar een speciale band samen. Mooi om te zien hoe ze elkaar omhelzen. Maar de spelers gaan allemaal naar het uitvak, wat uitzinnig is. En dat is ook terecht. Want we hebben vandaag, eerlijk gezegd René, een organisatorisch goed Willem II gezien.
0: Heel
1: vechten
0: goed,
1: voor de
0: heel
1: bal,
0: sterk.
1: Weinig ruimte weggeven.
0: Altijd blijven geloven. En inderdaad een kleine tactische omzetting in de rust zonder überhaupt spelers te wisselen. Hè? Stegeman zet dit iets gecontroleerder neer. Echt die dubbele zes met Filena en Twicht wat goed werkte. En Van Aalst ook keihard gewerkt, goed mee verdedigd. En uiteindelijk maakt hij ook het verschil daar. Hè, met die onderschepping, met die loopactie de diepte in. Balletje terug van AZ. Hij onderschept hem. Hij steekt Devin Haan perfect weg. En Devin Haan doet wat Devin Haan doet.
1: Ja.
0: Doelpunt te maken.
1: Absoluut. Een heel, efficiënte Willem II.
0: Heel erg lekker. Ja,
1: misschien... maximale eruit gehaald denk ik.
0: Ja, zeker. Ja. En een spits die één kans nodig heeft. Dat is ook wel fijn om te weten. Hij heeft er wel eens een paar gemist. Maar hij scoort altijd. Geef hem de tijd en hij scoort altijd.
1: Fijn dat je op vrijdag moet, want dinsdag wacht alweer de volgende kraker.
0: Ja, inderdaad, ja. Uit in de arena.
1: Twee keer stunten?
0: Het zou fantastisch zijn. Ik ben erbij. Jij niet,
1: erbij.
0: Volgens mij?
1: Nee, ik ben er inderdaad niet bij dinsdag. Maar jij bent erbij samen met...
0: Koen of Simon van Zandvoort. Eén van de twee. Dag met Simon.
1: Oh, dat zou zomaar kunnen. Ja.
0: Ja, dat was het met Simon.
1: Nou, ontzettend leuk. Veel plezier
0: te luisteren, Simon. Ik zie je daar. En alle andere luisteraars, bedankt weer voor het luisteren. En hopelijk hebben jullie net zo genoten als wij. Heel, heel mooi resultaat.
1: Een fijn weekend. Puntje hier in Alkmaar. Willem II stunt.
0: Houdoe.

Thank you.